0: Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
6: Je hoort het op New Business Radio.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met 2 experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
9: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière-switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Dit is New Business Radio.
2: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
7: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI

gaat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

autonoom rijden en helemaal zelf nadenken. Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction. Tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron.

tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: If we all light up, we can scare away the dark.
1: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Goedkope stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van Markteffecten opdracht van Nieuwe Stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
11: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

bij Businesswise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
7: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt. De laatste inzichten. New Business Radio voor Business Shapers.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Right Snap.
1: Dit is New Business Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
12: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
13: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
15: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties willen ergens van af. Ze bieden niet alleen een geweldig product of een mooie klantervaring, maar ze willen ook echt iets oplossen en daarmee een probleem kwijtraken. Ze willen er vanaf. Van plastic in de oceanen, van slavernij in de cacao-industrie, van verspilling in de voedselketen, van chemicaliën in boodschappen. En als je dat van iets af oplost door geweldige producten en diensten, bouw je aan een wereld die we met liefde kunnen overdragen aan de volgende generatie. De meeste organisaties beginnen met een product of een dienst en zoeken daar vervolgens een markt bij. Organisaties met impact draaien dat om. Zij beginnen met iets dat nog niet in orde is en bouwen daar een geweldig product omheen. Het product is niet het einddoel. Het is hun manier om iets uit de wereld te krijgen wat er niet had moeten zijn. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Een probleem mobiliseert sterker dan een product. Mensen verbinden zich aan iets wegnemen. Het schept urgentie en richting. De vijand is niet de concurrentie, maar het probleem zelf. Het voelt bijna tegengesteld, zeker als je veel hebt met marketing en sales, maar onderzoek bewijst het. Organisaties die een urgent vraagstuk oppakken en oplossen, hebben meer aandacht en voorkeur dan organisaties die alleen maar een mooi product vermarkten. Het tweede is, van iets af maakt je scope automatisch breder dan je eigen omzet. Plastic in oceanen los je niet op door alleen duurzame flesjes te verkopen. Je hebt overheden, infrastructuur en gedrag nodig. Daarmee wordt samenwerking de norm in je organisatie. Het geeft je organisatie ook standvastigheid. Wanneer markt of regelgeving schuift, hoef je niet te discussiëren over je richting. Je toetst aan één simpele vraag. Komen we hiermee dichter bij het oplossen van het probleem? Het vierde is, het is makkelijker om uit te leggen. Wij willen geen plastic flesjes meer in de zee. Dat begrijpt iedereen binnen 10 seconden. Dat versnelt aannames, gesprekken, partnerships en ook de kansen in de media. En als laatste, het geeft het bedrijf een einddoel. Yvonne Chocard van Patagonia formuleerde het ooit zo. We zijn in de business om onze planeet te redden. Zodra de wereld veilig is, mag het bedrijf wat hem betreft ophouden te bestaan. Dat is geen valse bescheidenheid, dat is superhelderheid. Natuurlijk klinkt dit allemaal heel logisch en theoretisch klopt het ook wel. Maar hoe werkt dit nou in de praktijk? Wat doe je echt anders als je een bedrijf bouwt dat ergens van af wil? Daarover heb ik zometeen contact met Virginia Jankilovic. Zij is de CEO van Dopper. Dopper is opgericht in 2010 door Marijn Everaerts, die het zat was om plastic flesjes in de zee te zien drijven. Vandaag, ruim 15 jaar later, heeft Dopper naar eigen zeggen ongeveer 5,1 miljard wegwerpflesjes voorkomen. Dat is zo'n 150 miljoen kilo plastic dat ons ecosysteem niet meer binnenkwam. De producten van Dopper zijn verkrijgbaar in 12 landen. Het bedrijf hoort tot de top 10% van de wereldwijde B Corps. Hun hele collectie is cradle-to-cradle gecertificeerd. En Dopper was een van de eerste flesmerken met een digital product paspoort. Virginia is in 2017 het stokje komen overnemen van de oprichter. Ze is geboren in Argentinië, waar waterschaarste geen begrip uit een rapport is, maar de dagelijkse realiteit. Op haar 13e werkte ze al in projecten voor toegang tot schoon drinkwater. En die ervaring is haar drijfveer gebleven. In november vorig jaar hield ze tijdens de COP29 in Baku een toespraak waarin ze toegang tot schoon, betaalbaar water als mensenrecht op de agenda zette. We bellen met Virginia. Virginia, hallo.
2: Hallo.
1: Hallo. Jij zegt Dopper bestaat om iets op te lossen, niet om iets te verkopen. Nou ja, als je iets wil oplossen, dan wil je duidelijk ergens vanaf. Vertel.
2: Ja, voor ons bij Dopper betekent dit principe dat wij niet bestaan om waterflessen te verkopen, maar juist om wegwerpplastic te elimineren. Mm-hmm. Dus wij willen graag een einde maken aan verpakt water.
1: Ja, mooi. En dat wil je omdat...
2: Ja, omdat het een heel groot probleem is. Het is eigenlijk niet nodig, zeker in Nederland waar wij perfect kraanwater hebben, is het helemaal niet nodig om verpakt water te vervoeren, te consumeren. En met iets heel kleins, dus je kan je gedrag aanpassen, kan je een enorme impact hebben op het milieu.
1: Mooi. En jij zegt ook impact hebben op milieu. Kun je afrondend iets zeggen over welke impact jullie hebben?
2: Ja, wij meten ook als iemand dus een dopper gebruikt, hoeveel wegwerpwaterflessen je niet meer gebruikt door het gebruik van een herbruikbare fles. En dat gaat over bijvoorbeeld gemiddeld per persoon 104 flesjes per jaar die je niet meer consumeert. En stel je voor dat je de fles 5 jaar gebruikt, dan heb je een enorme impact. Want het is dus 104 flesjes die je bespaart keer 5 die je niet consumeert. En dat is een enorme impact.
1: Ongelooflijk, wat een enorm getal. En wat mooi dat jij die impact met Doppen maakt. Dank dat je wilde bijdragen. Dankjewel en een mooie dag.
2: Dankjewel.
1: Wat opvalt in haar verhaal is dat van iets af willen niet een marketingclaim is. Het is een organisatorische keuze die je elke dag opnieuw kan maken. 3 handvatten voor jou als luisteraar om ermee aan de slag te gaan. Formuleer in 1 zin waar jullie van af willen. Geen visie van 3 alinea's, geen mission statement. 1 zin die iedereen binnen 10 seconden begrijpt en die je intern altijd kunt toetsen. Doe het komende vrijdagmiddag met een bloknoot in 10 minuten. Hang hem daarna op een plek waar iedereen hem dagelijks ziet. Formuleer in 1 zin waar jullie van af willen. Geen visie van 3 alinea's, geen mission statement. 1 zin die iedereen binnen 10 seconden begrijpt en die je intern altijd kunt toetsen. Doe het komende vrijdagmiddag bijvoorbeeld met een bloknoot in 10 minuten. Hang die zin op een plek waar iedereen het dagelijks ziet. Je bent in ieder geval begonnen. 2. Bouw je product om die zin heen, niet andersom. Stel de komende week bij elke productbeslissing, groot of klein, dezelfde toetsvraag. Helpt dit ons om dichter bij die ene zin te komen? Zo niet, dan doen we het niet. Hoe commercieel aantrekkelijk dan ook. Doe deze toets 1 keer hardop in je eerstvolgende productoverleg. En 3. Maak het probleem zichtbaar in je communicatie. Niet alleen het product. Dopper laat consistent het plastic in de oceaan zien. Niet alleen de fles op tafel. Voeg deze week aan je eerstvolgende presentatie of nieuwsbrief 1 beeld toe dat het probleem dat jullie willen oplossen schetst. Het probleem krijgt de hoofdrol. Jouw oplossing is het antwoord. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd het verschil maken, dan is van iets af willen geen marketingkeuze, maar een organisatorische keuze. De vraag waar je morgen op de werkvloer of bij de koffieautomaat mee kunt beginnen: wat zou er uit de wereld verdwenen moeten zijn voordat ons werk er wat ons betreft op zit? Niet wat je wil bereiken, maar waar je van af wil. Als het antwoord op 1 geeltje past, heb je een prachtig startpunt. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

some people just don't realize that, you know.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Kla, kla, kla.

0: Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Leden van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om €1 miljard te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
4: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Goedemorgen, IT wordt complexer, innovaties gaan sneller en de vraag naar robuuste cybersecurity groeit. Bedrijven hebben specialistische slagkracht nodig, maar willen de regie en lokale betrokkenheid dus niet kwijtraken. Met de toevoeging van Velvet Manager Services aan Data Group ontstaat een krachtige combinatie van lokale nabijheid en internationale expertise. Vandaag in Let's Talk Business praat ik met Managing Director Roy van den Kamp en CCO Nancy Roy Beukers van Data Group Nederland van en Velvet Manager Services. Daar gaan we het straks nog even over hebben, hoe dat dan precies zit. We gaan het hebben over strategisch IT-partnerschap, over de balans tussen groei en bedrijfscultuur en hoe organisaties grip houden op technologische vernieuwing.
4: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Goedemorgen, van harte welkom. Roy en Nancy.
9: Dank je.
8: Moet u misschien maar meteen uitleggen hoe dat dan precies zit. Want jullie zijn eigenlijk van origine is het een Nederlands bedrijf en jullie zijn toegevoegd aan Data Group en die komen uit Duitsland.
9: Correct. Nou, Velvet Managed Services is inderdaad opgericht in de begin jaren 90. Met name om klanten te ontzorgen in het IT-landschap. Wat steeds complexer wordt. Dus ja, in die herrijking hebben wij ook gekeken. In de steeds complexer wordende wereld en de investeringen die daarmee gepaard gaan. Rondom thematieken zoals soevereiniteit, autonomie. En de slagkracht die je erin in nodig hebt. Ja, we hebben een strategische oriëntering gedaan. En met name eigenlijk een hele goede fit gevonden bij Datagroup. Van origine inderdaad opgericht in de jaren 80 in Duitsland door Max Schaber. En nog steeds actief als ondernemer in het bedrijf. Ja, voor hun de eerste buitenlandse overname. Ja, en,
5: wat maakt het voor hen zo aantrekkelijk dan om jullie over te nemen?
9: Nou, ik denk dat er veel culturele overeenkomsten zijn. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is in de consolidende markt binnen IT. Die vaak vanuit de harde kant bekeken wordt door ondernemers. Dus we kijken naar turnover, we kijken naar EBIT. En in dit geval hebben we ook met name gekeken naar wat zijn de overeenkomsten tussen Duitsland en Nederland qua economieën. Maar met name ook qua bedrijven. En hoe kunnen we elkaar erin versterken? En hoe kunnen we toch lokaal nabij blijven bij de klant? Bovenop die ondernemer zitten, op ooghoogte. Maar wel de slagkracht van een Europese speler te hebben. En ik denk dat wij met name waarom we de fit ook gevonden hebben, is dat dat echt wel zit in cultuur. Ja. En dat zeg ik ook wel mijn ervaring rond nu, moet ik zeggen. Ik heb eerder in mijn carrière ook internationaal gewerkt. Dat er heel veel parallellen zijn toch wel in de werkcultuur tussen Duitsland en Nederland. Dus ik ben er wel enthousiast over.
5: En als die parallellen, als je die nou zou moeten uitleggen, wat is dan een absolute parallel? Want je hoort natuurlijk bijvoorbeeld over hiërarchie is in Duitsland toch wel een tikketje anders dan die eigenwijze Hollanders, toch?
9: Nou, dat zijn onder andere verschillen inderdaad die je in de bedrijfscultuur wel ziet. Hè. Dus dat is in Nederland ook al zo. Als je provinciaal kijkt, heb je ook culturele verschillen tussen een provincie in het noorden of in het zuiden. Of in het westen of in het oosten. Dus er zijn verschillen, absoluut. Ik denk dat ook de directheid van de Nederlander, om het zo maar te zeggen, ook wel gewaardeerd wordt in Duitsland op het moment. Maar wij ook wel profijt hebben van de German Punktlichkeit, zoals dat zo vaak genoemd wordt, in processen en in technologie. Ook in soevereiniteit, hè, dat is denk ik een thema waar we daar nog wel even kunnen aanstippen. Is dat daar heel veel overeenkomsten zijn. Meer dan ik eigenlijk verwacht had.
5: En jij noemt al meteen Europese speler. Heeft dat ook te maken met de discussie die eigenlijk nu is van ook autonoom zijn als Europa zijnde, als de lidstaten onderling. Dat is een mooi concurrentieveld aan zich. Maar daar is die kracht ten opzichte van alles wat uit Verenigde Staten of China komt ook wel weer geopolitiek een belangrijk ding.
9: Absoluut. En ik denk ook een heel actueel thema het laatste jaar geweest publiekelijk. Hè, met een aantal voorbeelden van een aantal collega's. Dat heeft bij ons ook wel meegespeeld in die strategische heroriëntatie inderdaad. Kijk, ik denk het geweld waarmee de hyperscalers met 10 miljard per kwartaal aan het investeren zijn. Dat gaan we op Europese grond niet meer kunnen doen. Dus het gevecht is niet tegen de hyperscalers. Ik denk dat de discussie daar is, daar waar het past, vooral doen. Maar kijk wel naar je kroonjuwelen qua soevereiniteit en autonomie. Hoe je die gaat bewaken. En ik denk dat je daar een andere keuze in hebt. We hebben daar zelf in de Datagroup serieuze investeringen gedaan in soevereine oplossingen die we vanuit Duitsland op Europese grond kunnen leveren.
5: Kan je daar een voorbeeld van noemen?
9: Ja, zeker. Ik denk dat onder andere de defensietak is daar een heel mooi voorbeeld van. We hebben in Datagroup een speciale divisie die gespecialiseerd is in Defense Cloud. Waarbij de allerhoogste accreditatie gehaald wordt op het beveiligen van workloads in Duitsland. Die volledig autonoom en soeverein draait. Dat is een voorbeeld. We hebben dat ook in de financiële sector. Ook actief, dat noemen we Finance Cloud. Wat eigenlijk feitelijk gewoon schaalvoordelen biedt voor een klant op Europese grondgebied. Zowel qua wetgeving als qua dataopslag. Dus wie is eigenaar van het huis? Waar staat mijn data? En wie heeft toegang tot de sleutels? Dat is allemaal op Europese grond. Ik denk dat wel twee voorbeelden zijn. Ook die wij autonoom als Valid Managed Services zijnde, die investeringen nooit zelf hadden kunnen doen. Dus dat is misschien wel het beste voorbeeld ook waarin we die propositie naar de Nederlandse markt kunnen gaan brengen. En heel relevant zijn, denk ik, voor klanten die kroonjuwelen hebben die op Europese grond moeten blijven.
5: Precies. Ja. Nancy, jij bent eigenlijk lokaal gebonden, Nederland gebonden, eigenlijk al jaren als het ware. Hoe vind je dat nu dat je eigenlijk toch te maken hebt met een internationale overname?
10: Ja, kijk, voor mij is de internationale overname is de slagkracht die Roy net al vertelde. De expansie die mogelijk is. En we hebben het niet meer over Nederland. We hebben het over de Europese schaal. Dus voor mij is, ik ben verantwoordelijk vanuit mijn rol voor de Nederlandse markt. Voor onze klanten, voor onze mensen. Daar kijk ik naar. Maar die Europese slagkracht hebben we nodig. En met de combinatie nu onderdeel zijn van Data Group, kunnen we die Nederlandse markt ook deze diensten ook leveren. En die investering, die hoeven we niet meer te doen. Dus voor mij is het, ik kijk daarnaar dat ik van, het is niet van, gaan we buiten Europa, gaan we buiten Nederland. Maar hoe doen we dit met elkaar in Europa? Dus er is geen discussie meer.
11: Ik kan me voorstellen dat er natuurlijk een growth strategie is bij Data Group. Dat dit de eerste overname is. Vaak hoor je dat Nederland is een soort van pilotland ook. We hebben goede infrastructuur. Ook qua internet is het hier allemaal netjes voor elkaar. Als dat eenmaal werkt, dan gaan ze expansie verder uitwerken. Klopt dat?
9: Dat klopt. Dus er is absoluut een ambitie binnen Data Group om een grote speler te worden op Europese grond. En dat zal niet bij Nederland blijven. Dus de ambitie is inderdaad om Europese expansie te gaan doen. Maar wel daar waar het kan en waar het past. Dus dat wat ik net zei over de paste markt, paste cultuur. Hebben we een portfolio? Kunnen we van waarde zijn voor de ondernemers in die economie? Dat zijn wel cruciale criteria. En wat ik net zei, het bedrijf is 40 jaar geleden opgericht door ondernemer. Nog steeds actief in het bedrijf. En die ondernemerscultuur zit nog steeds in de organisatie.
11: En was die ondernemer een pionier eigenlijk?
9: Nou, ik denk als je 43 jaar geleden je eentje begon met een goed idee. En je hebt vandaag de dag meer dan 4000 man en 600 miljoen euro omzet. Dan mag je jezelf wel pionier
11: noemen. Toch? Ja. Je zei net al, je hebt de finance tak, je hebt een defensie tak. En nu kwam onlangs in het nieuws, Albert Heijn ligt volledig plat vanwege Atex. Ik kan me voorstellen dat discussie van de dag is bij jullie. Dat ga je bespreken met elkaar, dat kan niet anders.
10: Ja, ik denk dat is zo. Wat je ziet, Albert Heijn is ook een productiebedrijf. Hè? Het is natuurlijk een logistiek bedrijf met heel veel verschillende partners in de hele keten. En wat daar dan ook heel actief is, is wie is waar verantwoordelijkheid? Waar ligt die attack? In je NIS2 keten, in je compliancy, daar zal ergens iets zijn gebeurd. Hè? We hebben het antwoord.
11: Ja, dus in je ecosysteem eigenlijk.
10: In je hele ecosysteem, je hele digitale ecosysteem. En het is natuurlijk heel heftig wat daar gebeurt. Ik hoor iets van 600 miljoen euro schade. En dat komen onze klanten tegen. Dus vanuit daar geloven we heel erg. Waarbij we in die compliance, in die NIS, in die DORA-wetgeving. Ook modellen, systemen waarbij je het beheer veel beter kan doen. En dat ook die verantwoordelijkheden neer kan leggen.
11: Want je noemt hier een aantal stukken wetgeving. Wat opvalt eigenlijk is dat de impact van de aanvallen steeds groter wordt.
9: Dat is een gegeven. Ik denk wat Nancy net al aangeeft en het voorbeeld van Albert Heijn, spijtig maar wel heel sprekend, is natuurlijk de impact die het op de keten heeft. Hè. Dus dat voorbeeldje van die 600 miljoen gaat in dit geval, lijkt althans, hè, want laat het niet te voorbarig zijn in conclusies, te gaan om het verhogen van een koelsysteem met als gevolg dat de voorraad.
11: Dat was in Frankrijk.

0: ik zeg altijd heel gekscherend. We weten niet meer precies wat er in die source wellicht is gestopt. Misschien zit er ergens een achterdeur. En daardoor moet je je security eromheen heel erg goed inrichten.
1: Ja, in het geval van Albert Heijn was dat zij eigenlijk een preventief systeem hebben uitgezet.
0: Ja.
1: En ook wel erachter gekomen zijn dat vanuit verschillende locaties in de wereld.
0: Ja, waarschijnlijk.
1: De aanvallen hebben plaatsgevonden.
0: Ja, waarschijnlijk hebben zij. Zij hebben waarschijnlijk gewoon een hele sterke. En dat geloof ik zeker. Een hele sterke SOC-SIEM-omgeving. Daar zullen ze attacksignalen.
1: Kan je even vertellen wat dat is?
0: Ja, dat is eigenlijk een monitoring systeem waarmee je kan zien. Word je aangevallen? Word je krijgt daar de eerste alerts binnen? Dat is mijn aanname. Hè. Het is even filosoferend. Mm-hmm. Daar zullen zij meldingen van hebben gekregen. Die zo hoog waren. Waarbij ze vervolgens gezegd hebben. Dit risico is zo groot vanuit hun CISO. Wij moeten nu dingen stopzetten. Omdat we niet precies weten waar we moeten zoeken. Maar het risico is enorm. En ik denk dat dat een goede beslissing is geweest. Ondanks dat je dan publiek naar buiten moet. Wat wij natuurlijk allemaal naar buiten zien. Maar mijn verwachting is. Albert Heijn is een serieuze onderneming. Die heel veel investeringen heeft in hun IT-systemen. Ik denk dat het een serieuze goede beslissing is genomen. Om even de stopknop aan te drukken.
1: Precies, ja.
0: En dat risico ook op je te nemen.
1: En dat is eigenlijk een hele moedige beslissing. Maar het feit dat ik dit aanhaal. Is dat dit ons dagelijks leven.
0: Het is ons dagelijks leven. Als je kijkt naar de markt. Wij zitten heel veel. Want de markten die we bedoelen. Een van de markten is industriemarkt. We hebben heel veel bedrijven in de productiesector. Waarbij je ziet. Zij werken daarmee. Ja, daar hebben we het net al over gehad. Met heel veel verschillende partners. En die partners die implementeren hun software. Die beheren wij. In onze motorkap. En het is heel belangrijk dat je zorgt dat die connectie met elkaar, dat die systemen gemonitord wordt, zodat je ook kan zien wat gebeurt daar nou eigenlijk en is er een infiltratie terecht. En ik denk dat dat wordt steeds complexer met elkaar. En als je het dan hebt, we hebben het net over soevereiniteit. We hebben platformen die uit de public cloud komen. We hebben platformen die, wij noemen dat, in productiebedrijven staan meestal nog systemen on-prem. Ik kom zelfs bij klanten tegen dat er nog ergens in de productiehal iets staat te bonken. Letterlijk. En ik zeg, oké, wat is dat? Ja, durven we niet aan te komen. Want als we eraan komen, weten we niet hoe we het moeten vervangen. En daarin zie je dan wel risico's komen. Ja, daarin zie je het dus. Het staat ergens. We kennen het niet. Soms is zelfs dat de leverancier er niet meer is. En ik denk die connectivity met elkaar. Dat beheren. Dat proces op de juiste manier inrichten. Daar gaan we steeds meer naartoe. En het wordt gewoon de complexiteit neemt toe.
1: Ja, dan kun je nagaan dat we nog niet op een kwart van de uitzending zitten. Maar we hebben genoeg om over te praten in ieder geval. Nog eventjes terug naar het verleden van de Valid Managers Service uit Eindhoven.
2: Correct. Nou, het bedrijf is opgericht eigenlijk in Maastricht. Als consulting en detacheerder ooit. Daar gaandeweg werd eigenlijk de vraag steeds vaker gesteld om het beheer van die IT-omgeving over te nemen. Dus in het kader van schoenmaker blij weet leest. Klant focust zich op de core business en IT wordt al mate complexer. Dus uitbestedende partij die daar qua kennis en kunde dagelijks kost van maakt. Dus ik denk dat daar is het bedrijf ooit begonnen. Vandaag de dag zijn we enkel en alleen nog actief in Eindhoven. Daar zit ons hoofdkantoor.
1: Met hoeveel zijn jullie daar?
2: Nou, we zijn grofweg met 175 mensen op dit moment binnen Nederland. Ik denk dat op termijn ook een aantal digitale mensen bij gaan komen in de vorm van agents, in de vorm van een agentic AI. Dat is misschien een thema waar we straks nog even bij
1: spreken. Vrees van wel, hè?
2: Oh, nou leuk.
1: Ja.
2: Maar vanuit daar bedienen wij nationale en internationale klanten. Wij zitten op het vlakbij het vliegveld in Eindhoven. Het is een hele mooie locatie.
1: Dus dat is een handige locatie als je ook internationaal opereert. Ze kunnen snel af en aan vliegen.
2: Absoluut.
1: We gaan zo verder praten.
3: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Sticky Fingers, Cold Snow Voer op Nieuw Business Radio. En het programma Let's Talk Business elke werkdag tussen 10 en 11 op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in de studio Ronje van den Kamp en Nancy Roos Beukers van Data Group Nederland en Velvet Manager Services. Ja, daar moeten we misschien even over hebben, Roy. Want die naam is nu heel lang, maar dat heeft natuurlijk te maken met de overnametraject waar jullie in zitten.
2: Ja, correct. Dus per juni is Velvet Manager overgenomen door Data Group. En we bevinden ons op dit moment inderdaad in de fase van de rebranding. Per 1 januari zullen wij Data Group Nederland gaan heten. Onze website is op dit moment live. Dus we zitten eigenlijk midden in die transitie. Dus vandaar dat het inderdaad de naam Velvet Managers en Data Group Nederland. Maar ik zou zeggen, rond in de volgende uitzending zitten we hier nog volgend jaar alleen als Data Group Nederland.
0: Goed, en als ik nu zo meteen over een paar minuten zeg Data Group Nederland, dan val je me niet aan.
2: Absoluut niet.
0: Oké, heel goed. Jullie hebben in Nederland 175 medewerkers.
2: Correct.
0: Ik ben wel benieuwd. Kan je ons wat vertellen over hoe dat ging toen je de overname bekend ging maken? Want ik kan me voorstellen dat dat op een bedrijf een enorme impact heeft. Wie is die partij? Is natuurlijk de eerste vraag. Wellicht dat ze het kennen uit het werkveld. Maar ja, hoe waren de reacties?
2: Nou, dat is inderdaad spannend. Hè? En kijk, voor mij en velen in de organisatie in het MT is dat natuurlijk een langlopend proces.
0: En je weet dat het komt natuurlijk.
2: Precies. En dus werk je daar naartoe. Maar je bereidt dat natuurlijk uitermate goed voor. En met name denk je ook na als je jezelf verplaatst in de schoenen van de medewerker. Hè? Want bij ons staat de mens gewoon daarin centraal. Hè? Van wat betekent dat voor het individu? En zo gaat het ook altijd. Hè? Goed verhaal, maar wat betekent het voor mij? En zo hebben we dat ook al opgebouwd. Dus van wat was nou de aanleiding voor deze stap? En we hebben net al een paar voorbeelden gehad. Zoals de Defense Cloud en Finance Cloud als voorbeelden. Waarbij wij autonoom die investeringen gewoon zelf niet kunnen doen.
0: Nee. Dit is op grote schaal aan de hand eigenlijk. Hè?
2: Correct. Ja, ik denk dat de IT-markt in Nederland consolideert in rap tempo. Ik denk zelfs in de Noordics gaat het nog sneller consolidatie. Ik denk dat die markt gewoon consolideert. Omdat het IT-landschap wordt steeds complexer. Er is enorme schaarste aan personeel, aan talent. En de investeringen nemen toe. De complexiteit neemt toe. Wet de regelgeving neemt toe. Dus dat zijn de triggers ook. Waarom die consolidatie steeds sneller gaat. En wij in die strategische herpositionering gezegd hebben. Van ja, waar willen wij naartoe? En wat past bij ons?
0: Want zie je daar dat bedrijven keuze maken. Om bijvoorbeeld echt in Europa te zoeken. Naar eventueel een andere partner. Of een overnamekandidaat. Of zie je ook nog wel dat de expansie is naar Verenigde Staten of China?
2: Dat zie ik vanuit Europa, niet naar Amerika, niet naar Azië.
0: Met de wetenschap omgekeerd. Die er nu is, hè?
2: Nou, ik zie het wel omgekeerd. Dus er zijn wel voorbeelden vanuit de US met buy and build platformen. Die 300 overnames in de US achter de rug hebben, die inmiddels in de Nordics actief zijn. Dat zie ik wel. Wij hebben gewoon gekeken voor onszelf wat past bij ons. Dat past niet bij ons.
0: Nee, daarvan zei je, Duitse cultuur, eigenlijk hoe men opereert in Duitsland, ligt heel dicht tegen de Nederlandse way of life aan, zou je kunnen zeggen.
2: Nou, en ook als je kijkt naar de doelgroep van Data Group, dat is Mittelstand, zoals dat zo mooi heet in Duitsland. Dus we hebben hetzelfde ideale klantprofiel. We bedienen dezelfde industrie. Dus voor ons zijn industrie zijn we ontzettend groot in. En sterk in is dat die wereld, die begrijpen wij in Nederland zelf heel goed. Dat begrijpt Data Group in Duitsland ook heel goed. Zakelijke dienstverlening en housing- en woningcorporaties, daar hebben we enorme parallellen. Dus we hebben in die strategische heroriëntatie gewoon goed gekeken van ja, wat past bij ons, wat past bij onze mensen en bij onze klanten.
0: En eigenlijk zeg je dus nu, jullie hebben zelf die herindeling bezorgd, die strategische plannen besproken met elkaar. En toen zijn jullie eigenlijk naar buiten gegaan.
2: Nee. Dus wij zeiden,
0: het kwam toevallig op jullie pad?
2: Ja, correct. Dus dat is een goede vraag. Dus we hebben wel die strategische heroriëntatie gedaan en gezegd, we gaan de komende jaren autonoom groeien. Maar wij zijn niet blind voor de consolidatie geweest. En dan ga je toch gesprekken aan en je wordt benaderd. Nou, en in dit geval zijn we met één partij maar in gesprek geweest, exclusief ook. En dat begon inderdaad gewoon met het ondernemersverhaal, met de klik, de mens centraal, familie, bedrijf.
0: Dus je kunt ook, jullie kwamen met een verhaal aan, we zijn aan het heroriënteren. Zullen we praten?
2: Wij zijn benaderd.
0: Oh, dat toch wel?
2: Ja. Wij zijn inderdaad benaderd en hebben niet hun benaderd. En dan begin je gewoon inderdaad rustig even aftasten. Zo gaat dat. En dat heeft maandenlang geduurd. Maar ik meen wel wat ik net zei over cultuur. Daar begon het voor ons wel. Daar zat echt gewoon de klik met het ondernemersverhaal. Met een board die lang aan boord zit. Met een filosofie voor de lange termijn. Hetzelfde klantprofiel. Mens centraal in je organisatie. Dezelfde visie over waar de markt toe gaat. Ook dezelfde gedeelde visie over soevereiniteit en autonomie. En dat waren voor ons wel gewoon cruciale punten om het verder te verkennen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de overname.
0: Hoe lang is dat proces? Hoe lang is dat bezig geweest?
3: 9 maanden.
2: Ja, 9
0: vrij, maanden. Vrij snel maanden. Toch?
3: Ja, we hebben het wel redelijk compact kunnen houden, denk ik. Ja. En ja, wat ik ook wel eens, de oude eigenaar van ons vond de mens belangrijk. Dus als je een eigenaar hebt die... En die alleen maar uit de financiële waarde iets en hierin gaat. Heb je ook een andere discussie. Hè? Zowel Roy als ik hebben in deze situatie vaker gezeten. We hebben hier ervaring mee. Maar onze oude eigenaar, die wilde de mens centraal zetten. En ik denk dat dat dan ook heel erg helpt in zo'n proces. Dus we hebben 9-10 maanden zijn met het proces bezig geweest.
0: En die mens centraal zetten, dat is natuurlijk, dat gaat 1-op-1 gelijk met de ontwikkeling van AI. Mens centraal. In het begin dachten we gaan alles en iedereen gaan we ontzien. Iedereen kan doen waar hij goed in is. Alles, en dat zal misschien nog steeds wel zijn. Daar gaan we AI agents voor inzetten. Goed, gaan we het straks nog wel over hebben. Maar waar ik heel benieuwd naar ben is die soevereiniteit. Want dat is een onderwerp van gesprek wat continu voorbij komt in de nieuws. DigiD is daar een goed voorbeeld van.
2: Ja, ik denk dat DigiD inderdaad een voorbeeld is wat iedereen inmiddels kent. Omdat het zo publiekelijk uitgemeten is nu. En dat heeft inderdaad al acceleratie gezet op die discussie. Kijk, wat ik net zei is... Kijk, we gaan het geweld ten opzichte van de technologische vendoren in de US. Die race is op sommige delen gelopen. Wat ik net zei, op 10 miljard investeringen per kwartaal. Daar is ook niets mis mee. Dat heeft enorme schaalvoordelen voor de workloads waar het kan. Maar waar je soeverein en autonoom moet zijn, moet je naar Europese alternatieven gaan kijken. En als ik kijk ook naar de statistische onderleggers eigenlijk, dan zie je dat de investeringen in Europa gaan toenemen. Je ziet ook recent, los van DigiD, je ziet ook Belastingdienst en andere organisaties kijken welke workloads wil ik nog op een hyperscaler hebben. Even los van of dat Microsoft of...
0: Maar goed, je ziet die partijen ook aanpassen en ook wel kijken van kunnen we niet de data, nou eigenlijk waar de entiteiten loskoppelen, zodat we Europees, in Europees land... kunnen landen als het ware met datacenters. In Frankfurt zijn voorbeelden. Ja, dan val je onder de Europese wetgeving.
3: Ja, maar ook. De wetgeving niet. Hè? Kijk, de Microsoft kan nog steeds. Hè? Microsoft, ik bedoel, er is nog steeds een Amerikaanse moeder. En ik denk dat daar ligt de discussie. Maar sommige discussies worden ook wel extreem uitgemeten. Het gaat, ik denk wat Roy net al zegt, als je het op een soevereiniteit hebt. Het gaat om wat moet je waar neerzetten. Dus ik geloof persoonlijk heel erg in een hybride model. Ik denk dat je hyperscalers gewoon in de toekomst nodig blijft houden. Maar er is data wat je zegt, dat wil ik echt in een veilige, soevereine omgeving. Dus ik geloof heel erg, en dat is ook de reden waarom wij als Datacorp, Roy noemde net al de sectoren industrie, professional services, de woning, vastgoedmarkt, stappen wij ook bewust naar voren in de overheidsmarkt. Omdat ik geloof dat wij vanuit Datacorp met onze platformstrategie bedrijven en markten hierin kunnen ondersteunen. En met name in die overheidsmarktdiscussie kunnen zeggen, maar wat moet nou soeverein zijn en wat moet niet?
0: Precies.
3: Moet ook niet doorslaan. Willen we weg van onze werkplek met Microsoft? Wat is dan het alternatief? En als er een hele goede alternatief zijn, dan zijn er natuurlijk universiteiten die nu de stap gaan. Ik ben daar ook heel ik ben er nieuwsgierig naar en ben er enthousiast naar. Maar we moeten ook niet vergeten dat de snelheid van werken en betaalbaarheid in een industrie is weer heel anders. En de industriemarkt, productiemarkt, hebben hele andere soort marges dan dat je bijvoorbeeld in de overheid zit. Dus daar zitten heel veel differentiaties tussen.
0: Hoe volgen jullie die lijn die je eigenlijk nu zich overal ontvouwt op dit moment?
2: Nou, kijk, de strategie die wij hebben is, mij maakt het persoonlijk niet uit of dat wij op Google, Amazon, Microsoft of op ons eigen datacenter zitten. Volgens mij gaat het over waar we net zijn. Wat zijn de kroonjuwelen? En waar moet je en waar kan je? qua wetgeving, qua datasoevereiniteit en qua autonomie kun je die keuzes maken. En ik vind die discussie vind ik relevant om met de klant te voeren. Dus welke businessprocessen zijn dermate cruciaal dat je die niet onder jurisprudentie van de Amerikaanse wetgeving wil hebben. Met de wetenschap van waar sta je vandaag en waar kun je naartoe. Dat zijn hele interessante discussies. Ons portfolio evolueert daar ook sterk in op momenten. Dus wij zijn onafhankelijk van vendor en locatie. Maar het begint wel bij het gesprek wat ik net zei. Is in welke business opereert die klant? Welke businessprocessen hangen daar aan de grondslag? Welke risico's hangen er aan de grondslag? En hoe kun je dat met de beste mogelijke oplossing mitigeren? En dat is een heel interessant gesprek. En dat is, wat Nancy net zegt, per sector wel verschillend.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen, want dat staat bij jullie ook voorop, lokaal verbonden blijven.
3: Ja, ik denk die lokale verbondenheid. We hebben net al geroepen, wel AI, Agentic AI. Het gesprek met elkaar kunnen voeren op vaak toch ook in je eigen taal. Op één, dat blijft denk ik in de toekomst nog extreem belangrijker. Want we gaan automatiseren. Ja, we gaan AI implementeren in onze dienstverlening. Dat gaan we allemaal doen. Maar dan heb je nog steeds het persoonlijke gesprek nodig. Ik noem maar wat. We hadden net al het voorbeeld van Albert Heijn. Als er nou echt iets gebeurt. De CEO van Albert Heijn wil gewoon zijn grootste leverancier bellen en zeggen, ik heb jou nodig. En dan wil je het nummer in het telefoonboek hebben. Of in je telefoonboek, ouderwets, maar wil je...
0: Korte lijnen zijn nodig.
3: Korte lijnen. Ja. Ik wil gewoon onze klanten, onze directie, onze klantenleden kunnen Roy of mij gewoon bellen. Mogen ons uit bed bellen. En ik geloof, dus misschien in de toekomst, ik geloof daarin. Ik doe dat al mijn hele leven, zolang ik dit vak uitvoer. En daar gaat het om. Als het echt moeilijk wordt, durf je zij en zij met jouw klanten staan en durf je samen daar doorheen te gaan. En dan gaan we daarna al over de rekening praten. En dat moet blijven. En daarom die custom intensity op lokaal niveau.
0: Maar eigenlijk wat je nu zegt is dat je ook contact hebt met bedrijven die te laat zijn gaan accelereren naar de behoeftes die er nu liggen. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt. En dat is ook logisch, want dat heeft met hele hoge investeringen te maken. En de gesprekken die je met elkaar moet hebben is van oké, wij zien dat jij daar naartoe moet. Sommige investeringsslagen zijn lastig. Hoe kunnen we dat met elkaar doen? En in combinatie met, doordat wij nu onderdeel van een datagroep zijn, kun je ook met elkaar andere financiële modellen, je kunt naar andere modellen nadenken om van A naar B te komen. Of je laat klanten met elkaar praten. Je brengt bedrijven bij elkaar om elkaar verder te helpen. En ik denk dat dat ook voor mij, en dat daar heb je die lokale nabijheid doen. En dan heb ik het hier over strategisch level waar Roy en ik op acteren. Maar dat ik onze operatie, onze teams, wij werken met klantenteams. En onze klantenteams zijn industriegebonden. Dus daar zit onze eerste lijn. We lossen alle incidenten, alle vragen, 90% lossen wij op onze eerste lijn op. Dat is uniek. Want als je dat volledig gaat automatiseren, en ik denk misschien over 10 jaar dat je dat wellicht kan automatiseren. Maar op dit moment kan je dat niet. Want dan heb je een probleem en je werknemer heeft een probleem. Die wil gewoon een mens aan de telefoon hebben. Want ook je tevredenheid van je werknemers hangt af van een werkplek. En wij geloven daar heilig in. Daarachter zit een klantteam die de technical, die het beheer doet, die de moeilijke vragen doet. En zo'n teammanager kent al zijn klanten. Samen met de service manager. En dat is, dat model hebben we gewoon in de moeilijkheid en de complexiteit waar we nu in zitten. Ik geloof in dat model en wij staan erachter. En we kiezen dat ook zo.
0: Ik kan me herinneren een paar jaar geleden, ik denk misschien 5, 6 jaar geleden, hadden we hier heel vaak nog de gesprekken over de IT-afdeling van een MKB-bedrijf moet dan uiteindelijk in de spiegel kijken en zeggen dit kunnen wij zelf niet meer aan. Maar dat is natuurlijk wel een enorm proces. Speelt dat nog steeds of zijn ze inmiddels die schaamte voorbij?
3: Ja, ze zijn die schaamte wel voorbij, maar door de wetgeving, NIS 2, aansprakelijkheid,
0: moeten ze wel
3: en ligt het op bestuursniveau. En dat is ook een gesprek wat je met elkaar moet hebben. Hoe gaan we dat dan doen? Als je mij jouw kroonjuwelen geeft en we hebben met elkaar de afspraak. Hoe zorg ik dan dat ik jou zorg dat jouw NIS 2 volledig compliance is en dat jij ook die informatie hebt op het moment dat jij geouderd wordt, maar ook dat je daaraan kan voldoen. Dat is enerzijds, dat is op papier en dat is dingen, maar anderzijds dat je het ook het vertrouwen hebt dat het klopt. Dat ik dus het signaal geef als ik dus iets zie wat er bij jou gebeurt.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen als leek, het is noodzakelijk kwaad. Dus hoe ga ik dat dan op een of andere manier mijn businessmodel implementeren, dat het me niet te veel gaat kosten? Want ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk altijd de eeuwige discussie is.
2: Dat is zeker de eeuwige discussie. Maar ik zou het ook niet vanuit kosten willen bekijken.
0: Meer preventie?
2: Ook niet alleen vanuit preventie. Vanuit risico. Ik zou het veel meer vanuit de kans willen redeneren. Kijk, ik denk dat IT en de IT-budget de afgelopen jaren bij elke ondernemer gestegen zijn. En mijn verwachting is ook dat die alleen maar gaat stijgen. Dus we zien toch grondstofprijzen stijgen. We zien aan de productkant kosten toenemen. Ik denk dat dat AI niet onderschat moet worden. Dus ik zou IT ook niet als kostenpost willen beschouwen, maar als accelerator voor het businessplan van de onderneming. En te kijken hoe IT daaraan kan bijdragen. En dat het een percentage is van de spend. En niet alleen puur een kostenpost. Ik denk ook dat, terugkomend op wat je net zei, Ron, natuurlijk is uitbesteden of het zelf blijven doen altijd een thema. Van klein tot groot qua ondernemer. Tot aan multinationals. En hoe groter het vraagstuk is, en waar doe ik dat dan? Doe ik dat dan vanuit India? Doe ik dat dan op Europese grond? Doe ik dat in het land? Die vragen die blijven spelen. Maar ik denk niet dat er een ondernemer nu aan het luisteren is die zonder een IT-partner iets doet op IT. Dat is onmogelijk. En hoeveel je doet en waar je doet en waar je het neerzet, dat is de vraag.
0: Maar dat is wellicht de actuele discussie op dit moment ook.
2: Dat vind ik absoluut de actuele discussie om te hebben.
0: Ja, en dan zo'n voorbeeld als Albert Heijn of andere voorbeelden die er dan in het nieuws komen. Merken jullie daar iets van? Dat er bijvoorbeeld dat vaker de telefoon gaat of dat bedrijven eerder die stap zetten en denken van nu moeten we aanhaken.
3: Ja, je ziet dat wel een acceleratie geeft in discussies die je voert. Dat de klant zegt oké, ik wil dat ook, want ik wil niet op die manier in het nieuws komen. Wat je dus ook gaat zien is dat daar dan ook een misbruik, dat klinkt verkeerd, maar je moet daar wel op. Ik vind dat je daar altijd integer met je klant mee om moet gaan. Je moet ook realistisch zijn van, maar wat is daar dan? Is wat daar gebeurt, kan dat jou ook overkomen? En als je op die manier het gesprek met je klanten, met je partners aangaat, dan kan je ook naar de juiste oplossing komen. Wat Roy net al zegt, er is geen klant die iets zonder, geen ondernemer die iets zonder een IT-partner doet. Dus je bent met elkaar nodig. Wij hebben een profiel wat past in die midmarkt in Nederland. Wij werken op een bepaalde manier. En dat spreekt aan of dat spreekt niet aan. En ik denk uiteindelijk dat je op die manier ook je IT-partner gaat vinden. Wij hoeven niet de hele markt te gaan bedienen, want dat past niet. Maar we willen wel die markt bedienen.
0: Wordt dat inzichtelijker eigenlijk naarmate we verder zijn? Dat men ook wel weet van hier moeten we wel zijn, hier moeten we niet zijn. Jullie werken alle twee al lang in de IT-sector. Laat ik het zo zeggen. Is het aantal metaforen nu makkelijker te gebruiken om mensen tot bepaalde inzichten te laten komen, wel of niet?
3: Ja, het is natuurlijk een beweging in de markt. Wat je nou ziet in die markt, in die midmarkt waar wij in werken, zijn er ook partijen weggevallen. Omdat die zijn overgenomen door de grote multinationals. Dus ze bestaan niet meer. Dus je ziet daar dat er op een gegeven moment ook ruimte en gaten komen. Waarbij wij ook de herpositionering van Data Group Nederland gezegd hebben, dit is de markt waar wij in geloven en wat ook past bij ons
0: profiel. Dus daar zet je een duidelijke positionering neer.
3: Exact.
0: En al die andere managed service providers die er ook zijn.
3: Ja, die ken je en die weet je wat ze doet. En deze wereld is natuurlijk heel transparant. Want je weet ook, oké, dan is die er nog over 3 jaar. Die is er niet over 4 jaar. Je weet hoe deze markt in elkaar zit. Dat is belangrijk ook als management team die een managed service organisatie verantwoordelijk is voor het managen, die in het MT is van de managed service organisatie. Dus ik denk dat belangrijk is. En daarnaast is het ook zo. Ik geloof heel sterk in die long term. Wij hebben lange relaties. Klanten blijven bij ons minimaal tussen de 5 en de 10 jaar. We hebben klanten die 18 jaar bij ons zijn.
0: En wat is dan een moment dat een klant op een bepaald moment beslist om dan toch eens een keer met een andere organisatie te gaan?
3: Ja, dat kan.
0: Die kroonjuwelen overhevelen naar een andere partij.
3: Ja, dat kan zijn dat een klant zo groot wordt dat jij eigenlijk niet meer past. Hè? Het kan zijn dat de klant zegt, ik wil extreme internationale expansie. Ik wil naar Amerika. Jij bent eigenlijk te klein voor mij. Dan kan zijn dat je samen op een gegeven moment besluit van, misschien moeten we doen. Het kan zijn dat wij besluiten. Dan zeg je, we passen niet meer bij elkaar. Ik vind dat ook, hè, dat moet je ook.
0: En dat is uit security reden, dat je op een bepaald moment zegt, de vraag, kunnen we.
3: Nou, nee, soms wil de klant niet naar het niveau security waar jij naartoe wil. Dan is het ook zo als je klant zegt, wij verwachten, wij leveren deze dienstverlening op dit niveau. Wij willen graag dat deze omgeving van jou, daarvoor heb je A, B, C, D investering voor nodig. Daar moeten we naartoe. En anders kunnen wij ook niet voldoen. Wij moeten
0: dat
3: ook
0: heeft
3: voldoen
0: te maken met betrouwbaarheid eigenlijk.
3: Met betrouwbaarheid, je certificeringen, exact. Exact. Maar ook gewoon, het moet passen. Dus je kunt niet iedereen bedienen.
2: En ik denk in aanvulling daar nog op. Ja. Kijk, het wordt meer een keten. Daar hadden we het net over.
0: Ecosysteem.
3: Ecosysteem.
2: Precies, de hele supply chain. En dan ga je denk ik ook vanuit de klant op bepaald moment. En dat kan een technologische verandering zijn. Dat kan een wet- en regelgeving veranderen zijn. Of kan een koersverandering zijn van de onderneming. Dan ga je toch herrijken. En dan kan het zijn dat je in sommige gevallen ook de beslissing neemt om van 5 IT-partners naar 1 te gaan. Omdat je over die, ja, die, over die keten een andere regie wilt gaan voeren. Dus er zijn allerlei triggers om daar naar te kijken. En ik denk het allerbelangrijkste voor iedereen is, we zijn dat mens centraal en ondernemer centraal. Wat speelt er in de onderneming? Wat gebeurt er in de markt waarin ja, de ondernemer opereert? Wat zijn dynamieken die daar spelen? En kun je daar voldoende en tijdig ook op anticiperen met elkaar? Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Nu zeg je het ook over die keten. Stel, eigenlijk de centrale speler in die keten, dat is jullie klant.
3: Ja.
0: Dan zie je daaromheen zie je andere toeleveranciers bijvoorbeeld met andere partijen werken.
3: Ja.
0: En je ziet daar dat iets niet helemaal in jullie standaard. Ja, dat komt naar buiten.
3: Ja.
0: Met testen, weet ik veel wat. Hoe ga je daarmee om? Want je moet daar dan op een of andere manier die klant in beweging brengen. Volgens mij is dat een van de moeilijkste dingen.
2: Ja, nou, ik denk dat weet elke ondernemer, denk ik wel, wat ik nu ga zeggen. Als je ergens ja tegen zegt, waar zeg je dan nee tegen? Dat vinden ondernemers lastig. Aan twee kanten. Wij noemen dat vaak intern een standaard waar het moet en maatwerk waar het kan. Dus het woordje nee is soms ook krachtig. Daar mag je ook standvastig in zijn als expert op het IT-domein. Als een klant een bepaalde beweging in wil zetten waar je zelf niet achter staat. Dan is het altijd natuurlijk het goed recht van de onderneming om te besluiten om een andere koers te varen. Maar voor ons geldt ook, standaard waar het moet, maatwerk kan. Is dat je ook als expert moet zeggen, ik zou dat niet doen. Om die en die redenen. Dus soms is het juist ook verstandig om daar qua koers en keuzes ook wel standvastig in te zijn. Dat soms ook de relatie juist verstevigt en versterkt.
0: We gaan zo verder praten en dan kijken we ook naar de toekomst.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Bill Withers en Lovely Day.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business praat ik met Managing Director Roy van den Kamp en CCO Nancy Roos Beukers van Datech Group Nederland, Valid Managed Services. En over een half jaar kunnen wij gewoon zeggen Datech Group Nederland. Toch, Roy?
2: Absoluut.
0: We hebben net gehad over die bewegingen in het IT-landschap die enorm zijn, enorm veel impact hebben. En ja, je kan ook zeggen gewoon de evolutie eigenlijk van IT is, als het ware. Maar het gaat zo hard, het stopt niet.
2: Nee, dat is een gegeven. En ik denk zelfs dat het sneller dan ooit gaat. En we hebben het dan net al een paar keer besproken, is dat de complexiteit van de keten gewoon toeneemt. En dat brengt dynamiek mee aan de kant van de ondernemer. Maar dat brengt ook dynamiek mee aan de kant van de dienstverlener. En dat betekent dat je in je organisatie je anders moet gaan organiseren. Dat je goed moet gaan kijken qua relevantie, qua portfolio. Dus ook qua investeringen die wij daarin doen, die zijn significant. En dat is niet alleen vanuit wet en regelgeving.
0: Dat is eigenlijk ook de aanleiding dat jullie een strategische partner gezocht hebben en overgenomen zijn nu door Datech Group uit Duitsland.
2: Ja, absoluut. Ik ben wel van mening inderdaad dat als verder managed services na 2030 gewoon minder relevant zouden kunnen zijn. Omdat, ja, als gezegd, door die steeds complexer wordende IT-wereld, dat vergt zoveel investeringen. En die kunnen we autonoom niet doen. We willen dicht bij die ondernemer blijven. Ja, dus lokale nabijheid. En daarin zijn we uiteindelijk aan bij Datech Group een partner van Europese schaal. Die en het kapitaal heeft, maar ook het portfolio heeft om relevant te zijn en te blijven. En daarin ook te blijven investeren.
0: Ja. Nancy, jij kent natuurlijk bepaalde markten goed die jullie bedienen.
3: Ja.
0: Daar gebeurt natuurlijk ook heel veel in ontwikkeling. Maar wat zie je eigenlijk wat betreft het aantal markten wat je zou kunnen bedienen als bedrijf?
3: Ja, wat ik net al vertelde is dat wij erg sterk in de industriële markt zijn. We hebben veel industriële kanten. De maakindustrie in Nederland. Hè. Daarnaast zitten we erg in het vastgoed en de woningcoöperatie omgeving. Een professioneel dienstverlening. Dat kun je zien als accountants, advocatenkantoren. Met dat wij nu Datech Group Nederland zijn, is voor mij heel duidelijk de ruimte in de Nederlandse overheidsmarkt. In de gemeentes, bij ZBO's. Wij zijn daar serieuze partner in. En dat heeft ook heel erg te maken met onze soevereiniteitsportfolio. En daarin, want in Duitsland zijn zij al de grootste leveranciers van de overheid. Dus zij hebben heel veel overheidsklanten. Zij bedienen veel gemeenten. Ze bedienen veel ministeries. Ze bedienen de hele defensie. Dus daar liggen parallellen voor de Nederlandse markt. Die wij natuurlijk ook gewoon de Nederlandse markt verder gaan uitrollen.
0: Dan zie je dat, dat is misschien even een sidestep. Maar goed, ja. Zo kom je wel aan die klanten. Dan zie je dat de aanbestedingsregels ook onder de loep aan het genomen worden op dit moment. Wat merken jullie daar nu al van?
3: Ja, dat is heel interessant, hè? Want we hebben wel eens vaker met elkaar gesproken. 20 jaar terug was het heel vaak dat de data niet uit Nederland mocht. Tegenwoordig is dat binnen Europa moet blijven. En vandaar ook de herpositionering die wij vorig jaar hebben gedaan. Waarbij we als randvoorwaarde gezegd, als we herpositioneren en we gaan naar een nieuwe eigenaar, willen we een Europese eigenaar. Want dan kunnen we ook voor de Nederlandse markt die waarde toevoegen. Ja, en dat is dat daarin past het. Dus daarin past het dat je met die Europese proposities die wij hebben, de lokale nabijheid. We hebben gewoon delivery centers ook in de Nederlandse markten. Maar we hebben een heel groot platform waarbij wij vanuit Frankfurt ons eigen volledige hybride platform kunnen leveren. Waarbij je kan zeggen, wil jij jouw workloads in een soevereine omgeving hebben? Of wil je hem in een shared? Of moet hij naar defensie? Mm-hmm. Of moet hij naar finance? Die keuzes kunnen we maken en die investering is er al. En daarmee kun je op Europees schaal kun je gaan schalen, zoals dat heet. Je kunt lokaal leveren. Ja, en die workloads kun je gewoon op de Europese schaal implementeren.
0: Dat is ook toekomst wat nog meer zich gaat ontwikkelen in de toekomst.
3: Ja, absoluut.
0: Even naar het bedrijf zelf. Je zei net al, jullie werken in Nederland met 175 medewerkers. Agentic AI is de toepassing die we straks wellicht gaan uitbreiden. Ja. Maar wel met mens in de loop.
2: Ja, absoluut. En ik heb daar hoge verwachtingen van. Maar ik moet zeggen, ik had een soort van trip down memory lane toen ik vanochtend in de studio binnenkwam lopen. En ik wil het toch even vertellen. Maar ik zag toch inderdaad een mooie foto hangen. Waarbij volgens mij 17 jaar geleden iemand hier voorspelde dat de ether groter zou worden dan lineair luisteren. En dat heeft 17 jaar geduurd.
0: Internet bedoel je dan eigenlijk?
2: Inderdaad. In dat end inderdaad. Dus we hebben hoge verwachting van agentic AI. Dus ook wij hebben een speciale divisie die gespecialiseerd is in AI toepassingen, wat op grote schaal al gebruikt wordt, op internationale schaal. Dus voor de beeldvorming, we hebben een business unit met meer dan 300 mensen die elke dag met AI toepassingen bezig zijn met semantische modellen. Met concrete use cases. En daar gaan we binnenkort meer over communiceren. Mag Nancy zo nog even toelichten. Maar ik denk, human in the loop daarin is wel van belang. Laten we wet en regelgeving ook niet uit het oog verliezen. Dus daar waar wij nu toepassen, is het met human in the loop. Ik denk dat AI al veel groter is bij veel ondernemers dan dat men zichzelf realiseert. Dat noemen we dan vaak shadow AI, wat al veel gebruikt wordt. En daar zitten ook kansen en ook risico's aan. En daar komt ook weer wet en regelgeving om de hoek kijken om dat op de goede manier te doen. Dus ook wij zijn daar in onze roadmap kritisch naar aan het kijken. Daar waar AI ons kan helpen. En met name ook de klant daarin kan helpen. Maar voor ons staat daarin de mens volgens nog zeker centraal. Maar er komt een moment dat we wellicht als antwoord zullen geven dat we X medewerkers hebben en Y digitale medewerkers. Dat verwacht ik wel.
0: En dit vraagt om heel veel voorlichting, denk ik, op die moment nog. Hè?
3: Ja, op dit moment hebben we ook. Dit komt ook omdat we dit kunnen doen in de combinatie met Data Group. Wij gaan op CIO Day dit jaar, is 24 november in Nieuwegein, groot CIO-event, gaan wij een ronde tafel organiseren samen met onze partner binnen de Data Group, die al heel ver is in human AI. En daar gaan we echt de concrete use cases uitleggen, vertellen, één op één met bedrijven doen om daar, wat zijn daar aan de mogelijkheden? En het is bizar wat zij doen. Hè? Wat zij helpen bedrijven, airliners, grote telecompartners met human AI.
0: Kijken jullie ook naar bijvoorbeeld landen als China, waar AI ook gigantisch aan het groeien is?
3: Wij zelf, als ik kijk als Data Group zijnde Nederland, zijn wij daar niet mee bezig. Maar onze partner, hè, die hier in Almato, is 100% dochter van de Data Group Europe. Die kijken daarnaar, want het is hun vak. Dus zij ontwikkelen hier voor hun klanten. Maar ook, hoe gaan wij als Data Group om met AI? Hoe gaan we om met agentic AI, maar human AI ook? En daarmee zie je ook dat daar in de dienstverlening een stukje verder wordt gebracht.
0: Ja, want de betrouwbaarheid staat helemaal voorop natuurlijk.
2: Absoluut, absoluut. Ja, German Punktlichkeit zou ik dan toch willen herhalen, Ben. Dus, nee, daar wordt kritisch naar gekeken. En ik denk dat we niet alleen naar Azië moeten kijken, maar naar de gehele wereld, wat op dit vlak gebeurt. En wat ik net zei, dat gaat met een moordend tempo op momenten. Daar zijn wij heel alert voor. En zo kijken we dus ook inderdaad naar de US, wat daar gebeurt. Dus er gebeurt op alle delen in de wereld op dit moment rondom AI veel. Wat op termijn ook veel impact gaat hebben.
0: Ik ga de vraag stellen die eigenlijk bijna onmogelijk is te beantwoorden. Maar toch doen we dat altijd eigenlijk, die 5 jaar. Hoe zien jullie dit bedrijf, Data Group Nederland, over 5 jaar?
3: Ja, Data Group Nederland over 5 jaar is, is geen onbekende meer. En zowel in groei. Wij verwachten een significante groei over 5 jaar. We zitten echt naar een drievoudige groei te kijken binnen nu aan 5 jaar.
0: Wat kan je daarover zeggen? Dan, wat is die groei? Wat?
3: Die groei is dat onze klantenbestand uiteraard is toegenomen. Dat wij echt een stip hebben gezet in de Nederlandse markt in de soevereiniteit. Dat we zien dat klanten zich vernieuwd voelen. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Hè? Dat we een partner zijn die meegaan in niet alleen als MSP. Hè? Ik heb wel eens vaak gezegd, en MSP, wij laten het licht aan. Dat is ook letterlijk wat we doen. Hè? Daarom hebben we ook vaak een financiële discussie. Wij zitten op de OPEX van onze klant. Maar ook dat we de partij zijn die de verandering durft door te brengen. Dus binnen 5 jaar is Data Group, je hoeft niet meer te vragen wie we zijn.
0: Dus in 3 vormen. Op drievoudig, op alle schalen. Omzet, personeelsbestand.
3: Ja, personeelsbestand hoeft niet per se, dat zeggen we net al. Omdat wij verwachten.
0: Ja, maar goed. Kan dat dan nog?
2: Kijk, ik denk dat het gaat om relevantie. Hè?
3: Exact.
2: Dus ik zou die daar aan willen toevoegen. Is dat wat Nancy namens de bekendheid Data Group. We zijn nu nog een onbekende. We zitten in de fase van de rebranding. En ik denk dat we groot en sterk willen zijn en daarmee relevant willen zijn voor onze klanten. Om dat af te zetten in omzet en EBITDA en aantal mensen en aantal digitale agents. Dat vind ik minder relevant van u. Dat is een intern gesprek.
0: Voor jou is cultuur de grootste uitdaging? Nu dan?
2: Ja, ik denk cultuur is zeker een grote uitdaging. Maar ik denk dat we in de groeistrategie met name gaan kijken welke keuzes gaan we maken qua koers en keuzes op markt, qua portfolio. En daarin twee kanten de relevantie voor ondernemer en medewerker centraal zetten.
0: Mag ik jullie bedanken voor de komst naar de studio.
2: Dankjewel Ben.
0: Heel tot zover Ron. Ja, tot zover. Let's talk business.
4: Dit is New Business Radio.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
11: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al

0: tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Roland Tameling.
7: Het lijkt een simpele vraag. Hoe ga je om met cybersecurity? De recente aanval op Ahold Delhaize laat zien dat het antwoord met de dag complexer en relevanter wordt. Want de digitale veiligheid van jou en je bedrijf staan steeds meer onder druk. Hoe ga je om met die digitale dreigingen? Hoe ben je hackers voor? Wat betekent de nieuwe cyberveiligheidswet? En welke stappen zet je wanneer het onverhoopt toch misgaat? Dat en meer leer je vandaag in De Ondernemer Live.
1: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Roland Tameling.
7: Ja, sinds afgelopen zomer is in Nederland de nieuwe cyberbeveiligingswet van kracht. Die stelt eisen aan ruim 8000 organisaties die essentiële of belangrijke diensten leveren. Maar volgens expert Arjan Benschop moet cybersecurity voor elke ondernemer hoog op de prioriteitenlijst staan. Maar hoe doe je dat goed? Waar moet je op letten? En wat zijn de risico's wanneer je niet goed naar de regeltjes luistert? Er zijn zoveel vragen, Arjan, maar waar moeten we beginnen? In vredesnaam, geef ons duidelijkheid. Welkom in de studio trouwens.
8: Geef ons duidelijkheid. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, waar moeten we beginnen? Ik denk dat we het niet complexer moeten maken als dat het is. Ik bedoel, we zien het elke dag natuurlijk in de krant. Hè? Aanval hier, hek daar. Ja. Maar uiteindelijk, de basis verandert niet. Dus begin bij risicoanalyse. Wat voor bedrijfsvoering? Wat is nou voor mij echt cruciaal? Wat mag niet stoppen? Wat is voor mijn bedrijfsvoering heeft echt impact? Ja. Als je kijkt dan van welke processen zijn cruciaal en hoe heb ik die nu beveiligd? En daar beginnen, ja, dat is cruciaal. En dat zeggen we eigenlijk al jaren. En dat verandert ook niet.
7: Nee, maar er zijn natuurlijk
8: blijft gelijk.
7: Allerlei manieren om dat inzichtelijk te krijgen. Daar gaan we straks nog wel even over door. Ik vind het eerst even goed om kennis te maken met jou. Ja. Want we hebben jou niet zonder reden uitgenodigd. Jij werkt voor HOP ICT Security.
8: Klopt.
7: En ja, misschien even goed om eerst uit te leggen aan de kijker en de luisteraar wat jullie precies doen.
8: Ja, dat is een goede vraag. Ja, nee, wij zijn een met een duur woord MSSP. Dat is een Managed Security Service Provider.
7: Oké, we gaan meteen lekker in de afkortingen.
8: Ja, daar zijn we niet tegen gek op. Dus er komen er nogal een paar.
7: Ja.
8: Maar wij zijn een bedrijf wat zich richt op het digitaal weerbaar maken en houden van ondernemingen. Dus dat zijn ondernemingen in Nederland. Wij richten ons op de mid-market.
7: Okay.
8: Dus niet de grote corporates, maar ook niet de bakker op de hoek, onderbieden gezegd.
7: Ja.
8: En ja, wij leveren allerlei diensten, sensoren zou je het kunnen noemen, die jouw netwerk, jouw bedrijf in de gaten houden. En bij mogelijke afwijkingen of dreigingen zijn wij 24/7 actief om jou erop te wijzen en te helpen met het mitigeren van mogelijke aanvallen.
7: Oké, dus vooral het inzichtelijk krijgen en weten hoe je erop gaat reageren.
8: Exact.
7: Daar gaan we straks nog wel wat voorbeelden van vragen. Want ik snap dat het in de cybersecurity en de dienstverlening daaromheen lastig is om partijen te noemen waar je voor werkt. Maar kon je eens uitleggen, je zegt de middenpartijen, wat voor partijen hebben we het dan over?
8: Ja, als je kijkt naar, inderdaad klantnamen noemen is niet zo netjes. Hè? Maar als je kijkt naar de sectoren waar we actief zijn, is dat vooral de zorg.
7: Ja.
8: De maakindustrie en de logistiek.
7: Okay.
8: Dat is niet bewust. Wij zijn 5 jaar geleden heb ik het opgericht.
7: Ja.
8: Toen zijn we begonnen en bij ons in de regio, wij zitten in het Groene Hart, loop ik. Daar is de maakindustrie vrij groot. Mm-hmm. Dus daar begin je dan. Maar het zijn wel alle drie sectoren waar heel veel te doen is. Rondom het beschermen van gegevens, maar ook even plat gezegd achterstallig onderhoud.
7: Ja. We hebben je mede uitgenodigd vanwege de actualiteit. Hè? Want sinds, wat is het, 15... augustus dit jaar is de nieuwe cyberbeveiligingswet actief. Daar gaan we straks ook over door. Maar er is nog meer actualiteit deze week. Want Ahold Delhaize is natuurlijk flink aangevallen. Gehackt afgelopen week. En daar zie je meteen al die hele keten die je net omschrijft. Hè, de toeleveranciers. Wat was het? Maandagochtend werd die hack openbaar gemaakt. En dinsdag nu zijn de schappen leeg. Zo zie je hoe actueel het is. Maar mijn eerste vraag zou zijn. Ik kan me ook voorstellen dat de ondernemer van Nederland zich dat afvraagt. Mm-hmm. Ahold Delhaize bepaalt geen kleine partij en wordt toch gehackt. Hoe kan dat? Wat is daar gebeurd, denk jij?
8: Nou, vooropstellen, ik heb de details niet. Hè. Die zijn volgens mij ook nog niet bekendgemaakt. Dus
7: nee,
8: ik wil niet gaan speculeren. Dat gaan we niet doen.
7: Mm-hmm.
8: En ik wil iedereen die daar nu bezig is succes wensen. Hè, want het lijkt erop dat het een hack is geweest of een cyberaanval. Ja, dan is alle hens aan dek. Daar weten we alles van. Is niet de kleinste partij. Dus wat daar gebeurd is, ja, dat kan heel veel zijn. We hebben het natuurlijk recentelijk gezien met Odido.
7: Ja.
8: Dit zijn partijen over het algemeen. Ik heb voorheen ook in het grootzakensegment gewerkt. Die hebben echt wel een zaak op orde. Dus nogmaals, het is speculeren wat er echt gebeurd is.
7: Mm-hmm.
8: Maar uiteindelijk is niet de vraag of, maar wanneer je wordt geraakt door een cyberaanval. En hoe goed je het ook hebt beveiligd.
7: Ja.
8: Het kan je overkomen. Zeg nooit, dat overkomt mij niet.
7: Dus je zegt niet per definitie dat Ahold zijn zaakjes niet op orde
8: absoluut
7: had?
8: Niet, absoluut niet. Nee.
7: Okay.
8: Nee.
7: Maar jij zegt, dat is eigenlijk best wel een onheilspellende boodschap. Jij zegt feitelijk, het maakt niet uit hoe goed jij jezelf beveiligd hebt. Je gaat een keer de sjaak zijn. Zo.
8: Zeker, ja. En
7: ja?
8: Dan is de vraag, hoe erg ben je dan de sjaak, om in die termen te blijven.
7: Ja.
8: En kijk, 100% security bestaat niet. Je ziet met AI en alle ontwikkelingen die op ons afkomen dat het vinden van kwetsbaarheden, lekken en backdoors gaat steeds sneller.
7: Ja.
8: Nou ja, bij Odido zag je dat het door het manipuleren van een medewerker gelukt is om bepaalde data te exfiltreren. Hè?
7: Zonder dat diegene het echt door had, had ik het
8: idee. Dat diegene het echt door had, klopt.
7: Ja.
8: Ja. Dus ga er maar vanuit, dat gaat een keer gebeuren. En juist dat is de boodschap. Ga dat uitgangspunt dan nemen om je maatregelen in te richten.
7: Ja.
8: Dus hoe snel kan je het dan detecteren? beheren? Hebben wij backup maatregelen? Stel we worden wel geraakt, weten we dan wie we moeten bellen en wat we moeten doen?
9: Mm-hmm.
8: En een partij als Ahold, ja, ik ga ervan uit nogmaals dat die dat echt wel op orde hebben. En de details later zullen blijken wat er gebeurd is.
7: Helder. Dan is even inzoomend op die nieuwe cyberveiligheidswet.
8: Ja.
7: Ik zei net al, hij is op 15 augustus 2026 in werking getreden.
8: Ja, ja.
7: Dus best recent nog op dit moment. Het is feitelijk...
8: Na 2 of 3 jaar uitstellen.
7: Ja.
8: We zijn in Nederland altijd wel goed om dat te vertragen. Jazeker.
7: Hoe bedoel je dat?
8: Nou, de NIS 2 is al van jaren geleden. Die directive op Europees niveau.
7: Voor de duidelijkheid, dat is een Europese richtlijn. Een Network and Information Security Wet 2.
8: Juist. Ja,
7: en die is al van een tijdje geleden.
8: Die is al van een tijdje geleden, ja. En het is alle Europese lidstaten zijn verplicht om daar lokaal wetgeving van te maken. En exact de jaartallen weet ik niet. Maar volgens mij is Nederland 2, 3 jaar te laat. Maar uiteindelijk,
7: ja,
8: laten we blij zijn dat 15 augustus is die in werking gegaan. In de vorm van de cyberbeveiligingswet in Nederland.
7: Ja,
8: ja.
7: Nou ben jij een expert. Jij spreekt in afkortingen en in allerlei jargon.
8: Ja.
7: Dat is mijn taak natuurlijk om dat voor de luisteraar zo helder mogelijk te maken. Als jij gewoon eens even in Jip en Janneke taal gaat uitleggen wat de bedoeling is achter die nieuwe cyberveiligheidswet. Waarom is die er?
8: De bedoeling, en daar zijn wij heel blij mee, hè? De bedoeling is, jongens, zorg nou dat we de zaak op orde hebben. Dat gaat te vaak fout. Dus in Europa, op Europees niveau, hebben ze gezien, als één bedrijf gehackt wordt, is niet alleen dat bedrijf daar slachtoffer van, maar een hele keten aan bedrijven, consumenten. Nou, je gaf het voorbeeld net van Aal de Hezen.
7: Ja.
8: Je ziet gewoon, je komt in de supermarkt en de schappen zijn leeg.
7: Ja.
8: Men heeft gezegd, dat moet echt beter. De NIS, de voorganger van NIS 2, was echt gericht op de kritieke entiteiten. Dan moet je denken aan energiecentrales, waterschappen.
7: Ja.
8: En nu hebben ze gezegd, we pakken dat breed. In Nederland zijn het rond de 8000 bedrijven die daar rechtstreeks onder vallen.
7: Ja.
8: En de basis moet gewoon op orde. Je moet gewoon je cyberweerbaarheid onder controle hebben.
7: Ja, gewoon je cyberweerbaarheid. Dat is een heel breed begrip. Kunnen we dat concreet maken? Wat voor sectoren hebben we het over? Ik lees hier 18 sectoren die belangrijke of essentiële diensten leveren.
8: Ja.
7: Lees energie, vervoer, gezondheidszorg, digitale infrastructuur, voedselproductie, maakindustrie, ICT-dienstverlening. Voor welke organisaties geldt dit? Want je zegt zo'n 8000 bedrijven.
8: Ja. Die hebben een registratieplicht. Dus die vallen rechtstreeks onder die cyberveiligingswet.
7: Ja.
8: En de daartoe aangewezen instanties voor de controles. Maar nog veel meer bedrijven, dat zijn vooral onze klanten, zitten in de ketens van die spelers.
7: Juist.
8: Dus op het moment dat jij, het simpele voorbeeld, jij bent een leverancier van bijvoorbeeld een ASML. Ja, dan zit jij in die keten en dan krijg jij hier ook mee te maken. En dan wordt het van een registratieplichtig entiteit verwacht. Mm-hmm. Zorg dat je je keten inzichtelijk maakt.
7: Ja.
8: Waar zitten die afhankelijkheden? En vraag ook aan die ketenpartners, hoe heb jij je cybersecurity geregeld?
7: Maar dat, wat je zegt eigenlijk is die 8000 partijen, mm-hmm, die zijn wettelijk verplicht. Maar ja, die zullen dus ook aan hun oneerbiedig gezegd onderaannemers verplichtingen
8: exact
7: kunnen opstellen. Omdat zij daarop worden afgerekend.
8: Ja.
7: Als jij richting jullie klanten een advies geeft. Je zegt je moet zaken inzichtelijk maken. Dat is stap 1.
8: Ja.
7: Hoe pak je dat verder aan en hoe zorg je dat je up-to-date blijft?
8: Het is misschien wat flauw om te zeggen, maar eigenlijk alles wat in die cyberveiligingswet staat is wat wij al jaren verkondigen.
7: Ja.
8: Dus inderdaad, zorg voor een goede risicoanalyse, zorg voor backupplannen, zet MFA aan, al dat soort voorbeelden.
7: MFA, multifactor authentication.
8: Exact.
7: Ja.
8: Heel goed. Ja, nee,
7: ja,
8: precies.
7: Ik heb het best gedaan. Ja,
8: ik probeer ze te vermijden.
7: Heel goed.
8: Maar nee, dus er staan daar geen hele schokkende zaken in. Hè. We hebben in de cybersecurity heb je wat standaarden, bijvoorbeeld ISO 27001, die is al jaren bekend. Die schrijft dit ook voor. Dus
7: ja,
8: die basis op orde hebben, dat blijft belangrijk. En het helpt alleen maar als er vanuit de wetgever daar ook controle op komt. En onze klanten bellen ons ook. Hè, van joh, hey, ik krijg nu vragen van een klant van mij of een leverancier van mij.

0: Toen kwam ik in het middensegment dat ik dacht, oei. Als je nu de vraag stelt, denk ik dat het redelijk op orde is. Alleen wat vandaag op orde is, is morgen achterhaald. Ik zeer een beetje. Dus backups zijn op orde. Netwerken zijn gezegd met dit allemaal maatregelen.
1: Ja.
0: Risicoanalyses zijn vaak wel voorhanden. Alleen je moet wel de snelheid, je moet wel bijblijven.
1: Ja. En Waar schrok jij een paar jaar geleden van dan?
0: Nou, dat maatregelen die voor mij echt heel... valide waren, goede backups maken, die twee-factor authenticatie, je netwerk segmenteren, was er allemaal gewoon niet.
1: Nee.
0: Helemaal nul.
1: De eerste regels van enige cyberveiligheid, die werden gewoon in de wind geslagen.
0: Ja hoor, en als je het had over een backup scenario, dan ging het over de noodstroom, maar het ging nooit over de cybersecurity of over de IT.
1: Mm-hmm.
0: Firewalls hebben we niet, is allemaal niet nodig. Ja, dat is wel weg. Dat is in 3 jaar tijd heel snel weggegaan.
1: Ja. En je zegt net zelf al, we moeten het actueel houden.
0: Ja.
1: Je moet eigenlijk continu achter die bal aanrennen.
0: Klopt.
1: Hoe doe je dat dan?
0: Als je kijkt naar hoe wij dat doen. Hè, dus wij volgen die markt. En dat gaat mega snel. Zeker nu met AI en al die ontwikkelingen daaromheen. Maar ik denk dat onze rol is. En zo zijn er meerdere bedrijven zoals wij. Om onze klanten continu up-to-date te houden. Van hey, deze ontwikkelingen spelen. Dit zou je moeten doen. En dat betekent echt niet dat je iedere dag nieuwe dienst of nieuwe ontwikkelingen moet implementeren. Maar je moet wel zorgen dat je erop kan anticiperen.
1: Ja.
0: Om een voorbeeld te geven, concreet, het patchen van jouw systeem. Hè? Dus een update uitrollen, zodat kwetsbaarheden worden verholpen. Voorheen deed je dat 1 keer in de maand. Dan deed je dat 1 keer in de week. En nu eigenlijk is het bijna zo dat je het continu moet doen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dus het principe wijzigt niet. Alleen de snelheid waarmee jij je systeem moet updaten, ja, die neemt gewoon toe.
1: Ja.
0: En dat begint natuurlijk met, weet jij welke systemen je hebt? En welke systemen er aan internet hangen?
1: Juist.
0: En zijn die goed up-to-date en zijn die veilig afgeschermd?
1: Nou, en als we dan toch nog eens naar het nieuws gaan kijken, wat er afgelopen week ook in Frankrijk is gebeurd. Hè?
0: Ja.
1: Daar zijn de koelsystemen van supermarkten gehackt.
0: Klopt.
1: Die gingen ineens 50 graden verwarmen.
0: In plaats van koelen, ja.
1: Is me verteld.
0: Ja.
1: Dat had simpelweg te maken met verouderde status van zowel software als hardware.
0: Ja,
1: toch?
0: Dus dat zijn systemen waarvan je moet afvragen, moeten die rechtstreeks aan internet hangen? Hè? De vraag stellen ze en beantwoorden.
1: Ja.
0: Met verouderde firmware en niet goed afgeschermde loginpagina's. Ja, en waar je dat vroeger, hadden wij het net voor de uitzending even over, handmatig moest opzoeken en kijken of je erin kon komen. Nu met tools en scanning, AI, zijn die binnen minuten gevonden. En men gaat gewoon proberen daarin te komen. Ja, en dat soort praktijken, ja, die zijn gewoon echt verleden tijd. Dat kan gewoon echt niet meer.
1: Maar je zegt, men gaat per definitie proberen om daar binnen te komen.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, dus AI-tools, hè, op het moment dat jij nu iets aan het internet hangt, is het binnen een paar minuten gevonden en gescand.
1: Ja.
0: En dan zijn ze aan het kijken, wat draait hier, wat voor software draait erop, kan ik hier binnenkomen?
1: Wat voor partijen zijn dat dan?
0: Dat zijn, in principe zijn het geen partijen, maar geautomatiseerde tools.
1: Ja.
0: En de partijen daarachter, ja, die kunnen uit de hele wereld komen natuurlijk.
1: Dat zijn gewoon types, even plat gezegd, die het leuk vinden om te kijken of ze partijen kunnen pootje haken.
0: Dat kan, hè. De scriptkiddies die het leuk vinden om partijen pootje te haken, maar het is vaak ook gewoon georganiseerde misdaad.
1: Ja.
0: Dus geautomatiseerd kijken, wat kan ik vinden? En op het moment dat je wat vindt en het is dusdanig bijvoorbeeld een cool systeem van een grote partij,
1: ja,
0: nou dan ga je kijken of je verder kan komen voor financieel gewin.
1: Juist.
0: Ja.
1: En dat zou zo ook maar eens, ik wil niet speculeren, maar dat zou zo ook maar eens achter de schermen bij Ahold op dit moment aan de hand kunnen zijn. Dat er een systeem zo gecompromitteerd is,
0: ja,
1: dat ze eerst losgeld willen zien.
0: Bijvoorbeeld, ja. En dat er daarom nu ook nog niks bekend is geworden.
1: Bijzondere wereld. Denk jij dat die nieuwe cyberbeveiligingswet dit soort zaken gaat voorkomen?
0: Nee, daar geloof ik niet in. Dus het zal blijven voorkomen. Ik hoop wel dat de impact minder wordt. En ik hoop dat iedereen dit, ik denk dat dat nu al wel het geval is, maar
1: ja,
0: dat iedereen het heel serieus neemt en er ook echt op gaat anticiperen en die cybersecurity gewoon op orde gaat krijgen. Vroeger zeiden we wel eens, heb je een brandverzekering? Elk bedrijf heeft een brandverzekering, maar cybersecurity had geen aandacht. Ik hoop dat het net als met die brandverzekering, dat ieder bedrijf dat gewoon heeft en de juiste maatregelen heeft genomen.
1: Juist.
0: Dan blijft het voorkomen, maar dan kunnen we het hopelijk met elkaar wel behapbaar houden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je zei net grootzakelijk, dat heeft het wel op orde. Die moeten nu ook wettelijk gezien een tandje bijzetten.
0: Ja.
1: Voor het MKB is het nog niet heel erg noodzakelijk, want er zijn minder regels voor. Denk je dat het daar voldoende op de agenda staat bij de ondernemer van Nederland die tussen de pak een beetje 50 en 100 medewerkers heeft bijvoorbeeld?
0: Nou ja, kijk, die leest ook het nieuws. Die kijkt ook in de krant. Hè. Dus ik denk wel dat ik miste, als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek, ik zie daar wel een ontwikkeling gaande. En daar is bewustwording inmiddels wel geland. Dus men is er wel van bewust van, hey, hier moet ik ook wat mee.
1: Ja.
0: En laten we eerlijk zijn, voor een corporate met 10.000 man is het ook ingewikkelder dan voor een bedrijf met 100 man.
1: Ja.
0: Dus, en er zijn genoeg partijen die jou kunnen helpen. Ga het nou niet denken dat je het zelf kan doen, hè, want dat is een illusie.
1: Ja.
0: Maar neem een partij in de hand en ja, weet je, het is ook, dat is een beetje flauw om te zeggen, maar het is niet alleen een kostenpost.

0: Want zo wordt het vaak gezien een sluitpost. Maar het is ook jouw continuïteit.
1: Mm-hmm.
0: Want hierdoor kan je wel in bedrijf blijven en dus ook innoveren.
2: Ja, het lijkt me ook heel zinnig om juist ondernemers vooruitzien in zekere zin.
0: Zeker.
2: Te voorkomen dat je straks op je rug ligt.
0: Precies, precies.
2: Nog even over die cyberveiligheidswet. Want is het een kwestie van tijd, denk je, dat dat ook voor MKB verplicht gaat worden? Lijkt mij logisch.
0: Ja, ik weet alleen niet of ze dat helemaal, hoe moet ik dat zeggen, administratief in de hand kunnen houden. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar uiteindelijk zie je dat nu die keten, wat ik al zei, die 8000 en de waaier daaronder,
2: ja,
0: daarboven,
2: ja,
0: die is wel heel groot. Dus de klanten die wij mogen bedienen hebben er allemaal in min of mindere mate mee te maken. Of het echt voor het MKB wordt opgelegd, weet ik niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar het zou mij niet verbazen als het mis blijft gaan.
2: Hoe bedoel je?
0: Nou, als dit soort incidenten het nieuws blijven regeren, ja, dan en als blijkt dat het voortkomt uit de kleinere bedrijven in de keten, ja, dan zal daar ook wetgeving voor komen.
2: Oh, je bedoelt het als er te vaak incidenten zijn, dat de wetgever denkt, we moeten hier ook het net gaan sluiten.
0: Precies, ja.
2: Helder. Want wat gebeurt er eigenlijk als je de zaken niet op orde hebt en je zeg maar die wet niet serieus neemt?
0: Als jij, je moet je registreren als plichtig bedrijf.
2: Ja.
0: En op het moment dat jij die wet niet serieus neemt, en ik hou niet zo van bangmakerij, maar dan kunnen er dus boetes volgen tot 10 miljoen of 2% van de jaaromzet.
2: Ja.
0: En voor de wat kleinere, je belangrijke entiteit en essentiële. Voor die essentiële zijn het deze bedragen. En voor de wat kleinere is het ietsje lager. Maar belangrijker nog ook bestuurlijke aansprakelijkheid. Dat is wel echt, dat vind ik wel iets unieks aan deze wet.
2: Ja.
0: Bestuur wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld op het moment dat misgaat en jij dus aantoonbaar nalatig bent geweest.
2: Okay.
0: Dat is voor het eerst.
2: Kun je daar een voorbeeld van geven? Stel, ik ben zelfstandige of ik ben ondernemer met een...
0: Ja. Of jij zit in het bestuur van een bedrijf.
2: Ja.
0: Hè? En op het moment dat dat bedrijf wordt geraakt en na onderzoek blijkt dat jij gewoon echt nalatig bent geweest. Backups waren er niet. Jij hebt niet geïnvesteerd in bepaalde cybersecurity maatregelen, terwijl de adviezen daar wel lagen.
2: Ja.
0: De voorbeelden, voor zover ik weet, zijn er nog niet. Maar dan kun je dus persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Ja, en dat is wel. En ik denk zelfs dat dat tot strafrecht gaat. Ja, en dat is wel echt nieuw.
2: Ja, maar dat is dan ook niet zo dat jij je kunt verschuilen achter jouw ICT-dienstverlener.
0: Nee, nee.
2: Want ik heb het geoutsourced, dus het is mijn zaak niet.
0: Nee, er zijn zelfs ook trainingen. Het is verplichte training. De details daarvan, die worden nog wel bekend. Maar het wordt van bestuur verwacht dat ze hiervan op de hoogte zijn. Dat ze het weten. Moet je ook aftekenen. Je moet laten zien van, ik heb als bestuurder ook trainingen gevolgd rondom deze cyberbeveiligingswet.
2: Ja.
0: En als je daarna zegt, joh, ik wist hier niet van, daar kom je niet meer mee weg.
2: Helder.
0: Dat is een hele goede ontwikkeling.
2: Maar er zijn best wel tastbare zaken binnen die wet geregeld. Hè? Want je moet bijvoorbeeld, als er een incident is, moet je het binnen 24 uur melden.
0: De meldplicht, ja.
2: En zijn er nog meer van dat soort voorbeelden te noemen waarmee je zegt, dit is echt iets wat je moet weten als ondernemer?
0: Ja, ik denk dat, nogmaals, wie spreek je aan? Hè? De grote bedrijven die zijn registratieplicht, die zijn niet meer bezig.
2: Ja.
0: Bedrijven die in de keten zitten, zullen vragen gaan krijgen van hun toeleveranciers en van hun klanten.
2: Ja.
0: En wat belangrijk is om te weten, je hebt een registratieplicht inderdaad. Dus je moet je registreren met NCC als je eronder valt.
2: Wat is NCC?
0: Nationaal Cybersecurity Centrum.
2: Dank je wel.
0: Die gaat over de... Weer een afkorting, daar gaan we weer.
2: Precies.
0: Die gaat hierover in Nederland.
2: Ja.
0: En op het moment dat jij inderdaad geraakt wordt, heb je een meldplicht. Dus je hebt een aantal plichten. Registratieplicht, meldplicht, zorgplicht en die bestuurlijke aansprakelijkheid en bestuurlijke trainingen.
2: Ja.
0: Zorgplicht spreekt voor zich. Neem de maatregelen. Doe een risicoanalyse. Zorg voor technische maatregelen. Die meldplicht zegt eigenlijk als het gebeurt, dat kan. Maar binnen 24 uur willen wij melding hebben. Binnen 72 uur willen wij details hebben, wat is er gebeurd.
2: Ja.
0: Dat is waar Aalt nu natuurlijk onderhevig aan is. En binnen een maand moet je rapport opleveren met alle details. En dat stelt natuurlijk al dat jij wel de middelen moet hebben om dit te weten.
2: Ja.
0: Want wij hebben ook bedrijven gehad die ons belden in paniek. Wij komen onderzoek doen en dan blijken ze al 90 dagen onder vuur te liggen. Er zit al 90 dagen iemand binnen.
2: Ja.
0: Ja, dan ben je gewoon te laat.
2: Maar dat heb je dan als ondernemer niet altijd door dat er iemand in je
0: helemaal
2: systeem
0: niet.
2: Zit.
0: Nee, helemaal niet.
2: Nee.
0: Maar die systemen om dat wel te detecteren, die zijn er.
2: Ja.
0: Alleen, dat is dus, ik spreek nu over 3 jaar geleden. Ja, daar was men helemaal niet mee bezig.
2: Nee, kan je nagaan. Dus die bewustwording, dat gaat best rap.
0: Gelukkig wel.
2: Ik ben nog even benieuwd naar de Hollandse vraag. Wat kost me dit, die cyberveiligheid? Waar moet ik rekening mee houden?
0: Dat is natuurlijk geen eenduidig antwoord.
2: Nee.
0: Maar het is, als je kijkt...
2: Een scope?
0: Hoe wij doen, dit gaat vooral om... wij rekenen prijs per gebruiker, hè? Heel simpel. Dus hoeveel mensen heb jij en dat keer een bepaald bedrag. Uiteraard is dat geld. Maar... Ik zie dat ondernemers daar niet mee worstelen. Dus ik bedoel, het lukt wel om die diensten ook aan de man te brengen.
2: Ja.
0: Vooral vanwege die noodzaak.
2: En waarschijnlijk is het ook juist een investering om te voorkomen dat je straks inderdaad op je rug ligt en geen geld kunt verdienen als ondernemer.
0: Precies. En dat je concurrenten ermee vandoor gaan. Dus het is ook gewoon je concurrentiepositie versterken.
2: Helder.
0: Ja.
2: Arjan, in het licht van de afronding van dit gesprek nog een laatste tip richting de ondernemer van Nederland die dit misschien nog steeds diep van binnen onderschat?
0: Nou, voor die ondernemers zou ik zeggen, onderschat het alsjeblieft niet. Mm-hmm. Want het is echt, het gebeurt gewoon. Mijn tip zou zijn, laat je ook niet gek maken. Hè. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig. Mm-hmm. Laat je niet bang maken, maar uiteindelijk zorg ervoor dat je samen met een partij die jou goed kan adviseren hiermee aan de slag gaat. Maak het niet ingewikkelder dan nodig, maar doe wel de juiste dingen. En als het gaat over de cyberbeveiligingswet, op internet kun je gewoon, nou één googlen, kun je vinden van wat wordt er van mij verwacht, wat moet ik doen. En nogmaals, zijn partijen genoeg die jou kunnen helpen.
2: En de RVO heeft dat ook best heel inzichtelijk gemaakt. Hè? De Rijksdienst voor Ondernemen Nederland.
0: Ja.
2: Heldere tips, dankjewel. Arjan Benschop namens Hop ICT Security over de nieuwe cyberbeveiligingswet.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
3: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
1: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Roland Tameling.
2: Hackers met kwaad in de zin gebruiken inmiddels geavanceerde machines bij hun aanvallen, terwijl maar liefst 87% van de bedrijven in Nederland nog steeds handmatige beveiligingstests uitvoert. Onderschatting van de digitale gevaren van deze tijd lijkt dus nog steeds een groot probleem. Het Amsterdamse bedrijf Hadrian zegt daarvoor de oplossing te hebben en wist daarmee zelfs een slordige 35 miljoen euro aan investeringen op te halen. Over al deze dingen praat ik door met een van de oprichters van Hadrian, Olivier Beg. Van harte welkom in de studio. Olivier.
4: Dankjewel, aangenaam.
2: Wat een serieuze groei komt eraan voor jullie bedrijf.
4: Nou, ik hoop het wel, anders hebben we denk ik hele boze investeerders.
2: Ja.
4: Maar we zijn heel blij met deze nieuwe fundingronde.
2: Ja, want voor de duidelijkheid, jullie zijn met drie oprichters, hè? Maurice, jij en Rogier. Wat doet Hadrian bijvoorbeeld? Zijn jullie vernoemd naar de Hadrian's Wall in Engeland?
4: Wij zijn niet vernoemd, nou, een beetje.
2: Okay.
4: Dus het komt van de film King Arthur.
2: Ja.
4: Maar de Hadrian's Wall, ik weet niet of je ooit een foto ervan hebt gezien of er bent geweest.
2: Zeker, ja.
4: Maar het is een vrij lullig muurtje.
2: Ja, inmiddels wel. Ja.
4: En het is ook een muur en wij doen geen firewalls. Dus nee, het is niet heel erg gerelateerd aan wat we doen.
2: Helder. Wat doen jullie wel dan?
4: Wij doen nu, op dit moment doen wij twee dingen. Dus we doen attack service management.
2: Ja.
4: Dat houdt in dat wij van buitenaf kijken naar een organisatie om te zien wat er exposed is en wat daar kwetsbaar is. En we doen geautomatiseerd pentesten.
2: Oké. Okay.
4: Ja.
2: Dat hebben jullie ondergebracht in twee diensten, hè? Twee producten. Atlas en Nova. Laten we eerst eens eventjes op de actualiteit induiken. Daarna wil ik graag weten wat die systemen precies doen en wat ik eraan heb als ondernemer. Hè? Want zo te zien zijn jullie een buitengewoon relevante partij. Vanuit jouw vakgebied. Jij bent in zekere zin hacker. Jij bent een whizkid. Hoe kijk jij naar de gebeurtenissen bij Ahold Delhaize afgelopen week?
4: Ja, interessant wel. Want ja, ik denk dat ze daar wel hun security op orde hebben.
2: Ja.
4: Het is een grote organisatie en ze bestaan ook al lang.
2: Mm-hmm.
4: En ik denk dat zij wel meegaan met de tijd. Dus het is wel een lastige, want je ziet dat de impact heel groot is. Het is niet één systeempje dat plat is, het is allemaal plat.
2: Ja.
4: En dat betekent dat er wel iets heel dieps in het systeem is gebeurd.
2: Ja.
4: Dus het is wel eng. Ik ben wel benieuwd naar wat er nou echt gebeurd is.
2: Ja, en je wilt er niet over speculeren, snap ik. Maar heb je een vermoeden?
4: Het is lastig, want het kan via phishing zijn gebeurd. Het kan een open systeem zijn geweest. Iemand kan zijn credentials ergens hebben gelekt. Er zijn zoveel mogelijkheden waarop dit soort dingen kunnen voorkomen.
2: Mm-hmm.
4: Dat je eigenlijk niet kan gokken.
2: Ja, Arjan Benschop van Hop ICT Security zei net van, het is niet een kwestie van wanneer je of je gehackt wordt, maar wanneer. Ik vind het nog wel even leuk om jou wat beter te leren kennen. Want jij bent in principe iemand die zelf die gaten heeft geprobeerd te zoeken, toch? In het verleden.
4: Nog steeds wel.
2: Ja.
4: Ik vind dat nog steeds leuk.
2: Ja, want hoe ben jij deze wereld ingerold?
4: Nou, ik had toen ik 12 was een website gebouwd.
2: Ja.
4: En ik werd wakker. En opeens stond daar website hacked by, ik denk, Pakistan Cyber Hacking Group of zo.
2: Ja.
4: En ik dacht, wat gebeurt mij nou? Dus ik, ja, de logs in, kijken wat er was gebeurd. Ik ben ook de hele week, ik was eerst trouwens heel boos.
2: Mm-hmm.
4: Maar daarna, ja, gaan uitzoeken wat er nou echt gebeurt.
2: Ja.
4: En toen zag ik dat iemand een SQL injection had gebruikt om mijn website te hacken. Dat is een manier om de database in te kunnen.
2: Ja.
4: En toen dacht ik, nou, dit is ook wel interessant. Dus toen kwam ik erachter dat ik dingen maken, dat ik daar niet heel goed in was.
2: Oké. Okay.
4: Dingen slopen wel beter.
2: Ja.
4: Dus ik ben toen maar dingen gaan slopen.
2: Ja, dus, maar dan wel met een doel.
4: Ja, ik heb geluk gehad, samen met mijn medeoprichter Rogier.
2: Ja.
4: Ja, toen hadden we schoolvakanties. En toen kwam Ivo Opstelten met Responsible Disclosure.
2: Ja.
4: Dat was toen net nieuw en banken werden gedwongen en overheidsorganisaties werden gedwongen om dat te implementeren.
2: Hij was toen minister van Justitie, neem ik aan.
4: Ja. Niet? Ja. Dat hield eigenlijk in dat je als je ethisch een organisatie hackte,
2: ja,
4: en je meldde dat je daar niet voor vervolgd kon worden. Dus we hebben de hele vakantie hebben eigenlijk alle banken zitten hacken. En
2: ja.
4: Dat ging best lekker. En een tijdje hadden we een spreadsheet met ik denk 200 kwetsbaarheden in alle banken. En zo ben ik er een beetje ingerold.
2: En dat rolde uiteindelijk tot een bedrijf dat nu 35 miljoen euro heeft opgehaald. Een slordige, dat is een behoorlijke groei, kun je wel stellen. Wat is dan uiteindelijk de dienst die jullie leveren? Want laten we eens even op jullie producten inzoomen. Dat Atlas,
4: ja.
2: Wat doet dat exact?
4: Atlas, die kijkt eigenlijk naar je organisatie van buitenaf. Dus
2: ja,
4: net als een hacker zou kijken naar je organisatie, doet, ja, Atlas dat ook. Dus die is continu een beetje aan proben.
2: Ja.
4: Een vingertje daar, kijken wat
2: beetje
4: hier gebeurt.
2: Een beetje prikken waar de lekker zit. Ja.
4: En als hij dan iets vindt, dan meldt hij dat. Maar het gaat wel ietsje verder.
2: Mm-hmm.
4: Dus wat wij zeggen is, oké, als jij een hele grote organisatie hebt met heel veel systemen,
2: ja,
4: ja, dan is er altijd wel een bekende kwetsbaarheid op daar. De vraag is, welke is voor mij nu belangrijk?
2: Ja. Ja,
4: de ene zit misschien achter een loginpaneel, moet je eerst een admin-account hebben.
2: Ja.
4: Niet zo boeiend.
2: Mm-hmm.
4: En de andere die is heel erg bekend opeens en die wordt heel veel misbruikt. Dat betekent dat je die als eerste moet oplossen. Dus we valideren, we kijken of is dit ook echt te misbruiken.
2: Ja.
4: En dan laten we je ook zien hoe dat misbruikt kan worden.
2: Oké, en daarna ga je oplossingen aangeven om te zorgen dat het niet meer misbruikt wordt.
4: Dus we geven wel een oplossing. Waarschijnlijk moet je even updaten of zorg ervoor dat je dit en dit doet.
2: Ja.
4: Maar we gaan het niet voor je oplossen. Dat moet je wel zelf doen.
2: Oké.
4: Ja.
2: Oké. En wat voor bedrijven hebben jullie in het portfolio zitten waar je voor werkt? Want ik zag, het gaat van vrij klein naar heel groot.
4: Ja, ja, het spectrum is groot.
2: Ja. Dus kun je wat voorbeelden noemen?
4: Eerst kijken, wat hebben we op de website staan nu?
2: Ik zie Dama Shipyards onder, ja, andere. Ik moet hem er even bij halen hoor. Want het zijn in ieder geval een hele hoop partijen. Moet ik het even. Ja, wat is een partij waar jij recent voor hebt gewerkt? Of waarvan je denkt, goh, hier hebben wij het echt heel goed aangepakt?
4: Dat is een lastige, omdat wij is eigenlijk het systeem.
2: Ja.
4: Dus het is niet dat ik manueel nog erbij zit en zit te hacken op die partijen. We bouwen eigenlijk agents,
2: ja,
4: die gaan hacken. Dus er zijn partijen waar ik vond dat de agent het heel goed deed.
2: Ja.
4: Maar ik weet niet of ik die bij naam moet noemen. Dat lijkt me niet heel handig.
2: Maar goed, jullie bouwen dus eigenlijk een virtueel team aan hackers.
4: Mm-hmm.
2: Dat actief op zoek gaat naar de zwakke plekken in een bedrijf.
4: Ja.
2: Wat zijn dan de meest voorkomende zwakke plekken?
4: Wat we het meest zien zijn eigenlijk hele knullige misconfiguraties.
2: Ja.
4: Dus een backup folder die open staat. Credentials als admin die werken.
2: Ja.
4: Eigenlijk hele menselijke fouten zien we veel. En dat is wel lastig, want dat is ook de makkelijkste kwetsbaarheden om te vinden eigenlijk.
2: Nou ja, het verbaast me dat het dus nog steeds in een soort van menselijke fouten zit. Dus bij wijze van spreken de wachtwoorden met 1, 2, 3, 4, dat soort zaken. Dus het lijkt me dat het inmiddels wel duidelijk is dat je dat vrij snel kunt oplossen door even iets alerter ermee om te gaan. Maar dat zie je dus nog steeds vrij veel fout gaan.
4: Het is vooral omdat het eigenlijk een race moment is.
2: Hoe bedoel je?
4: Dus, nou, als een developer, een ontwikkelaar iets, ja, online zet en denkt, oh, even koffie pakken.
2: Ja.
4: Nou, ondertussen staat je installatiepaneel nog online.
2: Ja.
4: Je denkt, kom wel goed. Maar als jij 20 minuten dan bij het koffieapparaat staat te lullen.
2: Ja.
4: Ja, in die tussentijd kan iemand dat systeem al even opzetten en een backdoor erin gooien.
2: Ja.
4: En dan zit je ook binnen. Je ziet veel menselijke fouten.
2: Ja.
4: We zien natuurlijk ook gewoon programmeerfouten. Hè? Dat je de database in kan via zo'n SQL injectie als bij mij was gebeurd.
2: Mm-hmm.
4: Maar er zijn nog heel veel menselijke fouten.
2: Ja.
4: Dus dat gaat AI hopelijk een beetje oplossen.
2: Want dat is in principe de tweede oplossing die jullie hebben. Nova, ja. Dat is on-demand agentic pentesting. Dus dat is ook weer een heel leger aan AI agents die gaat voorkomen dat het erger wordt. Kun je uitleggen in normale mensentaal wat dat doet?
4: Ja, ja, wat Nova doet, is eigenlijk net als een hacker kijken naar een applicatie. En dan heel diep gaan. Dus dus er is hier een gebruikersprofiel. Ik zie dat je hier een profiel kan aanpassen. Lukt het mij bijvoorbeeld om iemand anders profiel aan te passen? Of ik kan een bestand uploaden. Lukt het mij om een bestand up te uploaden dat niet mag?
5: Ja.
4: Dan kan ik daarmee code uitvoeren op het systeem. Vaak zijn dat wat ingewikkeldere testjes die je moet draaien. Mm-hmm. Het is pagina 1, pagina 2. Hoe verbind dit met dit? Heel veel context.
5: Ja.
4: Dus wat Nova doet, is die context bouwen. En dan met heel veel agents continu nieuwe dingen proberen. En dat is wel frustrerend voor mij.
5: Ja.
4: Want dat gaat veel sneller dan ik dat manueel met het handje kan.
5: Ja.
4: Dus ik merk wel dat als wij zijn Nova pentest draaien, dat we bijvoorbeeld binnen een dag eigenlijk net zoveel kunnen proberen als een hacker manueel met de hand in 2-3 weken kan doen.
5: Oké.
4: Dat is leuk aan één kant, maar aan de andere kant is het ook wel een uitdaging.
5: Hoe bedoel je?
4: Als hacker ben je eigenlijk jezelf aan het automatiseren.
5: Ja.
4: Ja. En dat werkt nu beter dan als ik zelf ga hacken.
2: Ja, maar dat is toch precies de oplossing die jullie klanten zouden willen hebben. Dat ze niet, zeg maar, op jouw talenten, die er zeker zijn, 3 weken hoeven te wachten. Maar dat het in 3 minuten geregeld is. Dat lijkt me juist de voorsprong die je nu pakt.
4: Ja, dus voor ons is dat perfect als product.
5: Ja.
4: En het werkt ook echt wel heel erg goed.
5: Okay.
4: Maar ik merk wel dat hoe snel dat doorontwikkelt met AI.
5: Ja.
4: Dat het wel, de menselijke hacker, dat wordt eigenlijk iemand die, zeg maar, met AI-systemen even corrigeert of alles nog goed gaat.
2: Ja, dus je bent zelf niet meer echt diep in het gerecht aan het vroeten, zeg maar. Maar je bent een soort opzichter aan het worden nu.
4: Ja.
5: Ja.
4: Even kijken. Oké, hebben we misschien hier iets gemist? Wat moeten we optimaliseren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat als we dit doen, dat hij ook hier aan denkt?
5: Helder.
4: Dus het is telkens fine-tunen, systeem uitbouwen, nog meer trucjes toevoegen.
2: Ja. Kun je dan uitleggen, het gaat sneller. Hoeveel sneller het dan gaat?
4: Ja, kijk, als ik naar een applicatie ga kijken, dan gaat het 1 voor 1.
5: Ja.
4: Nou, dat hoeft Nova niet te doen.
2: Nee, want die doet alle dingen tegelijk en desnoods schuif je er een paar agents bij.
4: Ja, die kan heel rap heel veel dingen proberen.
5: Ja.
4: En dat is ook het voordeel. Ja, als ik na een week iets ga proberen, dan is het vaak op een hunch.
5: Ja. Ja,
4: het gevoel van, dit is misschien wel niet oké.
5: Okay. Ja.
4: Ja, met zo'n AI-pentest kun je zeggen, weet je wat jij doet? Test maar lekker alles.
5: Uh-huh.
4: Ja, ga maar elk endpoint testen. Ga maar elk trucje proberen. Ja. Want als mens kun je dat niet doen. Maar zo'n systeem kan dat makkelijk helemaal uitbesteden en alles gaan proberen.
2: Dus feitelijk heb je dag en nacht een aantal digitale speurhonden in jouw organisatie aan het werk. Die halen de problemen naar boven. Vervolgens krijg jij een advies van, dit moet je ermee doen. Die adviezen, daar ben ik straks benieuwd naar. Maar ik heb nog even de cijfers erbij gehaald die jullie zelf communiceren. Je hebt 10 keer meer inzicht in de kritieke risico's binnen je bedrijf. 80% sneller daarop anticiperen en dus zorgen dat die lekker gedicht zijn. Mm-hmm. En het scheelt zo'n 10 uur aan triageuren per week.
4: Ja.
2: Zie ik. Dus dat is een significante besparing die ook heel duidelijk tastbaar is. Kun je een voorbeeld geven vanuit jullie praktijk waarbij je, je hoef je geen naam en toenaam te noemen, maar dat je echt zei, dit heeft Nova naar boven getoverd en dit heeft het voorkomen voor die partij?
4: Ja, we vinden eigenlijk dagelijks nu dingen met Nova.
5: Ja?
4: Ik denk dat recent was er een mooie waar je het adminpaneel in kon, maar via een best wel heel erg vaag trucje.
5: Oké. Okay.
4: Dus je moest
2: echt probeer het eens zo onvaag mogelijk te maken, dat Olivier. Jij bent hiervan.
4: Ja, hoe leg je dit makkelijk uit?
5: Ja?
4: Het was een loginpaneel.
5: Ja?
4: En normaal kun je daar proberen in te loggen. Admin.
2: Stel, ik ben een medewerker. Ik zeg daar gewoon, ik doe mijn credentials erin. Ja. Mijn naam en mijn e-mail en mijn wachtwoord. En dan kom ik binnen.
4: Ja, precies. Nou, ja. Zo makkelijk was het voor ons helaas nog niet.
5: Oké.
4: Maar wat hij wel door had, is dat als je in het gebruikersnaam ..../ invulde. Dat het via de API, dat is een applicatie layer,
5: precies,
4: naar een andere link ging kijken, of om te kijken of de authenticatie succesvol was. Dus je moest eigenlijk alleen een pagina hebben die zei dat die bestond.
5: Ja.
4: Een 200 oké. Om ingelogd te zijn.
5: Oké.
4: Dus hij deed ..../. Hij ging 1 terug. Nou, die API had daar een antwoord op met oké. Waardoor je kon inloggen. Nou, als mens ga je nooit ..../ invullen op een login username.
5: Nee.
4: Maar Nova had dat wel bedacht.
2: Dus die is net zo lang gaan testen om te kijken hoe kom ik dan binnen zonder dat ik daadwerkelijk een medewerker ben. Die is binnengekomen en daarmee heb je dus al een lek vastgesteld. Mm-hmm. Wat is dan de volgende stap?
4: Het genereren van een rapport. Dus dat wordt direct gewoon zichtbaar in ons dashboard.
2: Ja.
4: En dan kun je het ook graag gaan oplossen.
2: Maar dan, je zei net tegen mij, je moet het wel zelf oplossen. Maar ik kan me als ondernemer voorstellen, ik heb er helemaal geen verstand van. Ik hoor jou nu ook dingen zeggen en ik heb me echt ingelezen. Maar het gaat al vrij snel boven het hoofd. Help mij. Wat moet ik doen?
4: Nou, het probleem is natuurlijk, wij hebben geen toegang tot jouw code.
2: Nee.
4: Wij kijken van buitenaf. Dus hoe je het moet oplossen, de oplossingen zijn vaak heel simpel. He, filter de gebruikersnaam, filter een nummertje hier.
2: Ja.
4: Zorg dat je backup folder niet publiek is. meeste ondernemers kunnen dat wel oplossen. Ik denk eerlijk gezegd dat als je nu je code in een ChatGPT-achtig systeempje gooit en zegt, hey, volgens mij is dit kwetsbaar, kun je het even oplossen voor me?
2: Ja.
4: Dat die zegt, ja, daar heb je wel een punt, laten we dit even fixen. Dus als je zo'n rapportje daarmee deelt, dan kun je dat oplossen. En als de meeste organisaties die bij ons klant zijn, die hebben ook wel security teams.
2: Precies.
4: Die dat zelf kunnen.
2: Dus wat jullie naar boven halen, eigenlijk is het een soort flexibele schil aan die digitale speurneuzen. Die halen zaken naar boven die je dan vervolgens met je eigen teams of met je ICT-provider moet gaan oplossen.
4: Ja.
2: Helder. Wat zijn nou de grootste bedreigingen die jij voorbij ziet komen?
4: Voor mij nu denk ik dat de grootste bedreiging is dat het gaat gewoon heel erg snel nu.
2: Ja?
4: Ja, dus.
2: Ja, kun je dat bijvoorbeeld vergelijken met de tijd toen jij begon als hacker en nu in het AI-tijdperk, hoe anders dat is?
4: Ja, nou, toen ik begon was het ook een hele kwetsbare tijd. Dus dat was ergens in 2013, 14.
2: Ja, hoe bedoel je kwetsbare tijd?
4: Nou, bedrijven waren gewoon nog niet heel erg bezig met cybersecurity.
2: Okay.
4: En uiteindelijk dachten we toen, misschien moeten we toch maar iets daarmee gaan doen.
2: Mm-hmm.
4: En toen zagen we echt wel een stijgende lijn in hoe veilig organisaties waren. En nu is het probleem met AI, kun je gewoon, je ziet een systeem ergens draaien. De agent denkt, weet je wat ik doe? Ik download de source code even van dat systeem.
2: Ja.
4: Ik ga gewoon erheen zoeken naar kwetsbaarheden. En dan ga ik ze proberen.
2: Ja.
4: Nou, probeer daar maar tegen te verdedigen als je 100.000 systemen online hebt.
2: Ja.
4: Ja, dat is niet te doen.
2: Nee.
4: Dus dan moet je weer gaan monitoren. Zorg dat als iemand er binnen is, dat hij niet verder kan. Maar stap 1 is eigenlijk ook gewoon voorkomen dat iemand, dat kan.
2: Dus staan we nu voor jouw gevoel weer op zo'n kwetsbaar moment in de geschiedenis?
4: Ja.
2: Okay.
4: Ja, ik denk dat de komende 2-3 jaar wordt het echt opruimen.
2: Hoe bedoel je?
4: Nou, er komen elke dag honderden nieuwe kwetsbaarheden uit nu.
2: Oh, die lekker.
4: Die vrij kritiek zijn.
2: Ja.
4: In tegenstelling tot 3 jaar geleden, waar het er misschien 1 of 2 per jaar waren. Dus probeer daar maar bij te benen. Zo'n enorme explosie aan kwetsbaarheden.
2: Is dat ook de reden waarom jullie zo'n relevantie hebben vanuit Hadrian? Dat je met jullie aanpak bijna essentieel bent voor elke onderneming, denk ik.
4: Ja, ik denk dat de beste aanpak is dat, kijk, hackers zijn nu continu aan het hacken.
2: Ja.
4: Ga je zelf hacken. Hè? Doe wat hackers doen. Doe het op je eigen organisatie. Zorg dat je sneller bent.
2: Okay.
4: En daarna zorg ervoor dat als er iemand binnen kan komen, dat je dat toch afvangt en dat je beter dicht zit.
2: Ja. Je zou er bijna een spelletje van moeten maken, lijkt het wel.
4: Het is nu ook wel een spelletje. Het vervelende is, het is een losing game.
2: Ja.
4: Hè? Je gaat hem nooit altijd winnen. Maar het is wel fijn als je iets veiliger bent dan je buurman.
2: Ja.
4: Hè? Als jij je voordeur dicht hebt.
2: Ja.
4: Ja, en je buurman niet.
2: Ja, kom je toch minder makkelijk binnen.
4: Ja, ik denk dat het dan toch voor de buurman gaat.
2: Hey, tot slot even over jullie financieringsronde. Er is heel veel geld binnengehaald. Je maakte net voor de uitzending de grap dat je al een Lamborghini hebt besteld. Maar dat zal wel niet zo zijn.
4: Nee.
2: Wat gaan jullie met het geld doen? En waar staan jullie over een tijdje?
4: Nou, het is duidelijk groeigeld.
2: Ja.
4: Dus, het is marketing, sales, groeien.
2: Mm-hmm.
4: En ik heb geen rijbewijs, dus ik denk niet
2: dat... Dat is een hele dure Lamborghini dan.
4: Ja, een beetje waardeloos Lamborghini.
2: Ja.
4: Maar nee, het is goed geld. Het is,
2: ja.
4: We gaan investeren, we gaan harder op de US.
2: Ja, want daar zit de grootste markt? Of?
4: Ja, 100%.
2: Ja, waarom?
4: Voor mij zijn het 2 dingen. Eén, ik merk dat in de Verenigde Staten dat organisaties eigenlijk veel opener zijn voor ofwel nieuwe producten.
2: Ah.
4: Of om gewoon dingen te proberen.
2: Ja.
4: En het bedrag, zeg maar de contract value in de US,
2: mm-hmm.
4: ligt gewoon hoger.
2: Dat zijn vaak grotere partijen. Dus er is ook, zeg maar, op het moment dat er een contract getekend is, zitten jullie een stukje beter dan bij een kleinere Nederlandse partij?
4: Mm, Ik zou zeggen, het gaat niet eens om de grootte van de partij. Ik merk dat kleinere organisaties in de US ook al een hogere willingness to pay hebben. Ik merk vooral dat het in Nederland vrij traag gaat. RFP hier. Ja. Of hele lange demo's en trial sessies.
2: Ja.
4: En in de US dan soms hebben we gewoon een klant die zegt, oh, dat vind ik wel leuk. Nou, stuur maar een contractje op. En dat is ongeveer dezelfde waarde als waar je hier 6 maanden aan besteedt.
2: Dus zou je dan zeggen, richting de Nederlandse ondernemer, zorg dat je leert van die Amerikaanse mentaliteit en sta open voor deze oplossingen?
4: Ik zou zeggen tegen de Europese ondernemer zou ik het eigenlijk. Ja, ik denk dat
2: als, pak die camera maar. Doe maar een oproep.
4: Ja, ik denk dat als Europa dat we Europees moeten kopen. Ja, we moeten vaker vanuit onze eigen economie dit soort producten kopen.
2: Ja.
4: En inderdaad meer dingen proberen.
2: Juist.
4: Probeer het een keer. Weet je, als het tegenzit, dan doe je het volgend jaar niet.
2: Ja, waarschijnlijk hebben jullie al aangetoond dat het feit dat je het hebt zo hebt kunnen opschalen of gaat opschalen, dat jullie een relevante toevoeging zijn. Dus dat is volgens mij een heel duidelijke tip richting de ondernemer van Nederland en Europa. Zorg dat je die cybersecurity serieus neemt en haal dit soort externe partijen zoals Hadrian binnen om de lekken in de boot zo snel mogelijk zichtbaar te krijgen. Toch, Olivier?
4: Ja, lijkt mij een goed idee.
2: Helder. Dankjewel voor deze verduidelijking. Succes met die groei in Amerika.
4: Dankjewel.
1: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
5: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
1: Processen te verbeteren en leuker te maken. Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
5: Elke tweede vrijdag van de maand tussen 2 en 4. Live
1: op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
2: Er zijn op dit moment ruim 262.000 vluchtelingen in Nederland. Veel van hen zijn verrassend goed opgeleid, maar komen toch lastig aan een baan. Daar is dus sprake van een kloof. Maar als het aan mijn twee volgende gasten ligt, kun je daar als ondernemer helpen om die te dichten en er zelf ook beter van worden. Ik ben heel benieuwd hoe dit zit. Ik heet van harte welkom in de studio Wilma Rozenboom en Saskia Kapinga. Dames, welkom.
6: Goedemorgen.
2: Wat een aantal is dat, zeg. 262.000 vluchtelingen. Al spreken jullie, geloof ik, liever van
6: nieuwkomers.
2: Hè? Wilma, om met jou te beginnen. Jij bent de directeur van Refugee Talent Hub. Dat klinkt als iets dat zeer zinnig is, maar wat doen jullie?
6: Klopt, wij zijn Refugee Talent Hub. Wij inspireren en activeren werkgevers in Nederland om met nieuwkomers aan de slag te gaan.
2: Ja.
6: Dus we slaan de brug over die kloof waar jij het net over had.
2: Ja, laten we die 262.000 mensen, dat zijn natuurlijk niet allemaal mensen in de werkende, de werkende leeftijd, zeg maar, niet de beroepsbevolking. Kun je eens van die 262.000 naar een concreet voorbeeld praten? Wat doen jullie tussen die nieuwkomer en de ondernemer van Nederland?
6: Ja. Nou, om inderdaad bij dat getal te beginnen, dat gaat over de optelsom van Oekraïners, statushouders en asielzoekers.
2: Ja.
6: Wij hebben het inderdaad vaak over nieuwkomers. Dan pak je die hele groepen samen.
2: Mm-hmm.
6: Zitten heel veel mensen bij met talent. Het zijn eigenlijk gewoon allemaal professionals die toevallig ergens anders geboren zijn.
2: Ja.
6: Niet iedereen zit in de werkzame leeftijd, wat jij zei, maar veel van hen wel. Om maar meteen een voorbeeld erin te gooien. Oday is een jongen die is aan de slag gegaan bij Soltegro. Soltegro is een technisch bedrijf.
2: Ja.
6: Daar heb je Harry en Roel die op een gegeven moment zeiden, wij hebben ontzettende behoefte aan mensen om. Er zijn natuurlijk grote tekorten in de techniek in Nederland. Ook bij Soltegro.
2: Mm-hmm.
6: Kleine ondernemer, 40 medewerkers in dienst. En zij zijn op zoek naar talent. En keken ook naar de groep nieuwkomers in Nederland. Stuiten daarbij via ons op Oday. Oday heeft een elektrotechnische achtergrond.
2: Ja.
6: Kwam met hen in gesprek via ons. En wat ze eigenlijk zeiden is, hij heeft die elektrotechnische achtergrond, maar hij moet ook nog wel een beetje landen in Nederland. Hij moet nog een beetje wennen aan de Nederlandse bedrijfscultuur. Hij moet nog wat geholpen worden met hij moet nog wat werken aan zijn taal. Hij moet nog wat meer begeleiding heeft hij nodig op de werkvloer. Dus wat zij gedaan hebben is eigenlijk kijken naar wat brengt iemand mee aan talent. En hoe kunnen we zorgen dat we dat talent inzetten voor onze organisatie. Maar dat we niet meteen beginnen op het hoogste niveau. Dus laten we hem er even rustig naartoe gaan begeleiden.
2: Okay.
6: Dus hij is begonnen als tekenaar.
2: Ja.
6: En bij Soltego ligt het tekenvak en het engineeringvak wat dicht bij elkaar. Dus hij begint eigenlijk onder zijn niveau. Krijgt de kans om daar zich het vak en de organisatie eigen te maken. En groeit daarna door. Nou, dat is precies een voorbeeld van wat je aan het begin zei. Het mes snijdt aan alle kanten. Werk is heel belangrijk voor nieuwkomers. Om geld te verdienen, maar vooral om erbij te horen. Om sociaal netwerk te hebben. Om mee te doen. Om je weer waardevol te voelen. En voor, in dit geval Soltego, is het natuurlijk een oplossing voor het vullen van de vacature.
2: Ja.
6: In een tijd waarin het ontzettend moeilijk is om de juiste vakmensen te vinden.
2: Dat is volgens mij een punt waar alle ondernemers mee te maken hebben, inderdaad. Het is mooi ook hoe gepassioneerd je bent. Je staat ontzettend met je hand op de desk te knallen. Dat geeft niet hoor, maar dan leg ik even uit waar dat gebonk vandaan
6: komt.
2: Sorry,
6: ik zal het niet meer doen.
2: Goed. Want het is mooi dat je zit er duidelijk met hart en ziel in. En ik vond het heel belangrijk om dit gesprek naar voorbeelden toe te praten. En daarom staat Saskia ook hier aan de desk onder andere. Want Saskia, jij werkt voor Shell. En vanuit het Shell Impact Fund hebben jullie hier ook heel duidelijk een bedrijfsonderdeel rondom opgezet. Hè? Als onderdeel van de bedrijfscultuur, wilde ik eigenlijk zeggen. En jij gaf in het gesprek dat wij voor de uitzending hebben gehad ook een heel mooi voorbeeld uit jouw eigen praktijk. Kun jij ons eens meenemen naar hoe jullie met deze nieuwkomers omgaan vanuit Shell?
7: Ja, zeker. En dank je voor... Ik denk, vanuit jou kijkende, als je denkt aan de energiewereld, is het voor veel mensen heel vanzelfsprekend dat energie er is. Hè?
2: Ja.
7: Misschien tot het moment dat het er niet is, of tot het moment dat je energierekening ineens heel hoog wordt, dan ga je toch nadenken. En dan zie je dat achter dat stopcontact zitten mensen. Monteurs, technici, elektriciens, procesoperators, mensen die het net uitbreiden, installaties bouwen, alles draaiend houden. En zeker nu hè, met de energietransitie, die willen we echt vormgeven. We hebben eigenlijk alleen maar meer mensen nodig. Mm-hmm. Hè. Het stroomnet moet nog groter. Er moeten weer nieuwe installaties bij. Hoe doe je dat? Tuurlijk heb je plannen voor nodig, geld voor nodig. Maar daar heb je voornamelijk handen en vakmanschap voor nodig.
2: Ja.
7: En juist daar zitten we krap. Niet alleen wij als Shell, maar ik denk breder in Nederland. Daar is nu een schatting dat daar meer dan 100.000 extra mensen bij moeten komen in de volgende 5 jaar.
2: Mm-hmm.
7: In de techniek. En dat zie je terwijl er tegelijkertijd mensen aan de kant staan. Mensen die heel graag willen en kunnen. Dat is natuurlijk hartstikke zonde. Dus wij werken samen, bijvoorbeeld met Refugee Talent Hub. Om te kijken hoe krijgen we deze mensen met talent toch aan de slag. Het gaat over toegang. Ik zie dat om me heen. En dat heeft te maken met een aantal dingen. Het heeft natuurlijk te maken met een cv. Maar het heeft ook te maken met iemand die misschien jou net even in contact kan brengen met een werkgever.
2: Mm-hmm.
7: Die jou net die kans wil geven. Die jou net even dat duwtje in de rug kan geven.
2: Dat is wat Wilma eigenlijk zegt. Zorgen dat je bijna een soort procesbegeleider wordt van die nieuwkomer die in Nederland komt en vervolgens ergens naartoe mag groeien, zakelijk gezien.
7: Klopt.
2: Ja.
7: En dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Het kan heel simpel zijn. Hè? Stel even iemand aan iemand voor. Kan ook wat structureler. En daar zitten wij nu op in.
2: Mm-hmm.
7: Dus je moet je voorstellen. Het verhaal van Wilma. Stel je voor dat jij net nieuw in Nederland bent. Het is allemaal best ingewikkeld. Netwerk heb je niet. Taal is best nog wel ingewikkeld.
2: Ja.
7: Je kent de ongeschreven regels niet. Nou, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik ben buddy geweest van een indrukwekkende vrouw. Die Sama heet.
2: Ja.
7: En die meegedaan heeft in ons learningprogramma. Ik ben 4 maanden, 5 maanden haar buddy geweest. Ze is een van de sterkste mensen die ik ken. Echt indrukwekkend.
2: Wat is haar achtergrond?
7: Ze is 1 jaar of 7 gevlucht uit Syrië.
2: Ja.
7: Voor de oorlog. Samen met haar man en 3 jonge zoontjes hebben ze.
2: Mm.
7: Nou, dat is natuurlijk op zich al heel uitdagend. Ze moest echt alles achterlaten. Hè? Huis, familie, vrienden, alles.
2: Ja.
7: Reis ook niet al te makkelijk. Ze kwamen dan aan in Nederland. Heel blij. Ze zijn hier goed opgevangen. Dus dat is prima. Maar echt meedoen. Ja, dat bleek toch een stuk lastiger. En wat mij bij haar raakte is dat ze had natuurlijk veel uitdagingen. Maar ze was altijd met anderen bezig. Dus bijvoorbeeld haar zoontjes gingen naar school.
2: Mm-hmm.
7: Die snapten dat hele onderwijssysteem niet. Begrepen niet waar het over ging. Zij zelf ook niet. Wat deed ze? Ze begon zelf een website om andere Arabische ouders ook wegwijs te maken in het onderwijs.
2: Oké. Okay.
7: Haar man is tandarts, heeft alle diploma's uit Syrië.
2: Ja.
7: Maar hier moest hij dan nog 5 jaar studeren om aan de slag te kunnen.
2: Juist.
7: Nou, Wat deed zij? Zij zet een online community op voor tandartsen.
2: Zij is voor de duidelijkheid... Sorry dat je even onder... Ja. Zij is IT-professional van huis.
7: Zij is zelf IT-professional, maar heeft de eerste jaren echt gefocust om haar gezin te kunnen settelen. Mm-hmm. Dus via onderwijs. Haar man heeft ze geholpen om aan de slag te kunnen gaan. Accreditatie van diploma's. En na 6 jaar schreef zij zich in voor het leerprogramma voor vluchtelingentalent. Toen is ze bij Shell aangenomen om daarmee te beginnen.
2: Ja.
7: Nou, dat deden we samen met de Refugee Talent Hub. En toen begon het eigenlijk pas. Zij moest door allerlei trainingen heen, assessments. 'S Avonds studeerde ze nog. Haar Engels moest echt razendsnel een stuk beter worden. 3 jongens thuis nog steeds. Haar man was net als tandarts begonnen. Maar ze maakte er tijd voor. Extra uren om al die technische dingen onder de knie te krijgen. En ze haalde het. En ze heeft nu een baan in ons IT-team. Nou, ik was natuurlijk super trots dat ze afstudeerde. Maar het is een verhaal waarvan ik denk... daar hebben wij wat aan. In dit geval is ze bij Shell begonnen.
2: Ja.
7: Het gaat me er niet om dat ze bij Shell of ergens anders begint. Maar ook wij leren daarvan.
2: Nou, ik wilde net zeggen, want je zegt ik ben daar mentor voor geweest. Je hebt haar begeleid samen. En dan ben ik even benieuwd naar hoe je dat implementeert in je organisatie. Want het wordt dus Shell breed gedragen. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
7: We hebben dat behoorlijk structureel aangepakt. Dus we hebben dat programma opgezet met een aantal professionals. In dit geval vanuit IT. Om te kijken wat moeten mensen meekrijgen. Wat hebben mensen al? Waar kunnen we op bouwen? Welke dingen moeten we meenemen? Dat kan van alles zijn. Dat kan taal zijn bijvoorbeeld. Engels, Nederlands. Dat zijn ook veiligheidstrainingen. Hoe werk je binnen een groot bedrijf?
2: Ja.
7: Dat zijn dingen als hoe ga je om? Wat zijn de ongeschreven regels misschien? Sollicitatietrainingen. Hoe schrijf je een cv sowieso?
2: Mm-hmm.
7: Netwerken. Kunnen we ook deuren voor ze openen? Dus dat is redelijk breed. En iedereen die daaraan meedoet, die krijgt daarnaast ook een mentor of een buddy uit het bedrijf. Om hen te helpen. Ook met allerlei praktische zaken.
2: Ja.
7: Waar vind ik de bus? Hoe werkt het openbaar vervoer? Hoe zit het met die bonuskaart bijvoorbeeld? Al dat soort dingen. Praktische dingen krijgen ze ook mee. Dus het is best een breed opgezet programma. Ik hoop dat Sama iets van mij geleerd heeft. Maar ik kan je vertellen, ik heb behoorlijk veel van haar ook geleerd. Dus het werkt ook 2 kanten op.
2: Daar wil ik graag straks meer over horen. Want Wilma, als jij vanuit Refugee Talent Hub bekijkt waar we nog wat kunnen leren en kunnen groeien als ondernemers en de mensen die bij de ondernemingen aan de slag zouden willen. Wat zou jouw advies of jouw vraag zijn aan die ondernemer?
6: Mijn advies en mijn vraag aan die ondernemer zou eigenlijk zijn, kijk anders. Kijk naar wat mensen meebrengen en niet naar wat hen is overkomen. Dus kijk naar wat mensen kunnen.
2: Gebeurt dat nog veel?
6: We kijken te weinig naar vaardigheden, denk ik. En we kijken wat veel naar het standaard cv van mensen. Dus wat je nog heel vaak ziet, is dat we geneigd zijn om te kijken naar wat staat er op het papiertje van deze persoon. Wat is zijn werkervaring geweest?
2: Saskia schudt overtuigend haar hoofd. Jij bent het daarmee eens, zo te zien?
7: Helemaal. Ik denk dat we kijken vooral naar de dingen die ontbreken. Hè? Dat ene certificaat, die ene accreditatie, dat ene diploma. Het Nederlands misschien nog niet goed genoeg.
2: Ja.
7: Zonde, terwijl heel veel mensen het vak echt goed beheersen. Het misschien al jaren goed hebben uitgeoefend.
2: Ja.
7: Niet in Nederland, maar elders. Dus dat zijn gaten die je kunt dichten. En ik denk als werkgever, je kunt iemand aannemen en bijscholen. Een opleiding bieden hè, naast het werk. Taal leren op de werkvloer met de woorden die er toe doen. En ik denk specifiek in de techniek is het natuurlijk zo dat je je hele loopbaan bij moet leren. Techniek verandert heel snel. Dus waarom begin je daar niet gewoon mee op dag 1 als iemand binnenkomt? En het goede nieuws, dat hoef je als werkgever ook niet alleen te doen. Ja, dus daar zijn opleiders, organisaties die precies weten hoe dat moet. Ik zou zeggen, ga met ze samenwerken en begin ermee.
2: Ik kan me ook voorstellen, Wilma, dat jullie daar een rol in spelen. Hè? Dat is als een soort van olie in de machine.
6: Zeker.
2: Hoe werkt dat in de praktijk?
6: Dat werkt op heel veel verschillende manieren. Maar eigenlijk even aanhakend bij het punt wat net gemaakt wordt. Die samenwerking, dat is zeker ook iets wat wij stimuleren. Dus het samenwerken van verschillende bedrijven die met nieuwkomers willen werken en die van elkaar kunnen leren. Dus wij hebben als Refugee Talent Hub zitten we al 10 jaar in dit werkveld. Dus we hebben heel veel lessen en ervaringen van werkgevers al opgedaan. Dus we kunnen ook partijen aan elkaar linken, zodat ze van elkaar kunnen leren. Dat kan op een soort van eenmalige basis van hoe hebben jullie dit aangepakt en kan ik daar iets van kan ik dat kopiëren?
2: Mm-hmm.
6: Bijvoorbeeld zo'n talent track als wat we bij Shell hebben gedaan. Nou, dat kan je ook bij andere werkgevers doen. Maar dat kan ook op een veel meer inhoudelijke samenwerking nog. Een goed voorbeeld daarvan is Energy Skills. Dat is een samenwerkingsverband van Refugee Talent Hub met Inexis, Alliander en Tenet in eerste instantie. waarbij we hebben gekeken naar hoe kunnen we gezamenlijk nieuwkomers, dus mensen met een vluchtverleden, opleiden voor banen in de energietransitie. En wat is daarvoor nodig? En wat kan je er dus ook samen in doen, zodat je het niet allemaal opnieuw zelf weer hoeft uit te vinden. Nou, dat heeft geresulteerd in een gezamenlijk voorschakeltraject van 3 maanden, waarin mensen met name op taal worden getraind en dan op vaktaal, op technische vaktaal.
2: Ja.
6: Waarna ze kunnen instromen in de bij de verschillende bedrijven die ik net noemde en daar intern nog verder opgeleid worden ook.
2: Dat is een hele belangrijke praktische barrière om te slechten. En vervolgens kun je gaan bouwen met elkaar.
6: Ja. En daarbij nog wel even één dingetje daarbij afmakend. Dat is wat we hebben opgezet met die 3 grote werkgevers. Maar ik vind het belangrijk om te zeggen dat dit niet iets is voor alleen de grote corporates.
2: Ja.
6: Want het aannemen van nieuwkomers is een goed idee. Ook voor het MKB.
2: Mm-hmm.
6: Energy Skills is nu ook een volgende fase ingegaan. Dat is een opschaling geworden. Waarbij de ambitie is om 1000 nieuwkomers toe te gaan leiden naar banen in de energietransitie voor 2030.
2: Dus stel, ik ben MKB'er. Dan vind ik het fijn om toch even te horen wat hier dan voor mij in zit.
6: Ja.
2: Saskia gaf net al een hint. Hè? Daar wil ik graag bij jou zo ook mee afsluiten. Wat heb ik eraan? Behalve een goed gevoel.
6: Nou, je krijgt vakmensen.
2: Ja.
6: Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus wat heb ik eraan als MKB'er? Nou, als je mensen zoekt met talent, met wellicht een ander perspectief dat jouw bedrijf beter kan maken, hier heb je ze.
2: Kijk, Saskia, vanuit jouw ervaring, wat heeft het voor Shell betekend?
7: Ik denk, wat Wilma zegt, je krijgt een wat andere invalshoek. Wat ik er persoonlijk aan overgehouden heb, is het begrip leiderschap hebben we het vaak over. Hè?
2: Ja.
7: Zeker in de corporate wereld. Maar dat heeft eigenlijk heel weinig te maken met een functietitel of een rol. Als ik kijk naar de mensen die dit programma doorlopen hebben, met allemaal een andere achtergrond. Daar zie ik dat op het moment dat zij vastlopen, dan gaan ze verder. Dus dan vinden ze oplossingen en dan kijken ze ook. En daar hebben ze soms best wel eens hulp bij nodig. En daar kunnen wij een rol spelen. Bij Sama zag ik dat zij stopte haar energie in het bouwen van zaken en vinden van oplossingen voor haarzelf en voor anderen. In dit geval voor ouders van kinderen op scholen die het nog wel eens moeilijk hadden met het Nederlands onderwijssysteem.
2: Ja.
7: Voor tandartsen, hè, zoals haar man. En dat heb ik eigenlijk in mijn loopbaan weinig gezien, zo puur zoals zij dat gedaan heeft. En het tweede, denk ik, wat ik geleerd heb, is perspectief. Ik denk, als je hoort wat iemand allemaal heeft meegemaakt en dan toch ergens een plek weet te vinden,
2: ja,
7: dan worden je eigen zorgen ineens wel heel klein.
2: Kijk. Wilma, steek nog één keer de hand omhoog. Dan is het laatste woord aan jou.
6: Ja, even nog een uitsmijter. Want ik kan me voorstellen dat veel mensen die luisteren denken, ja, maar waar vind ik mensen?
2: Ja.
6: We hebben Refugee Work. Dat is een vindplaats voor talent. Dus dat is gewoon een plek waar je je vacature kan plaatsen. En waar nieuwkomers direct kunnen reageren op jouw vacature. Dus
2: en dat is ook al een samenwerking van diverse werkgevers, hè?
6: Dat is een samenwerking van diverse werkgevers. En onder andere gefinancierd door Shell.
2: Kijk, nou. En zo helpen wij elkaar. Hartelijk dank, Wilma en Saskia, voor dit inspirerende verhaal. En zo, vrienden en vriendinnen, komen wij langzaam maar zeker tot het einde van deze uitzending van De Ondernemer Live. Hartelijk bedankt aan de cybersecurity expert Arjan Benschop van Hop ICT Security, preventief hacker Olivier Beck namens Hadrian, Wilma Rozenboom van de Refugee Talent Hub en Saskia Kabinga vanuit Shell. En bedankt ook aan jou, lieve luisteraar, dat je er weer bij was. Ik vind dat zeer waardevol. Op deze manier helpen wij elkaar weer verder. Alle radio-uitzendingen van De Ondernemer en onze collega's van BusinessWise zijn te luisteren via nieuwbusinessradio.nl en via de app. En de afloop op elk podcastkanaal en de website van De Ondernemer en BusinessWise. Graag tot de volgende keer. Dankjewel voor je aandacht en werk ze.
8: Dit is New Business Radio.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja?
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
13: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
14: Manutan, Manutan.
13: Bestel op manutan.nl.
15: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
16: Je hoort het op New Business Radio.
17: Manutan, Manutan.
18: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
19: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
12: Nieuwsflash. Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronen Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
19: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. We

0: van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business.

Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.

tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
2: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
5: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
2: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
5: Elke vrijdag van 2 tot 4.
2: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

werkt hier nog efficiënt? Deze maand doet AI het sneller. En volgende maand verandert misschien je hele functie. Welkom in het AI-tijdperk. Job van den Berg, Remy Gieling en Tom Jessen duiken er samen in. In de tools, trends en doorbraken die bedrijven nu veranderen. Van cloud tot AI-agents zonder omwegen. Voor iedereen die niet wil toekijken. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Nieuws New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

0: innovatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer informatie.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Okay.

En AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction. Tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward. Elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Goedkope stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van Markteffect en opdracht van Nieuwe Stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
7: Ja, als je ergens cum laude in afstudeert, dan past zo'n vak bij je, zou je zeggen. Maar tegen mijn gast zeiden ze, misschien moet je wat anders gaan doen. En dat was misschien ook wel een blessing in disguise, want hij zou op een advocatenkantoor zijn beland. En dan had hij nu mogelijk het leidend voorwerp geweest van AI-disruptie. Terwijl hij nu juist een driver is van AI-adoptie. Al gaat dat natuurlijk ook niet zonder uitdagingen. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Move On Up, waarin ik de toptalenten van het Nederlandse bedrijfsleven spreek. Hoe maken ze carrière? Waar lopen ze tegenaan? En wat kunnen jij en ik daarvan leren? Met deze week Fabian van der Loosdrecht, AI Strategy Development en Innovation Enablement Center Lead. Daar win je Scrabble mee, Fabian, met die titel.
8: Hele mond vol, inderdaad.
7: Bij Conclusion.
8: Yes, zeker.
7: Welkom, man. Welkom, welkom.
8: Thanks.
7: En over disruptie gesproken, ook Move On Up is een beetje gedisrupt, want het is oktober. Die maand staat bij BusinessWise in het teken van 30 Days of Tech. Dus komen we voor de verandering niet vanaf de redactie, maar vanuit het Apple Museum in Utrecht. Als je kijkt op YouTube, dan zie je het. En als je luistert, dan moet je je voorstellen, ja, we zijn omringd door MacBooks, laptops.
8: Waanzinnig, ze hebben echt alles. Ja. Echt vanaf de eerste tot aan waar we nu zijn. 14 Pro, denk ik, dat opbouwen.
7: Gaat jouw hart hier sneller van kloppen, Fabian?
8: Ja, ik vind het wel vet. Ik ben wel echt een Apple-fan.
7: Ja?
8: Ja, zeker. Dus toen ik het kon betalen, laten we het zo zeggen, ben ik overgestapt. Ja.
7: Altijd al geweest? Als kind ook bijvoorbeeld? Bezig met tech?
8: Ja, altijd wel echt tech, computers. Maar niet alleen tech, zeg maar, gewoon in handheld, zeg maar. Maar ook gewoon in auto's en in vliegtuigen.
7: Ja.
8: Waanzinnig.
7: Hoe zag dat eruit, de passie van de kleine Fabian?
8: Ja, het begon eigenlijk met een waanzinnige fascinatie voor auto's, denk ik. En de ontwikkelingen daarin. En vervolgens kwam de technologie op. Eerst een Nokia die ik toen kreeg. Vond ik al heel vet. Speelde ik Snake op. En mij had ik verder niet echt nodig. Alleen ik woonde nogal ver van school. En ik moest langs het water fietsen. Dus mijn ouders vonden het wel heel belangrijk dat ik die wel meenam op een gegeven moment. Ja. Toen is dat gewoon gaan lopen. En toen met elke keer nieuwe tech, nieuwe release, vond ik het fantastisch om daar weer aan mee te mogen doen.
7: Dan heb je een passie voor tech. En dan ga je rechten studeren.
8: Ja. Ja, ik vind het een hele leuke. Ja, inderdaad. Een passie voor tech ga je rechten studeren.
7: Ja. Wat ging er door je heen?
8: Ja, ik kwam van de middelbare school. Je moet je voorstellen, ik vind heel veel dingen leuk. Hmm. Dus toen dacht ik, wat ga ik nou eigenlijk doen? Ja. En wat is nou heel breed? En toen had ik me ingeschreven op een aantal studies. En uiteindelijk kwam rechter eruit. En toen dacht ik van, ik vond de VU fantastisch. Een hele diverse groep mensen die daar studeerden. Amsterdam vond ik gaaf. En toen dacht ik, misschien moet ik gewoon bij de VU starten met rechten. En dan kijken waar het schip strandt. En dan laat ik me wel meevoeren.
7: Ja, en dat maak je dus cum laude af.
8: Ja.
7: Was het dan omdat je de materie zo boeiend vond? Of deed je het op wilskracht?
8: Ik vond ook alles wat om de studie heen zat heel leuk. Studeren aan zich, dat ging best wel makkelijk voor mij. Mm-hmm. En op een gegeven moment wilde je daar meer bij doen. En dan ga jij in een studentenraad bijvoorbeeld. En ik zat in een groot studentenhuis met 18 man waar ik in woonde. Waar we allerlei commissies hadden en dat soort zaken. Yeah. En dat gaat voor je leven op een gegeven moment. En de rest kwam er een soort van bij.
7: Nou, desondanks dan toch een cum laude die studie afgemaakt.
8: Ja, dus mijn master inderdaad cum laude afgemaakt. En dat was. Daar ging het meer over tech dan dat je zou denken. In de zin van, het was de opkomst van GDPR, van privacy en dat soort dingen. Ik was mega geïnteresseerd in octrooirecht, patenten en IP. Want ik dacht dan wordt, zeg maar, voor het recht wordt technologie tastbaar. Ja. Totdat ik dus bij die advocatenkantoren belandde en tussen het papierwerk zat. En dat ik in één keer dacht, maar dit is niet tech zoals ik het in mijn hoofd had, zeg maar. Het wordt wel allemaal tot in het kleinste detail uitgewerkt. En, maar ik weet niet of dit bij me past. En op het laatste moment toen ik echt dacht van, ik weet niet of dit echt iets voor me is. Dat was eigenlijk op het moment dat we een hele grote zaak deden over een doucheputje.
7: Oh.
8: En toen dacht ik, ik weet het niet.
7: Dit klinkt ook echt een hele grote zaak over een doucheputje.
8: Ja. Ik kan er niet meer over zeggen. Nee. Maar je kan je voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van,
7: ja, wat WTF. Maar er was ook iemand die tegen jou zei van, joh, Fabian, hartstikke leuk, maar misschien moet jij wat anders gaan doen. Wat was de aanleiding voor die uitspraak?
8: Ja, dus op een gegeven moment moet iedereen, zelfrespecterende student binnen het recht, moet een stage gaan lopen bij advocatenkantoren. Ja. Nou, dat had ik dus ook geregeld. Ik mocht stage gaan lopen bij een mooi IP-kantoor. En
7: intellectueel property.
8: Intellectueel eigendom, ja, precies. En op een gegeven moment moet je dat dan evalueren na 2 maanden. Dat je, zeg maar, je helemaal uit de naad hebt gewerkt om te zorgen dat je een goede indruk achterlaat. En toen zat hij daar en zei, Fabian, je bent goed geweest voor ons kantoor. En toen dacht ik, dit is niet de opening die ik had verwacht of zo. Ik had echt gehoopt, je bent echt een sterspeler. Jij kan dit, jij hebt het helemaal onder de knie. Mm-hmm. Maar ik denk, je hebt nog zoveel andere dingen die je heel goed kan. Dus niet dat ik het slecht had gedaan of zo. Maar hij zei van, is dit wel de praktijk? Is dit wel de plek waar jij moet zijn? Ja. En toen eerst voelde ik een beetje alsof ik had gefaald eigenlijk. Ik dacht, waarom geef je me niet nu dan gewoon een contract? Ja. En mag ik hier gewoon zo snel mogelijk beginnen?
7: Dit was gewoon een beetje van, we kunnen niet zonder je, maar we gaan het toch proberen.
8: hij bedoelde, je bent goed geweest. Je hebt goede energie meegebracht. Je hebt mensen hier laten, zeg maar, in hun kracht kunnen zetten. Maar
7: je weet niet wat hij zag op basis waarvan hij zei van, joh, dit is niet jouw pad.
8: Nou, ik denk dat hij dacht van, Fabian, en ik had ook andere stagiairs om me heen. En die waren gewoon, die konden gewoon heel goed. Nog beter dan ik, zou ik wel willen zeggen. Kwalitatief werk leveren. Nee. Ik denk dat het daarom ging. En dat hij dacht van, ik heb liever gewoon mensen die dit werk, zeg maar, de diehard IP goed kunnen toepassen. En die zaken en die lange stukken kunnen schrijven. Ja. En minder de mensen die gewoon ook goed kunnen praten daaromheen.
7: Ja, precies.
8: En toen dacht ik, En dan dacht hij waarschijnlijk, misschien is dit niet de juiste plek voor jou. Ja.
7: Uiteindelijk ben je terechtgekomen via een paar tussenstappen bij Conclusion.
9: Yes.
10: Voor de voetballiefhebber bekend als hoofdsponsor van FC Utrecht.
9: Ja.
10: Maar voor wie geen voetballiefhebber is, wat is Conclusion voor bedrijf?
9: Ja, Conclusion is eigenlijk een waanzinnig ecosysteem van meer dan 30 bedrijven. Zit in meer dan 7 landen. Mm-hmm. Waar eigenlijk IT, technologie centraal staat. En waar we zeg maar op allerlei verschillende manieren daar raakvlakken mee hebben. Dus we doen hele grote implementaties van softwarepakketten. Maar we bouwen ook custom AI oplossingen. We doen heel veel in dataplatformen. Ja. Het is waanzinnig. We doen heel veel consultancywerk ook gewoon.
10: Misschien, want ik denk dan aan Capgemini, Société. Dat zijn grote IT'en. Zit het een beetje in die hoek?
9: Ja, zeker wel. Ja, qua grootte ook. Alleen Conclusion heeft 30 verschillende bedrijven. En daarom ook een aantal verschillende namen.
10: Ja.
9: Dus daarom is het op die manier minder bekend dan de Capgemini.
10: Ja, precies. Maar het is groot en het zit dus in IT-implementatie en dus ook volop bezig met AI. Want jouw rol is dus nu AI Strategy Development en Innovation Enablement Center Lead. Je begint er nu zelf al met te lachen.
9: Ja. Ik vind het heel mooi als mensen dat helemaal volledig gaan uitspreken. Ik zeg altijd gewoon Strategy and Innovation Lead binnen het AI First programma. Right.
10: Wat houdt je rol in?
9: Ja, mijn rol houdt eigenlijk in dat ik me bezighoud voor Conclusion op dit moment binnen het AI First programma. Dat ik me bezighoud met welke strategische stappen moeten we zetten om binnen het ecosysteem mee te kunnen in deze transformatie en dat te faciliteren. Dus
10: ja,
9: met.
10: Ja, kun je dat binnen dit ecosysteem en de transformatie, kan je het wat concreter maken? Hoe zeg je dit in gewoon Nederlands?
9: Meedenken met wat we moeten doen om relevant te zijn voor morgen. Ja. En ook vooral niet de antwoorden geven, maar te faciliteren dat men in gesprek gaat met elkaar.
10: En relevant zijn voor morgen in de zin van AI komt op ons af, ontwikkelingen gaan razendsnel.
9: Precies dat.
10: Als we de boot missen, dan zijn we.
9: Ons werk verandert er ook door. Hè. IT is denk ik een van de van de sectoren die ontzettend wordt geraakt door AI. Omdat we gewoon nou helemaal sneller kunnen werken. Nou, wat komt dan onder druk als je sneller werkt? Nou, bijvoorbeeld een P-Q-model. En dan dus uurtje factuurtje in de volksmond.
10: Dankjewel.
9: Dus, wat gaan we daarmee doen? Ja. Hoe gaan we daarmee om? En hoe doen anderen dat al? Ja. Wat doen de voorlopers? Wat doen de achterblijvers? Ja. En waar willen we heen?
10: Ja. Stel, je zou een vacature moeten schrijven voor jouw rol. Hè? Met ook een karakterschets. Van dit zijn eigenschappen die je moet hebben om in deze rol succesvol te zijn. Hoe zou je hem schetsen?
9: Leuke vraag. Ik denk, je moet best wel sociaal zijn. Je moet, ben sociaal, wees sociaal. Ja. Dus sta open voor nieuwe dingen. Laat je niet gek maken.
10: Oké.
9: Okay. Ja, en dat klinkt heel algemeen. Maar dat komt omdat we moeten schaken op verschillende schaakborden.
10: Ja.
9: En er zijn verschillende belangen. En die belangen moet je allemaal constant wegen tegenover elkaar. Dus waarom zegt directeur X iets tegen jou dat hij iets wil realiseren? En waarom zegt iemand anders er tegenovergesteld?
10: Want er schaken verschillende schaakborden. Hoe kan je me dat concreter maken? Hoe ziet dat er dan uit in jouw praktijk? Want je hebt dat ecosysteem met al die bedrijven.
9: Ja.
10: Daar ga je als een satelliet, ga jij daar tussendoor, begrijp ik?
9: Ja, ik zit dan zeg maar een soort van, ik probeer dat overzicht te creëren. Mm-hmm. En dan ga je in gesprek. Maar je kan het voorstellen dat zeg maar als je een custom AI agent ontwikkelt die bijvoorbeeld een chatbot vervangt.
10: Ja.
9: En de ander verkoopt Copilot, wat een off-the-shelf oplossing is.
10: Ja.
9: Hoe wegen die dan tegen elkaar? En waar zet je op in? Nou, dat soort zaken. En dat zijn natuurlijk twee.
10: Ja.
9: Die met elkaar die zijn een soort van in competitie met elkaar, maar ze leven wel binnen hetzelfde ecosysteem.
10: Ja, inderdaad. Je hebt dus die hele grote verzameling bedrijven Conclusion. En waar wat voor de een oplossing is voor de ander een bedreiging van zijn eigen business.
9: Nou, zo zou je het wel, zoals je het zwart-wit zou willen zeggen, inderdaad wel.
10: En daar zit jij dus middenin.
9: Ja, ontzettend leuk. Ja. Oh, één deel van mijn werk. Hè. Dat innovation en enablement stuk, dat gaat echt over diehard technologie.
10: Ja. Maar je zegt dus, karakterschets, je moet sociaal zijn. En wat zijn daar nog meer?
9: Je moet sociaal zijn, je moet openstaan voor nieuwe dingen.
10: Ja.
9: Ik denk dat je wel creatief moet zijn. En je moet een heleboel energie meebrengen.
10: Juist. In hoeverre komt die karakterschets nou overeen met een advocaat? Om dan maar weer even terug te gaan naar je juridische start.
9: Ik denk dat het daar misschien ook wel gelijk de spijker op de kop slaat. Want dat, ik denk dat zeg maar, de inhoudelijk werk van een advocaat, zeg maar, voordat de AI kwam, was er heel erg op gericht dat je heel veel kennis had. Dat je heel goed kon zoeken.
10: Yep.
9: En dat je dat bij elkaar, maar zeker in de junior functies. Als ik met mijn voormalige rechten studenten praat, of met mijn oude vrienden, die zeggen ook van wij waren in eerste instantie vooral zoekwerk aan het oplossen. We hebben geen klantcontact. Nou ja, en dat zou ik heel erg vinden. Want het klantcontact is juist leuk. Want daar leer je heel erg. En dat is wat nu heel erg past.
10: Want een advocaat in mijn beleving is ook iemand van de afdeling beren op de weg. Alles dicht timmeren. Want de ander is niet te vertrouwen. Dat is volgens mij 180 graden anders dan een mindset hebben van openstaan voor nieuwe dingen.
9: Ja, het is wel heel zwart-wit gezegd natuurlijk. Maar in de,
10: het is heel...
9: Het is, ik denk een advocaat heeft een hele mooie rol binnen het proces. En het mee blijven denken. Alleen het niveau waarop wij opereren, dat je bijna in de IP kan je een soort van, dat noemden we patentmijnenvelden creëren. Ja. Ja. Waardoor je gewoon innovatie ook kan remmen bij de concurrent. Omdat je hebt iets bedacht en dat je wil graag dat voordeel vasthouden. En daardoor ga je het zo dichtbouwen inderdaad dat anderen niks kan doen. Ja. En daar ben je heel erg mee bezig. Ja. En dat is heel anders dan dat je tegen die ander zegt van, hey, jij hebt iets heel goeds gedacht. Ja. Ik wil daar ook wel mee verder. En samen kunnen we verder komen.
10: Is het verschil tussen een beetje cynisch werk en optimistisch werk, wat je nu doet?
9: Nou, dit is wel een stuk optimistischer. Ja. En ik ben geen nee-zeer meer. Dat is inderdaad heel lekker.
10: Ben je dan aan een ramp ontsnapt door de senior advocaat die tegen jou zei, misschien moet je het anders gaan doen?
9: Ik denk wel dat het een duwtje in de goede richting was. Ja. Ja.
10: Maar hoe kan het zo zijn dat iemand met een passie voor techniek, die nu uiteindelijk ook in een rol zit bij Conclusion, omringd door technologie, waar je heel goed op gaat, dat je toch ooit bijna dat hele verkeerde pad op bent geslagen?
9: Ja, ik denk dat het ook de kans is geweest om te leren van wat bij je past. En ik zie het niet als een verloren tijd of zo. Ik vond het fantastisch, want het geeft een hele mooie basis voor het begrip van samenleving waar we in zitten. Hoe werkt ons systeem? Hoe werkt ons rechtssysteem? En dat fundament, dat breng ik nu weer mee.
10: Dus ja. Wat is iets wat je uit je advocatentijd, wat je daar geleerd hebt, waarvan je nog steeds zegt, dat helpt me nu nog steeds? Advocatuurtijd,
9: ja. Ik denk dat het wel is de manier van denken of zo. Dat je toch op zoek bent naar af en toe naar van, oké, maar hoe zit het nou echt precies en hoe kan ik nou de juiste vraag stellen om toch nog die verdiepingsslag te maken? Ik denk dat wel belangrijk is. We blijven veel aan de oppervlakte.
10: Ja.
9: En ik denk dat ik dat wel meeneem, want dat deden ze daar constant. Ja. Totdat ik het ook niet meer wist, zeg maar.
10: Ja. Ja. En hoe pas je dat nu toe in je werk dan?
9: Informatie opnemen, even stilstaan en dan inderdaad de vraag formuleren van oké, wat heb ik nog nodig om tot het juiste antwoord te komen of tot de juiste beslissing? Ik denk dat het wel heel belangrijk is. En dat dan op de juiste manier uitwerken. Ik vind het wel heel grappig. Tegenwoordig krijgen we soms 24 pagina's aan ideeën. En dan denk ik, ik had dit niet op één pagina gekund, zeg maar. Want dan had ik een beter begrip gehad. Want niemand gaat die 24 pagina's lezen.
10: Dat is toch ook wel wat, hè? Dat je gewoon dat gebeurt dan binnen Conclusion AI-veeig bedrijf. En je krijgt alsnog 24 pagina's aan ideeën. Terwijl ChatGPT daar binnen no time één paragraaf van maakt. Dat vind ik ook wel weer geinig.
9: Het komt dan waarschijnlijk ook van ChatGPT soms.
10: Okay. Je zit nu in die rol. In ook een beetje, want je had het net over IP-mijnen.

0: gesprek er maar is, denk dat je er wel uitkomt met z'n allen.
1: Maar je fungeert wel in ieder geval in een ecosysteem, letterlijk en figuurlijk, waarin de belangen af en toe dus niet aligned zijn in die eerste instantie. En daar fungeer je in. Heb je een rol in te spelen terwijl je bent pas 28? Is dat een voor- of een nadeel?
0: Ik denk dat het een voordeel is in de zin van ik kom altijd met een nieuwe inbreng. Dus dat is wel leuk. Of uit een ander perspectief. En af en toe is het ook een nadeel. Want dan vragen ze zich soms wel eens letterlijk af. Wat kom je hier doen?
1: Ja. Ja. Maak je dat letterlijk zo mee?
0: Nou, letterlijk zo mee. Ja, ik heb wel eens een keer meegemaakt. Toen ik nog bij Deloitte zat. Toen was ik net over, zeg maar, naar Conclusion gekomen. En toen werden mijn ideeën al afgedaan. Als daar komt dat jongetje van Deloitte. Hmm. Ja, en dan denk je wel van... Ben ik nu net gewoon weggezet als het jongetje van Deloitte? En betekent dat mijn mening er niet meer toe doet? Ja, dat is niet vrij natuurlijk. Maar aan de andere kant, je leert er ook weer mee omgaan.
1: Ja, maar ben ik wel even benieuwd naar. Want hoe doe je dat dan? Want het is je krijgt gewoon letterlijk te horen. Hoe reageert een Fabian daarop?
0: Nou, eerst denk je van... Ik was vooral vrij verbaasd van... Oké, maar we hebben toch een gezamenlijk doel hier. Mm-hmm. Het ging over een groot project wat we wilden verkopen. Zaten in de race. En we hebben een gezamenlijk doel waar we heen willen. Dus dan zeg maar dat je het niet eens bent met iemand of een bepaalde aanpak. Dat kan je ook op een andere manier formuleren natuurlijk. Ja. Maar toen heb ik eigenlijk gedacht van weet je, we gaan wel meewerken nu aan dat idee. Want uiteindelijk hebben we nog steeds dat gezamenlijke doel. En dan gaan we maar linksaf even. En dan kunnen we daarna wel evalueren of dat goed is.
1: Ja, maar je laat je niet uit het veld slaan dus door dat soort dingen?
0: Nee.
1: Oké.
0: Nee.
1: Maar jouw oplossing is dan vervolgens meeveren, begrijp ik.
0: Niet meeveren, maar je moet pick your battles. Ja. Als dat vanuit iemand de invalshoek is geweest. Hmm. En je moet toch leveren. Ja. Dan is het de vraag of je die strijd nu gaat voeren of dat je die strijd straks gaat voeren. Ja. Ik denk dat dat wel de keuze is die ik dan maak. Is het idee wat ik heb, is dat zodanig gefundeerd dat we ook echt die andere route moeten gaan inzetten? Of moeten we nu gewoon het beste maken dan van de ideeën zijn ingeslagen?
1: Juist. We hadden het net al over Deloitte. Dat was de eerste stap na je loopbaan. Nadat je de advocatuur, de juridische zaken verlaten had. En dat omschreef je op voorhand op mij als een keurslijf. Ik ben wel heel benieuwd wat je daar hebt geleerd. En waarom je dat keurslijf uiteindelijk hebt verlaten. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Work a year for her and you can get a job at any magazine you want. And now, for one last announcement of the night, I'm officially announcing I'm back. You better believe I'm back. Full time. De scène van je leven. Maar we gaan eerst naar de scène van je leven. De rubriek waarin ik mijn gasten vraag. Joh, welke scène uit film of serie is je bijgebleven? Wat resoneert achterliggende gedachten? Is dat ik ooit een coach sprak en die zei van... Joh, ik laat al mijn coachies naar dezelfde film kijken. De scène waarop zij aanstaan vertelt mij iets over het thema wat zij hebben. Toen dacht ik, ja, dat kan ik ook. Dus vandaar dat ik al mijn gasten diezelfde vraag stel. Fabian, wat heb je meegenomen?
0: Ja, ik heb een scène uit de film Conclave meegenomen.
1: Ja, Conclave.
0: Ja, dat is een film. Ik hoop dat die bij iedereen bekend is. Dat gaat eigenlijk over de verkiezing van de nieuwe paus.
1: Ja.
0: Paus overlijdt. Iedereen moet bij elkaar geroepen worden. En vervolgens moet daar een keuze worden gemaakt. En het is eigenlijk een politieke thriller die zich in het Vaticaan afspeelt. En gaan we eerst naar de scène luisteren?
1: We gaan zeker naar luisteren. In de hoofdrol Ralph Fiennes. Die speelt een kardinaal die voorzitter is van het college van kardinalen. Die dus met elkaar die nieuwe paus moeten kiezen. En we gaan even luisteren naar een kort fragmentje. Waar zitten we dan in de film? Is dat begin of al wat gevorderd?
0: Nee, we zitten al wat gevorderd. Er is een hoop gebeurd al. Er is een hoop politiek spel al geweest. Laat het zo zeggen.
1: Juist. Ja. En hij spreekt de kardinalen toe en geeft ze deze boodschap. Certainty is the great enemy of unity. Certainty is the deadly enemy of tolerance. Even Christ was not certain at the end. Dio mio, perché mi hai abbandonato? He cried out in his agony at the ninth hour on the cross. Our faith is a living thing precisely because it walks hand in hand with doubt. If there was only certainty and no doubt, there would be no mystery and therefore no need for faith.
0: Ja, waanzinnige scène. Ik denk, hij zegt natuurlijk, certainty is,

0: is the greatest enemy of unity. En dan vervolgens zegt hij, it's the deadliest enemy of tolerance. En dit raakte mij zo. Ik heb het gelijk opgeschreven ook. Omdat dit is niet alleen iets binnen dat Vaticaan op dat moment afspeelde. Binnen de politiek, binnen de samenleving. Maar het is ook iets wat in de zakelijke wereld zich afspeelt. Mm-hmm. Als jij claimt dat jij de waarheid in pacht hebt en dat al het andere niet goed is, dan creëer je daar geen binding mee en ook geen tolerantie naar elkaar. En dat doet niet alleen af aan de sfeer of aan het verder kunnen komen gezamenlijk, maar dat doet ook af aan de innovatie die ik met elkaar kan vinden.
1: En waarom, want je zei het raakte me meteen.
0: Ja.
1: En waarom is dat?
0: Ja, destijds was dat ook omdat ik dacht van jeetje, waar zijn we beland met de wereld? Dat ik dacht van we zijn door aan het polariseren. We zien het met de dag op het nieuws. En eigenlijk komt het omdat we gewoon onze zekerheden op elkaar projecteren. Terwijl we eigenlijk in gesprek zouden moeten gaan. Hey, waarom denk jij anders dan ik?
2: Ja.
0: En dat is niet goed of fout, maar hoe kunnen we samen verder komen?
1: Ja. En is dat iets, want probeer je dat dus ook actief in jouw werk te incorporeren, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ik heb een heel interessant vakgebied, vind ik zelf. Want zoals ik zei, dat strategiestuk, dat is dan vanuit mijn achtergrond inhoudelijke expertise, vind ik dat heel leuk om mee aan de slag te gaan. Dat kan ik goed volgen. Ja. En dan kan ik met mensen in gesprek komen. Maar ik heb ook een heel technisch stuk.
1: Ja.
0: En er wordt aan mij gevraagd om keuzes te maken daarin.
1: Ja.
0: Maar ik heb de technische kennis helemaal niet in pacht om die keuzes zeg maar direct zelf te kunnen maken. Dus ik wil altijd een situatie creëren waarin iedereen kan vertellen waarom die links of rechts af zou willen gaan.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben verschillende bedrijven, we hadden het net al over. Verschillende achtergronden. Dus er is altijd iemand die zegt links en altijd iemand die zegt rechts.
1: Zou je zeggen, helpt het gebrek aan technische kennis je of zit het je juist in de weg?
0: Nou, ik leer snel. Ja. ik zou niet willen zeggen dat het een gebrek is op dit moment. Maar het zit me niet. Het helpt me wel.
1: Ja, in welke zin?
0: Het zorgt dat je overzicht houdt. Dat je niet zeg maar constant in de details treedt. En daar op basis daarvan de keuzes gaat maken. Maar het zegt meer van, hey, wat zijn op de hoofdlijnen de voordelen? Want uiteindelijk is dat het belangrijkste.
1: Nou, ik zou ook denken, het helpt. Omdat als ik zelf expert zou zijn geweest, had ik er al een mening over gehad. En dan sta je niet open.
0: Zeker weten. Zeker weten, ja.
1: Maar hoe zorg je ervoor? Want je zegt, ik hoor je zeggen, joh, het is goed om te twijfelen. In zekere zin. Of in ieder geval het niet zeker te weten. Want het blijft zorgt ervoor dat je open staat. Hoe zorg jij ervoor dat je ook echt open blijft staan? Want het is natuurlijk een valkuil voor ieder mens om in een tunnel te geraken.
0: Uitzoomen. Ja? Uitzoomen. Ja, in de auto was ik terugrijd van kantoor. We hebben intense gesprekken gevoerd. Of er is letterlijk dat de boel in de fik staat, zeg ik altijd. Dus dat er iets is gebeurd wat onze voortgang blokkeert. Even terugkomen. Uitzoomen terug. En dan toch weer denken, ik ga toch nog eens even nabellen. Ik ga toch nog eens even die mening verder uitdiepen. En die energie elke keer opmaken, zeg maar, om daar weer aan de slag te gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Want ik bedoel, er zijn er genoeg. Ik denk dat iedereen dat herkent. Je zit in een discussie. Je denkt, god, ja. Maar ik heb gelijk. Vervolgens hoor ik je zeggen, dan zit je in de auto terug. En dan heb je dus kennelijk het vermogen om toch een soort van hernieuwde energie te vinden om die ander, waarvan je net nog in je hoofd misschien gedacht hebt, om die dan toch weer te bellen.
0: Ja.
1: He?
0: Ja, ik denk dat dat dat is mijn USP. Nee, ik denk dat dat echt heel belangrijk is.
1: Ja, kun je een voorbeeld noemen van wanneer dat echt tot een doorbraak geleid dan heeft? Of in ieder geval in de samenwerking. Dat je zegt, van, maar zo werkt dat in de praktijk. Mensen thuis, luisteraar, daarom moet je dit doen. Want zo helpt het mij.
0: Ja, een heel recent voorbeeld. We gingen live met een nieuwe oplossing. En wij delen dingen op in innovatie, zeg maar innovatie ontwikkeling. Mm-hmm. En in innovatiebeheer.
1: Ja.
0: Dus dat betekent dat als je innoveert, dat is heel leuk. Hè? Er zijn duizenden tools die nu oppoppen bijvoorbeeld. Maar kan dat in een grote organisatie landen? En op het moment dat de ontwikkelaars uitontwikkeld zijn en die hebben wat zij leuk vinden gedaan, dan moet dat ergens landen in de organisatie. Iemand moet dat beheren. Als jij een vraag erover hebt, moet het kunnen beantwoord worden bijvoorbeeld. Nou, daar was heel veel ruis ontstaan. En ik hoorde dus van de ontwikkelaars, ze hebben niet in beheer genomen wat wij hebben gebouwd. Nou, dat escaleerde heel snel, binnen anderhalf uur of zo. Toen dacht ik, oké, ik rondbellen. Wat hadden jullie dan verwacht, zeg maar, specifiek? Het ging over iets heel specifieks. En toen kwamen ze bij me terug en toen zei ze, ja, ze hebben dit niet gedaan. Dus ik dacht, oké, dus nu ligt het ongeveer al bij stuurgroep, zoals wij dat dan zeggen.
2: Ja.
0: Dat is niet handig, want we weten niet het hele verhaal. En toen ben ik letterlijk een verdieping 2 of 2 omlaag gelopen. En toen heb ik gezegd, van de mensen van beheer, ik heb gezegd dan, wat is er gebeurd? Vertel. Ik kan me niet voorstellen dat jullie dit op deze manier gedaan hebben. Dus kom eens terug. En toen zei ze, ja Fabian, dat is ook niet zo. Want we hebben gewoon de ontwikkelingen die we konden in beheer konden eenmaal, hebben we in beheer genomen.
2: Ja.
0: Maar de andere dingen zijn zo nieuw, dat we daar eerst nog wat extra stapjes voor moeten zetten voordat we dat ook mee kunnen nemen. Ja. Dus er was niet een andere oplossing in beheer gegaan. Het was gewoon, was nog niet klaar voor hun. Ja, en die werelden moet je dan weer bij elkaar hebben. Want vervolgens ga ik weer terug en zeg, jongens, kom even bij elkaar. Wat is hier gebeurd? Ja. Volgende keer moeten we het anders doen. Hoe kunnen we dit samen volgende keer anders oppakken?
1: Ja. Kleine misconceptie voordat je het weet. Ja. Dat iedereen vanuit zijn eigen loopgraaf elkaar voor rotte vis uit te maken.
0: Ja.
1: Ligt het bij de stuurgroep.
0: Ja, ja. Dus dit was dat was een recent voorbeeld. Maar dat is ook het leuke eraan. Hè? Want mensen zijn zo gefocust op... Ik werk met een groep, ik noem ze dan even techneuten. En die zijn zo ontzettend goed in wat ze doen.
2: Hmm.
0: En die worden wakker en die zeggen, die word ik geappt. Ik kan niet eens gaan slapen, want er is een nieuw model gereleased.
2: Yeah.
0: En ik denk dan, nou ja, zo kan je er ook in zitten inderdaad. Yeah. Weet je wel, nieuwe ChatGPT 6.1 bijvoorbeeld. Nou, die hebben zo'n passie voor hun vak. Dus als ze dan bezig zijn met nieuwe tools ontwikkelen of nieuwe handvatten binnen het ecosysteem mogelijk maken, dan zit daar ook heel veel drive achter. Dus als zij dan in één keer zien dat iets waar ze mee bezig zijn, dat het dan niet landt in de organisatie zoals ze het in eerste instantie bedacht hadden, dan komt die passie er ook gewoon uit.
1: Ja. En dan zit je sneller in de emotie.
0: Exact.
1: En dat moet je dan weer managen. Dus... Mooi, dank.
3: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij BusinessWise en New Business Radio.
1: Ja, Fabian, we spraken net over Conclave. En dat vond ik grappig. Ik denk, misschien is dat ook een soort Freudiaanse associatie met die film. Want iemand van een Big Four kantoor zei mij ooit dat zo'n partnergroep van zo'n kantoor met elkaar, dat is ook een soort van Conclave. Hè? En dat brengt mij dus op het feit dat jij op een van die vier kantoren ook gewerkt hebt. Je bent ooit begonnen bij Deloitte. Waarvan jij mij van tevoren zei, ja, dat was ook wel een keurslijf. Maar ik ben heel benieuwd, waarom kwam je daar überhaupt terecht?
0: Ja, dat was wel heel interessant. Want ik had dus mijn studie afgerond. Ik had stages gelopen. Ik had mooie feedback ontvangen, om het zo te zeggen.
2: Mm-hmm.
0: En toen dacht ik, oké, wat ga ik dan nu doen? Want ik had in mijn hoofd en met de mensen waarmee ik gesproken had om me heen, mijn ouders, mijn vrienden. Ja, dat was eigenlijk heel duidelijk. Je gaat rechten studeren.
1: Ja, precies.
0: Daarna, als je het goed doet, word je advocaat.
2: Ja.
0: Nou, ga even naar de Zuidas. Een paar jaar pijn lijden. En vervolgens kan je goed voor jezelf beginnen. Ja. Of ergens bij een leuk boutique kantoor starten.
2: Ja.
0: En die wereld stond in één keer op zijn kop.
1: Was dat, je uit het veld geslagen eigenlijk?
0: Uit het veld geslagen zou ik niet willen zeggen. Maar ik stond wel even... Ja, met een soort van perplex, laten we het zo zeggen.
2: Ja,
0: ik dacht even, wat moet ik nou?
2: Ja.
0: Want wat kan ik met rechten dan verder doen?
1: Hoe kom jij er dan uit?
0: Ja, wat ik dus gedaan heb, ik ben met heel veel mensen gaan praten. Dus ik ben niet alleen bij Deloitte geweest, maar ook bij wat andere grote kantoren. En ik ben ik ben toch ook nog wel weer even gaan buurten bij de advocatuur. En toen raakte ik in gesprek met die grote advieskantoren. En toen dacht ik eigenlijk, hey, dit is wel...
2: Ja,
0: dit zijn mensen die bij mij passen. Dit zijn mensen die graag goed communiceren met elkaar. Die het gezellig hebben met elkaar.
2: Ja,
0: het lijkt hier bijna een grote studentenvereniging, dacht ik bij Deloitte. Ja. we leveren serieus werk. Maar in de communicatie met elkaar zijn we eigenlijk heel erg relaxed. En toen dacht ik, hey, dit is misschien wel een plek waar ik zowel heel hoge kwaliteit kan leveren. Als dat ik ook heel goed met mensen kan.
1: Dus op gevoel eigenlijk.
0: Ja, op gevoel. Ja.
1: Je kijkt gewoon van, joh, waar resoneer ik qua als mens?
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Want dan weet je ook vanaf het begin al beter of iets gaat passen.
2: Hmm.
0: Als je resoneert met de mensen om je heen. Want daarmee ben je constant in contact.
1: Ja. Wat bracht Deloitte?
0: Een hele hoop. Ik denk structuur. Voor mij was dat heel belangrijk. Ja. Allerlei verschillende ideeën. Ze noemen me soms ook wel knalgeel. Ik ik wil graag leren. Ja. En ik heb er al heel veel ideeën bij. Maar wat Deloitte ook heel erg voor mij heeft betekend, is dat Frans gezegd, je doet het op deze manier, want daar hebben we over nagedacht. Hoe je een verhaal vertelt, hoe je bepaalde producten levert, hoe je adviezen opzet. Ja. En ga dat eerst maar eens leren, voordat jij daar weer je eigen ideeën op gaat projecteren.
1: Ja.
0: En dat vond ik natuurlijk niet altijd leuk. Maar dat was wel de manier waarop ik denk, zeg maar, ben geworden zoals ik nu ben. Omdat ik die basis heb gekregen van ze. En daarom zeg ik altijd ook nog steeds, ga alsjeblieft even 2 jaar bij zo'n kantoor zitten. Zodat jij, of tenminste minstens 2 jaar, zodat je die basis mee krijgt. Want die basis is onbetaalbaar.
1: Ja, maar toch ging het wringen op een gegeven moment dan dus, blijkbaar daar.
0: Ja, nou ja, ik had best wel goede relatie met mijn collega's en ook met de partners daar. En ik vond het ook oprecht leuk. Alleen op een gegeven moment denk je van ik wil meer of ik wil groeien. En als je dan van die teksten krijgt van ja, wacht maar totdat je manager bent, want dan heb je wat meer vrijheid. Ja, dan zit je omhoog te kijken en denk je, god, dat duurt nog wel een paar jaar volgens de huidige methodieken. Ja. Dus wat ga ik dan nu doen? En toen... Toen dat ging spelen eigenlijk. Toen op een gegeven moment kwam Conclusion om de hoek kijken.
1: Ja, maar dus je liep gewoon vast wat dat betreft op een soort standaard carrièrepad, wat kennelijk ook in een betonnen structuur gegoten is.
0: Ja, nou, dat ligt natuurlijk aan als het geld tegen de plint klotst, zeg maar. Dan zijn er veel meer mogelijkheden dan als iedereen even wat meer zwaar weer komt. Mm-hmm. Op dat moment zaten we met Deloitte wat... krapper bij kas, laten we het zo zeggen. Dus dan gaan al die fast tracks en ook gewoon de groei van directors naar partners, alles zeg maar, wordt een beetje zeg maar onder de loep genomen. Dus dat ging sowieso al minder. Plus er zaten heel veel mensen boven mij. En op een gegeven moment is dat dan gewoon dat je daar denkt van, hey, dit gaat niet snel genoeg voor mij. Ik moet iets anders gaan doen. En misschien is een andere plek ook alweer gezond.
1: Ja, is het, ja je zou dan 2 dingen kunnen concluderen. Nou, wat goed dat je daarop acteert. Maar je kan ook zeggen, joh, wat geef je snel op? Hoe bepaal je of dat je...
0: Ja, vind ik wel een interessante. Het voelde meer als... durf ik dit risico te nemen? Want het zo'n pad, hè, of het nou advocatuur is... Of als je dokter wil worden... of noem het allemaal notaris, noem maar iets... dan dat pad ligt vast. En elke afwijking van een pad is een risico. Want je weet niet wat daar gaat komen. Het is nieuw.
1: Ja.
0: En dat was het met name de risicoafweging voor mij. Ja. Van hey, ik lever nu een positie of een plek in waar ik het op zich naar mijn zin heb.
1: Ja.
0: Waar er gigantische kansen en mogelijkheden liggen. En ik ga eigenlijk naar iets waar... ik ken de conclusie niet eens van de voetbalt-shirts.
1: Mm-hmm.
0: Dus waar ga ik aan beginnen?
1: Ja.
0: En durf je dat te nemen, je openstellen om nieuwe dingen te leren en dan misschien sneller te groeien of... op nieuwe plekken te komen.
1: Ja.
0: En die afweging heb ik voor mezelf gemaakt. En heb ik op een gegeven moment gezegd, ja, dat moet ik doen.
1: Ja, want je zit natuurlijk dus wel. Je zit in de Deloitte lift. Die gaat dan misschien wat, wat langzamer dan je had gewild op dat moment.
0: Ja.
1: Was het een... En je zegt, het is dus een dilemma op dat moment.
0: Ja, absoluut.
1: Hoe lang heb je daarmee geworsteld met dat dilemma?
0: Ja, weet je, je bent er natuurlijk wel over na aan het denken op een gegeven moment. Als je denkt aan je promotie en aan een pad wat je volgt.
1: Ja.
0: Je kan de conclusie uittrekken.
1: Ja, want wanneer ben je nou een quitter? En wanneer ben je gewoon een goede assertief figuur die dus inderdaad gewoon niet als een debiel aan een dood paard blijft trekken. Maar gewoon zegt van nee, ik ga een andere kant op. Hoe maak je dat onderscheid?
0: Ja, dat vind ik wel een leuke vraag. Voor mezelf heb ik dat, had ik het een beetje in mijn hoofd uitgekristalliseerd als je moet zorgen dat je altijd in een positieve situatie of een gezonde situatie weggaat ergens. Dus niet omdat jij gefrustreerd bent dat je niet kan, niet snel genoeg kan, of dat jij boos bent op je collega's, want dat is een ongezonde basis om weer ergens opnieuw te beginnen.
1: Ja, ga weg voordat je verzuurt.
0: Ja, en op een gegeven moment dacht ik van oké, ik merk dat dit wel bij mij gaat spelen. Ja. Ik heb mijn kansen afgewogen, met heel veel mensen erover gesproken, gewoon binnen het bedrijf. Oké, en wat wil ik doen? Hoe flexibel ben ik hierin? En dan op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt van hey, het is hier goed, maar ja, het is tijd.
1: Ja. Wat was dan in de kern wat je niet meer bij Deloitte kon krijgen? Waarvan je dacht, en daarom moet ik dus die leap of faith wagen.
0: Voor mij was het de vrijheid om je eigen initiatieven te kunnen doen. Ja. Dat is ook logisch, want ze waren natuurlijk ook mega groot. Maar als er dan Iemand naar je toe komt die zegt, hey, we gaan een nieuwe AI-strategie bedrijf oprichten waar je in eerste instantie gewoon een jaar lang mag ontdekken en mag en proposities mag creëren en met de vetste mensen mag samenwerken. Ja, dan is dat wel een grote wortel die voor je wordt gepresenteerd natuurlijk. Ja.
1: En vervolgens neem je de leap of faith en dan kom je eraan. En het eerste wat ze tegen je zeggen is, moet ik nou gaan luisteren naar dat ventje van die Lloyd van 28? Denk je dan niet, kut. Verkeerde, daar zitten we dan.
0: Nou, dat was in de samenwerking weer met wat anderen. En ik denk vaak dan dat had ik kunnen verwachten.
1: Ja.
0: Zeg maar, je kan niet van iedereen verwachten dat ze zomaar meegaan in verandering. Of dat ze in één keer je accepteren als je op een nieuwe plek komt. En voor mij was het omdat ik jong was. Voor de ander is het omdat iemand zijn oogkleur niet aanstaat. Ik weet niet, iemand verzint wel iets. Er zijn altijd mensen die meegaan en mensen die tegenzitten.
1: Juist.
0: Dus ja, ik vond dat niet zo erg. Maar ik vond het wel een les. Dat ik dacht, oké, ik moet kennelijk wel op mijn hoede zijn. Dus ook op de manier waarop ik mezelf presenteer.
1: Ja. Kun je daar iets in doen in je eigen presentatie om als 28-jarige in ieder geval minder dit soort geluiden te horen? Heb je iets gewijzigd?
0: Ja, ik denk rustiger nog. Iets rustiger geworden.
1: Okay.
0: Ze noemden me ook al een jonge hond. Veel energie alle kanten op, veel ideeën. En ik denk dat het af en toe goed is om dat een beetje, hoewel je dat nog steeds intrinsiek hebt, om dat een beetje te kaderen.
1: Juist.
0: En om dat af en toe gewoon te zeggen van, hey, dit is mijn idee, hoe denk jij erover? Kunnen we samen tot een gezamenlijk idee komen om verder te gaan?
1: Juist.
0: Ja.
1: Je was, bent volgens ook een van de jongste deelnemers, of de jongste deelnemer geweest aan een management development traject onlangs bij Conclusion.
0: Ja.
1: Ongelooflijk benieuwd, want dat leert je positieve dingen, maar dan krijg je ongetwijfeld ook weer spiegels voor. Gehouden wat dat heeft opgeleverd.
2: De Boordradio.
1: Het is nu eerst tijd voor de Boordradio. De rubriek die is ontsproten uit mijn Formule 1 interesse. Kijk je Formule 1, Fabian?
0: Ja, ik vind het fantastisch.
1: Ik wou net zeggen, had je nu echt mega door de mand gevallen.
0: Ja, precies.
1: Die eerste, precies. Dus je verhaal is consequent tot nu toe. Hartstikke goed. Je vindt het fantastisch ook, werkelijk waar.
0: Ja, ik vind dit... Kijk, als je SEC Formule 1 neemt, dan zie je auto's die rondjes rijden.
1: Ja.
0: En dat hoor ik ook vaak. Waarom ga je op zondag 2 uur lang naar autootjes kijken die rondjes rijden? Maar als je kijkt naar de combinatie van een mens dat op zijn uiterste, zeg maar, continu rondje na rondje zo consequent kan rijden, zo goed kan rijden, inschattingen kan maken voor inhaalacties. Maar dat je daarbij bedenkt dat er een auto onder zijn kont zit die zo complex is, waar alles aan doorgemeten wordt. Je ziet de mensen aan de pitmuur, zie je denk ik 4, 5, 6 mensen zitten. En dan zie je in de pitbox zie je nog een paar mensen rondlopen. Nou, laten we zeggen dat er nog 20 zijn of zo. En dan volgt dat er nog 100 of 150 man ergens in Engeland van dat team zitten, die al die data analyseren constant. Ja. Dan denk je, we zijn eigenlijk aan het kijken naar een ultiem spektakel van mens en machine. Ja. Ik vind het fantastisch.
1: Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Niemand geloven me, maar ik hoop dat nu wel. In ieder geval, de Formule 1 is de aanleiding. De analogie voor de rubriek De Boordradio. Want je zei het net al, aan de pitmuur zitten race engineers. Die souffleren de coureur. En langs die analogie stel ik mijn gasten de vraag. Welk advies zou je jongeren zelf geven? Of, dat was het beste advies wat je ooit kreeg. Maar in ieder geval, welk advies zou je via De Boordradio willen geven?
0: Ja, ik denk dat het advies wat ik aan mijn jongeren zelf zou willen geven is... Take your time. Rustig aan. In de zin van, denk, zeg maar, elke keer een stapje terug. Denk na.
1: Aha.
0: En het heel belangrijk is, omdat we gaan nu zo snel. En je maakt zo snel en veel keuzes. En ik heb al het idee, ik moet verder. Het moet groter, het moet beter.
1: Ja.
0: Of het is goed van, stilstaan. Hey, waar sta je nu? En hoe komen we vanaf dat punt naar het volgende punt? Zodat je in dat plan bent.
1: Hoor ik nou toch een beetje spijt dat je bij die Lloyd te snel bent weggegaan?
0: Nee, absoluut niet. Nee,
1: maar je loopt, het is kennelijk toch een thema bij je. Van te snel willen, blijkbaar. Waarom zeg je dan nu tegen je jongen zelf, joh, rustig aan?
0: Nou, je mag ook genieten van wat er is.
1: Ah.
0: En ik denk dat wel heel belangrijk is. Ik ben niet zo goed in vieren.
1: Oké. Waar blijkt het uit?
0: Nou, ik ben altijd, als we dan successen hebben, hè, we lanceren nieuw, nou, in ieder geval bijvoorbeeld een AI-platform of we hebben een succesvolle klanttraject doorlopen, dan ben ik alweer met het volgende bezig.
1: Ja.
0: En eigenlijk, en als het op zijn einde loopt, dan rond ik het één af en gaat het ander weer lopen. En dat neemt de tijd weg om te denken van, oh, dit hebben we wel echt heel goed gedaan.
1: Ja.
0: En ik zeg wel altijd tegen mensen waarmee ik werk van, jullie doen super. Dit heb je echt fantastisch gedaan. En af en toe is het ook gewoon lekker om te zeggen, hey, dit hebben we goed gedaan.
1: Ja, maar hoe zit het je dwars dan? Dat je eigenlijk die tijd niet neemt
0: Ik denk dat het waardevol is om die tijd te nemen.
1: Ja, maar je doet het dus kennelijk niet. En daarom is het een advies aan je jongeren zelf. En hoe breekt dat, ja, breekt dat je op? Dat klinkt allemaal zo zwaar. Maar hoe gaat dat dan wringen als je dat niet doet?
0: Ik denk, het zit met name in dat je altijd maar blijft jagen. En dat is ook waar je misschien al goed in bent. Of wat je mee zit. Maar het is goed om af en toe gewoon die rust in te bouwen. Want dan kan je ook goed reflecteren en dan weer door.
1: Maar wat drijft je dan om te blijven jagen? Want daar zit iets.
0: Ik vind het waanzinnig wat ik doe.
1: Ja,
0: ik vind de onderwerpen waar ik mee bezig mag zijn, vind ik geweldig. Hè? Dus het is echt de ultieme combinatie tussen een revolutie van technologie en wat dat doet met mensen.
1: Ja.
0: En vervolgens krijg ik ook nog de kans om met de mensen te spreken die daar iets over te zeggen hebben. Over met het leadership. En daar advies over te kunnen geven. En gehoord te worden ook.
1: Ja.
0: En elke keer als ik dan weer een dag van 12 uur heb gemaakt. En ik denk, shit, hoe ga ik dit wekenlang volhouden? Dan denk ik van, oké. Maar ik vind het wel weer heel leuk, want er komt dan weer iets voorbij. Dan denk ik, god, ik mag morgen weer met deze innovatie aan de gang. Of ik mag morgen weer met die directeuren spreken. Of dat geeft een soort van ongekende energie.
1: Ja, precies. Dus je vindt het mooi wat je doet, daar krijg je energie van. Maar tegelijkertijd, je zegt nogmaals, je zegt van ja, duw rustig aan, ook geniet. Ik bedoel, ben je dan bang dat je misschien uiteindelijk toch stiekem een soort roofbouw op jezelf pleegt dan op zo'n moment? Of?
0: Ja, ik denk dat iedereen realistisch moet zijn. Wat ik heel erg, ik ben een fietser. En ik vind wielrennen fantastisch. Maar ik merk wel, als ik een week niet heb kunnen wielrennen, omdat ik alleen maar aan het werk ben geweest, dan gaat dat me na 2 weken irriteren. Ja. Want dan heb ik die uitlaatklep niet gehad. En dan is eating in, zeg maar.
1: Hoe ziet dat er dan uit?
0: Kortom. Inderdaad, je speelruimte is wat minder voor jezelf. Je bent inderdaad wat. Nou, ik heb niet zo snel een kort lontje. Maar dat loopt minder soepel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat merk je bij jezelf.
0: Ja, dat merk ik. En dan is het goed om, al is het maar 3 uur ergens pakken om te gaan fietsen.
1: Ja, juist. En om in de analogie te blijven van de Formule 1, na de race mag je ook wel heel even het podium op. En even met de champagne spuiten.
0: Ja, en dan weer door.
1: Dat doen zelfs de grootste kampioenen.
0: Ja, zo is het wel.
1: Check. Alright. Gaan we terug. Ja, ik sta hier met... het wordt nu tegenwoordig geëdit, dus het maakt allemaal geen zak uit. Ik praat met Fabian van der Loosdrecht, AI Strategy Development en Innovation Enabled Center Lead. Ik ga het blijven toch volhouden om dat helemaal te zeggen. Bij Conclusion. Je zit ook daar. Dat vond ik las het online. Ik zag het je op LinkedIn posten. Net een management development traject afgerond bij Conclusion. En ik was een beetje aan het googlen. En de eerste helft van het traject staat dan in het teken van zelfontwikkeling. En de tweede helft richt zich op hard skills, commercieel denken, ondernemerschap, zelfverzekerd bewegen. Welke helft vond je het pittigst?
0: Ik denk het eerste deel.
1: Ja?
0: Ja, omdat ik kwam daar aan. Je moet je voorstellen, dit is wel misschien wel een leuke anekdote. Dan word je dus bij elkaar gezet met Next Generation Leadership van Conclusion.
1: Uh-huh.
0: Dus ik kom daar aan. En ik denk, wij gaan... de grootste projecten, de grootste uitdagingen van het ecosysteem van Conclusion gaan wij kraken met z'n allen.
1: Mm-hmm.
0: We gaan naar zo'n, je kan je voorstellen, zo'n leadership programma wordt geleid door een paar mensen. En ik denk van, ja, dan kom je daar aan, dan gaan 3 dagen lang gaan met z'n allen zitten. We gaan goed eten, goed koffie drinken en we gaan gewoon even die noten kraken, zeg maar.
1: Yeah.
0: Ik kom daar aan en ze zeggen, Fabian, ga naar je kijken, wie ben jij? Wat drijft jou?
1: Mm-hmm.
0: En ik denk, daar zitten we hier helemaal niet voor, toch? Dit is echt gebeurd. En dat ik ook naar ze toe liep. En dat ik naar de mensen die dat verzorgden, dat programma. En dat ik tegen ze zei van... ik heb het idee dat het te veel gaat over ik. Maar we zitten hier voor het wij. Hoe gaan we dat anders aanpakken? En dat ze naar me toe kwamen en zeiden... voordat je het wij kan doen, Fabian... moet je eerst goed kijken naar wie ben ik. En wat drijft mij en waarom heb ik het gedrag wat ik vertoon in mijn leiderschap? Ja. Oké, dan moet ik even die knop omzetten.
1: Dat was de eerste in your face van het traject, begrijp ik. Maar ja, is er iets, heb je iets over jezelf, ben je iets over jezelf te weten gekomen?
0: Nou, wat ik over mezelf te weten ben gekomen is denk dat het ook belangrijk is om... Hè, dus ook het af en toe die rustpauze nemen is belangrijk. Maar ik denk ook in Dat ik in de communicatie met mijn medemensen me soms wat afwachtender kan opstellen misschien.
1: Ja, want ik bedoel, dit soort trajecten kunnen heel confronterend zijn.
0: Ja.
1: Kwam je hier op een confronterende manier achter?
0: Ik vond het niet echt confronterend in die zin. Maar ik denk wel dat het echt maar... Het was een geleidelijk kreeg je steeds meer tools en steeds meer gesprekken. Waardoor je dacht, ik begrijp beter wat er in mij gebeurt als zich bepaalde situaties voordoen. Ik begrijp ook beter wat de ander drijft eigenlijk. Dat vond ik wel echt mega interessant. Want er zit nog een hele wereld achter wat iemand doet en waarom die dat doet.
1: Ja, kun je dat eens concreter maken? Want je hebt dus kennelijk van nature zelf de drive om te gaan.
0: Mm-hmm. Dat hebben sommige mensen dus niet.
1: Nee.
0: En dat is wel heel erg... Dat was voor mij confronterend. Ik wil aan de bak. Ik wil gas geven. Ik wil verandering bewerkstelligen. En ik vind het wel heel, heel interessant dat op de radio komt van... Ja, in Silicon Valley werken ze 996, weet je wel. Ja. 6 dagen per week, 9 uur per dag van 9 tot 9, zeg maar. Dat vind ik een heel interessant idee. Want ik denk, zo, dat is inderdaad, zo ga je verandering veroorzaken. Maar we zitten nou eenmaal in een wereld, in een Nederland, zou ik het maar willen zeggen. Waarin niet iedereen diezelfde attitude heeft. Maar waar er wel relevant, zeg maar, de mensen die dat niet misschien die attitude ten opzichte van werk hebben. Mm-hmm. Die hebben wel hele relevante ideeën. En die hebben wel hele relevante inbreng. En je hoeft dus niet altijd die mentaliteit te hebben om succes te maken. Ik denk dat dat wel iets is wat echt terug is gekomen. Dus ik ben heel energiek, heel hard gaan.
1: Ja.
0: En sommige mensen doen het op een andere manier, maar dat is niet per se verkeerd.
1: Ja. Zou je geneigd zijn, want dan kan ik me iets bij voorstellen, dat je voor dit inzicht zou je denken, als je zelf in de 996-modus zit, ja, dan zie je denk ik mensen die daar helemaal niet in zitten. Zou ik geneigd zijn te zien als ballast, bijvoorbeeld?
0: Ja, gelukkig zit ik zelf niet in de 996-modus permanent. Nee. Maar ik denk dat je wel kan zien als zo. Ik denk dat je naar mensen kan gaan kijken op een manier van ze willen niet.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat echt veel te oppervlakkig is.
1: Ja?
0: Ja, ik denk heel veel mensen willen wel. Alleen je moet ze juist de handvatten geven. Ja. Je moet ze juist de omgevingen bieden. En zeker met die transformatie van wat AI allemaal gaat doen. Moet je ze dus ook een veilige omgeving geven om daar iets mee te kunnen.
1: Ja. Kun je iets... Want dit is interessante informatie. Hè? De neiging te zeggen van ze willen niet. Die conclusie. Voor je het weet zit je zelf in zo'n...
0: Absoluut.
1: Ja. Dan heb je die oogkleppen op. Waar we het eerder over hadden. En dan ga je ook zelf vanuit die emotie... En die loopgraaf schieten, zou ik maar zeggen. Hoe helpt dit jou in je werk? Dit inzicht?
0: Nou, ik denk altijd, er is een reden waarom jij hier bent. En ik ben ontzettend benieuwd waarom jij hier bent. Ja. Dus in mijn werk is mijn eerste vraag, wat vind je het allergaafst? Wat om te doen? Hè? Dus of welke component vind je het meest interessant? En dan gaat iemand vertellen vanuit passie. En dan zeg je, dat kunnen we misschien wel heel goed inzetten binnen ons project.
1: Ja. Maar is er iemand, zijn er situaties, want je hebt dit inzicht. Is het dan zo dat dit je ook in de samenwerking nu beïnvloedt? Dat er mensen zijn in jouw ecosystemen van je op voorhand, waar je eerst misschien gedacht zou hebben, die komt echt van een andere planeet. Wat dat betreft. En dat je daar nu beter mee kan samenwerken.
0: Dat is een heel grappig voorbeeld. Op een gegeven moment, dat was een paar maanden terug. En toen kwam een collega van mij, een data scientist. Die kwam naar me toe. En ik zei jij moet wel echt ontzettend hard werken. Want je krijgt echt veel voor elkaar. En toen zei hij, maar ik bewaak mijn tijdsgrenzen wel heel erg. Toen dacht ik, dat is interessant. En toen vroeg ik, wat bedoel je daarmee? Hij zegt, ik werk eigenlijk nooit over. Ik doe gewoon wat ik doen moet. En dat doe ik heel goed. En daarna is de tijd weer van mij. En toen dacht ik, dus ik ben onder de indruk van wat jij levert. En je doet het ook nog eens binnen de gegeven kaders. En verder vind ik verder helemaal niks van, Dat is gewoon goed, weet je wel. Je zegt niet dat je dan in dusverre veel meer extra doet. Dat dan explosieve groei veroorzaakt in je carrière of zo. Maar je doet het wel gewoon goed. En ik zit in op dit moment op een plek waar ik ook met veel mensen werk. Die gewoon echt doordouwers zijn. Die om 3 uur 's nachts nog de nieuwste functionaliteit aan het uitproberen zijn. Of die een mail sturen. En dat vind ik heel leuk. Want ik ga heel goed op die energie en die drive om verandering te veroorzaken. Maar soms... laat dat je niet zien dat er ook gewoon op andere manieren heel veel goede input kan veroorzaken. Dat mensen het op een andere manier ook cheffen.
1: Misschien is het dan ook wel zo dat jij te veel met energie smijt. En eigenlijk niet effectief bezig bent dan wellicht. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat dat ook een spiegel is. Van doe ik het eigenlijk wel handig als ik alleen maar aan het knallen ben.
0: Ik denk terechte opmerking. Ja,
1: heb je iets bij jezelf ontdekt waarvan je denkt van, hé, maar dat, ik bedoel, het is natuurlijk leuk, hè, die jonge hondenenergie en erop en erover. Maar is er iets waarvan je denkt van, joh, de Fabian van 28 met deze wijsheid doet nu echt iets anders dan de Fabian van een paar jaar terug?
0: Ja, ik denk dus dat het containen, om het maar zo te noemen, van die energie, dat is wel iets wat maakt dat ik nu dat ik nu ik zou liever nu aan tafel zitten met de Fabian van 28 dan de Fabian van 24, om te spreken. Omdat ik veel beter die energie kan reguleren. Ja. Door met de mensen die ik voor me zie, dat ik ook af en toe kan zeggen, nu even niet. Ja. Hè? Of beter prioriteren. Prioriteren was ook een issue. Toen ik bij Deloitte binnenkwam. Van, ja. Moet het allemaal nu? Was de vraag op een gegeven moment. En ik zo dacht van, ja, we kunnen het toch nu ook gewoon afmaken.
1: Ja.
0: En zei ze, nee, kan ook volgende week. Weet je wel? Leer het van dat je dingen kan op de juiste manier kan inrichten. Dat je het ook al kan verspreiden bijvoorbeeld. Ja,
1: ja, ik weet, maar ik zit me ook af te vragen. Wanneer... Het kan ook zijn dat je jezelf nu langzaam maar zeker wordt teruggezogen in een soort ambtenarenmentaliteit.
0: Absoluut niet.
1: Hoe bewaak je dat? Hoe zorg je voor dat goede evenwicht?
0: Ik denk, kijk, je kan op werkgebied heb je natuurlijk dat je dat evenwicht in, zeg maar, die balans kan vinden. Maar in je privé heb je natuurlijk nog allerlei uitlaatkleppen. Je hoeft niet alles te doen voor je werkgever, bij wijze van spreken. Jezelf ontwikkelen. Ik denk dat dat ook heel erg een groot onderdeel daarvan zit in je eigen tijd. Waar ben je mee bezig? Welke onderwerpen heb je nou? Welke boeken lees je? Welke films kijk je? Welke mensen vind je interessant om te volgen? En waarom? Welke onderzoeken lees je? Dat hoeft niet allemaal te zijn omdat het nou eenmaal per definitie direct bijdraagt aan wat je vandaag aan het doen bent. Maar dat kan je zeker helpen voor de andere dagen.
1: Hoe ontwikkel jij je eigen tijd?
0: Ja, ik vind onderzoeken dus heel erg leuk.
1: Oh.
0: Alleen, ik luister ze liever dan dat ik ze lees. omdat ik al zoveel... Ik zei op een gegeven moment tegen een vriend van... Ik lees zoveel... Dat op een gegeven moment ben je een beetje klaar met dat scherm. Dus dan ga je het liever luisteren. Of dan... Ik hou van papieren kranten. Ik vind het FD fantastisch. Dus... sorry, conclusion, maar ik neem die dus af en toe eind van de dag ook mee. Als ik denk van, nu gaat niemand die meer lezen.
1: De tijd van S aan het zoeken is naar waardig TV van vandaag.
0: Dan moet je even bij mij vragen.
1: Ja.
0: En dat vind ik wel ontspanning. S'avonds op de bank en de tijd daarvoor nemen.
1: Ja. Is, wat, in je ontwikkeling, want je bent natuurlijk pas 28, zegt deze 47-jarige. Wat staat er nog op je verlanglijstje als het gaat om je eigen persoonlijke ontwikkeling? Wat is er iets waarvan jij zegt van, joh, die noot wil ik kraken? Om een nog completere, betere Fabian te worden?
0: Ik denk dat voor mijn eigen ontwikkeling... het belangrijk is om wat meer te plannen. Dat klinkt heel gek misschien, maar... waar ik dit jaar tegenaan liep is dat ik bijna geen vakantie had genomen. Dan heb je in één keer heel veel vakantiedagen over. En toen dacht ik, dat komt ook omdat ik heel erg ben van... dat komt er wel tussendoor bijvoorbeeld. Maar in mezelf ontwikkelen... en dat geldt dit was een vakantievoorbeeld... maar het kan ook een meer lange termijn plannen zijn. Dat je dan, als je bepaalde momenten inbouwt in het jaar... waarop je bijvoorbeeld bepaalde groei wil doorhebben gemaakt... bijvoorbeeld ik wil meer leren over mijn persoonlijk leiderschap... of ik wil meer kennis over technologie... of ik wil CEO worden, whatever. Dat je dan die tijdslijn een beetje voor je uitschetst... zodat je dan ergens naartoe kan leven. En ik denk, als ik dat doe, komt er meer rust. En kan ik nog beter doen wat ik nu doe. En dan kan ik ook weer nieuwe dingen leren.
1: Ja, hoezo meer rust?
0: Omdat je niet... het is niet in één keer van... Oké, volgende week gaan we kitesurfen in Tarifa bijvoorbeeld. Dat komt wel eens voor. Maar dan neem ik dus mijn laptop mee.
1: Ja.
0: Terwijl je kan ook denken... Hey, het is wel echt lekker. Ik weet, in maart ga ik naar Spanje. Ga ik even een weekje surfen. Dan ga ik dat gewoon doen. Ja. De wereld gaat... Zeg maar, het stopt niet. Het werk stopt gewoon door.
1: Ja.
0: En dan heb je weer... Oh ja, dan ga ik erheen. Laat ik alles los. Kan erop plannen. Ga ik weer door.
1: Ja. Maar het is ook zo, want je zegt ook je eigen ontwikkeling plannen dus eigenlijk. Dat doe je nu niet.
0: Nee, minder. Nee. Nee.
1: Maar dan weet je ook nooit of dat je vooruit gaat, op schema ligt. Is dat een beetje wat je bedoelt? Dat je wat meer
0: ik heb wel persoonlijke doelen natuurlijk. En ik heb ze nog niet geplot in de tijd.
1: Nee.
0: En ik denk dat wel... Dat je daarmee rust creëert in de zin van... Oké, het is oké waar ik nu ben. En dat bedoel ik met... Als je hele snelle groei doormaakt, dan krijg je ook groeipijn.
1: Ja.
0: En dat is prima. Maar dan dat kost ook energie. Ja. En het is wel belangrijk om ook te accepteren. Waar we net ook over terug om dingen te vieren. Hey, het is goed al, zeg maar, ik ben gekomen waar ik ben. Ik wil nog meer. Ja. En daar ga ik zeker naartoe. Hm. En ik heb dit jaar het jaar van consolideren genoemd. Ah, okay. Dus dit jaar zijn we gaan consolideren. Nee. En dat heeft me heel veel gebracht. Ja. En dan denk ik van
1: Wat dan?
0: Nou, ik had dus ooit gelezen dat in de Chinese leer, correct me if I'm wrong als iemand anders zegt dat het niet zo is, maar dat daar het heel normaal is om een jaar te hebben waar het gewoon even is, om het maar even zo filosofisch te zeggen. Ja. Waar je gewoon even mag zijn. Dus je hoeft niet te verhuizen, je hoeft geen verre reizen te maken, je hoeft geen mega dingen te doen op werk. Hm. Want juist op dat moment ga je zien dat er heel veel dingen naar je toe beginnen te komen. Ja? Van alles wat je hebt gedaan. En ik heb dat dit jaar gemerkt. Dat heel veel,
1: Kostte het veel moeite om dit jaar van een consolidatie? Want het verstandelijk zeggen is één, maar het gaan doen is twee.
0: Ja, dat kostte heel veel moeite.
1: Waar liep je tegenaan?
0: Dat ik allerlei dingen wilde. Dat ik zei, ik moet een verre reis maken nog naast mijn werk, zeg maar. Ik moet nu...
1: Van wie, in godsnaam?
0: Ja, van de wereld, weet je wel. Van, omdat je dat om je heen ziet. Ja. Dus die soort van druk van de samenleving ligt ook op mij. Mm-hmm. En als je dan op een gegeven moment gewoon denkt van... Hey, ik ga nu gewoon dit jaar... Blijf ik op dezelfde plek wonen, bijvoorbeeld? Ja. Blijf ik in de rol waar ik nu in zit? Ja. Ga ik gewoon hele leuke dingen doen met mijn vrienden? Ja. En laat ik het een beetje op me afkomen.
1: En wat is er dan nu op je afgekomen waarvan je zegt van... Wow, dat kan er dus gebeuren als je dat jaar van consolidatie kiest. Wat gebeurt je dan?
0: Ik voelde aan alles dat ik weer ready ben voor de volgende stap. Hm. Dus zeg maar dat ik denk van oké, we doen nu hele goede dingen, maar ik wil meer dan dit. En ik ben weer opgeladen om dat te kunnen doen. Mm-hmm. Wat er naar me toe is gekomen. Ik ga weer niet verhuizen dit jaar, maar volgend jaar ga ik wel verhuizen, want ik heb een huis. Kijk. Dus dat is fantastisch. Dat soort dingen, daar zou ik allemaal niet klaar voor zijn op het moment dat ik constant maar aan het jagen was om die dingen te realiseren. Want nu zijn ze naar me toe gekomen.
1: Ja. Ik ben eigenlijk wel heel blij dat dit het jaar van de consolidatie is. Want ik denk eigenlijk dat je anders niet 55 minuten hier aan één tafel gehad zou kunnen hebben.
0: Precies.
1: Maar dat is nu wel gebeurd. Gelukkig en blij mee. Fabian van der Loosdrecht, AI Strategy Development en Innovation Enabled Center Lead. Ik blijf het proberen. Bij Conclusion, dankjewel. Fijn dat jij bij me was. En luisteraars, via Move Up, een fijne show. Abonneer je als je dit als podcast luistert via Spotify of Apple Podcasts. Druk even op het belletje en geef een paar sterren. Ook fijn. Help je de show mee. En ken jij een toptalent, iemand die binnen de organisatie op jonge leeftijd al furoren maakt, geef mij Gerben van Driel via LinkedIn dan even een seintje. Dan kan ik die mensen een podium geven. Nogmaals, Fabian van der Loosdrecht van Conclusion. Dankjewel dat je bij me was.
2: Dit is New Business Radio.
3: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech. Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen, van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen, de complete kantoorinrichter.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
6: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
3: App de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO of andere C-level leider die aan de top staat en het gemaakt heeft. Ze

0: van 1 op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: I told myself, life is short.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: De woningmarkt staat onder druk. Tekort aan woningen is inmiddels 1 miljoen. De bouwopgave voor 2027 is 100.000 woningen. Welke rol is er voor de woningcorporaties in Nederland, die momenteel tezamen zo'n 30% van de totale woningvoorraad beheren? Vandaag spreek ik hierover met Rolien Ritsema van Eck, bestuursvoorzitter van de Alliantie, met bijna 60.000 huurwoningen in beheer. Dus een van de grootste woningcorporaties in Nederland. Van nieuwbouw tot verduurzaming, van wijkveiligheid tot slimme innovatie. De Alliantie doet dus veel meer dan alleen stenen stapelen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Welkom Rolien.
3: Dankjewel.
2: Fijn dat je er bent. Over woningcorporaties gesproken, want ja, je hoort daar in de media niet heel veel over. Ze zijn er, we kennen ze, maar hoeveel zijn er eigenlijk?
3: De woningcorporatiesector is inderdaad een beetje een stille kracht in Nederland. Er zijn een kleine 300 corporaties in Nederland. Die variëren van de hele grote tot de kleinere woningcorporaties.
2: Ze bestaan al hele lange tijd, maar sinds wanneer eigenlijk?
3: Ja, volkshuisvesting bestaat al sinds halverwege de 19e eeuw, maar is sinds begin 20e eeuw echt geformaliseerd in de Eerste Woningwet. Die dateert uit 1901 en de Alliantie kent haar eerste voorganger uit 1911.
2: Dat is ook al een hele lange tijd.
3: Dat is heel lang geleden. Ja. En destijds is de volkshuisvesting echt opgericht om mensen in armoede, eigenlijk arbeiderswijken, een fijne woning aan te bieden.
2: De sector zoals je die nu zou kunnen omschrijven is natuurlijk heel veel veranderd sinds 1901 tot aan nu. Maar hoe zou je hem omschrijven?
3: Nou ja, de woningcorporatie staat nog steeds voor de taak waar ze in de 20e eeuw ook voor stonden. Namelijk het bieden van betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Dus ergens is er niet zoveel veranderd. De kerntaak is nog steeds hetzelfde. Alleen je ziet dat de opgave veel groter en breder is geworden dan voorheen. We staan ook voor de kwaliteit van woningen. We staan voor betaalbare woningen. Maar we staan bijvoorbeeld ook voor leefbare wijken en duurzame woningen.
2: En daar gaan we het natuurlijk zo meteen uitgebreid over hebben. Want hoe krijg je leefbare wijken? Hoe transformeer je eventueel wijken? Eventjes over de Alliantie zelf. Hè? De rol van jullie. Jullie hebben een werkgebied. Hoe groot is dat?
3: Je zei het in de introductie al. We hebben zo'n kleine 60.000 woningen. We zijn actief in Amsterdam en Amersfoort en alles wat ertussen ligt. Al met al zijn we in 16 gemeenten actief. Waaronder dus Amsterdam, Almere, Gooiverstreek en Amersfoort.
2: Dus ja, je geeft al aan eigenlijk grootstedelijk, maar ook kleine gemeentes. Ik kan me voorstellen dat de processen die daar lopen, al gaat het over renovaties of het herontwikkelen of nieuw ontwikkelen, dat het heel anders loopt bij grote steden dan bij kleine gemeenten.
3: Ja, dat klopt. De overeenkomst is dat we beide in zowel grote steden als kleine dorpen hebben de gemeente en andere organisaties heel hard nodig. Hè? Dat is de overeenkomst. Het verschil is dat de dynamiek in een grote stad echt anders is. En behalve de dynamiek is ook de opgave in een grote stad ingewikkelder. Want als je binnenstedelijk moet bouwen, ontwikkelen, verduurzamen, ja, dan ken je gewoon de nodige logistieke uitdagingen. Dus ja, dat is inderdaad echt anders.
2: Ja, nu hebben we het net in de intro al even gehad over de bouwopgave 2027. 100.000 woningen moeten er gebouwd gaan worden. Nu kan ik me voorstellen, wat je ook zei, in grote steden zijn dat vaak vele grotere projecten dan in die kleine gemeenten. Als je daar nou de kenmerken van zou moeten benoemen, wat zie je daar als grote verschillen ook?
3: Nou, het eerste verschil is denk ik wat ik net al noemde, hè, dat het logistiek gewoon ingewikkelder is. Maar een tweede belangrijk verschil is dat de leefbaarheid vooral in grote steden meer onder druk staat. En je ziet dat vaak wat meer kwetsbare huizen worden gehuisvest in grote steden en ook met grotere getallen op een kleine oppervlakte. Ja, en dat is echt een uitdaging ook voor een woningcorporatie, omdat wij mede, samen met andere partijen, verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in een wijk. En die staat in grote steden vaker onder druk.
2: En dan kan ik me ook zo maar voorstellen dat er weer een heel groot verschil is tussen steden als Amersfoort en Amsterdam. Waar je echt een soort van binnen de ring herontwikkeling hebt van oude industriële gebieden. Waar ook heel veel eigenlijk particuliere koopwoningen tussen staan. Dus de dynamiek daar nu heel anders is dan jaren geleden.
3: Waar die steden in verschillen is het aantal sociale huurwoningen.

0: woningen bijvoorbeeld, daar verschillen ze in. Maar ook praktische problemen. Amsterdam kent bijvoorbeeld echt een groot funderingsprobleem. Alle funderingen moeten daar worden hersteld. Ja, en daar onderscheidt deze stad zich ook in. En dat geeft een grote uitdaging met zich mee.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Wat kan je daarover zeggen? Is dat een hele lange termijn ontwikkeling? Of moet dat echt binnen no time gaan gebeuren, dit soort veranderingen?
0: Nou, juist specifiek over funderingsproblematiek hebben we dat in kaart gebracht. Dus we weten ook precies waar de hoogste urgentie is. En daar zullen we starten. Maar naast het herstellen van de fundering willen we meteen een hele woning. En eigenlijk ook liefst een heel blok of een wijk aanpakken. Dus dat betekent dat we niet alleen de fundering zullen vervangen. Maar ook de woning zullen renoveren. En daar waar mogelijk woningen kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld een zolderberging transformeren tot een woning. Of gewoon een extra verdieping erbovenop plaatsen.
1: Ja, want in hoeverre die bouwopgave die er is in Nederland. Daar hebben die een klein aandeel in eigenlijk om daarin mee te denken. Maar ik kan me wel voorstellen dat het op zich ook voor de kwaliteit van wonen heel veel toevoegt op het moment dat je daar ook nieuwbouw kan toepassen.
0: Zeker. En waar je het dan eigenlijk over hebt is hoe is een wijk samengesteld? Een wijk wordt leefbaar als er veel verschillende soorten huishoudens wonen. Dus dat betekent als je naar de volkshuisvesting kijkt, wil je sociale huurwoningen, je wil middenhuurwoningen, maar je wil ook koopwoningen. En vervolgens wil je die wijk dusdanig inrichten dat er bijvoorbeeld ontmoetingsplekken zijn, dat mensen elkaar kunnen treffen, dat de doorgangen open zijn. En op die manier kun je als woningcorporatie veel meer betekenen dan alleen een goede woning op zich.
1: En betekent dat dat het eigenlijk vanuit de gemeente bepaald wordt hoe die samenstelling moet zijn?
0: Grotendeels. De gemeente heeft daar een grote stemming. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk in gesprek met de gemeente. Want wij hebben vaak de informatie over de wijken. Dus wij kunnen vaak ook de gemeente voeden in welke huishoudens toegevoegde waarde bieden op zo'n moment in zo'n wijk.
1: En dat kan dus op verschillende manieren. Dat kan door eigenlijk verkopen van woningen. Dus eigenlijk afstoten en daardoor weer nieuwbouw voor in de plaats brengen. Maar ook het renoveren. Ik kan me voorstellen dat dat best wel ingewikkeld is voor iemand die aan de buitenkant hiernaar kijkt, hoe jullie te werk gaan. Kan je daar iets over zeggen?
0: Ja, dan gaat het specifiek over het toevoegen van nieuwe woningen. Daar hebben we verschillende manieren voor. Dat is één, het bouwen van woningen. Dat doen we vaak op randen van de stad of op open plekken. Soms binnenstedelijk, daar hadden we het net al over. We willen bijvoorbeeld ook woningen transformeren, kantoorruimtes ombouwen naar woningen. Maar we proberen ook extra verdiepingen te plaatsen of okselvullingen, zoals we het noemen, een extra hoekje daaraan toe te voegen. En je noemde ook al even het woord verkoop. Nou, verkoop is daar voor ons een hele belangrijke motor in. Want verkoop is belangrijk. Enerzijds omdat het belangrijk is voor de leefbaarheid van een wijk. Daar hadden we het net al even over. Het is belangrijk omdat je op die manier doorstroming creëert. We geven een sociale huurder, geven we altijd voorrang. Waardoor er weer een sociale huurwoning vrijkomt. En er komt een heel treintje achteraan. En tenslotte is verkoop voor ons heel belangrijk. Omdat het gewoon middelen oplevert om meer woningen terug te bouwen en toe te voegen aan de woningvoorraad.
1: Ja, slimmer bouwen kan je zeggen, toch?
0: Slimmer bouwen. Zeker.
1: Ja. En kan je nu een voorbeeld noemen van bijvoorbeeld de grote projecten die momenteel spelen in jullie werkgebied?
0: Nou, er zijn een aantal grote locaties die spelen. Die bevinden zich vooral in Amsterdam-Noord, Amsterdam-Zuidoost, Almere, Vathorst in Amersfoort. Dus dat zijn echt de grotere locaties waar we veel woningen in een korte tijd kunnen toevoegen. Tegelijkertijd nemen we ook de verantwoordelijkheid om juist kleinschalig toe te voegen of transformaties toe te passen waar we het net over hadden.
1: Ja, en dan ombouw van bedrijfspanden hoor je ook steeds meer. Er staan heel veel kantoorpanden of bedrijfspanden leeg. Ik had het net al over bijvoorbeeld industriële gebieden die een nieuwe bestemming krijgen. Ik kan me ook voorstellen dat dat een heel ander traject is, maar wel heel zinvol, omdat je daardoor de herbestemming in zo'n stad op orde kan krijgen en meer daar deze tijd kan vertalen.
0: Ja, dat zie je in diverse steden gebeuren. Dat oude industriegebieden worden omgetransformeerd naar woonwijken. En Amsterdam Zuidoost is daar een goed voorbeeld van. Daar voegen we echt woningen toe, ook voor verschillende doelgroepen, om zo bij te dragen aan het oplossen van de woningnood.
1: Dan even naar bestaande woningen en de kwaliteit. Alles wat nu gebouwd wordt is met materialen die veel meer van deze tijd zijn. Ik kan me zomaar voorstellen dat de isolatie al helemaal dik op orde is op het moment dat je nu nieuwbouw gaat plegen. Terwijl voorheen had je natuurlijk ook met oude woningen te maken waar het allemaal net even wat minder was. Hoe houden jullie die kwaliteit op peil?
0: Nou, is een heel belangrijk onderdeel van ons werk is het onderhouden van de bestaande voorraad. We zeiden het net al, we hebben bijna 60.000 woningen die we niet alleen moeten onderhouden, maar ook moeten verduurzamen. Onze woningvoorraad staat er goed bij. In de media hoor je wel eens anders, maar over het algemeen staat de woningvoorraad staat er goed bij. En dat geldt ook voor de verduurzaming van onze woningen. We hebben een gemiddeld label A, waarmee we echt beter presteren dan de markt.
1: Is dat ook eigenlijk wat kwantificeert wat het is? Label A, dus dat wordt eigenlijk bepaald door de standaarden die voor heel Nederland gelden.
0: Zeker, zeker.
1: En dat is dus eigenlijk waarmee je kan aantonen dat het dus inderdaad op orde is.
0: Zeker, dus je kan de verduurzamingslabels kan je gewoon meten. Dus we hebben gemiddeld label A en we hebben ook afspraken met de overheid dat in, als sector dat in 2030 alle EFG-woningen zijn weggewerkt, zoals we dat noemen. En tegelijkertijd meten we ook de kwaliteit van de woningen en ook daarvan zien we dat onze woningen er goed voor staan. En tegelijkertijd vergt het natuurlijk een enorme investering van onze kant. Hè? Zowel qua menskracht, maar ook qua geld om dat te onderhouden.
1: Ja, want qua menskracht, we hebben natuurlijk te maken met een vacatureoverschot in Nederland. Alle sectoren hebben daarmee te maken. Hoe hou je dat toch op peil dat er voldoende en op een snelle manier gerepareerd kan worden waar nodig?
0: Ja. Nou, de Alliantie is een grote corporatie en ook een innovatieve corporatie. Dus je merkt dat wij nog redelijk goed onze vacatures kunnen vervullen. Want mensen willen gewoon graag bij ons werken. En het zijn ook allemaal mensen die zich graag inzetten voor de maatschappij. Dus dat doen we goed als corporatie. Tegelijkertijd zie je dat vacatures wel wat langer duren voordat ze vervuld raken. Ook in onze sector zie je dat de vergrijzing toeslaat. Dus sectorbreed zullen de komende 4 à 5 jaar 20 à 25% van onze collega's met pensioen gaan. Dus dat noopt tot slimme oplossingen. Dus nu kunnen we vacatures nog goed vervullen. En tegelijkertijd zetten we veel capaciteit op innovatie. Omdat ik toch ook bij ons arbeidsmarktkrapte verwacht. Ja. En we zullen dus op een slimmere manier ons werk moeten gaan doen.
1: Dus met andere woorden, je hebt eigenlijk een soort van headroom, waardoor je nu kan anticiperen op wat er straks gaat komen.
0: Precies, ja. Precies.
1: Ook een interessante, de leefbaarheid binnen wijken. Want ik kan me voorstellen dat naast het onderhouden van de woningen, bouwopgaves die er zijn, dat dit eigenlijk wel het allerbelangrijkste is. Gaat de leefbaarheid in de wijk achteruit, dat heb je natuurlijk in het verleden gezien, dan is het wel problematisch.
0: Ja, daar spelen we als corporatie een belangrijke rol in. En dat heeft ook heel erg te maken met de toewijzingen zoals die gebeuren. Want uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat daar waar tenminste 2/3 deel van het aantal woningen in het bezit is van een corporatiewoningen en er een grote hoeveelheid kwetsbare huishoudens wordt geplaatst, dat dat leidt tot onveilige, kwetsbare wijken. En dat gaat vaak om multiproblematiek. Dus dat zijn kwetsbare huizen waar armoede een rol speelt, opleidingsniveau een rol speelt, criminaliteit een rol speelt, uitstroommarkten GGZ. Ja, en dat kan een vervelende cocktail zijn als je te veel huishoudens in een wijk vestigt bij elkaar.
1: En dat kan dus betekenen dat je uiteindelijk dan besluit om daar in die wijk een impuls te geven door nieuwbouw. Wat zijn nog meer zaken die je hier kan toepassen om die wijk weer leefbaar te maken?
0: Nou, onze belangrijkste rol daarin is om via het vastgoed daar van betekenis in te zijn. Dus dat betekent dat wij zorgen voor kwalitatief goede, veilige woningen. Dat we ook in de fysieke sfeer in de wijk kunnen bijdragen. Door het creëren van makkelijke toegang, het creëren van ontmoetingsruimtes. En tegelijkertijd kunnen we het als corporatie niet alleen. Dus we hebben ook welzijnsorganisaties nodig. We hebben zorgorganisaties nodig, de gemeente en politie. Om met elkaar samen de wijk leefbaar te houden. En in de laatste plaats moet ik ook vooral noemen onze huurders. Die natuurlijk ook een beetje voor elkaar kunnen zorgen.
1: Ja, en dat zie je wellicht al langzaam opdoemen. Een mooie ontwikkeling van de afgelopen jaren is zo'n WhatsApp in de wijk, waar men toch een sociale controle eigenlijk toevoegt aan wat er eventueel is. Dan toch even de vragen, als je zeg maar over de grens zou kijken. Zijn er nu voorbeelden van steden in Europa bijvoorbeeld, waarbij de aanpak zo goed is dat je denkt van, nou, dat kunnen we in Nederland kunnen nog wat van leren?
0: Nou, we kijken regelmatig over de grens. En dan hebben we het in Nederland gewoon echt heel goed voor elkaar. Eigenlijk komt het buitenland vooral bij ons kijken over hoe goed wij het doen. Tegelijkertijd waar je ziet dat de volkshuisvesting het verschil maakt, is daar waar ook de overheid het echt steunt. Het is dus ook uiteindelijk een politieke keuze om volkshuisvesting prioriteit te geven.
1: En dat betekent dus veel schakelen tussen overheden en lokale overheden. Ja. We hadden het net al eventjes over. Dan heel simpel, want ik kan me deze vraag zomaar voorstellen als je nu aan het luisteren bent, dat je denkt van ja, maar waar wordt nu alles van betaald? Hè? Je verkoopt een klein aandeel van die woningen, maar je bouwt heel veel nieuw bij. Hoe zit dat nu precies bij woningcorporaties?
0: Ja. Goede vraag, want er is sectorbreed wel een groot tekort als het gaat om de investeringsopgave die voor ons ligt. Maar voordat ik daar wat over vertel, goed om te vertellen. De belangrijkste inkomstenbron van woningcorporaties is natuurlijk de huur.
1: Ja.
0: Alleen de huur is vrij laag vergeleken met de woning die we verhuren. Omdat we nou eenmaal volkshuisvesters zijn en daar staan we voor. Hè? We staan voor betaalbare huren. Een andere belangrijkste inkomstenbron, we hadden het er net al even, is de verkoop van woningen. En daarnaast lenen we als corporatie ook veel. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons dat we dat op een veilige en goede manier en verantwoorde manier vooral kunnen doen. Desalniettemin is er sectorbreed wel een tekort. Dus dat noopt wel tot maatregelen, zowel vanuit de landelijke overheid, vanuit de lokale politiek. En ik denk dat we ook als corporatie ons steentje bij moeten dragen.
1: Nu kan ik me voorstellen dat zo'n project, want die bouwopgaves zijn er, de projectontwikkelaars zijn er ook. In hoeverre trekken jullie daar samen op in de zin van dat je, bij wijze van spreken, samen een gebouw ontwikkelt, waarbij die combinatie tussen koop en huur heel duidelijk aanwezig is?
0: Het is allemaal ontzettend nodig. Een goede wijk creëer je samen. Dus die creëer je samen door sociale woningen neer te plaatsen, maar ook middenhuurwoningen, maar ook koopwoningen. Want op die manier creëer je een gemêleerde, gemengde wijk, die dus per definitie ook vaak veerkrachtig is. Dus het ideaal plaatje is dat we samen met commerciële ontwikkelaars en gemeenten een gemengde wijk neerplaatsen.
1: Ja, want toch even een vraag uit het verleden. Neem nou zo'n wijk als de Bijlmer in Amsterdam. Ik weet het ook vanuit kennissen om me heen. Dat werd ooit gepresenteerd als een hele groene wijk met veel leefruimte. Met andere woorden, het aantal vierkante meters was behoorlijk. En uiteindelijk kwam daar toch de klad in die wijk. Is dit nou een voorbeeld waarvan je kan zeggen dat je met woningcorporaties, op het moment dat je gaat evalueren, dat je daarvan geleerd hebt, waardoor je nu bij nieuwe projecten al vanaf het begin af aan veel meer die mix gaat opzoeken?
0: Ik denk dat dit een goed voorbeeld is waarbij te veel kwetsbare huishoudens bij elkaar zijn gevestigd. En dat daardoor een wijk achteruit gaat. Tegelijkertijd is de Bijlmer, wat nu tegenwoordig Amsterdam Zuidoost natuurlijk heet, ook een prachtig voorbeeld van hoe je gezamenlijk, als je gezamenlijk de schouders eronder zet, er ook weer een prachtige wijk van kan maken. Zoals dat nu nog steeds aan het gebeuren is.
1: Ja, want daar zijn ze heel veel aan het renoveren.
0: Zeker,
1: maar ook aan het nieuwbouwen. Dan zie je een hele andere wijk inderdaad ontstaan. Plus daarbij een industrieterrein wat getransformeerd wordt. Straks gaan we overigens nog een aantal stellingen doornemen. Dus ik ben wel benieuwd. Waar of niet waar, daar komt het eigenlijk op neer. Eerst eventjes naar wat anders. Want wat heel duidelijk is, je hebt met ontzettend veel stakeholders te maken waarmee geschakeld moet worden. Van landelijke overheid, lokaal, naar commerciële ontwikkelaars, bouwers. Als je nu weer die bouwopgave erbij pakt, waar loopt er nu op die moment vast? Is daar een vinger op een zere plek te leggen? Of is het toch alweer, omdat het zoveel verschillende stakeholders zijn, dat het moeilijk is om te duiden?
0: Je stelt een ingewikkelde vraag, hè, want je vraagt eigenlijk waarom komt de woningbouw niet sneller op gang dan die op dit moment komt. En we hebben daar iedereen voor nodig. Hè. Je noemde al wat voorbeelden. We hebben gemeenten nodig, we hebben het Rijk nodig, we hebben commerciële ontwikkelaars nodig en we hebben woningcorporaties nodig. Want wij moeten ook echt ons fair share daarin doen. En wat op dit moment belemmerend werkt, denk ik, is dat we te maken hebben met lange procedures. Ik denk dat we die, als we die kunnen verkorten, kunnen we versnellen. We hebben locaties nodig. We hebben samenwerking nodig. De oplossing van de netcongestie is natuurlijk heel erg belangrijk. Stikstofproblematiek. Nou, we hebben arbeidsmarktkrapte, hebben we al even genoemd. Maar ook financiën op orde krijgen. Dus er zijn een hoop uitdagingen en tegelijkertijd is dit waar we voor staan. Dus we hebben het hoe dan ook met elkaar op te lossen.
1: Je hebt het met elkaar op te lossen, maar er wordt veel gepraat. Hè? Dat kan je constateren. Er wordt al jaren gepraat. Begin ik toch even in de politieke hoek. Is het nu zo dat bijvoorbeeld die vergunningstrajecten, want daar gaat het meeste tijd in zitten, dat gewoon versimpeld moet kunnen worden? Dat is natuurlijk een tendens die je overal ziet. Wetgeving versimpelen, waardoor ook bijvoorbeeld ondernemers makkelijker en beter kunnen ondernemen, is eigenlijk een trend op dit moment, zou je kunnen stellen. Versimpeling van de wet, maar ook versimpeling van de procedures.
0: Absoluut.
1: Is dat het vertrekpunt waar nu als eerste aan gewerkt moet gaan worden?
0: Nou, er zijn heel veel dingen waar we als eerste aan zouden moeten werken. En dit is er zeker één van. Zeker. En wat je tegelijkertijd ook ziet, en dat is echt wel een belangrijk verschil met de afgelopen jaren. Volkshuisvesting en de woningnood staat echt weer op de politieke agenda. En dat is denk ik echt een belangrijk verschil met de voorgaande jaren. Op het moment dat het prioriteit één is, gaat er in ieder geval aandacht naartoe. Ja, en nu moeten we samen met elkaar werken aan de oplossing. En daar levert de Alliantie een forse bijdrage aan.
1: Nu hebben we het over die procedures die heel lang lopen. Maar wat natuurlijk een bekende procedure is, waarvan de vraag gesteld zou kunnen worden, tot waar? Hè? Bezwaren van omwonenden op het moment dat een bouwproject bijvoorbeeld start, die zoveel woningen oplevert, daar is Nederland natuurlijk bekend om. En ik kan me voorstellen dat dat ook een heel gevoelig onderwerp is. Hoe kijken jullie ernaar? Wat zou de politiek hierin mee moeten doen?
0: Nou, zoals ik net al zei, de Alliantie bouwt heel veel woningen. Dus we hebben hier inderdaad veel last van. En de gemiddelde ontwikkeling van een project is 7 jaar. Waarvan 5 jaar gedoe en 2 jaar bouwen. Dus kan je nagaan hoe ontzettend veel we kunnen versnellen als we het gedoe van die 5 jaar kunnen verkorten. En dat zit hem voornamelijk in de wet en regelgeving, in gemeentelijke procedures, maar ook in het voorbeeld wat jij noemt, het maken van bezwaar. En er zijn voorbeelden bekend waar het jaar op jaar op jaar duurt, tot aan de Raad van State toe, dat een project jaren wordt vertraagd. En in Nederland lijkt het recht op vrije uitkijk soms wel zwaarder te wegen dan het recht op een goede woning.
1: Dat is dus eigenlijk iets wat bij het kabinet nu ligt om te gaan veranderen, want die woningnood is hoog. Dus ja, wat heeft straks voorrang? Is dat bezwaar van de bewoners die er op dit moment al wonen? Of is dat eigenlijk het algemeen maatschappelijk belang?
0: Ja, nou, en als ik de toon van het huidige kabinet hoor, dan is er echt weer aandacht voor wonen en volkshuisvesting in het bijzonder. Dus ik kijk met vol vertrouwen naar de toekomst.
1: Nou, dan van die vergunningen naar, je noemde het al, netcongestie. Nu wordt daar momenteel bestuurlijk niveau vanuit Europa zelfs al naar gekeken om te kijken naar de stikstofontheffingen, waardoor de werkzaamheden weer plaats kunnen gaan vinden. Dus stel je voor dat dat opgelost is, de vergunningen verkort zijn, de procedures verkort worden, dan kan dus eigenlijk meer gebouwd gaan worden. Zijn jullie daar ook klaar voor?
0: Absoluut. We zijn een grote corporatie. We bouwen veel woningen en we hebben een apart ontwikkelbedrijf om dat mogelijk te maken. En bovendien vooral heel veel energie om bij te dragen aan het oplossen van dit probleem.
1: Ja, dat is natuurlijk in jullie werkveld, in jullie werkgebied, is er ook echt wel behoefte aan meer woningen. Dus wat dat betreft komt dat goed uit. Voordat we zo meteen echt naar die toekomst gaan kijken, heb ik nog een aantal stellingen. En ja, toch even benieuwd, waar of niet waar? En nou, wat is dan de aanvulling? Woningcorporaties zijn rijk, want er is nou eenmaal veel vastgoed waar jullie over beschikken. En wellicht dus ook subsidies. Wat is daarvan waar?
0: Deels waar. Op papier zijn we rijk, want we hebben veel vastgoed in ons bezit. Tegelijkertijd zijn we een stichting en al het geld wat we verdienen geven we weer terug aan de maatschappij door zoveel mogelijk betaalbare, goede woningen toe te voegen.
1: Is dat ook voor jou zelf persoonlijk het mooie van dit vak?
0: Absoluut. Ik ben een ontzettend trotse voorzitter van deze woningcorporatie. Ja.
1: In wijken waar veel sociale huurwoningen staan is er meer onrust. We hebben het net al even benoemd. Onveiligheid, criminaliteit de laatste 10 jaar. Dat blijkt uit het onderzoek van CBS. Hè? Daar zijn jullie toch ook verantwoordelijk voor? Jullie gaan dus over de plaatsing van de bewoners. Daar kan je toch makkelijk ingrijpen. Waar of niet waar?
0: Ook dit is deels waar. Het is natuurlijk waar. We hadden het er net al over. Daar waar heel veel sociale huurwoningen zijn, in combinatie met kwetsbare huishoudens, met multiproblematiek. Ja, daar staat de leefbaarheid onder druk. Wij zijn een deel van de oplossing, maar we hebben ook andere partners nodig om die leefbaarheid op een hoger niveau te tillen.
1: Kan de politiek jullie opleggen om te zeggen, ga sneller over tot uithuitplaatsing?
0: In hele uitzonderlijke situaties doen we dat wel eens. Maar dat proberen we echt, ten koste wat kost, proberen we dat te voorkomen.
1: En dan hebben we er nog eentje. Verkoop van sociale huurwoningen is asociaal, want de doelgroep is groter aan het worden.
0: Niet waar. We hebben het er vandaag al even over gehad. De verkoop van woningen is heel belangrijk voor de leefbaarheid van de wijken. Want je zo vestig je gemengde huishoudens. Het is heel belangrijk voor de doorstroom. Juist ook voor mensen die een sociale huurwoning huren. En ten derde is het ontzettend belangrijk. Want van iedere woning die wij verkopen bouwen we 1 of meer woningen terug. Dus verkoop van woningen zorgt juist voor een grotere woningvoorraad.
1: Dus 1+1=2 altijd?
0: Zeker niet. 1+1 is in dit geval 3.
1: Oké, nou, dat is heel duidelijk. Goed. Dan gaan we tot slot nog naar de toekomst. Want hoe zie je de woningmarkt nu over 10 jaar?
0: Over 10 jaar is de woningnood opgelost. En dan heeft iedereen die zich in Nederland bevindt een fijne, plezierige plek om te wonen en te leven.
1: Dat is een hele mooie. Maar dat is ook echt het vertrouwen wat je erin hebt.
0: Zeker.
1: Dus de procedures zijn ingekort. Netcongestie is opgelost.
0: Het is mijn morele plicht om te geloven en er alles aan te doen dat de woningnood binnen nu en 10 jaar en het liefst sneller wordt opgelost.
1: Dankjewel voor de komst, Groenien.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: De laatste inzichten. New Business Radio, voor business shapers.

0: New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
7: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Dankzij AI schrijf je sneller dan ooit een strak plan. Maar een organisatie daadwerkelijk veranderen blijft gewoon mensenwerk. En dat terwijl de veranderdruk toeneemt, loopt het absorptievermogen van teams vaak vast. Eén ding is inmiddels wel helder. Hoe meer technologie, hoe belangrijker de menselijke factor. Organisatiebureau Planders helpt bedrijven precies die lastige stap te zetten van ambitie naar concrete uitvoering. En in 2025 hebben ze de Business Fit Scan overgenomen. Zo maken zij verandervermogen sneller meetbaar, terwijl ze dus ook door eigen groei zelf ervaren wat loslaten en professionaliseren vraagt. Vandaag een volle studio. Bij mij te gast Gerard Nauta, managing partner. Pascal van Wijk, associate partner. En Tom Koppelman, expert verandervermogen. En de grondlegger van de Business Fitness Scan.
7: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Goedemorgen heren, van harte welkom.
11: Goedemorgen.
10: Even een bijzonder welkom aan Tom, want ik vind het heel leuk. We hebben elkaar 8 jaar geleden gesproken in Let's Talk Business over die fitscan.
11: Ja.
10: Gaan we straks even naar terug. We gaan echt even een reis terug in de tijd maken. Eerst even beginnen met tegen Gerard. Want Planders, hoe lang bestaan jullie al?
12: We bestaan nu ondertussen 6 jaar. We zijn eigenlijk midden in de coronacrisis begonnen. En uiteindelijk nu doorgegroeid naar nog een bedrijf van ongeveer 17 mensen. Waarin we eigenlijk andere bedrijven helpen in het omarmen van verandering. Je zei het al in de aankondiging. Er gebeurt heel veel op dit moment. Bedrijven hebben een weerbarstige tijd. Verandering is noodzakelijk om de trek vast te houden. En dat zien ze wel eens aan hun handen ontglippen. En dan komen wij om de hoek kijken en dan gaan we ze helpen.
10: Ja, als je een beetje kijkt naar de bedrijven die jullie bedienen. Zonder daarop in te gaan. Ik snap dat dat niet kan. ABN AMRO, ING, Belastingdienst. Andere overheden.
12: Ja.
10: Uiteenlopend ook.
11: Zijn het vaak ook echt wel publieke bedrijven? Of is het overheden? Of
12: nee, het is wisselend. We hebben een heel breed palet. Kijk, wij zitten redelijk los van de inhoud van de werkzaamheden van de bedrijven.
11: Ja, het gaat puur om de structuren.
12: Wij kijken echt vanuit de ambitie die een bedrijf wil zetten. Die vertaal je naar een strategie. En dat vertaal je dan naar de menskant van de organisatie. Om het even concreet of in het kort te duiden. En dat kun je eigenlijk voor al deze bedrijven doen. En op die manier kunnen wij dus ook een heel breed palet bedienen. En dit komt ook een beetje voort uit natuurlijk de ervaring van de mensen die we op dit moment in huis hebben. Ja, en omdat we gelukkig ons werk erg goed doen, worden we vaak teruggevraagd.
11: Zullen we maar beginnen met Tom?
13: Dat
11: zullen we maar even doen. Want hoe belangrijk was de overname van deze Fitscan?
12: Dat was heel belangrijk. Kijk, als je kijkt naar wat je uiteindelijk wil. Als je in een organisatie begint bij een verandering. Wil je echt goed duiden wat is hetgeen wat je wil veranderen. De klant komt er met een vraag. En de vraag is, ja, iedereen zegt altijd. Wat is de vraag achter de vraag? Nou, hoe kom je daar dan achter? Daar hebben wij op een gegeven moment zijn we gaan samenwerken met de Business Fitscan. Ja, toen zeiden we eigenlijk. Dit is zo'n gouden middel om echt te duiden waar de specifieke behoefte ligt. En toen kregen we de kans op een gegeven moment om het gesprek aan te gaan om de Business Fit Scan over te nemen. Ja, dat laat je niet aan je voorbij gaan.
11: Die Business Fit Scan gaan we straks natuurlijk meer over horen. Maar wat ik zo leuk vind aan het programma Lens tot Business is dat we aan het einde van de uitzending eigenlijk altijd vragen van nou, hoe zie je de toekomst? En het verschil is ook wel dat de lange termijn, dat was voorheen een jaar of 10. Nou, dat is bijna niet meer te doen. Maar toch heb ik toen in 2018, Tom, aan jou die vraag gesteld. Komt ja. Ja, jij bent over een jaar of 10, bij wijze van spreken, pensioengerechtigd.
13: Ja, dat ja.
11: Misschien wel wat eerder. Waar hoop je waar het bedrijf langer doorgaat? Hoe heb je dat ingericht? Heb je dat al bedacht eigenlijk?
13: Ja. Waar wij naartoe zouden willen, en dat is echt het allermooiste, is een vorm van. De kern is het slim meten en het goed consultancy. Er zijn twee bestaande vormen. En die twee bestaande vormen die op een andere manier combineren dan tot nu toe gedaan is. En die zijn te adopteren. Dus ik zou het liefste en het mooiste vinden dat wij als organisatie het blijven ontwikkelen. En het ter adaptie aan te geven aan consultancybedrijven. Waar dan ook. Zelf als organisatie heel groot worden, dat is nooit mijn streven geweest. Maar functioneel en waardevol zijn wel.
11: En dat is jouw drive geweest al die jaren ook?
13: Zeg je?
11: Dat is jouw drive geweest ook
13: mijn
11: al die jaren?
13: Mijn enige drive is, ja jongens, het kan toch beter. Het kan toch beter. Het is wat wij aan het begin zeiden, accepteer de status quo niet. Kijk waar het beter kan.
11: Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. Tom. Ja, Tom, dit was dus in 2018...
13: Ja.
11: Nou, eerst even de reactie van jou, Gerard.
12: Ja, dit is een schot in de doos. Ik vind het leuk om te horen, want wij hebben hier ook veel. Kijk, een overname gaat niet in één dag. Hè, dus daar heb je veel gesprekken over. En waar je dan vooral naar kijkt, is hoe passen die twee. Ja, eigenlijk de kernwaarden en de twee bedrijven echt in elkaar. Het moet elkaar echt versterken. En dat is wel echt wat we in dit gesprek ook hebben gevonden. Is eigenlijk hoe het elkaar echt gaat versterken. En nu we echt nog intensiever samenwerken dan daarvoor. Is het echt, het is een hele mooie stap.
11: Klinkt dit als een visionair? Als je dit even terugplaatst in die 2018 periode?
12: Ja, ik denk het wel. Dat is zeker. dat is wel een kenmerk eigenlijk ook van. Het is eigenlijk als je kijkt naar waar we naar kijken met die Business Fit Scan, is met name ook onbenutte potentie in een bedrijf. Dus wat je een heleboel mensen ziet doen, is dat als je een meting doet, dan gaan ze er een oordeel aan hangen. En dan gaan ze zeggen, we doen het goed of slecht. Terwijl dat je ook naar die meting kunt kijken als zijnde een soort onbedoelde of onbenutte potentie in een organisatie. En als ondernemer wil je dat gewoon benutten. Ja, en dat is waar wat Tom natuurlijk ook altijd naar kijkt en hoe hij er ook over nadenkt.
11: Tom, als jij nu, want je wist eigenlijk niet dat ik dit zou gaan doen natuurlijk.
13: Nee, klopt.
11: Dus als je dit nu terug hoort, wat denk je dan? Ik zat er niet zo ver naast. Of ik heb gewoon mijn pad gevolgd en heb dat plan ooit bedacht. En ben dat ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.
13: Nou, dat laatste eigenlijk.
11: Ja.
13: Dus het was een soort overtuiging van mij dat het op een andere manier zou moeten kunnen. En als je daarvan overtuigd bent, dan is het prettig als je die pad kunt blijven belopen. En het is niet zonder horten en stoten gegaan, hè, laten we wel wezen. Het klinkt heel mooi nu, maar het heeft wel wat moeite gekost om het te komen. Maar het is, ja, het was wel logisch. En het heeft ook iets te maken met de rijpheid van organisaties om te begrijpen dat als je kunt meten
14: waar de risico's liggen, waar de valkuilen zitten en waar de kansen zitten, dat je dan veel gerichter en veel effectiever kan werken. En dat is ook de reden waarom ik graag met Planters wilde samenwerken. Omdat zij gewoon intrinsiek begrepen dat dit een aanvulling was op wat zij deden.
11: Is dit nu een aanvulling anno nu? Of is dit een soort vertrekpunt bij het proces op het moment dat jullie voor een partij gaan werken? Bedrijf.
12: Dat is wisselend een beetje waar de vraag ontstaat. Maar in principe, onze wens zou zijn om het altijd in te zetten. Bij elke vraag die we hebben. Omdat we denken dat het sowieso een enorme meerwaarde oplevert in elk traject.
11: Pascal, jij bent associate partner.
15: Ja, zo noem je dat. Ja.
11: Zo noem je dat. Hoe lang werk jij voor het bedrijf?
15: Ik ben recent aangesloten. Tot enkele jaren geleden heb ik altijd voor mezelf gewerkt. In verschillende samenstellingen consultancy opdrachten gedaan. Bij een heel divers palet aan klanten. Iets andere sector dan waar Gerard en Planters tot op heden in actief zijn geweest. Veel in utilities, retail en productie. Maar ben op een van die klussen Gerard tegengekomen. En ik zag wat hij deed. Ik zag hoe hij dacht.
11: En wat hoe dacht hij?
15: Dat het dus draait om de mensen. De mensen meenemen en op een objectieve manier kijken naar veranderen. Dus ik ben met Gerard in gesprek gekomen. We hebben het gehad over wat Planters is. Wat ik in mijn werk doe. En uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat als je dus inderdaad ook met behulp bijvoorbeeld van zo'n business fit scan. Dat je op een hele makkelijke manier systemisch kunt kijken naar wat er in een organisatie gebeurt. Een objectief beeld vormt ook. Waar je met je klant ook gewoon samen een gezamenlijk beeld naar kunt kijken. En daardoor word ik natuurlijk ook veel effectiever. Want ik ben een redelijk praktische jongen. Redelijk hands-on in mijn werk. Dus wil ook vrij snel aan de slag.
11: Maar jij bent van het uitdagen eigenlijk van het onderste uit de kant krijgen bij zo'n organisatie. Om überhaupt eerst de analyse te kunnen doen. Is dat jouw werk?
15: Altijd het startpunt. Ja, dus de analyse is altijd eerst het startpunt. Om van daaruit ook tot een goed besluit en een goed advies te komen. Of in eerste instantie een goed advies en dan een goed besluit te komen met de organisatie. En inderdaad het onderste uit de kan. Maar dat is wel altijd even afhankelijk ook van weer de ambitie van je opdrachtgever. Hè? Wat kan wel, wat kan
11: niet. Maar ben jij degene die eigenlijk de medewerkers, de teams mobiliseert en een andere status brengt?
15: Zeker, ja.
11: Dus
15: ja.
11: Eigenlijk van het stilzitten op een stoel of, je kan het plat zeggen. Het is een beetje vastgeroest, we moeten de boel weer loskrijgen. Dan word jij ingezet.
15: Ja. En de truc is natuurlijk altijd. Je komt binnen bij een. Of de truc. Je komt binnen bij een opdrachtgever. Hebt gesprekken natuurlijk met management. Maar de essentie is om heel snel daar te zijn waar het ook echt gebeurt. En dat is vaak op de werkvloer met de mensen. En daarmee aan de slag te zijn. En die vertaling die maak ik vaak.
11: Energie neem jij mee.
15: Ja.
11: Nou, straal je ook uit.
15: Oké.
11: Goed, terug naar jou Gerard. Want we beginnen natuurlijk in het Let's Talk Business eigenlijk altijd met de geschiedenis. We hebben natuurlijk nu de Business Fit Scan al even besproken. Maar jij zei al 6 jaar geleden zijn jullie begonnen in coronatijd.
12: Ja.
11: Was dat toevallige timing of hoe ging dat?
12: Nee, toevallig in die zin van mijn carrière zit een beetje binnen de grote organisaties. Hè. Dus dan heb je het echt over de grote consultieorganisaties. Uiteindelijk later ook tot vice president bij een grote ICT-automatiseerder. Hartstikke waardevol werk gedaan. Wel op dat moment in de coronacrisis toch gereflecteerd van waar zit nou mijn toegevoegde waarde. En ik merkte wel dat als ik meer in bestuurlijke niveaus kwam, dat ik veel liever eigenlijk ook weer met die klant aan de slag wilde. Want ik wilde gewoon zien wat het resultaat was van wat we bedachten. Maar ik vond het ook leuk om dat samen te doen. Ik ben echt iemand die samen met mensen werkt. Dus toen wel gelijk gedacht van in die coronacrisis berichten we in augustus dan de Planters op. En vanuit daar gaan we dan bouwen. Dus het is ook gelijk opgezet als een bedrijf. Niet als een eenmanszaak, maar echt als een bedrijf. En zo zijn we de afgelopen 6 jaar gaan bouwen. Door echt naast gewoon mooie opdrachten. Want dat is natuurlijk gewoon de aorta van het bedrijf. En mooie opdrachten met klanten. En zo gestaag bouwen met het uitbreiden van het team. Maar ook gewoon een stukje professionalisering erin. Rondom certificeringen en dergelijke. Ook van het bedrijf zelf. Om gewoon relevant en bestendig in de markt te staan. En dat zie je dus ook. Want we hebben afgelopen tijd ook wat awards gewonnen. En ook op de consultancy.nl zijn we afgelopen jaren in de zilvercategorie van verandermanagement gekomen. Nadat
11: allemaal bewijsvoering.
12: Ja, dus het allemaal extern bewijsvoering.
11: De naam Planters. Ja. Was dat snel bedacht?
12: Ja, die bestaat eigenlijk al heel lang. Nog langer dan 6 jaar geleden. Eerder had ik al een keer voor mezelf eens een keer gedacht van, joh, ik wil iets doen met echt anders werken en anders naar zaken kijken. Nou, toen kwam op een gegeven moment plan anders. En dat schuif je dan in elkaar en dan kom je op planders. Dus die naam die heb ik misschien al wel 15 jaar.
11: Maar moet je hem nog vaak uitleggen of niet?
12: Het is leuk als mensen het wel eens gehoord hebben, nooit de uitleg hebben gehad. En als ik het dan uitleg, dan denk ik, ah ja, past er ook wel goed bij, zeggen ze dan. En dat is dan een bevestiging dat we ook gevoel ook bij mensen creëren.
11: Dus dat was een belangrijke. Vervolgens, je zei al, van tevoren was het eigenlijk al voor jou bekend dat je niet als een eenmanszaak zou gaan opereren, maar echt als een bedrijf. Dus die hele structuur van tevoren bedacht. Was het ook niet in een periode dat je dacht van, nou, misschien hè, al die grote consultancykantoren, ja, die zijn op zichzelf ook niet heel agile en makkelijk te bewegen. Dat moet anders. Was de vraag in de markt veranderd? Is dat eigenlijk de aanleiding geweest voor jou?
12: Wat je heel erg ziet in die grote consultancybedrijven is dat ze. Ik wil heel graag proactief in de markt staan. Dus ik wil iets aan het vakgebied doen en ik wil iets brengen bij het bedrijf. Ik wil niet hun vraag op papier zetten, maar ik wil echt daar binnenkomen en vanuit hun ambitie en strategie als uitgangspunt nemen voor het vraagstuk wat we oplossen. En dan kun je allemaal vanuit modellen gaan denken en vanuit allemaal methodieken die je intern zet. En dan wordt elke schroef of spijker, of als je een hamer hebt, wordt alles een spijker. Ja, en daar zo zitten wij niet in. Wij willen graag heel goed kijken, wat is nou het probleem? En wij focussen ons met name op die analyse tooling. Die is echt van ons en uniek. En voor de uitvoering daar gaan we een heel palet aan verschillende interventievormen kunnen we gewoon inzetten. En die moet echt passen op het vraagstuk wat er ligt.
11: Maar eigenlijk heb jij in de periode dat je bij andere grote consultancypartijen werkte, heb jij gezien van, nou, dit mis ik.
12: Ja, wat ik vooral miste was de ruimte. Dus de ruimte om net even dat zijstapje te maken, vrij te zijn in wat
11: je. Dus die flexibiliteit eigenlijk. Precies. En toen kwam de eerste klant. Want ja, dat is natuurlijk zoals het altijd gaat. Was dat vrij snel geregeld? Of
12: binnen een maand.
11: Binnen een maand.
12: Ja, in de coronacrisis binnen een maand zaten we bij de eerste klant.
11: Dat klinkt als een leien dakje, of was het dat niet?
12: Dat was het niet. Maar dat is meestal niet. Hè? Nee, op een gegeven moment, kijk, je wordt heel.

0: vertrouwen wint van die klant. Dat je hem kunt, of haar kunt helpen. Het was een haar in dit geval. Dan op een gegeven moment moet je ook met elkaar gewoon een soort handshake maken. Op, dit gaan we doen met elkaar. En ja, daar sta ik dan ook gewoon persoonlijk voor. In die zin. En zo moet je wel zo'n eerste opdracht binnenhalen. Want je hebt gewoon nog niet de track record binnen het bedrijf.
1: En was je toen alleen of heb je toen eigenlijk al iets om je heen aangetrokken?
0: Ik begon alleen. Ja, het is ook gewoon heel simpel dat je op een gegeven moment ook eerst wat financiële slagkracht moet opbouwen. Ja. En dat ging binnen een half jaar konden we de eerste stappen maken.
1: Want ik kan me voorstellen, zo'n veranderd traject in je eentje uitvoeren, dat is een hell of a job, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja, en aan de andere kant ook weer niet. Hè, want uiteindelijk, je voert hem wel in je eentje uit. Maar je moet ons ook een beetje meer zien als reisleider of regisseur. Dus je kunt heel veel van de organisatie inzetten. Ook van de bestaande organisatie, om dat een succes te maken.
1: Had je iemand om te spiegelen? Een business coach of een collega om je heen?
0: Zeker, een groot netwerk. Maar volgens mij was in die tijd Tom ook al bij mij in de picture. In de zin dat we daar al over...
1: Zo lang eigenlijk al.
0: Ja.
1: Dus dat is wel interessant. Want dat heeft dus 5 jaar geduurd uiteindelijk. Voordat het zoiets was van, nou, nu moeten we samenwerken.
0: Ja, het samenwerken deden we al. Zeg maar in 2 bedrijven. En nu hebben we
1: dat is wat ik bedoel. Ja. Dus eigenlijk in die 5 jaar. Dus de samenwerking heeft 5 jaar geduurd. Voordat die stap naar de overname gezet is.
0: Ja.
1: Dat is best wel een lange tijd dan eigenlijk.
2: Nee, vind ik niet. Het punt is dat we eigenlijk al samenwerkten. Dus eigenlijk zaten we al heel dicht bij elkaar. Alleen op een of andere moment dacht ik, ik ben inmiddels ook wat ouder geworden, wat je al zei. Dan heb je wel je pensioengerechtigde leeftijd gehaald. Die heb ik dus inmiddels. Dus ik dacht, hoe krijg ik nou ook een goede continuïteit in het verhaal? En dan moet je het ook ergens zien over te dragen. Dus wat ik nu doe, het is een onderdeel van Planders geworden. En ik help erbij om verder Business Fit Scan te helpen ontwikkelen. Maar vooral ook te integreren in de manier waarop Planders werkt.
1: We gaan zo meteen verder praten. Gaan we echt de diepte in. En we horen straks natuurlijk ook voorbeelden uit de praktijk.

0: je hoorde Jamiroquai op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag staat Panders centraal en bij mij in de studio Geert Nauta, Pascal van Wijk en Tom Koppelman. Tom Koppelman heb ik dus 8 jaar geleden al een keer gesproken in Let's Talk Business. Toen met zijn business Fitscan inmiddels samengegaan en eigenlijk onder de vleugels van Panders terechtgekomen. En daar hadden we het net eigenlijk even over, want jullie kennen elkaar dus al sinds 2020, begin van de coronacrisis. De positionering van Panders in de afgelopen jaren. Ik kan me voorstellen, we begonnen net met die eerste opdracht. Uiteindelijk ga je dat uitbreiden. En krijg je ook, wat was het publiek-privaat? Of wat voor partijen waren dat waar je mee begon eigenlijk?
2: In het begin waren het vooral publieke partijen, dus overheidsorganisaties. En daar haal je dan je netwerk haal je daar aan en dan val je van het een in het ander. Maar uiteindelijk zijn we ook gewoon veel breder gaan kijken hoe we dan in die veel meer private sector ook aan de slag kunnen. Want je merkt natuurlijk wel dat er een hele andere dynamiek zit in die private sector dan in de overheidsorganisaties. Ja, en daar wil je eigenlijk ook gewoon van leren.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En want wat dat betreft, kan ik me ook voorstellen dat als je bij bedrijven bent, ondanks of ze privaat of publiek zijn, dat je gaat spiegelen. Wat neem je bijvoorbeeld mee van publiek naar privaat?
2: Zo, goede vraag. Ja. Wat neem je mee van publiek? Ik denk dat een stukje zorgvuldigheid. Hè, want je ziet wel dat voordat echt grote veranderingen of aanpassingen in een organisatie, publieke organisatie worden gedaan, worden ze wel stevig doordacht. Ook omdat ze meestal wel heel veel impact hebben. En dat zie je bij ondernemers die een wat kleine organisatie hebben. Die willen nog wel eens denken van de buurman doet het ook. Dus dan moet ik het ook hebben. En dan moet je er af en toe wel eens een beetje op de rem.
0: Ja, de onrust.
2: Ja, de onrust. En, ja. En ongeduldigheid misschien wel bij die organisaties. Heel snel bepaalde dingen willen doorvoeren. En dan is het wel eens, dan neem je wel eens mee van, joh, wat zie je dan in die publieke sector gebeuren? En dan kun je wel eens even zeggen, probeer iets te temperen. Probeer vooral te kijken naar wat je echt nodig hebt.
0: Ja, zorg voor een stevig fundament voordat je echt verder gaat. En ik kan me voorstellen dat dat moeilijk is, zeker in deze tijden. Want daar komen we straks vanzelf op. We begonnen natuurlijk deze uitzending met de komst van AI. Alle mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Dat brengt ook snelheid met zich mee. Dus voordat je het weet, word je door je concurrent voorbij gejaagd, als het ware. Hoe kan je dat dan toch op een of andere manier bij zo'n opdrachtgever neerleggen? Dat ze even een stap terug doen.
2: Ik denk dat het met name zit in het feit dat je... wat je ziet bij al die nieuwe technologie is eigenlijk dat ze bijna het middel het doel gaat worden. En uiteindelijk moet je altijd, als dan de vraag is van hoe kunnen wij AI, of wij willen AI gebruiken, dan is de vraag ook waarom wil je het gebruiken, wat wil je ermee bereiken? En dan ga je ook weer terug, hè, van wat ik net in het begin zei, vanuit die 3 stappen van wat is nou je ambitie, wat is je strategie en wat kan je organisatie ook aan? Want dat is ook wel belangrijk, hè? Dus je kunt wel veel willen, maar als de organisatie er niet klaar voor is, dan is het vooral hoop. En dat is wel dat is wel waar we dan met het gesprek met die ondernemer over aangaan. Van hoe kunnen we nou kijken, hoe als je dan AI wil, waarom wil je het en hoe kun je het voor jou dan het best inzetten in plaats van hetzelfde doen als wat iedereen doet. Ja. Want daar word je ook niet bijzonder door.
0: Nog even terug naar hier en nu richting 2020. Wat was voor jou het belangrijkste ondernemersles?
2: Zo, de belangrijkste ondernemersles voor mij was vooral, en die zit hem echt in het feit dat je uiteindelijk ga je heel voortvarend in je organisatie te werk en ga je gas geven. En dan moet je altijd de goede balans vinden in werken in je organisatie en werken aan je organisatie. En soms als je dan heel fanatiek met al die opdrachten met die klanten mee gaat lopen, dan op een gegeven moment denk je van maar ik moet ook iets doen aan Panders. En dat vergt ook gewoon aandacht, maar ook gewoon focus. En die balans zoeken, dat is, vind ik, de grootste uitdaging. En daar heb ik wel gezegd van daar probeer ik ook meer tijd in te steken. Dat is wel echt een les om daar ook de focus op te houden.
0: Het is eigenlijk een basis ondernemersles die elke ondernemer vergeet om eerst die omzet op peil te krijgen, toch?
2: Ja.
0: Hoe heb je het dan toch kunnen loslaten op een of andere manier dat je toch ook aan de organisatie kan gaan werken?
2: Dat is een van de spiegels zit hier in de ruimte. Nee, dat is wel wat je op een gegeven moment zegt. Maar je loopt er ook tegenaan. Hè? Je gaat het op een gegeven moment ongelooflijk druk krijgen. En dan denk je, waarom heb ik het nou zo ongelooflijk druk? En dan moet je terugfilmen op je prioriteiten. En dan zie je toch wel dat je op een gegeven moment gewoon tijd moet maken om het werk binnen Panders of de organisatie van Panders gewoon beter neer te zetten. Waardoor die ook meer zelf gaat draaien.
0: En het loslaten, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want als je met 17 mensen bent, dan heb je het een en ander los moeten laten. Dat kan niet anders.
2: Ja, ik heb me heel erg makkelijk gemaakt. Ik heb eigenlijk alleen maar mensen aangenomen die minstens zo slim zijn als ik. Dus ik heb echt ongelooflijk veel onwijs goede medewerkers en collega's die Die ik eigenlijk niet meer bij de les hoef te houden, maar we alleen maar het gesprek hoeven te voeren. Welke richting gaan we met elkaar doen? En welke ruimte heb je daarvoor nodig om jouw talent daarin te benutten en in te zetten?
0: Goed, dan gaan we het nu hebben over jullie uitvoering. En dat is met name waar we eigenlijk net al kort over hadden. Over waarom organisaties snel springen naar oplossingen zoeken en niet eerst gedegen onderzoek doen. En Pascal, ik denk dat jij, dat we daar met jou ook over moeten hebben. Want jij komt dan binnen zo'n organisatie. Of hoe loopt dat?
3: Nou, meestal is er een specifieke vraag of behoefte van een klant of een organisatie. Waarop je wordt gevraagd op een gesprek. En in die gesprekken dan gaan we natuurlijk eerst in eerste instantie afpellen. Wat is nou echt het probleem? Wat is je uitdaging? Hoe kunnen we je helpen? En het komt dus echt wel voor dat je erachter komt dat de oplossing die eigenlijk al in de hoofden zit, of de hypothese die er spelen bij de directie, dat die helemaal niet waar blijken te zijn. Of dat die misschien toch wel eens even met een nuance genomen mogen worden. En dan adviseren we eigenlijk altijd om eerst even pas op de plaats te maken en een analyse te doen. Even goed te kijken naar het hier en het nu, wat er nu echt speelt. Van daaruit dan ook de juiste keuzes te maken om snelheid te maken. Want het is niet zozeer stilstaan, het reflecteren. Maar het is ook echt stilstaan om eventjes weer daarna met versneld vermogen een inhaalslag te maken.
0: Tref je dan vaak een directie aan waarbij je eigenlijk merkt dat ze te weinig op de werkvloer staan? Dus te weinig eigenlijk zien wat er daadwerkelijk echt gebeurt in het proces.
3: Nou, dat verwijt zou ik niet zomaar bij alle directies neerleggen. Maar het echt doorgronden wat daar speelt. En dat ook op een objectieve
0: manier. Is het te hoog over?
3: Ja, toch nog wel hoor. En daar zijn diverse voorbeelden van. We hebben in de installatiebranche ook wel eens directeur-eigenaren gezien die zich helemaal hadden gericht op een specifieke sector. Een grootzakelijke markt waar het vandaan moest gaan komen. En we zijn daar eens heel goed aan de slag gegaan, gekeken naar waar nou echt het resultaat vandaan kwam. Hoe de mensen werkten en wat er uiteindelijk ook zeg maar in het resultaat financieel overbleef. En erachter gekomen dat het toch veel meer uit de particuliere markt kwam dan uit die grootzakelijke markt.
0: Best wel pijnlijk eigenlijk, is je daar.
3: Ja, en dan, maar dat is wel het eerlijke verhaal. En dan ga je met elkaar in gesprek van, goh, maar waar gaan we nu ons dan op richten? Gaan we al die ballen dan inderdaad op die grootzakelijke markt richten?
0: En zeg je daarbij dan ook dat ze eigenlijk wel tot de conclusie komen dat ze te veel op data gestuurd hebben? Of juist niet?
3: Op gevoel.
0: Te veel op gevoel en niet op data.
3: Dan op data. Ja.
0: Maar dan kom je dus in zo'n verandering terecht. Dat ik me kan voorstellen. Ja, oké, data is goed. Maar je hebt ook de menselijke kant.
4: Klopt.
0: En daar zit vaak volgens mij ook wel een behoorlijke discrepantie, toch?
3: Ja, dus de keuze is nooit zeg maar 100% op basis van data. En we schrijven iets af of we gaan een bepaalde richting uit. Er moet altijd gewoon een goede dialoog gevoerd worden met de mensen, met de directie. Om te kijken nou, waar zit ook de energie en waar wil je aan de slag. Dus precies ook wat jij schetst. Data is één en daar komen heel veel feiten natuurlijk boven water. Maar uiteindelijk blijven het maken van keuzes, het kiezen van richting en daar ook een gevoel bij hebben. Daar blijft mensenwerk. Dus dat doe je alleen maar in dialoog met elkaar in gesprek om daar verder in te komen.
0: Tom, ik weet niet of je dat nog weet. In 2018 heb ik een metafoor geschetst van een bedrijf waar 150 medewerkers zijn. Waar één keer in de maand een soort van bijeenkomst is. Eigenlijk de board staat te klappen om alle nieuwe ideeën.
3: Ja.
0: En de afdeling, de stafafdeling eromheen ook nog wel.
3: Ja.
0: Maar al die anderen die eigenlijk het werk, de omzet binnenbrengen, uitvoeren, die niet. Ja. Want ze hebben andere arbeidsvoorwaarden.
4: Nou, het gaat niet alleen over de arbeidsvoorwaarden.
0: Maar dat was de metafoor die ik bracht.
4: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel iets wat nog wel regelmatig voorkomt, toch?
4: Ja. Nou, wat wij wilden zien is, kijk, er zijn drie belangrijke stappen om iets te realiseren. Je hebt een ambitie nodig. Maar om een ambitie te realiseren heb je een strategie nodig, dus een koers. Maar die koers moet wel door mensen worden uitgevoerd. En feitelijk wat we bij Planters doen, met Business Fit Scan samen. Business Fit Scan probeert eigenlijk de gaten te herkennen die liggen tussen de ambitie en de strategie. Want heel veel organisaties denken dat ze een strategie hebben als ze hun ambitie hebben uitgesproken. Dat gat proberen we zichtbaar te maken. En we proberen het gat zichtbaar te maken tussen de strategie en de mensen. De mensen moeten wel heel goed begrijpen wat de ambitie is en de strategie. Want anders kunnen ze nooit hun verantwoordelijkheid pakken. En dan wordt het een taakgerichte organisatie. En een taakgerichte organisatie doet alleen maar wat de opdrachten zijn die een directie geeft. Maar als de directie niet het verschil weet tussen wat mensen weten en wat ze willen, gaan ze natuurlijk eigenlijk de verkeerde taken geven. Dat is wat we zien. En daarom is het ook belangrijk dat die sturing wordt gegeven op die beelden. He, want als je goed een beeld hebt met elkaar, dan wat wij doen natuurlijk is een objectief beeld creëren. En als je een objectief beeld hebt, dan kun je die gezamenlijk hebben. En als je een gezamenlijk beeld hebt, heb je een uitgangspunt om verder te gaan. Dan ga je dus niet meer over de situatie praten, maar dan praat je over je handelingsperspectief. En als je een goed handelingsperspectief hebt, heb je ook meer draagvlak. Dus automatisch alleen al daardoor een betere kans van slagen.
0: Dus er komt eigenlijk heel veel potentie bloot te liggen.
4: Ja.
0: Door de scan bijvoorbeeld ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best wel soms pijnlijk is om die spiegel voor te houden bij bedrijven. Omdat, ze nemen niet voor niks contact op met jullie of andersom. Jullie komen in ieder geval met elkaar aan het werk. Is die scan ook niet een manier waarop je op een subtiele manier toch... Ja, de feiten boven tafel kan krijgen.
4: Klopt. Wat wij proberen uit te stralen. En ik kan je vertellen, dat lukt niet altijd. Want er zijn natuurlijk altijd nog directies die denken, ik word beoordeeld. Wat wij proberen uit te stralen is een startpunt te definiëren waarvanuit je kunt verbeteren. Dus het is niet een oordeel. Nee, het is een datagedreven inzicht om verder te kunnen.
0: En bestuur je ze ook planders? Gerard.
2: Ja.
0: Dus naar je medewerkers toe.
2: Ja, wij zijn wel, dat is heel leuk dat je het zegt, want het is altijd wel practice what you preach. Hè? Dus we zijn ook, omdat we nu natuurlijk die 6 jaar bestaan, zijn we nu ook weer bezig, ook intern met het hele team, om onszelf eigenlijk ook door die hele molen te halen van onze eigen analyses. Om te kijken, ja, nu zijn we met 16 man en als je een beetje door wil groeien, moet je wel dezelfde richting met elkaar nastreven. Moet je zelf ook allemaal weten wat onze ambitie is, hoe we dat vertaald hebben in een strategie en met name ook wat jij als collega daar aan bij kan dragen. En het leukste is natuurlijk als je het ook heel erg leuk vindt om te doen. Dus.
0: En ook een belangrijk element, en dat komt natuurlijk ook in die scan naar voren, en dat zal jij ook merken, Pascal, bij bedrijven, de cultuur binnen zo'n bedrijf.
4: Ja. Ja.
0: Hoe makkelijk is een cultuur te omschrijven in zo'n scan bijvoorbeeld? Of überhaupt te definiëren?
4: Ja, het aardige is dat als je goed kijkt naar de elementen waar we naar kijken als het over verandervermogen gaat, zie je eigenlijk ook dezelfde elementen die met cultuur te maken hebben en met leiderschap. Die drie liggen eigenlijk feilloos op elkaar. Het probleem bij cultuur is dat heel veel mensen denken dat een traditie een cultuur is. Maar als je heel goed kijkt naar cultuur, betekent dat cultiveren, daar komt het vandaan. Cultiveren, dat betekent dat we als mens ingrijpen. En waarom doen we dat? Omdat we een beter resultaat willen hebben. Dat betekent dat als je in een veranderende wereld zit, dat je eigenlijk moet uitkijken dat tradities je niet in de weg gaan staan. En dat je dus een cultuur moet creëren waarin je continu aanpast in, moeten we nou iets anders doen om effectief te zijn? Om maar een voorbeeld te geven. Als jij een boer bent en je wil een kilo aardappelen per vierkante meter halen. En iemand, je buurman, doet er 2 kilo van, omdat hij kunstmest gebruikt. Dan denk je, dan ga ik dat ook doen. Dat is cultiveren. Maar op het moment dat er geen kunstmest meer gebruikt mag worden, moet je dus iets anders gaan bedenken. Nou, dat is eigenlijk waar we tegenaan lopen. Cultuur en tradities, die worden met elkaar verwisseld. En wij proberen dat zichtbaar te maken.
0: Dat is stap 1. Ja. Dan heb je ook natuurlijk te maken met verloop.
4: Ja.
0: Dat is zeker in kleine organisaties best wel een behoorlijk impact. Hoe kan je dat op een of andere manier embedden in zo'n bedrijf, dat daar de impact minder van is?
4: Nou, het aardige is, heel veel mensen vertrekken uiteindelijk bij een organisatie niet omdat ze omdat ze vaak niet heel goed begrijpen wat de organisatie wil of waar zij hun ei kwijt kunnen. Dus mensen willen graag bij een bedrijf horen. En wat we dus zien is, als het gat te groot is tussen bijvoorbeeld de ambitie van de organisatie en de mensen, dan loop je het risico om groot verloop te krijgen. En naarmate je dus die gat kleiner maakt, zul je ook minder verloop krijgen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je erbij dat op het moment dat je zelf iets gaat organiseren, dan kunnen de gevolgen, positief of negatief, natuurlijk ook eigenlijk voor eigen rekening zijn.
4: Ja. Ja.
2: Ja, dit kan bevestigen. Ja.
0: En dit is denk ik wel een van de kernelementen ook. Om toch wel bekend te krijgen binnen zo'n organisatie, toch?
4: Ja, en in welke zin bedoel je dat?
0: Nou, in de zin van op het moment dat bepaalde zaken niet goed georganiseerd zijn.
4: Ja.
0: En die vasthangen met ambitie en strategie.
4: Ja.
0: Ja, dan zit je eigenlijk zelf op de blaren.
4: Ja.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat je die mensen die de besturing van zo'n bedrijf in handen hebben, daar kennis moet gaan toevoegen. Hoe doen jullie dat? Hoe werkt dat? Is dat ook iets wat binnen jullie scope ligt? Of zeggen jullie daarvan, nou, misschien moet je nog hier en daar wat cursussen gaan volgen?
2: Nee, wij bij veel bedrijven zien we wel dat het leiderschap in de organisatie een van de potentiespots is, zeg maar, waar je een slag in.
0: Dat zeg je subtiel. Potentiespots.
2: Kijk, dat is altijd nadeel. Ja. Kijk, wij komen soms binnen als het heel slecht gaat. Maar ik zeg ook wel eens, het mooiste is eigenlijk als je, dat zegt iedereen ook, als je dak gaat repareren als de zon schijnt. Hè. Zelfs als een organisatie heel mooi draait, is het wel goed om af en toe toch eens te schaduwen van, joh, wat is nou die connectie nog tussen alle stappen die we maken? En hoe gaan we om met die ambities die we, of die nieuwe uitdagingen die op ons pad komen? En wat je gewoon wel ziet is dat, zeker in de wat meer gelaagde organisaties, ook op dat leiderschap wel eens wat mensen wat snelle stappen maken en ook wel eens wat baat hebben bij wat meer context in wat hun rol en wat hun invloed is eigenlijk op de performance van hun team. En dan bedoel ik performance niet per se in harde cijfers van resultaten, maar ook gewoon in werkgeluk en werkbeleving van die mensen. En want het is natuurlijk heel de grootste knelpunten in veranderingen en in organisaties eigenlijk een stukje onzekerheid. Hè? De mensen die onzeker in hun werk zitten, niet precies weten wat van hun wordt verwacht, zijn totaal niet effectief en efficiënt bezig.
0: En is het dan zo dat je ook wel kritisch kijkt naar met welke partijen jullie gaan samenwerken? Dus met andere woorden, partijen waarbij die verandering in principe heel gewoon gezond is om te gaan toepassen? Of als het al bijna te laat is, zijn jullie er dan ook nog? Of?
2: Zijn we er ook nog? Ja hoor, zeker.
0: Absoluut. Ik kan me voorstellen dat het een hele andere aanvliegroute is.
3: De drijfveer intern is natuurlijk heel anders. Hè? Dus je hebt organisaties die als ambitie hebben om te groeien. Vaak gezonde bedrijven. Nou, dan, maar de overtuiging is, er is altijd natuurlijk ruimte om verder te ontwikkelen en stappen te maken. Dus een hele gezonde beweging voor dat soort type organisaties. Maar er zijn ook zeker bedrijven die bij ons aankloppen. En eigenlijk mijn portefeuille aan opdracht bestaat iets meer uit wanneer het niet zo goed gaat. Dus als er een probleem is wat opgelost.
0: Je bent een hele goede draagvlakbouwer.
3: Nou, draagvlakbouwer. Kijk, als de urgentie ontzettend hoog is, dan is dat draagvlak er meestal ook wat. Dan
0: minder
3: is
0: belangrijk?
3: Nou, niet minder belangrijk, maar meer vanzelfsprekend. Ja, want dan maar, voelen mensen dat ook wel sneller.
4: Als ik daar aanvullen, want urgentie is natuurlijk wel interessant.
3: Zeker.
4: Maar als je daar geen koers aan weet te geven, wordt het onzekerheid plus. En daarom vond ik de opmerking terecht. Ja, jij bent het draagvlakmannetje.
3: En dat is
0: draagvlakmannetje.
3: Dat is precies goed. Dat is wel heel goed verwoord, ja. Hoor. Want wat je dus wel eens ziet, is dat er een hele grote urgentie is. En er eigenlijk geen richting wordt gegeven aan hoe dat dan op te lossen. Dus je bent in gesprek en er zijn al meerdere trajecten ingezet om uiteindelijk het resultaat te verbeteren. Of van een verlieslatend bedrijf naar winstgevend om te keren. En jaar op jaar blijkt het toch nog altijd slechter te gaan. Dus alles wat we doen lijkt niet te werken. En dan ga je met elkaar in gesprek voor. Niet alleen van wat voor keuzes heb je daar dan in gemaakt. Dan heb je daar de juiste inhoudelijke keuzes in gemaakt. En kunnen we daar draagvlak voor creëren? Maar ook, wat houdt er in het systeem ook tegen dat je die bewegingen ook effectief inzet? Dus dat je die oplossingen die je had bedacht, die toch niet tot het rendement komen die er zou moeten zijn. Nou, en dat is wel heel gaaf om die puzzel te leggen.
0: Eigenlijk een soort coach, hè, wat dat betreft. Dus de vertrouwen terug zien te creëren,
3: ja.
0: in een team.
3: Ja, dat. Simpel maken. We dus terugbrengen naar de essentie van het probleem. Een paar keuzes maken. Daar hebben we ook wel eens fouten in gemaakt. Dat je dan kiest voor te veel oplossingen ineens. Aan te veel knoppen gaat draaien. Nee, maak dat simpel. Kies voor een paar hele goede effectieve oplossingen. 80-20 is in principe altijd genoeg. Als je de oplossingen wil inzetten ten opzichte van je probleem. En ga daar ook gewoon met volle energie en overtuiging mee aan de slag. En als je die boodschap ook goed overbrengt naar je mensen en met de mensen ook in gesprek dat op gaat pakken, ja, dan kan het gaan vliegen.
0: En dan, want straks gaan we het natuurlijk ook over de toekomst hebben. Maar ik ben ook benieuwd naar, je hebt het vertrouwen teruggewonnen binnen zo'n team. Ik kan me ook voorstellen dat er soms veel meer potentie in mensen zit dan daadwerkelijk. Ja. Benut wordt doordat er te veel controles zijn. Er te veel micromanagement neergezet wordt. Tom, je knikt heel hard ja.
4: Ja, dat is ook zo. Er zit, laten we ervan uitgaan, even als vuistregel. Een organisatie met 100 man kan alles. En het is dus een kunst om ervoor te zorgen dat alles wat je kunt, in ieder geval qua denkvermogen, dat je dat goed kunt gebruiken.
0: En in beweging weten brengen.
4: Je moet in beweging krijgen. En dat betekent, dat is ook een van de dingen die we meten. In hoeverre mogen mensen meedoen met de verandering? En kunnen ze zich ook eigenaar voelen van de verandering? En mogen ze hun kennis en ervaring gebruiken om in te brengen, om beter te zijn? En dan zie je het verschil weer waar we het net al even over hebben gehad. Als het management te ver weg staat van die organisatie, dan is de kennis die zij hebben, proberen ze op de organisatie te reflecteren, op de organisatie te leggen, in de plaats van dat ze de kennis uit de organisatie gebruiken om zelf beter te worden.
0: Dat vind ik mooi om voor dit moment mee aan te sluiten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Jason Mraz op Nieuw Business Radio. Let's talk business.
1: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat de organisatieadviesbureau Planders Centraal bij mij in de studio. Geert Nauta, Pascal van Wijk en Tom Koppelman. Tom Koppelman, we hebben net al verteld. 8 jaar geleden was je hier om te praten over je eigen business fitness scan. Inmiddels fit scan, niet fitness scan. Inmiddels onderdeel van de Planners. En waar we het eigenlijk net over hadden met jou, Pascal, was op het moment dat je dat veranderd traject ingaat, de analyse is geweest, men weet waar men staat. Ja. Vertrouwen terughalen in de organisatie, maar ook kaders schetsen. Dan pas kan je verder.
2: Jazeker. En ook dus duidelijk richting geven in die kaders. Waar willen we naartoe? Op welke termijn? Wat zijn de oplossingen waarvoor we kiezen? Dus welke keuzes maken we daarin? En dan ook ruimte geven als leiderschap om de mensen ook echt aan de slag te laten gaan. En zelfs dan ben je niet, want al weten we wat de oplossingen zijn, hebben we ze gevonden, gaan we ermee aan de slag en zijn ze wellicht zelfs al ontworpen en neergezet. Het loslaten van oude gewoonten en oude patronen, dat vraagt ook nog wel heel veel van de mensen en de organisatie.
0: En hoe kijk je naar mensen die bijvoorbeeld al meer dan 15 jaar binnen een organisatie actief zijn? Krijgen die speciale aandacht?
2: Waarom?
0: Nou, misschien omdat zij vastgeroest zijn in gewoontes of op tradities werken. Of...
3: Dit is nou typisch iets wat leiderschap in zich moet hebben. Namelijk, geef je ruimte aan mensen en geef je het vertrouwen. En ik kan uit ervaring spreken dat de mensen waar ik mee heb gewerkt, die vastgeroest waren, zelfs uitgerangeerd waren, die ruimte hebben gekregen, waarvan ik dacht, ja, daar zit zo ongelooflijk veel talent in.
0: Ja, dus die waarde eigenlijk, die wordt op een bepaald moment niet meer gezien. Is dat vaak wat je tegenkomt?
3: Ja. En dat komt wel eens omdat in een bepaalde situatie iemand niet tot zijn recht komt, maar in een andere situatie fantastisch goed kan presteren. En dat is dat moet een leider zien. Dat vind ik een opdracht aan een leider.
0: Is dat ook iets wat door middel van de scan zichtbaar kan worden?
3: Ja. Maar dat kunnen wij, maar we kijken nooit op individueel niveau. We kijken altijd op organisatieniveau. Dus we kunnen wel zien als een organisatie in zijn algemeenheid te weinig gebruik maakt van zijn kwaliteiten. Maar we kunnen niet zeggen, die kwaliteit of van die persoon moet je beter gebruiken.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat je toch wel kijkt naar de key personen binnen zo'n organisatie. Hè? De hoofdpersonen eigenlijk, de pijlers. Dat je daar wel iets dieper gaat dan alleen een scan overal, toch?
3: Ja, dat klopt. Maar de business fit scan gaat dus over de organisatie. En bij de invulling ga je daar dieper op in. Pascal bijvoorbeeld zou daar dieper op ingaan.
2: Ja, maar dat is voor ons vaak ook dat we met die mensen aan de slag gaan. En blijven reflecteren en leren. Want eenmaal zeg maar talent aangeboord of de ruimte gegeven. Dan nog is het nodig om wel ook een juist stuk begeleiding eraan te geven. Als mensen al 15 jaar geconditioneerd zijn om alleen maar een bepaalde handeling of in een bepaald stramien het werk te blijven doen en daar ineens buiten mogen of kunnen treden en die ruimte krijgen, dan is er ook echt wel een goed stuk begeleiding op nodig om dat zorgvuldig op te bouwen. Maar het is wel heel gaaf als dat lukt en als je mensen in één keer ziet floreren die echt vast hebben gezeten.
0: Als we even uitzoomen naar gewoon grotere teams, grotere afdelingen. Dan op een bepaald moment dan is daar een nieuwe strategie neergezet of een nieuwe verandering in gang gebracht. Hoe blijf je dat monitoren en hoe ga je dat langzaam loslaten? Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat er natuurlijk een einde aan jullie project bij een bedrijf. Of komen jullie één keer per jaar terug? Hoe moet ik dat zien?
4: Ja, dat is een leuke vraag.
0: Jij zou graag een repeating business willen hebben, toch?
4: Dat is precies, als je kijkt naar, er zit natuurlijk een heel traject aan. De verandering gaat op dit moment nog heel veel in projecten en programma's. Maar als je kijkt even naar de toekomst van ons vakgebied, denk ik dat het, omdat veranderingen en wijzigingen in organisatiecontext zich zo snel opvolgen, wordt het veel meer dan een, of wat weer anders dan een project of een programma. En zul je het eigenlijk continu moeten zijn. Want een van de kenmerkveranderingen, die is ook continu. En daar zul je dus ook organisatie ook veel meer op moeten ontwikkelen. En het moet eigenlijk een kerncompetentie worden van je organisatie als je met de tijd mee wil gaan voor de toekomst.
0: Ja, je zegt iets moois met de tijd mee. De maatschappij verandert ook. De manier waarop we naar werk kijken verandert ook. Jullie zijn gaan werken met het werkwaardemodel. Heeft dat hiermee te maken?
3: Nou, dat is iets anders. Dat werkwaardemodel heeft vooral te maken met hoe weet jij als werkgever de mensen aan je te binden. En te boeien.
0: Maar dat moet je ook snappen hoe de maatschappij in elkaar zit, toch?
3: Ja. En dat een van de elementen die wij hebben in dat werkwaardemodel is dat wij eigenlijk aan degene die we moeten binden en boeien, vragen, wat vind jij nou het belangrijkste? En dat doen we niet om te zeggen van, vind je een salaris goed? Nee, wat zijn alle elementen? En dat gaat over zowel de primaire arbeidsvoorwaarden, maar ook over de sociale voorwaarden. Dus hoe veilig voel je je? Vind je het belangrijk om met mensen samen te werken? Hoe zijn de relaties met elkaar? En je hebt daar bovenop de zogenaamde motiverende voorwaarden. En dat is, er is een perspectief. We gaan met elkaar resultaten halen. Ik doe betekenisvol werk. En zo hebben we eigenlijk à la de Business Fit Scan ook een model ontwikkeld die kijkt naar de kernwaarden van waarom ben ik hier? Wat motiveert mij intrinsiek om bij een werkgever te zijn? En als je dat weet en als een werkgever dat goed doet, dan gaat die ruimte waar Pascal het net over had veel beter ingevuld worden.
0: Is dat voortgeborduurd op de why als het ware?
3: Ja, heel erg. Heel erg. Maar de why vanuit het werknemersperspectief. En het gekke is, werkgeversaantrekkelijkheid is een werkgeversperspectief. Maar die twee dingen komen daar goed bij elkaar.
0: Het is onwijs interessante materie. Alleen helaas zit bijna de tijd erop. Dus dan rest ons nog één ding, wat we altijd natuurlijk in Let's Talk Business bespreken, Gerard. Over 5 jaar, hoe ziet Plannus er dan uit?
4: Ja, je kunt natuurlijk kijken naar de bedrijf aan zich als organisatie. Ik denk dat we nog wel een stukje gaan groeien. We kunnen de opdrachten bijna niet aan. Dus wij gaan nog wel een stukje groeien. Maar wat we vooral gaan doen is kijken naar hoe wij nog beter aan gaan sluiten bij de klantbehoeften. De klanten die willen in dit soort trajecten veel meer continue begeleiding. Ze willen veel meer op resultaat kunnen sturen. Dus het is niet meer dat we alleen maar komen helpen en we zeggen, nou, dit zijn onze uren. Die moet je betalen. En wat het resultaat was, is aan ons minder. Maar we willen echt toe naar die soort trusted advisor van de directie of van het management, waarin we die organisatie op de cruciale momenten gewoon, en maar ook continu helpen te reflecteren op die mogelijke gaten tussen die ambitie, strategie en de menskant van de
0: organisatie. Je wil gewoon een kompas zijn eigenlijk.
4: Ja, zo kun je het wel zien. Ja, maar dat betekent dus ook dat we gewoon continu aan boord zijn en op kunnen spinnen op het moment dat er meer behoefte is. En daar gaan we ons ook nog meer op richten om dat ook waar te kunnen maken. En ook de promise ook te kunnen vertalen naar gewoon een goede bijdrage.
0: Ik wil jullie alle drie bedanken voor de komst naar de studio. En veel succes met Plannus.
3: Dank je wel.
0: Tot zover Let's Talk Business. Wil je deze aflevering terugluisteren of een andere aflevering? Uiteraard kan dat via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Lede van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om €1 miljard te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
1: Vorige maand werkte je nog efficiënt. Deze maand doet AI het sneller. En volgende maand verandert misschien je hele functie. Welkom in het AI-tijdperk. Job van den Berg, Remy Gieling en Tom Jessen duiken er samen in. In de tools, trends en doorbraken die bedrijven nu veranderen. Van cloud tot AI-agents zonder omwegen. Voor iedereen die niet wil toekijken. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Goeiedag. Azijn. Je gebruikt het bijvoorbeeld in de keuken of om dingen schoon mee te maken. Maar achter zo'n alledaags product gaat een internationale wereld schuil. Burg Group begon decennia geleden als familiebedrijf, maar produceert inmiddels internationaal zo'n 400 miljoen liter natuurazijn en limonadesiroop per jaar. Maar hoe groei je internationaal terwijl je tegelijkertijd duurzaam wilt produceren? Ik ben Olivier de Neve en onder andere dat vraag ik zo meteen aan Patricia Surendonk, CEO van Burg Group, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager. Over familiebedrijven en huismerken, maar ook over circulaire flessen en hun recente B Corp certificering. Is duurzaamheid mogelijk zonder dat je producten duurder worden? En hoe krijg je 7 fabrieken, leveranciers en klanten mee in dezelfde beweging? Dit is Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business. Olivier de Neve.
0: Ja, goedemorgen, dames hier in de studio. Patricia, Andrea, fijn dat jullie er zijn. Patricia, laten we bij jou beginnen. Als grote baas, CEO van Burg Group. Jullie bestaan sinds 1947. Wat zou de oprichter van Burg Group nu nog herkennen in het bedrijf en wat absoluut niet?
2: Ik denk dat hij zeker de cultuur herkent. He, want eventjes voor alle duidelijkheid. Wij zijn nog steeds een familiebedrijf. Mm-hmm. En mijn schoonvader heeft het opgericht in 1947. Toen was hij actief met eigenlijk slechts het vullen van flesjes. Natuurazijn en limonadesiroop. Begon al heel snel zelf limonadesiroop te maken. En pas sinds de jaren 70 maken wij ook natuurazijn.
0: Ja.
2: Wat ons eigenlijk ook meteen een soort grote voorsprong heeft gegeven. Want waarschijnlijk een beetje kan je een soort inbeelden, die houten vaten waarin azijn gemaakt werd. Mm-hmm. Nou, dat hebben wij overgeslagen. We zijn onmiddellijk overgestapt op RVS. En hadden daarmee de mogelijkheid om toch eigenlijk veel innovatiever te zijn. En tot op de dag van vandaag zijn we dat eigenlijk ook.
0: Ja, dus met een voorsprong begonnen en die voorsprong vastgehouden.
2: Ja.
0: Zo zou je het kunnen zeggen.
2: Ja.
0: Moet je wel even uitleggen, dan gaat het ook wat meer leven bij mij en bij onze luisteraars natuurlijk. Limonade begonnen. Waarom limonade? Zat daar een gedachte achter?
2: Hij kocht eigenlijk een fabriekje die azijn vulde.
0: Ah.
2: Maar omdat hij uit de zoetwaren kwam, lag zijn interesse ook bij zoetere producten. Dus vandaar dat hij eigenlijk ook begon met siroop. En in de basis ging het gewoon om product in een flesje stoppen.
0: Ja.
2: Dus wat dat dan is, dat
0: maakt dan eigenlijk niet zoveel uit.
2: Nee,
0: dus het is hetzelfde productieproces voor een deel. Het spul in het flesje stoppen.
2: Toen ging het natuurlijk puur om vullen.
0: Ja.
2: Dus siroop maken is daar heel snel bijgekomen. En dus later dat het produceren van azijn. En eigenlijk is hij heeft hij mee kunnen groeien met de opkomst van het supermarktkanaal.
0: Mm.
2: We zijn natuurlijk gevestigd Noord-Holland, zeg maar, dat is ons hoofdkantoor. En daar heb je natuurlijk nog steeds de Albert Heijns, toen nog de Deens, de DK's.
0: Ja.
2: En hij kon eigenlijk meegroeien met die ontwikkeling.
0: Het epicentrum van de supermarkt.
2: Ja, ja,
0: daar zitten jullie dichtbij. En dat was meer gelukt aan wijsheid misschien wel op dat moment.
2: In feite.
0: 1947 dus, ik zei het al. Wanneer veranderde Burg Group nou van dat kleine, schattige Nederlandse familiebedrijfje in zo'n echte internationale, serieuze onderneming? Wanneer denk je dat omslagpunt nou is gekomen?
2: Ik zou eigenlijk zeggen dat is eind jaren 90. Onder leiding van mijn man. Die heeft echt de droom van ik wil de grootste van de wereld worden. En nog steeds is dat eigenlijk onze ambitie. En ambitie hebben ze natuurlijk altijd heel goed.
0: Ja, zeker.
2: Dus vanaf zeg maar de jaren 2000 hebben we eigenlijk in feite de Europese vestigingen die wij nu hebben we overgenomen. Het zijn eigenlijk ook allemaal familiebedrijven van oorsprong. Vaak nog ouder dan wij zijn. Hè. We hebben ook een merk wat al 100 jaar bestaat, bijvoorbeeld in Tsjechië. Alleen in Amerika, waar wij sinds 2-3 jaar ook zitten, zijn we echt gestart met zelf bouwen met een greenfield.
0: Gewoon helemaal from scratch, zoals ze daar zouden zeggen.
2: Ja, ja.
0: En dus ben je zegt van, nou, ons doel is om de grootste te worden. Hè? Hoe ver zijn jullie op dat vlak? Internationaal gezien dan?
2: Nou, we gaan best aardig, moet ik zeggen. We zijn de grootste van Europa.
0: Ja, op azijngebied dan?
2: Op azijn, precies. Dus er zijn wel bedrijven in Europa die groter zijn dan wij, maar die doen dan ook andere dingen. Wij zijn de enige die echt sec gefocust is op natuurazijn produceren.
0: Ja. Ja.
2: We zijn zeg maar de tweede, derde van de wereld.
0: Oké, dus dat gaat wel de goede kant op, maar er is nog wat te winnen.
2: Ja, maar de grootste is ook wel echt groot.
0: Oké, dat is nog wel een afstandje.
2: Ja.
0: Oké, dat is een beetje Usain Bolt en jullie zijn een hele goede. Nou ja, laat ik die vergelijking niet afmaken. Maar het gaat goed, maar het kan nog naar dat doel toe er kan nog even een paar stappen.
2: Ja, er is gewoon nog werk aan de winkel. Ja. Dat is goed.
0: Laten we daar straks over verder praten. Ondertussen hebben we ook hier een duurzaamheidsmanager in de studio zitten. En daar gaan we het straks natuurlijk ook veel over hebben. Ja. Jullie produceren vooral huismerken bij Burg Group. Hè? Daardoor zijn jullie eigenlijk een groot bedrijf dat voor consumenten grotendeels onzichtbaar is, toch? Is dat ook voordelen wat jou betreft?
3: Nou ja, dat maakt het soms lastiger. En aan de andere kant kan je ook meer gewaagde keuzes maken. Of soms even een stapje terug doen. Als je erachter komt dat toch bepaalde keuzes niet haalbaar zijn. Of niet op een bepaalde termijn haalbaar zijn. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zijn onze klanten, onze retailklanten natuurlijk ook heel kritisch.
0: Ja.
3: En het is heel leuk om samen met hen die duurzaamheidsreizen in te gaan.
0: Ja, dus op die manier kan je, ondanks het feit dat je bij consumenten niet per se een bekend merk bent, kan je door die klanten bij de supermarkten bijvoorbeeld toch ook laten zien van kijk, wij zijn heel duurzaam bezig.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Als je het hebt over dat familie-eigenaarschap, ik weet niet, hoe lang werk jij eigenlijk al bij Burg Group, Andrea?
3: Ik werk hier nu 5 jaar.
0: Oké, dus dat is al wel weer een tijdje. Daarvoor neem ik aan, ik wil je zeker niet oud noemen, maar heb je ook al bij andere bedrijven gewerkt?
3: Klopt.
0: Ja. En in die tijd, waren dat ook familiebedrijven of waren dat juist grotere, nee, internationale?
3: Juist, grotere eigenlijk. Ja? Dus ik heb hiervoor in de consultancy gewerkt bij KPMG.
0: Ah ja.
3: Dus juist veel grote bedrijven geadviseerd op het gebied van duurzaamheid. En daarvoor bij Ahold, Albert Heijn.
0: Kijk.
3: Gewerkt.
0: Ja, ja, ja. Nou, van oorsprong natuurlijk ook een familiebedrijf, maar al lang niet meer. Qua opzet. Heb je gemerkt in jouw afgelopen 5 jaar bij Burg Group dat het ook echt een familiebedrijf is in hoe het werkt?
3: Ja, ja, wat ik heel erg kenmerkend vind is dat wij een heel open en familieachtige bedrijfscultuur hebben. Dus veel mensen werken er al lang. Er is veel samenwerking, veel openheid naar elkaar. Dus mensen gaan echt op een heel leuke manier met elkaar om.
0: Ja.
3: En er is echt ook natuurlijk oog voor de toekomst, voor de volgende generatie die uiteindelijk het bedrijf weer gaat overnemen.
0: Ja, ja, want staat er al iemand klaar, Patricia?
2: Nou ja, weet je, we hebben al een deel van de aandelen overgedragen naar de volgende generatie. Mm-hmm. Dus ja, die zijn betrokken.
0: Oké, okay. Ja, en dus blijft het in de familie?
2: Blijft zeker in de familie.
0: Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hoe ervaar jij dat? Je bent natuurlijk de CEO. Jij bepaalt het uiteindelijk als grote baas. Dat familiebedrijf, hoe je daar ja, je bent een beetje met je hoofd aan het schudden. Hoezo? Bepaal je niet uiteindelijk alles?
2: Nou, nee, dat vind ik op zich niet. Weet je, we hebben gewoon een heel goed team van mensen.
0: Mm-hmm.
2: Die ieder heel veel kennis hebben op hun gebied.
0: Ja.
2: Dus met elkaar bepaal je toch ook een richting.
0: Ja, niet top-down natuurlijk.
2: Ja, en natuurlijk precies ergens top-line wordt er vanuit de familie natuurlijk. En zeker zoals duurzaamheid is echt een route die we als familie heel belangrijk vinden.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk doe je het gewoon met de mensen in de organisatie, met de collega's.
0: Ja.
2: Werk je daar gezamenlijk aan en maak je ook die visie.
0: Ja. Jij bent zelf dus, van oorsprong was je geen onderdeel van de familie, als ik het zo goed hoorde. Jouw man wel.
2: Ik ben koude kant.
0: Ja, nou, dat vind ik wel zo naar om te zeggen. Maar dacht ik, doe het een beetje omhuld. Hè? Maar dat betekent dus dat jij niet van jouw pad stond niet van tevoren vast. Nee. Toen jij in de wieg lag, was het nog niet duidelijk dat jij CEO van Burg Group zou worden, zullen we maar zeggen. Voor de andere kant van de familie wel natuurlijk, in dat opzicht. Merk je dat ook? Dat zo helemaal leeft in zo'n organisatie? Van, komt de volgende generatie weer aan?
2: Nou, het grappige is, want je hebt helemaal gelijk, eigenlijk was ik natuurlijk ook niet voorbestemd om deze rol te doen. He, dus nee, de omstandigheden maakten dat uiteindelijk, mijn man is een stukje ouder dan ik ben, dus hij is ondertussen met pensioen.
0: Mm-hmm.
2: Op het moment dat aangekondigd werd, zou ik maar zeggen, dat ik algemeen directeur werd, daar had eigenlijk de organisatie, vond dat helemaal prima. Maar je ziet wel dat het heel belangrijk is om als familie echt die connectie te maken met het bedrijf. Te laten zien dat je er bent en dat je echt betrokken bent. Want dat is wel heel belangrijk voor de mensen.
0: Ja, ze zeggen altijd familiebedrijven die denken meer lange termijn. Is dat ook hoe jij dat ervaart, Andrea?
3: Ja, ik zie dat wel zo. Ja, zeker. Natuurlijk ook, als je kijkt naar een beursgenoteerd bedrijf, dan heb je toch die aandeelhouders die in je nek hijgen. Terwijl hier kunnen we ook meer lange termijn investeren. We kijken meer lange termijn. En dat maakt echt wel dat je ook, denk ik, betere keuzes kan maken.
0: Ja, ik vertelde het net al. Jullie verkopen ongeveer 400 miljoen liter per jaar. bijna niet voor te stellen hoeveel dat is. Kun je bij zo'n omvang nog ondernemend en flexibel blijven eigenlijk?
3: Nou, wat ons kenmerkt, hè, dat gaf Patricia net ook al aan. We hebben vanaf het begin eigenlijk heel moderne productiefaciliteiten gehad. En ik vind het echt heel erg opvallend dat we blijven super investeren in onze fabrieken. Mm-hmm. Dus ook als ik met bezoekers bij ons langskom, dan krijg ik altijd de opmerking, oh, wat ziet het er hier modern uit en mooi en natuurlijk ook energie-efficiënt. Nou ja, en dat maakt natuurlijk ook, hè, de duurzaamheid en ook winstgevendheid kunnen ook gewoon super hand in hand gaan. Dus ja, ik vind dat ook heel mooi om te zien.
0: Ja, dat zeg jij nou wel. Maar daar gaan we natuurlijk straks nog wel even verder op in. Want daar wil ik wel even meer over weten natuurlijk. Maar, of dat kan.
2: Misschien toch even om daarop in te haken. Ja. Want het is natuurlijk wel, weet je, als familie maak je natuurlijk wel een keuze om op een gegeven moment te zeggen van wij investeren elk jaar in ons bedrijf. Mm. Je kan het eruit halen, zou ik maar zeggen. Of je kan het erin laten.
0: En je dat kan ook lekker gaan rentenieren op een gegeven moment natuurlijk.
2: Bijvoorbeeld, maar dat is wel echt een bewuste keuze om daarin ook elke keer gewoon te zorgen dat we voor blijven lopen. En dat kan op allerlei gebieden. Als je nu kijkt, dan investeren we in lijnen. Maar dat betekent weer dat we bijvoorbeeld minder plastic kunnen gebruiken. Voor onze flessen en zo verder. En dat is natuurlijk uiteindelijk, gaan wij echt wel voor die lange termijn. Zo. We hebben gewoon een lange adem.
0: Ja, dat helpt. Ja. Je weet ook, we doen het niet alleen voor onszelf. Maar we doen het ook weer voor de generaties na ons.
2: Ja.
0: Dat is echt anders. Ja. Wat was nou het moment waarop je dacht in al die afgelopen jaren, hè, sinds 1947, van nou, we zijn nu wel een beetje misschien te snel gegroeid. Het gaat iets te hard nu.
2: Dat zijn overigens wel de meest leerzame periodes.
0: Daarom vraag ik ernaar, ja.
2: Ja, we hebben in Eergard, waar ons hoofdkantoor zit, hebben we nog een heel groot verbouwproject gehad. En daar hebben we op een gegeven moment keuzes in gemaakt van het moet zo snel mogelijk. Nou, toen lag op een gegeven moment echt, ik geloof op 6, 7 kanten lag het open. En iedereen was in de stress en het was één grote narigheid. Mm. Dat was voor mij echt een moment dat ik dacht, zo moet het dus niet.
0: En hoe snel heb je dat weer kunnen, zeg maar dat tempo weer zo gelijk kunnen trekken?
2: Uiteindelijk hebben we denk ik daar, is het 1 jaar dus verlieslatend geweest. Mm-hmm. Maar het volgende jaar waren we weer winstgevend, om het zo maar te noemen. En was dat eigenlijk ook een punt dat we eigenlijk tegen elkaar zeiden van oké, wacht even, hoe doen we het nu?
0: Ja.
2: En wat zien we voor stip op de horizon en wat is er eigenlijk nodig om daar te komen?
0: Ja.
2: Toen hebben we wel een aantal veranderingen doorgevoerd.
0: Dat was een goede les.
2: Ja, precies. Dat was een goede les.
0: Over goede lessen gesproken. Ik heb ook elke aflevering businessvragen voor mijn gasten. En dat zijn vragen die uit een soort vriendenboekje komen, zou je kunnen zeggen. Maar dan zakelijk. Dus zijn jullie klaar voor de eerste vraag? Komt-ie? Ja, het is nog een beetje stil zo. Nou,
3: ja.
0: Ik weet niet wat ik kan verwachten. Nou, hier komt-ie.
1: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
0: Laat ik die eens aan Andrea voorleggen. Heb je wel eens van een zakelijk dilemma wakker gelegen? En zo ja, welke?
3: Ja, zeker. Nou ja, wij zetten natuurlijk in op duurzaamheid. En dat gaat over grote dingen. En dat gaat ook over de dingen die zichtbaar zijn in de fabriek, die soms wat kleiner zijn. En dat gaat bijvoorbeeld op het scheiden van ons afval. We hebben een doelstelling om zo min mogelijk restafval te hebben, dus zoveel mogelijk te scheiden. En uiteindelijk zie je dat we daarin al mega stappen hebben gezet. We doen het daar echt wel goed. En het is niet meer alsof we daar heel veel impact hebben. Maar ik vind het wel belangrijk om daarop te blijven sturen. Omdat onze collega's in de fabriek, de meeste collega's, dat is wat zij zien van duurzaamheid.
0: Ja, ja.
3: En toch zie je dat het soms ook lastig gaat. En dat vind ik soms wel een dilemma. Van, ik weet dat het weinig impact heeft. Mm-hmm. Het loopt soms niet helemaal. Of ja, je moet er moeite in blijven steken.
0: Ja.
3: Maar aan de andere kant wil ik het ook niet loslaten. Want het is wel hetgene wat de collega's zien dat wij doen aan duurzaamheid.
0: Juist. Ja, en dat is dus wel iets waar je af en toe van denkt. Hè, ik draai me nog een keer om en dan lig ik even te woelen.
3: Ja, dat ik denk, moet ik daar nou harder nog ingaan? Zeggen dat ze er meer op moeten investeren. Meer tijd in moeten steken. Of zeggen we, hè, we gaan toch voor een nieuwe machine met lichtere flessen. Wat uiteindelijk veel meer positieve duurzaamheidsimpact heeft. Waar de mensen dan hun tijd... Uiteindelijk, het gaat ook een beetje om tijd verdelen natuurlijk. Ja. Waar steek je die tijd in?
0: Ja, nou, dat lijkt me iets om het zeker zo meteen verder over te hebben. Waar steek je die tijd precies in? Waar leg je de focus op? Over een paar minuutjes gaan we verder de diepte in. Onder meer over jullie purpose. Restoring a natural living. Nou, wat dat betekent en of dat geen lege huls is, daar hebben we het zo over. Maar eerst One Republic hier op New Business Radio. Dit is I Ain't Worried.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: En je luistert naar Let's Talk Business. Terug bij Patricia Surendonk, CEO. En Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager. Allebei bij Burg Group. Andrea, laten we eens even beginnen met die purpose van jullie. Ik vind het altijd een beetje jeukwoord als ik eerlijk ben. Purpose. Maar het staat wel ergens voor. Restoring natural living. Dat klinkt mooi natuurlijk. Maar wat betekent dat nou op een gewone werkdag in de fabriek?
2: Nou, wat wij eigenlijk zien. We maken natuurazijn en limonadesiroop. Zijn twee producten die eigenlijk al duizenden jaren gebruikt worden. En die ook op een heel natuurlijke manier gemaakt worden. Dus we maken gebruik van agrarische grondstoffen om onze producten te maken. Ze zijn heel effectief. En zeker natuurazijn kan je voor 1001 dingen gebruiken. Dus we hebben eigenlijk gezegd van die kracht van het natuurlijke product wat al duizenden jaren gebruikt wordt, wat eigenlijk ook heel relatief simpel is qua ingrediënten. Dat is echt onze kracht. Mm-hmm. En daar kunnen wij ook, vinden wij, echt wel een positieve impact mee maken in het leven van de mensen die het gebruiken.
1: Ja, en op die manier dus het restoring natural living. Dus niet gewoon het natuurlijke leven zijn we misschien een beetje kwijtgeraakt met z'n allen. Dat is eigenlijk, neem ik aan, wat hier ook in zit.
2: Exact, ja. En het gaat dan ook in, leven gaat over, je kan het gebruiken als voedingsmiddel, maar ook als schoonmaakmiddel. Je kan het gebruiken in de tuin. Dus het heeft heel veel verschillende toepassingen waarop je onze producten kan gebruiken. En wij zeggen ook altijd, eigenlijk iedereen in Nederland heeft wel een product van Burg Group in zijn keukenkastje staan.
1: Oh, ja, is dat zo? Ja. Als ik de huismerk natuurazijn erbij pak, dan is de kans groot dat die van jullie komt.
2: Zeker.
1: Kijk, nou dan ga ik eens even in het keukenkastje kijken straks. dan wil ik even checken. En als het gaat over die, want dit leg je uit, dat gaat dan meer over de consument in dit geval, denk ik. Die uiteindelijke eindklant die dan dat natuurlijke leven weer terugkrijgt. Maar zit dat ook verder bij jullie in de organisatie? Wat ik vroeg van in de fabriek bijvoorbeeld, hoe zit dat dan?
2: Nou, dat gaat heel erg in ook over de grondstoffen die we gebruiken. Dus hoe werken we ook samen met onze leveranciers? Mm. Waar kopen we in? Dus we zetten in om zoveel mogelijk dicht bij huis in te kopen bijvoorbeeld. Maar ook om ingrediënten in te kopen met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Dus op die manier proberen we ook zo natuurlijk mogelijk product neer te zetten.
1: Ja. Dat is dus de purpose. Kun je nou ook een besluit noemen waarvan je op basis van die purpose dacht, nou laten we dat dan toch anders doen dan we eigenlijk van plan waren. Want we herinneren ons weer even die purpose die we hebben bedacht. Waarom zijn we eigenlijk op deze aardbol?
2: Wij hebben vanuit het verleden nog synthetisch schoonmaakazijn afgevuld. En dus daarvan zijn we eigenlijk nu steeds sneller aan het overstappen naar volledig natuurlijk schoonmaakazijn. Ja. Dus zowel voor voeding als voor schoonmaak gebruiken wij dan echt natuurazijn.
1: Ja, want inderdaad, je hebt altijd twee soorten. Hè? Tenminste, zeg ik dan even als leek. En dat synthetische, dat gaat er dus bij jullie in ieder geval rap uit.
2: Ja.
1: Patricia, als je het hebt over het B Corp, de B Corp certificering. Hè? Waarom willen jullie dat eigenlijk worden, B Corp gecertificeerd?

0: Weet wel, je kunt zonder certificering toch ook prima groeien.
1: Tuurlijk, vast en zeker. Maar het is uiteindelijk natuurlijk wel een erkenning voor wat we doen.
0: Ja.
1: En op alle vlakken waar wij mee bezig zijn, word je op gecertificeerd. En daarmee geeft dat natuurlijk wel ook, dat geeft gewoon wat aan.
0: En wat geeft het aan, wat jou betreft?
1: Ja, dus dat wij een bepaalde niveau van duurzaamheid hebben. En een bepaalde aanpak hebben. Een visie op waar we naartoe willen.
0: Ja, want voor wie misschien niet weet wat B Corp precies inhoudt. Kun je dat kort uitleggen?
1: B Corp is een duurzaamheidscertificering.
0: Mm-hmm.
1: Die in de breedte eigenlijk op milieu, op mensen, op producten aangeeft waar je mee bezig bent.
0: Ja, ze checken dan van klopt het wel dat je wat je zegt, dat je het ook echt doet. En als je dat dan netjes doet, dan krijg je die certificering.
1: Ja.
0: Zo werkt het.
1: En is natuurlijk gewoon gericht eigenlijk op Planet People en profit in feite ook.
0: Ja, ja. En dan profit natuurlijk.
1: In de breedste zin.
0: Ja, dus precies.
1: Niet alleen geld, maar ook anderszins.
0: Ja. Ik spreek ook wel eens critici. Die zeggen dat B Corp, dat is vooral een sterk marketing label. Wat zeg je tegen die mensen?
1: Nou, zo hebben wij het niet ervan. Eerlijk gezegd. We zijn er denk ik echt al 2 jaar mee bezig geweest. Dus
0: zo. Dat is wel een flinke hoepel waar je heen
1: moet. Ja, best wel. Zeker, ja. Ja, ik denk zeker voor een bedrijf zoals het onze. Gewoon een productiebedrijf.
0: Ja.
1: Is dat best een grote hoepel geweest.
0: Ja, dus Andrea, je zou niet zeggen, jullie zetten B Corp een beetje omdat het in de etalage zo mooi staat, maar dat is iets wat jullie echt voelen ook.
2: Zeker, ja, dat zie ik wel zo. Dus uiteindelijk zijn wij ook wel een beetje een informeel bedrijf. Dat past ook wel bij een familiebedrijf. En voor veel certificeringen moet je dan heel veel dingen echt vastleggen in procedures. Dus daar hebben we wel eventjes tijd in gestoken. Maar heel veel hadden we natuurlijk ook al gewoon. En heel veel in onze besluitvorming, in onze governance, zit duurzaamheid heel goed geborgd.
0: Ja, je maakt het eigenlijk officieel wat jullie al lang deden.
2: Ja, exact.
0: Nou, als je het hebt over vastleggen van dingen, je noemde het net het woord. Jullie hebben de maatschappelijke en milieudoelstellingen ook opgenomen in de statuten.
1: Ja.
0: Daar stond ik wel even van te kijken. Waarom eigenlijk? Waarom is dat nodig om ze in de statuten te stoppen?
1: Nou, ik denk dat een extra ondersteuning of onderbouwing is van datgene wat wij willen doen. En wat ook betekent, omdat het in de statuten staat, dat je niet kan denken, ach, morgen komt het me niet uit. Dan doen we het maar niet.
0: Ja, maakt dat soms dan moeilijke keuzes nog moeilijker om te maken? Want ik kan me voorstellen dat je dan wel denkt, ja, maar we mogen het niet eens doen, want het staat in onze statuten.
1: En daar, eigenlijk geloof ik niet dat ik er zo tegenaan kijk.
0: Nee.
1: Dat
0: het natuurlijk... Zo negatief ben ik aan het formuleren. Ja. Hè? Dat is gewoon heel vervelend allemaal.
1: Ja, weet je, kijk, we hebben natuurlijk gewoon toch zeg maar onze visie, ons idee, onze reis die we aan het maken zijn. Dus op die manier kijk ik er niet tegenaan. Maar het is wel een extra bevestiging natuurlijk van dit is wat we doen.
0: Dat het is een leidraad.
1: Ja.
0: Ja. Burgergroep zegt in alle landen een leefbaar loon te bieden. Zag ik. Hoe bepaal je nou wat leefbaar is in 6 verschillende landen? Want daar zitten jullie natuurlijk.
2: Nou, daar zijn allerlei onderzoeken en organisaties voor die dat bepalen. Dus welke hoogte van het loon moet je dan betalen? En dat gaat over een loon per persoon of een loon per familie. En wij hebben dus natuurlijk onze laagst betaalde collega's eigenlijk naast dat wetenschappelijk bepaalde loon gelegd.
0: Mm-hmm.
2: En op die manier konden we zien dat wij inderdaad gewoon echt wel goede salarissen bieden.
0: Ja, ongeacht waar je in de wereld werkt, krijg je dus een goed salaris aangeboden.
2: Ja,
0: dus dat is ook belangrijk voor jullie. Dat het niet alleen maar om de planeet gaat, om over de duurzaamheid. Maar dus ook dat mensen netjes betaald worden.
2: Zeker. Ja. Ja, we werken ook heel weinig bijvoorbeeld met uitzendkrachten. Dus we hebben heel veel vaste collega's in dienst. We hebben ook heel veel collega's die al lang in dienst zijn. Boven de 25 jaar, een aantal 40 jaar.
0: Patricia, als we het hebben over de groei, hè, we noemden het net al even. En tegelijkertijd zorgen dat je de natuurlijke leefomgeving wil herstellen. Hè, waar we het over hebben met jullie purpose. Kan dat eigenlijk wel? Of zit daar ook veel spanning op?
1: Uiteindelijk is natuur zijn het product, weet je, wat je op, zeker als je het in flesjes stopt, dan moet je meegaan met je product als je dat verder wil brengen. Want anders wordt het transport duurder dan het product.
0: Ja, dat moeten we niet hebben.
1: Nee, dat moeten we niet hebben. Uiteindelijk is het ook een product wat overal gemaakt werd. Dus in die zin is het niet zo dat we ergens iets nieuws brengen. Nee, het is een product dat al in de Griekse oudheid bestond.
0: Ja.
1: Dus nee, dus zo zie ik dat niet.
0: Nee, het kan, je kan het wel. Het kan tegelijkertijd eigenlijk. Ja. Dus en die purpose daaraan werken. En iets goeds doen voor de wereld. Ja, wat wou jij zeggen, André?
2: Ja, ik wou er misschien nog wat op aanvullen.
0: Graag.
2: Want wat wij zien eigenlijk, natuur er zijn is een heel veelzijdig product. Maar we zien ook, het heeft heel veel positieve effecten eigenlijk. En we zijn ook net in een partnerschap gegaan met de Wageningen Universiteit om daar meer onderzoek naar te doen. Dus welke positieve effecten heeft het bijvoorbeeld op je gezondheid? Maar wij werken ook samen met een afvalwaterzuiveringsbedrijf in Noord-Holland die onze azijn, onze restazijn graag wil hebben om het rioolwater te zuiveren.
0: Ah.
2: Dus zo heeft eigenlijk natuurazijn heel veel positieve impact.
0: En zelfs restazijn kan dus nog weer een goede invloed hebben.
2: Ja. Ja.
0: Gebruikte azijn.
2: Het is gewoon ons afvalbaar. Met azijn halen zij op.
0: Wat goed.
2: Dat zij het graag willen gebruiken.
0: Ja, interessant. Nou, zometeen hebben we het ook onder andere nog over verpakkingen, recycling en alles wat met jullie milieu-impact te maken heeft. Ik heb eerst nog een businessvraag voor jullie. Er komt er weer eentje.
3: Zijn er dingen in jouw vakgebied die erbij horen, maar die je liever niet doet?
0: Ja, ik zie Patricia al lachen. Dan mag jij antwoord geven.
1: Veel vergaderen.
0: Veel vergaderen. Ja, is dat CEO live?
1: Ja.
0: Ja, ja, toch wel.
1: Mag best minder.
0: Ook in een familiebedrijf wordt er toch nog veel vergaderd?
1: Ja.
0: Ja? Hoe zou je, hoeveel procent denk je dat je van jouw dagen bestaat uit vergaderen?
1: Nou, ik denk, volgens mij breng ik mijn dagen gewoon alleen maar pratend door.
0: Oh, ja, dan zit je hier ook goed, kan ik je vertellen. Dus, dat gaat prima. Maar dus veel vergaderen, veel praten.
1: Overigens is dat natuurlijk ook goed, hè, want daardoor kom je juist verder.
0: Ja, ja, maar dat zijn wel dingen waarvan je denkt, ze horen erbij. Maar af en toe zou ik ze wel even achter het bank willen plakken, al die vergaderingen.
1: Ja. Ja.
0: Oké, okay, helder. Voor jou, Andrea?
2: Ik denk dat er verschillende dingen bij horen. Wat kan ik maar zeggen? Administratie natuurlijk. Hè? Zoals we net, waar we het net over hadden. Procedures, alles vastleggen in procedures. Dat is voor allerlei certificeringen heel belangrijk. Maar best wel saai ook.
0: Beetje vermoeiend soms.
2: Ja.
0: Ja.
2: Zeker als je weet dat het gewoon gebeurt. Hè?
0: Ja. Nou, ik kan je geruststellen, in dit programma geen procedures, geen vergaderingen ook. Dat gaan we allemaal niet doen. Wat we wel gaan doen is zometeen dus verder praten over onder andere die verpakkingen, recycling en dat soort zaken. Maar eerst muziek, en die is ook niet mis hoor. Dit is Fleetwood Mac in Let's Talk Business. And go your own way.

0: tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neef en vandaag heb ik twee vrouwen in de studio als mijn gasten. Patricia Surendonk, CEO, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager, allebei bij Burg Group. Andrea, als duurzaamheidsmanager, waar zit op dit moment de grootste milieu-impact van Burg Group?
2: Dat zit bij de inkoop van onze grondstoffen. En nou, de meeste mensen weten niet hoe azijn gemaakt wordt.
1: Nee.
2: Ik wist het zelf ook niet. Maar hoe wij dat eigenlijk maken is, wij hebben bepaalde bacteriën in onze fabrieken. En die krijgen als alcohol te eten. En dat zetten zij om, dat fermenteren zij in azijn. En die alcohol is ook weer vanuit een fermentatieproces. Dat wordt gemaakt van suikerbiet of suikerriet, graan, maïs. We hebben daar verschillende grondstoffen voor. En daar komt eigenlijk best wel veel CO2 bij vrij bij de productie van die alcohol. Dus daar zetten wij hard op in om dat te verminderen.
1: En hoe kan je dat dan doen op zo'n manier dat je wel dat proces... Hè, want het product mag er natuurlijk niet onder lijden. Dat je straks niet werkend natuurazijn hebt, maar wel heel duurzaam. Dat werkt ook niet. Dus hoe zorg je dan dat die balans zo blijft en je toch tegelijkertijd minder CO2 uitstoot?
2: Nou, we werken daarin nauw samen met onze leveranciers. Dus we kijken, hè, wat doen zij al? Kunnen zij ook overstappen van fossiele grondstoffen naar elektriciteit of biobrandstoffen? Hoe gaan die boeren om met hun land? Hoe verbouwen zij die suikerbieten? En het is ook voor ons ook keuzes maken. Waar halen we het vandaan? Vanuit welke grondstoffen?
1: En zit er ook, net als bij Coca-Cola, een bepaald geheim recept achter?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja? Vertel eens.
2: Ja, dat doen we. Dat is het antwoord niet.
1: Dat is jammer. Ja,
3: daar kan ik wel wat op.
1: Oh, oké. Vertel.
3: Want die bacteriën die we hebben, dat is eigenlijk, dat zijn onze werkmannen.
1: Ja.
3: En die hebben wij getraind om tot bepaalde, bijvoorbeeld zuurgaande te komen. Dus, en we hebben die bacteriën in al onze fabrieken eigenlijk dezelfde, noem het maar stam, om het te noemen.
1: En dat is het geheim van de smid eigenlijk.
3: En dat is eigenlijk het geheim van de smid.
1: Dus er is niemand, jullie concurrenten heeft allemaal niet die stam. Daar zitten we net iets anders.
3: Nee. En waar wij vroeger bijvoorbeeld, hadden ze altijd wel een azijnfabriek die een probleem heeft in de zomer. En dan entazijn nodig heeft. Vroeger vonden we dat prima. Tegenwoordig zeggen we nee, dat doen we niet. Want dit zijn onze mannen en die kunnen wat wij willen.
1: Ja. Ja.
3: En dat geven we niet weg.
1: Nee, precies. En op die manier kan je dus in overleg dus met onder andere leveranciers, kan je toch kijken van we gaan op die manier door, maar net iets duurzamer elke keer. Met net wat minder milieu-impact. Voor eigen merken gebruiken jullie gemiddeld 77% gerecyclede PET voor de flessen. Bij huismerken is dat nog maar 43%. Dus dat vind ik best wel een groot verschil. Waarom is dat zo'n groot verschil nog? Dat tussen huismerken en jullie eigen merken?
2: Nou, je ziet eigenlijk, natuurazijn is niet het eerste product waarvoor mensen naar de supermarkt gaan. We zien dus ook dat die retailers, die supermarkten, misschien niet als eerste die azijnflessen willen verduurzamen. Wij willen dat wel en willen ook een goed voorbeeld stellen door met onze eigen merken die overstap naar 100% airpad te maken. Die willen we volgend jaar maken. En zoveel mogelijk van onze klanten proberen we over te halen om ook naar een 100% airpad fles over te stappen. Maar zeker bijvoorbeeld in Tsjechië, waar duurzaamheid iets minder leeft, daar zijn nog niet alle klanten die ook dat prijsverschil willen nemen.
1: Ja, want uiteindelijk zijn jullie dus ook afhankelijk, hè, met je, ondanks jullie purpose en jullie goede bedoelingen, van die klanten die uiteindelijk dan die duurzame fles moeten kiezen.
2: Ja,
1: en daar iets meer voor willen betalen dan.
2: Ja.
1: Dus je kan op je kop gaan staan, maar als de klant zegt, ik wil die goedkope fles houden, dan kan je niet verduurzamen verder, toch, op dat vlak?
2: Nee, dus dat is ook zorgen dat we zo goedkoop mogelijk produceren, zodat we die meerprijs alsnog kunnen aan de klant kunnen aanbieden. En ten tweede is het ook zorgen dat onze sales managers natuurlijk een goed verhaal hebben.
1: Ja, ja. Zou de consument daar ook een rol in kunnen spelen? Dat die zegt van ik wil gewoon een duurzame fles hebben en Albert Heijn of Jumbo of wie dan ook zorgt daarvoor?
2: Natuurlijk, ja, zeker. Ja, dus we zien ook, hè, retailers natuurlijk luisteren naar hun klanten weer en naar de consument.
1: Ja.
2: Dus hoe meer die vragen om duurzaamheid, hoe meer stappen ook retailers zetten.
1: Ja, zou het jullie ook kunnen schaden dat je op het moment dat je de duurzaamste verpakking hebt die ook duurder is, dat de verkopen gaat raken? Of is die prijselasticiteit bij natuurazijn niet zo gigantisch?
2: Nou, zeker wel. Dus we zien, natuurazijn is heel erg goedkoop.
1: Ja.
2: Soms goedkoper dan een fles water.
1: Ja, want wat betaal je daar gemiddeld zo'n beetje voor, denk je?
2: Ongeveer 70 cent voor een liter natuurazijn.
1: Dat is niks natuurlijk.
2: Nee. Ja, klopt. Ja. Dus het is ook aan ons om te zorgen dat we zo efficiënt mogelijk produceren. En dat we die lage prijs ook kunnen behalen. En tegelijkertijd een duurzaam product kunnen neerzetten.
1: Ja. Komen er ook nog nieuwe Europese verpakkingsregels aan, hè, die nog strenger worden dan ze nu al zijn? Zijn jullie daar goed op voorbereid of gaat het nog pijn doen?
2: Ja, nou, en dat is dus weer het voordeel dat wij duurzaamheid hebben geïntegreerd in ons bedrijf.
1: Mm-hmm.
2: Wij lopen daar al heel erg op voorop. Dus dat is super fijn. We hoeven niet nu nog allerlei nieuwe maatregelen te nemen. Nee, we zijn er gewoon eigenlijk al.
1: Geen stress.
2: Geen stress.
1: Dat is lekker. Hè? Ja. Als duurzaamheidsmanager lijkt me dat ook prettig. Dan hebben we nog water natuurlijk. Je noemde het net al even als het ging om het restazijn. Wat je kan gebruiken. Dat is geen water, maar in ieder geval wel iets wat je kan mee, hè, spoelen misschien. Dat is essentieel voor jullie productie, voor de reiniging. Waar kunnen jullie dat waterverbruik nog in terugbrengen? Is daar nog winst in te behalen of hebben jullie het allemaal gedaan?
2: Nou, dat is best wel lastig. Dus we gebruiken heel veel water in ons product ook. En we hadden het net al over onze azijnzuurbacteriën. Wanneer die die alcohol omzetten naar natuurazijn, worden ze warm. En daarvoor koelen wij ze dus ook met water. Dus daarin is weinig te reduceren. Natuurlijk wel in de schoonmaak. En daar proberen we zoveel mogelijk dat water nog te reduceren. En dat doen we door beter meten. Door bepaalde productiekeuzes. Maar ook door te kijken hoe kunnen we water ook recyclen.
1: Ja, dus allerlei mogelijkheden daarmee ook. Dan heb je nog de restwarmte. Dat is ook een belangrijk deel. Hè?
2: Ja.
1: En in Hugo Waard bij de fabriek wordt het gebruikt om woningen te verwarmen. Waarom gebeurt dat eigenlijk nog niet, dat soort samenwerking rond iedere fabriek?
2: Ja, dat is echt super jammer dat dat op andere plekken niet kan. En dat heeft praktische redenen. Dus zo'n warmtenet, daar moeten ook huizen en gebouwen voor in de buurt van onze fabriek staan.
1: Mm-hmm.
2: En dat is niet overal het geval. Dus dan koelt het water in feite te ver af dat je niet meer warm genoeg is om dat nog in een huis te gebruiken. Of bijvoorbeeld de grond is veel te hard om daar goed doorheen te kunnen boren om die leidingen aan te leggen.
1: Dus daar kunnen jullie eigenlijk niks aan doen. Dat is gewoon of het is er of het kan niet.
2: Ja, exact. Ja. Dus we hebben dat wel onderzocht natuurlijk. Maar gelukkig kon het in Heergewaard wel. En verwarmen we daar nu heel veel appartementen en andere bedrijven.
1: Ja. Mede mogelijk gemaakt door Burg Group.
2: Ja.
3: En daar zijn we ook, toen dat opkwam en dat warmtenet werd aangelegd, wij waren ook de eerste die daarop op meededen.
1: Daar liep jullie echt op vooruit, op de troepen. Als je het hebt over recycling, meer dan 80% van het afval bij jullie wordt gerecycled op dit moment. Wat zit er dan in die laatste 20% wat nog lastig is?
2: Stukje restafval, ja, dat zijn soms bepaalde plastics die moeilijk te scheiden zijn in de fabriek. Of bijvoorbeeld ook de haarnetjes die wij gebruiken. Die kunnen nog niet gerecycled worden. Soms hebben we ook haspels of weet ik het wat. Er komt natuurlijk van alles onze fabriek in.
1: Ja.
2: En dat is soms is dat lastig om dat te scheiden. En daarvoor werken we ook weer met onze leveranciers om aan te geven van hey, jullie brengen dit in een bepaalde doos. Maar die kunnen wij weer lastig recyclen. Dus kan dat op een andere manier. En soms kan dat gewoon.
1: Ja, dus die laatste loodjes die zijn wel het moeilijkst tussen. Die zijn het zwaarste.
2: Ja.
1: Ook in dit geval weer.
2: Ja, zeker.
1: Nou moet ik zeggen, als je 80% al hebt, dan ben je natuurlijk al een heel eind. Hè?
2: Zeker, ja.
1: Zullen we nog een businessvraag doen?
2: Kom maar op.
1: Ik zie jou angstig kijken, maar goed.
0: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Ja, dit kan misschien wel iets met duurzaamheid te maken hebben. Patricia kijkt echt van, geef hem niet aan mij. Dus Andrea, misschien een goed duurzaamheidsvraagstuk waar jij nog wel een oplossing voor zou willen bedenken. Misschien wel iets over waar we het net over hebben gehad.
2: Nou, wat ik altijd heel intrigerend vind, is hoe krijg je mensen ook mee in die duurzaamheidstransitie.
1: Mm-hmm.
2: Wij werken natuurlijk met heel veel collega's die ook gewoon aan de lijn staan of de vorkheftruck chauffeurs. En
1: je hebt niet allemaal van zichzelf al wat met duurzaamheid, lijkt
2: mij. Nee, dus ik probeer ook altijd met iedereen te kletsen van... hé, wat vind je nou belangrijk? Wat blijft bij jou hangen? Voor sommigen is dat dus inderdaad afval scheiden.
1: Ja.
2: Of goed omgaan met de elektriciteit. Daar hebben ze natuurlijk heel veel invloed op.
1: Ja.
2: En
1: duurzaamheid is ook wel gedoe, hè? Voor in de ogen van sommige mensen in ieder geval. Hebben ze dan niet dat als jij aankomt over dat ze denken... oh, daar komt hij weer, de duurzaamheidspolitie. Die gaat weer even vertellen wat wij moeten doen. Dat ons werk moeilijker maken.
2: Ja. Ik hoop dat ik niet te streng ben.
1: Nee, maar dat kan me soms wel zo overkomen, toch?
2: Ja, natuurlijk altijd als je iets anders moet doen dan hoe je het gewend bent. Dat is voor iedereen lastig.
1: Ja.
2: En daarom zeg ik ook, het hoeft ook niet van vandaag op morgen. Probeer ik ook goed te luisteren. Wat leeft er al in de organisatie en hoe kunnen we daar ook bij aansluiten?
1: Patricia, je wilde aanvullen?
3: Nou, toch een beetje... ik denk als je nu kijkt naar energiecongestie en wat natuurlijk een heel groot topic is,
1: ja.
3: In heel Nederland ongeveer, dan denk ik, er zou zoveel meer mogelijk zijn als er samenwerking gestimuleerd wordt binnen gemeenten, binnen bedrijventreinen.
1: Ja.
3: Dan kom je volgens mij echt veel verder.
1: Zouden jullie daar ook een voorbeeldfunctie in willen spelen? Om te laten zien van kijk jongens, zo doen wij het. Misschien kunnen jullie hier ook weer wat van leren. Bij gemeenten bijvoorbeeld of andere bedrijven.
3: In feite zou dat wel kunnen. Ik weet je, uiteindelijk met het warmtenet doen we dat natuurlijk ook.
1: Ja, dat is een voorbeeld.
3: Ja.
1: Ja, maar ook misschien op andere vlakken nog. Hè? Van kijk.
3: Ja, nee, dat klopt. Überhaupt denk ik, als je gewoon mensen bij elkaar stopt en kijkt van hoe kunnen we elkaar versterken? Wat kunnen we brengen? Ja. Overigens, in Heergewaard zijn we ook, of zeg maar in de regio, zijn we ook met een aantal foodbedrijven, zijn we dat gesprek aangegaan.
1: Dat gaat wel de goede kant op.
3: Ja.
1: Ja, zometeen gaan we het verder hebben over jullie toekomstplannen. En ook over de innovaties die jullie nog in jullie schild voeren. Althans, voor zover je erover kan en wil praten natuurlijk. Maar eerst, Lost Frequencies en Yannick Davy uit België. Met Reality, moet ik het wel goed uitspreken natuurlijk. Reality hier bij New Business Radio in Let's Talk Business.

0: de laatste inzichten.
1: New Business Radio, voor business shapers.
2: Je luistert naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag een zoetzure uitzending, zou je kunnen zeggen. Want ik praat met een producent die jaarlijks honderden miljoenen liters limonadesiroop en azijn produceert. Burg Group. Patricia Surendonk is CEO en Andrea Bolhuis is duurzaamheidsmanager. Allebei hier in de studio. En we moeten het even hebben, dames, over innovatie. Want als jullie daarover praten, gaat het dan vooral over nieuwe producten of juist over slimmere producten? Patricia.
3: Het gaat in eerste instantie ook over processen. En als je azijn in een flesje koopt, er zitten 5% zuurgraad in. Wij maken 24. En dat is een heel belangrijke asset, om het zo maar te noemen. Ja. Dat we dat verder omhoog krijgen.
2: Oké, dus het zit echt in dat produceren.
3: Ja.
2: Meer. Ja. Ja. Dus is het ook nog ooit de bedoeling om nog meer producten te gaan fabriceren? Anders dan azijn en limonade?
3: Zeg nooit natuurlijk, maar het zou niet logisch zijn.
2: En waarom niet?
3: Omdat wij echt wel onze focus hebben op deze twee productlijnen. En daar dan meer in de breedte. Kijk, uiteindelijk, als je naar natuurazijn kijkt, dat is natuurlijk een product wat je als levensmiddel, hè, wat je in je eten gebruikt, maar ook als schoonmaak. Dus daarin heb je ook al een heel breed palet eigenlijk, wat je ermee kan doen.
2: Ja, dat is zeker waar. En limonade is natuurlijk ook gewoon lekker.
3: Hè?
2: Dat,
3: ja, precies.
2: Dat helpt ook mee. Maar is het zo, daar zat ik in de voorbereiding over na te denken. Een bedrijf met twee pijlers, dat kan natuurlijk ook kwetsbaar zijn. Als in, je hebt twee producten, als opeens de azijnmarkt, als daar iets in gebeurt, en ik zou niet weten wat, maar of de limonademarkt, hè, de suiker of suikerhoudende dranken, dat er weer iets mee gebeurt. De impact is natuurlijk wel groter dan als je 10 producten hebt.
3: Dat klopt. Maar goed, uiteindelijk is het wel zo, als je naar onze siroop kijkt, zijn wij ook heel goed in 0% suiker.
2: Kijk, ja.
3: Dus
2: ja.
3: Daar lopen wij ook voor op. Ik denk dat we heel goed zijn, en dat zie ik ook bij onze klanten, in de goede smaak ontwikkelen.
2: En juist die focus helpt dan eigenlijk, zeg je.
3: Ja.
2: Wat is nou een innovatie, Andrea, waar de consument vrijwel niets van merkt, maar achter de schermen een heel groot verschil maakt?
4: We zetten veel in op energieefficiëntie. Mm-hmm. Dus veel nieuwe machines. Maar ook voor onze verpakkingslijnen zorgen we voor veel innovaties. Dus we hebben nu net een nieuwe flesontwerp geïntroduceerd. Ja, je ziet er als consument niks van. Maar er zit veel minder plastic in. Mm. Dus dat is ook veel duurzamer.
2: Ja, dus dat zijn echt van die slimme dingen.
4: Ja, ja, exact.
2: En als je, ik begreep ook azijn, hè, als smaakversterker gebruikt kan worden, dan kan je minder zout.
4: Ja.
2: In je eten gooien bijvoorbeeld.
4: Daarvoor werken wij samen met de Nierstichting. Mm. Dus azijn is heel grappig. Als je dat door je eten gooit, dan haalt het eigenlijk de andere smaken wat meer naar boven. Het is niet per se dat het dan zuurder wordt, maar juist eigenlijk lekkerder, waardoor je minder zout nodig hebt.
2: Mm. Oké, dus dat zou een goede oplossing kunnen zijn op die manier. De Nierstichting, ja, die is daar blij mee, begrijp
4: ja,
2: ik.
4: Ja, dat is dus heel goed voor je nieren om minder zout te eten. Hmm. En dus meer azijn te gebruiken.
2: Heb je nou nog, we hadden het net over de duurzaamheidsdoelstellingen en ambities. Er zijn er al een hoop waargemaakt. Ze zijn B Corp gecertificeerd enzovoort enzovoort. Maar zijn er nou nog ambities die jullie nog niet hebben kunnen waarmaken, ondanks alle inspanningen?
4: Uiteindelijk zou ik natuurlijk heel graag volledig klimaatneutraal net zero willen zijn. Dus dat je helemaal geen CO2 uitstoot.
2: Dat is heel moeilijk, toch?
4: Dat is heel moeilijk. En daarvoor heb je ook je hele keten nodig. Dus dat is ook echt een samenwerking. En daar werken we ook hard aan. Dus hopelijk kunnen we daar ook echt wel de komende jaren stappen gaan zetten.
2: Heb je daar een soort doel voor? Van nou, in dat jaar willen we echt net zero zijn?
4: We hebben daar nog geen concreet doel voor. We zijn altijd een beetje een bedrijf die gewoon gaat rennen voordat we allerlei procedures en doelen zetten.
2: Dat is echt het familiebedrijf idee, hè?
4: Ja, exact. Dus we werken wel met heel veel leveranciers aan die reductie. En we zien daar ook echt voor onze eigen scope 1, 2 uitstoot. Die hebben we al met meer dan 90% gereduceerd. Maar in die samenwerking, in die keten, daar moeten we echt nog stappen zetten.
2: En is dat überhaupt, we hadden het net over dat die laatste loodjes het zwaarst wegen, hè, op andere vlakken dan nog, maar misschien ook wel op dit vlak. Is dat überhaupt op een gegeven moment nog te doen? Of wordt het op een gegeven moment gewoon te duur, te moeilijk om die laatste stap te zetten voor een bedrijf? Je zijn uiteindelijk wel een bedrijf, hè? Je moet wel winst blijven maken natuurlijk.
4: Ja, nou dat gaat zeker een uitdaging worden. En tegelijkertijd denk ik ook van ja, we gaan er gewoon aan beginnen. En met elkaar ook inspireren. Om die stappen te zetten. En uiteindelijk zie je ook dat er gewoon veel innovatie is. Ja, ik heb er wel vertrouwen in.
2: Oké, nou dat vind ik een geruststellende gedachte dat jij er vertrouwen in hebt. Patricia, hoe zit dat bij jou als CEO?
3: Ik heb er ook vertrouwen in.
2: Ja.
3: En Andrea zegt dat goed, weet je. Uiteindelijk zijn wij gewoon wel van aanpakken en beginnen. En dan zien we gaandeweg ook wel waar we tegenaan lopen. En hoe we dat dan ook weer kunnen oplossen.
2: Ja.
3: En uiteindelijk zijn er heel vaak verschillende oplossingen mogelijk voor een probleem, om het zo maar te noemen.
2: Ja, en noem eens een voorbeeld van een probleem waar jullie tegenaan zijn gelopen in de afgelopen jaren, waar je toen uiteindelijk toch nog met een omweg misschien uit bent gekomen.
3: Nou, ik denk als je kijkt, eigenlijk toen wij bijvoorbeeld zijn begonnen met AirPet.
2: AirPet?
3: Dus een gerecycled pet.
2: Ah, zo, ja.
3: In onze kent. Nou, in het begin kregen we dat eigenlijk niet goed over de brug. Uiteindelijk hebben we gezegd van, weet je, we gaan gewoon beginnen. En dan toch op die klant, eigenlijk met die klant het gesprek aangaan van, weet je, wij zetten deze stap als eerste. Doe toch vooral mee. En uiteindelijk zie je dat er dan wel wat gaat gebeuren.
2: En dan is in dit geval de klant, zijn bijvoorbeeld de private label-achtige dingen waar jullie voor werken.
3: Supermarkten.
2: Supermarkten. Ja.
3: Ja.
2: Die uiteindelijk dan zeggen, nou vooruit, doe dan maar.
3: Dan toch of overtuigd raken of zelf natuurlijk vanuit andere richtingen ook daarmee aan de slag gaan. En sowieso denk ik, als je kijkt in de keten, de samenwerking met transporteurs en het gesprek aangaan over hoe kunnen we verder verduurzamen. En bijvoorbeeld dingen met HVO-diesel of met elektrisch rijden, trucks is nog wat. En daar zie je dus, dat is best wel ingewikkeld.
2: Ja.
3: Maar goed, wat kan je dan anders doen?
2: Ja, ja.
3: Dan toch in die diesel bijvoorbeeld.
2: Waar staat Burg Group over 5 jaar of 10 jaar?
3: Dan zijn we aardig opgeschoten in die positie van 3 naar 2.
2: Dus je bedoelt even terug naar het begin van de uitzending. Ja, van een van de grootste ter wereld als het om aan zijn productie gaat.
3: Ik hoop dat we in Europa nog wat verder gegroeid zijn. Ook in locaties. En dat we natuurlijk een heel hoop van onze doelstellingen die we nu hebben, waar we nu heel hard aan het werk zijn op duurzaamheidsgebied, dat we die verder gerealiseerd hebben. Maar dat we ook weer nieuwe doelstellingen erbij hebben.
2: En noem er eens één. Heb je al iets in je hoofd? Je denkt, nou, dat zou toch wel een mooi idee zijn.
3: Nou, ik denk, kijk, een belangrijk topic op dit moment is water.
2: Mm-hmm.
3: Waar we ook nog best wel wat, zeg maar, wat kennis voor op moeten doen. Onderzoek moeten doen. En zullen moeten kijken van, wat zouden we daar anders kunnen doen om daar toch in feite ook minder van te gebruiken.
2: Mooie doelstellingen, mooie ambities en een mooi gesprek. Dank jullie wel allebei voor dit gesprek. Patricia Surendonk, CEO, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager van Burg Group. En dat was het alweer voor deze Let's Talk Business. Ik hoop dat je genoten hebt en er ook wat van hebt opgestoken. Ik wens je nog een fijne dag en tot de volgende.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
5: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
6: I've been lost inside a million eyes.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
5: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
6: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
7: Vergrijzing, een groeiende zorgvraag, steeds minder handen en stijgende kosten. De zorg staat onder druk. En het antwoord is vaak meer regels, meer protocollen, meer controle. Maar de vraag is, leidt dat ook tot betere zorg? Stichting Het Kasteel denkt van niet. Ze werken binnen alle wet en regelgeving, maar noemen zichzelf een vreemde eend in de bijt. Het uitgangspunt is namelijk niet het probleemgedrag, niet de indicatie, maar de mens. Van harte welkom bij Let's Talk Business. Bij mij in de studio vandaag Bas de Greef, oprichter, raad van bestuurslid en Sylvia Bijker, zij is gezondheidszorgpsycholoog en persoonlijk begeleider Tanja Maassen.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
7: Goedemorgen, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
8: Dankjewel.
9: Dankjewel.
7: Ja, jullie hebben best wel een stukje moeten rijden, want jullie zijn actief in het noorden van het land. Bas?
8: Ja, dat klopt. Eigenlijk Zwolle en wat hoger nog in het noorden.
7: Als je het kasteel in één zin moet uitleggen, iemand die het nog nooit...
8: Ja, nou, dat is lastig. Iemand die wij zijn een zorgaanbieder voor een hele gespecialiseerde doelgroep. Dus wij richten ons ook alleen maar op die zorg, die vorm van zorg binnen de langdurige zorg. Dus dat zijn mensen met een beperking, psychische stoornissen. En die wonen de hele dag bij ons.
7: En twee locaties?
8: Ja, klopt.
7: Wat was de eerste locatie?
8: Kampen. Kampen zijn we begonnen.
7: Ja. En wanneer was dat?
8: In 2015 zijn we daar begonnen. Eerst met 7 jongens en later met 14 bewoners en inmiddels zelfs 16 bewoners daar.
7: We gaan de geschiedenis verder afpellen natuurlijk zometeen met jou ook. En ik ben vooral benieuwd, die eerste bewoners, hoe,
9: hoe dat allemaal ontstaan is. Sylvia, wie komen er bij jullie wonen? Want vaak lukt het dan op een andere plek niet.
10: Nee, het zijn vaak mensen die een heel traject hebben gehad door Zorgland. Veel klinieken hebben bezocht en behandelingen hebben gehad. Uitgeplaatst zijn geweest, weer teruggeplaatst. En uiteindelijk is het resultaat dan dat iemand een bepaald gedragspatroon heeft die, nou ja, therapieresistent of hardnekkig. Je kunt er allerlei woorden aan geven. En daarvan zeggen wij, nou, die komen bij ons wonen en dan gaan we niet doen wat er gedaan is, maar we gaan iets anders doen.
9: Ja, en jij bent gezondheidszorgpsycholoog. Misschien toch even toelichten, want ja. is dat is breed.
10: Ja, ik ben opgeleid als orthopedagoog. En orthopedagoog gaat over de pedagogiek. Over het ortho betekent rechtzetten. Het rechtzetten van de pedagogiek. Daarna ben ik doorgaan studeren voor gezondheidszorgpsycholoog. En dat is meer een generalistische opleiding. Een generalistisch beroep. Waarbij je eigenlijk alle kanten op kan.
9: Wat trek jou daarin?
10: Deze doelgroep bedoel je?
9: Nou, überhaupt het werk wat je doet, zorg.
10: Dat komt van heel vroeger uit. Ik heb ooit eens een keer een verhaal gehoord over een zorgsituatie waarvan ik dacht, dit moet toch anders kunnen. En ik ben orthopedagogiek gaan studeren omdat ik zag dat er systemen zijn als kind al. Er zijn ouders en er zijn kinderen. En ik zat bij een paar kinderen in de klas die uit een wat moeilijkere opvoedsituatie kwamen. En die waren eigenlijk altijd de sjaak. Zowel thuis als op school. En dat vond ik zo niet eerlijk. Nou, daar is denk ik het zaadje gelegd om mij te gaan bekommeren over dat soort situaties. En om daar wat in te kunnen betekenen.
9: Ja, we gaan straks gaandeweg natuurlijk het verhaal wel horen. Want dit is voor Bas herkenbaar. Maar ik wil toch nog ook eventjes naar jou, Tanja. Want jij bent persoonlijk begeleider. Dat betekent dat je heel dicht bij jullie bewoners staat.
11: Ja, wij weten eigenlijk alles van onze bewoners. En we zijn er gewoon continu bij. En we evalueren ze continu. Om te zorgen dat het gewoon echt goed met ze gaat.
9: En wat is jouw achtergrond? Hoe lang ben jij werkzaam bij het kasteel?
11: Ik werk nu bijna 3 jaar bij het kasteel. Ik kom niet uit de zorg, tenminste niet in deze vorm. Maar dat is niet erg. Ik kom gewoon met mijn eigen levenservaring. Heb ik een keer gesolliciteerd en dan werk ik gewoon knettershard met de jongens om dat een goede banen te leiden.
9: Dus er was niet echt vergelijkingsmateriaal eigenlijk in jou?
11: Nee, geen vergelijkingsmateriaal. Nee. Ja.
9: Want Bas, als je nu omschrijft jouw collega's waar je mee werkt, hoe typeer je ze? Want je kan natuurlijk ook kiezen voor andere instellingen. Maar we gaan nu natuurlijk horen waarom je ooit begonnen bent met de stichting Het Kasteel. Het Kasteel.
8: Nou, waarom ik met de stichting ben begonnen is omdat mijn eigen werkervaringen in de sector vielen toch continu wel tegen. Ik zag best vaak dat situaties in stand werden gehouden. Of als situaties weer verbeterd werden, dat het na een paar maanden eigenlijk weer terug bij af was. En op een gegeven moment wilde ik het anders gaan doen. En in het bestaande systeem van alle overheid en alle protocollen die we hebben in Nederland, is dat best lastig om binnen de kaders toch continu te innoveren.
9: Hoe heb je dat ervaren? Want bedoel, je hoort eigenlijk wel vaak dat het gaandeweg in de jaren is het veel meer met protocollen omhelst eigenlijk.
8: Ja.
9: Er worden steeds meer verhalen van, nou, we willen juist die zorg verlenen, maar we zijn veel bezig met administratieve handelingen, dat soort protocollen ook te volgen. Is dat eigenlijk precies wat jij ook zag, dat ging knellen?
8: Ja, alleen ik ben er later dus achter gekomen dat wij daar heel veel invloed in hebben. En dat die protocollen heel vaak door onszelf zijn gemaakt. Ik hoor vaak krantenberichten over de paarse krokodil. En we willen dat de administratieve lasten verlagen. Maar ik ben er in de afgelopen 12 jaar dat wij bestaan achtergekomen dat er heel veel protocollen zijn die wij zelf bedacht hebben.
9: En dan heb je het over wie is wij?
8: De zorgaanbieders en de systemen die binnen de. We wijzen vaak naar de overheid. Heel vaak doen we dat naar buiten. Naar de andere wijze van als jullie ons nou beter financieren of wat minder systeemdruk opleggen, dan hebben we meer ruimte.
9: Dus eigenlijk wijs je dit naar het land der fabelen.
8: Dus
9: zo slecht is dat allemaal nog niet, die wet en regelgeving en die protocollen?
8: Nee, maar je moet daar wel eerst buiten kunnen staan om dat te kunnen zien uiteindelijk. En als jij in die tunnel blijft hangen waar het systeem opereert, dan is dat soms ook moeilijk om te zien.
9: Hoe heb je dat gedaan?
8: Door dus een nieuw een nieuwe stichting te openen. Een blanco canvas die eigenlijk zonder geschiedenis, zonder regelgeving, vanaf dag 1 eigenlijk alle regels heeft niet bekritiseerd, maar even tegen het licht aan heeft gehouden. Waarom is deze regel? Dient dit de bewoner? Helpt ons dit om goede zorg te verlenen? Of kunnen we een paar goede vragen stellen? En nou, dat bleek dat er heel veel bereidheid is in Nederland om het anders te willen doen.
9: Maar dan ben ik toch benieuwd naar die periode voordat je startte met de stichting. Want je hebt wellicht, op een bepaald moment is er een moment geweest dat je dacht, ik moet hier iets mee. En dan stap je in één keer vanuit de werkgeverssituatie waar je werknemer bent naar ondernemerschap.
8: Ja. Toevallig is er anderhalve week geleden een documentaire gekomen vanuit de VPRO. 100 dagen in de gehandicaptenzorg. En dat is letterlijk een plek waar ik gewerkt heb. En daar is letterlijk het zaadje geplant om te denken van ja, ik wil het anders gaan doen.
9: En je was echt zorgverlener. Dus
8: ja, ik ben zelf
9: voort of
8: ja,
9: wat dan ook.
8: Nee, ik heb zelf ook 10 jaar de klappen gevangen en de stoelen ontweken en dat soort zorgverlening. Ja, en dan weet je ook waar je het over hebt. En dat zijn helaas weinig mensen die hoog in de boom zitten, die zelf daadwerkelijk ervaring hebben in de praktijk.
9: Dus dan merk je eigenlijk dat er veel ja, vanuit achter het bureau bepaald werd over hoe bepaalde processen moesten gaan verlopen.
8: Exact, ja.
9: Ja. En toen ben je dat gaan opschrijven?
8: Ja. Nou, en dat was een fantastisch plan geworden. Maar ja, dat moet ook nog wel gehoord en gezien worden door de mensen die daar een beslissing over nemen.
9: Hoe heb je dat gedaan? Want uiteindelijk, ja, je moet ergens beginnen met financiering. Je hebt dat idee gevormd. Je hebt gekeken binnen welke kaders kan ik de zorg anders gaan aanbieden. Hoe is dat ontstaan?
8: Nou, ik heb toevallig, ik denk niet dat het toevallig was, maar ik heb iemand gevonden binnen het zorgkantoor Zilveren Kruis, Co-Pro's. Die had daar echt oren naar. Die heeft mij uitgenodigd voor een gesprek. Nou is dat natuurlijk al stap 1. Maar vervolgens had hij ook echt interesse en hij zag dat er iets kon gebeuren vanuit een frisse blik. En samen hebben we, nou, ik heb uiteindelijk natuurlijk een inschrijving moeten doen als nieuwe zorgaanbieder. Dat heeft hij ook intern wel gelobbyd van, joh, dit is wel iemand die de gevestigde orde aan het schudden kan doen brengen.
9: Had je bepaalde zekerheden op dat moment?
8: Nee, helemaal niet. Nee.
9: Dus echt gewoon in het diepe gesprongen?
8: Ja, we hebben een contract gekregen in oktober 2014. Dan ben je goedgekeurd om in 2015 zorg te verlenen. En ik had ook ergens in oktober 2015 kunnen beginnen. Maar we hebben eigenlijk in die 3 maanden in 2014 bedacht, ja, het kan ook gewoon op 1 januari. Dus we zijn meteen 3 maanden later met de eerste bewoner begonnen.
9: Maar hoe kom je dan zo'n eerste bewoner?
8: Nou, de bewoners waren bij mij al wel vanuit mijn vorige werkgever was wel bekend. Ik werkte overal en nergens. Ik zag overal die vastgelopen situaties. Dus ik heb in oktober toen een aantal ouders benaderd en gevraagd, joh, zou je het zien zitten om jouw zoon bij mij te plaatsen? En dan gaan wij voor hem zorgen. Uiteraard ook in afstemming met de zorgaanbieder waar die toen in zorg was. En die zeiden ook, wij kunnen dit niet. Neem hem alsjeblieft ook over. Als de ouders hierachter staan, doe dit vooral.
9: En als je nu, zeg maar, die patiënten, of ja, ik weet niet hoe jullie dat precies noemen, bewoners, denk ik.
8: Ja, bewoners.
9: Dat het goede woord is, hè? Als je dat nou zou moeten omschrijven, wat voor gevallen zitten daar tussen?
8: Dat is heel breed. Alleen wat Sylvia al zei, het zijn mensen die zijn vastgelopen in het systeem. En dat is eigenlijk de rode draad. De een kan wat meer beperkingen hebben dan de ander. En de een heeft een hele andere achtergrond. Bijvoorbeeld jarenlang in de verstandelijk gehandicaptenzorg gewoond. Maar we hebben ook jongens die gewoon jarenlang eerst thuis hebben gewoond. En die pas later in het systeem zijn gekomen binnen nou, justitie of de VG-sector.
9: Ja, want wanneer loop je vast in zo'n systeem? Ja, ik denk dat ik en de luisteraar daar niet per se een idee bij hebben. Ja, wat kan je daarover zeggen?
10: Nou, daar kan ik wel wat over zeggen. Wanneer loop je vast in zo'n systeem, is wanneer jouw gedrag, en gedrag is eigenlijk niks anders dan een manier om omgaan met de werkelijkheid. En het is ook communicatie, hè? Ik wil je wat vertellen, maar ik heb er geen woorden voor, dus ik gooi met een kopje. Als dat te veel gevaarscriterium oplevert, hè, ook voor de andere bewoners, dan wordt het al snel beperkend. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen glazen kopje meer, maar een plastic kopje. En zo zie je dat heel snel, heel afglijdt naar steeds meer beheersing. Terwijl de mensen geen nieuwe copingstrategieën kunnen aanleren dan, want die ruimte is er inmiddels niet meer. Dus wat er dan gebeurt is dat de focus steeds verder gaat op het probleemgedrag. En het is dan zover dat er sommige mensen uiteindelijk in een separeer zitten met 4 man begeleiding. En dan is er nog steeds probleemgedrag. En dat is denk ik de reden waarom dingen vastlopen. Als
9: dus zou je kunnen zeggen, jullie werken ontwapenend?
8: Ja, vind ik op zich wel een mooie term. Ja. Wij zijn patroon doorbrekend. Ja. Dus wij zeggen ook letterlijk op de eerste dag dat een bewoner bij ons komt wonen. Schudden wij persoonlijk hun hand. En dan zeggen we, jij mag hier de rest van je leven blijven wonen. Dat allereerst. En jij bent oké. En wat er ook gebeurt, wij zorgen voor jou. En dat helpt eigenlijk al heel erg in de ontwapende manier van werken. Vergeet alles wat je hebt geleerd. Want we gaan hier het anders doen.
9: En dat anders doen, dat betekent ook dat je kijkt naar het systeem wat er eigenlijk is. Hè? De kosten die er zijn, de vergrijzing die optreedt, minder eventueel vacatures te vullen. Dat zijn allemaal ideeën die je natuurlijk van tevoren hebt opgeschreven, toch Bas?
8: Ja, daar had ik inderdaad echt wel ideeën over hoe we dat gaan aanvliegen. Het zit hem niet alleen op de zorginhoud, maar ook op de manier hoe je bijvoorbeeld met je medewerkers omgaat. Daar heb ik een hele andere gedachtegang over dan wat standaard is.
9: Wat voel jij daarbij, Tanja, als we het hierover hebben? Wat ervaar je zelf?
11: Op welk vlak bedoel je dat?
9: Nou, in de zin van, dus een andere werkgever dan anders. Dus...
11: Ja. Nou, mijn vorige werkgevers die stonden meer boven mij, zeg maar. Maar Bas is wel een werkgever die naast je staat. Zeker omdat we allemaal hetzelfde doel nastreven voor wat betreft de bewoners. Kijk, het is inderdaad niet erg als iemand een kopje gooit. En wij staan er gewoon voor de jongens. En we zijn er niet om ze te straffen, maar om ze te begrijpen. En om te voorkomen dat het nog een keertje gebeurt. En daarin staan we gewoon naast elkaar.
9: Dus met andere woorden, er is... communicatie onderling, je leert van elkaar. Is dat het goede woord eigenlijk? Dat die ontwikkeling op die manier voortstuwen?
10: Ja, wat wij willen bereiken is dat er voor iedereen, het CCE heeft de term veilige grond.
9: CCE, misschien moet je dat even
10: doen. Centrum voor Consultatie en Expertise. Ja. Als vastgelopen situaties, dan kan je hun consulteren en dan kun je expertise in huis halen om samen te kijken naar zo'n vastgelopen situatie. En ze hebben de term veilige grond gecreëerd. En dat is echt een hele mooie term. Want dat is precies wat wij doen. Maar om veilige grond te creëren voor de bewoners. Hè, je bent hier oké, het is oké, wij zijn oké. Is dat ook heel belangrijk voor de medewerkers. Dat zij dat ook zo ervaren. Want als zij de hete adem van de manager in de nek voelen. Of er gaan spullen van jou kapot.
9: Dan krijg je uitval uiteraard.
10: Dan krijg je uiteindelijk uitval. Maar je komt ook tegenover elkaar te staan. Dus het vertrouwen wat je nodig hebt. Om met deze mensen om te kunnen gaan, om ze veilig te laten voelen, is het belangrijk dat je als medewerker jezelf ook veilig voelt. En dan helpt het dat je op die manier ook benaderd wordt vanuit de werkgever. En dus als er wat kapot gaat aan je auto, dan repareren we dat. En dat is heel vaak niet gebeurd. Hè? Dan moet je je eigen verzekeringen, dan kom je tegenover elkaar te staan. Maar dan moet je gaan bewijzen dat die bewoner jouw auto heeft kapot gemaakt. Ja, we waren er niet bij, dus niemand weet het. Dan krijg je een gesteggel. Nou, en dat zijn dingen die we niet willen. En als we kijken naar de inhoud. Onze bewoners zijn vanuit zo'n vastgelopen situatie ook gewend geraakt om grip op hun omgeving te krijgen door hetzelfde probleemgedrag te blijven doen. Dan weten ze in ieder geval wat ze krijgen.
9: Dus met andere woorden, jullie proberen dat op een andere manier te belonen, zodat ze ander gedrag gaan vertonen?
10: We belonen niet zozeer, we straffen ook niet. Maar we zeggen wel dat is geweest.

0: gaan we straks natuurlijk verder op inzoomen. Maar toch nog eventjes het idee, Bas, zodat we weten van de omvang inmiddels van het kasteel. Want hoeveel zijn jullie?
1: Wij hebben 30 bewoners verspreid over 2 locaties. Wij hebben 75 medewerkers in dienst. En we hebben een omzet van meer dan 7 miljoen per jaar.
0: Die is helder en tastbaar. Zometeen gaan we er praten.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Dan ben jij nou David, next summer op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business Stichting Het Kasteel Gezondheidsverlening. Bas de Gevers in de studio, Sylvia Bijker, gezondheidszorgpsycholoog. En Tanja Maas, persoonlijk begeleider. We hebben eigenlijk al even verteld van het systeem wat er is en het systeem wat jullie hanteren. En dat gaat binnen de wet en regelgeving. Ik vond die zo opvallend, Bas, dat je net al zei van... Het gaat eigenlijk niet zo per se over wat er vanuit de overheid is opgelegd, maar meer hoe de zorginstellingen ermee omgegaan zijn.
2: Ja.
0: Hoe ben je gaan kijken naar binnen de bestaande wetten, regelgeving, protocollen, wat er wel en niet kon? Hoe kan je dat ook overbrengen op medewerkers?
2: Ja, dat overbrengen is inderdaad een andere uitdaging. Kijk, ik ben zelf heel erg gebakken dat ik kijk in mogelijkheden en ik denk in mogelijkheden. En dat kun je alleen maar doen als je een beetje rebels bent en regels ter discussie stelt. Dus ik wil met alle liefde alles volgen wat er maar is, maar ik wil het wel begrijpen. En als ik het niet kan begrijpen, ga ik het niet klakkeloos volgen.
0: Wat begrijp je niet?
2: Bijvoorbeeld de financiering is nu op dit moment, we krijgen gewoon één zak geld per dag, per bewoner, en daar moet je alles voor doen. Dat betekent dat ik zelf de regie heb over waar ik mijn geld aan uitgeef. Het is niet zo dat de overheid dat voor mij beslist dat ik het alleen maar aan dit of dit mag uitgeven. En dat geeft mij ruimte om dus ook keuzes te maken en te kijken met elkaar waar geven we ons geld het liefst aan uit en wat doen we, ook wat moet, zeg maar.
0: En gaat dit via de zorgverzekeraars?
2: Ja, we hebben wel zorgkantoren in Nederland. Dus elke zorgverzekeraar is weer een ander bedrijf dan een zorgkantoor. Zorgkantoor is gewoon heel helder opgedeeld in 8 regio's. En als je daar woont in dat gebied, dan hoor je bij dat zorgkantoor.
0: Dus het is niet zo dat, want daar wordt natuurlijk ook wel eens over gesproken, dat hele zorgverzekeraarssysteem op de schop te gooien. Dat je daar dan uiteindelijk ook je bedrijfsvoering op moet.

0: was.
1: Nee, want dat is een heel ander systeem. Ja. Dus de zorgverzekeringswet is een andere wet dan de wet langdurige zorg. En we hebben ook nog de WMO, de wet maatschappelijke opvang, de wet jeugdzorg, de wet GGZ. Dus daar zitten verschillende wetten in. Dat ik als privaatpersoon mag zelf mijn zorgverzekering kiezen. Elk jaar weer. Maar als jij woont in de regio Zwolle, dan heb je gewoon te maken met Zilveren Kruis. Dat kan niet anders.
0: Dus dat is vastgelegd.
1: Ja.
0: Dan naar uiteindelijk heb je dan die eerste bewoners aan boord gekregen. Die moet iets zingevends gaan doen. Hè? Dat staat voorop, de mens centraal. Hoe richt je dat in en hoe kijk je naar organisaties waarbij je eventueel de samenwerking kan aangaan?
1: Nou, hoe wij dat inrichten is juist van onderaf naar boven. Dus wij kijken eerst naar een bewoner. En daar heeft Sylvia net al wat toe over gelicht. Je hebt een groepje bewoners en die hebben uiteindelijk een zakje geld wat ze kunnen besteden. Dat krijgen wij en dat willen wij juist vanuit die bewoner eerst organiseren door goede begeleiding ernaast te zetten, dag en nacht. Daarna moet je ook nog wat voeding bieden. Je moet natuurlijk een mooi dak boven hun hoofd bieden. Dus je hebt heel veel plichten als zorgaanbieder. Maar daar blijft dan een x-bedrag over. En daar kun je keuzes maken. En wat Sylvia net al zei, wij vergoeden gewoon kapotte auto's. Als die op ons terrein worden beschadigd, ga ik niet urenlang in gesprek met een advocaat en een verzekering en met een medewerker en helemaal uitzoeken of dat dan wel klopt of die bewoner dat heeft gedaan. Of morgen gaan we dan maar camera's ophangen, want ja, we wisten het niet.
0: Maar dat is natuurlijk ook iets wat ter discussie staat, camera's zomaar ophangen.
1: Bijvoorbeeld, dus wij willen dat pertinent niet. En ik koop liever een stukje schade gewoon vanuit vertrouwen, koop ik af. Ik heb daar €10.000 voor in de begroting staan elk jaar. En daar heb ik geen verzekering voor. En een medewerker denkt gewoon, nou, wat er ook gebeurt, ik word wel gedekt. En dat scheelt echt op basis gewoon een ton, hè? Want zodra Tanja een andere baan neemt, ben ik gewoon €40.000 kwijt. Dus ik moest haar inwerken, ik moest haar opleiden, ik moest haar van alles moest ik doen. Dus als zij door ontevredenheid aan een kapotte auto van €3.000 schade, nou, tel maar uit je winst. Ik betaal liever die 3000 dan die 50.000 dan wanneer ze vertrekt.
0: En deze is heel duidelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat de manier waarop je daar dan naar zo'n situatie kijkt, dat het ook wel, hoe ontvangen, bij wijze van spreken, concurrerende, of hoe zeg ik dat, conculega's.
2: Conculega's
0: niet. Hoe kijken ze daarnaar? Want precies, je zegt al van we dekken het. Dat geeft denk ik een vrij gevoel als werknemer. Ik hoef me geen zorgen te maken, er wordt voor gezorgd, wordt opgelost.
1: Ja.
0: Maar dat is nogal een verschil.
1: Ja. Nou ja, en dat is wel iets wat wij ervaren in de afgelopen jaren natuurlijk continu. En mensen, medewerkers zijn op een andere manier opgegroeid, om het maar zo te zeggen. Verwanten ook, bewoners ook, maar andere organisaties ook. Dus er wordt af en toe wel naar je gekeken als innovatieve zorgaanbieder. Van hoe kunnen jullie dat nou zomaar doen? Wij voelen die ruimte niet. Terwijl mijn punt is, jullie hebben ook die ruimte, maar je ziet hem nog niet.
0: En met welke boodschap dacht je, ik ga bij New Business Radio mijn verhaal doen? Wat was je idee daarachter?
1: Wij zijn nu al een jaar of 2, 3, 8 actief bezig met een stukje zendingswerk. Wij willen heel graag onze werkwijze aan een breder publiek uitleggen. Omdat het namelijk ook geen zware methodiek is met een of ander verdienmodel. Het is een werkwijze die je morgen gewoon kan gebruiken. Die is vrij te gebruiken. Het is gewoon normaal doen. Eigenlijk, en dat is het moeilijkste wat er is, normaal doen. Maar dus wij willen dat op die manier verspreiden. En we hebben een documentaire gemaakt. En ook in dit daglicht dachten we, dit lijkt ons interessant.
0: En nu is het zo dat jullie echt in een specifieke regio zitten. Dus ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in het zuiden van het land de organisaties zijn waar je mee schakelt. Waar je met elkaar ervaring op doet. Is dat ook het geval?
1: Ja, we werken wel met meerdere organisaties die ook een innovatieve inkijk hebben, zeg maar. Maar die leveren dan bijvoorbeeld weer net andere zorg. Dus bijvoorbeeld ambulante zorg, wat wij niet doen. Maar wij werken meerdere programma's van het ministerie, werken we mee samen. En zo ontmoet je dus ook andere zorgaanbieders die ook dat anders denken gewoon in hun DNA hebben zitten.
0: Maar toch zeg je vanuit de overheid, nou, daar is minder mee mis dan steeds wordt afgegeven. Hoe reageert de overheid op deze manier van aanpak?
1: Heel goed. Ze zijn zeer geïnteresseerd in wat we doen. We zien ze eigenlijk meerdere keren per jaar wel op allerlei bijeenkomsten. Net voor de zomer is ook de directeur langdurige zorg, Michiel Geschieren, is bij ons langs geweest op werkbezoek. Dus er is echt wel interesse in wat wij doen en hoe we dat breder kunnen trekken.
0: En dan heb je hebt dat model ontwikkeld als het ware. Dan kan ik me voorstellen dat als je dat op andere plekken gaat implementeren, dan voorkom je de knelpunten als vergrijzing, is dat gegarandeerd?
1: Nou, het is natuurlijk niet gegarandeerd. Niks is gegarandeerd in het leven. Ja, dat er niks gegarandeerd is, dat is gegarandeerd. Nee, het is heel erg lastig. Wij hebben zoveel puzzelstukjes wat wij in elkaar probeerden te vouwen. Het gaat niet alleen over de manier van kijken naar een bewoner. Daar moet je dus ook een goede behandelaar voor hebben die dat aan kan. Maar ook de manier waarop je met je HR omgaat of met je financiën. Alles moet samen een beetje komen. Alleen wij denken wel dat als je morgen onze werkwijze in een GGZ of in een jeugdzorginstelling zou toepassen, kun je ook daar gewoon echt voor 70-80% de juiste dingen doen.
0: Dan heb je eigenlijk verandertrajecten waar je mee begonnen bent. Die blijven binnen dat systeem staan. Maar je zei eigenlijk begin af aan al, het systeem en de mens. Dat zijn eigenlijk twee enorme tegenpolen op dit moment. Het zorgsysteem en
1: klopt.
0: De mens.
1: Nou ja, het mens is ook een systeem. Dus als wij met elkaar gewend zijn om bijvoorbeeld, wat voor voorbeeld op maandag, hè, de eerste maandag van de maand hebben we altijd dat alarm gehad. En dan willen we dat afschaffen. Dan krijg je per definitie weerstand. Mensen vinden het niet fijn, want ze zijn het gewend en het geeft hun veiligheid. Maar het afschaffen is ook weer een vorm van ontwikkelen en dynamiek creëren in de maatschappij. En zo zijn wij altijd wel gewend aan alles wat wij kennen, vinden we prettig. En dat is het systeem doet dat ook. Die regeltjes die we kennen, dat vinden we eigenlijk ook wel lekker comfortabel. En zodra we uit onze comfortzone stappen, ja, dan is het ingewikkeld.
0: En dan zeg je al 7 miljoen omzet, 75 medewerkers, 30 bewoners. Mm-hmm. Hoe kan je dan aantonen dat jij als organisatie minder kosten maakt?
1: Nou, ik heb een onderzoek gedaan tijdens het...
0: Kosten weten te dempen eigenlijk.
1: Ja, ik heb een paar jaar geleden een opleiding gedaan. Master of Business Administration. En daar heb ik een onderzoek gedaan naar de zorgkosten. Onze bewoners kosten voordat ze bij ons in zorg kwamen gemiddeld €350.000 per jaar. En voor dat geld waren er ook nog veel problemen in de maatschappij, overlast, geen fijn kwaliteit van leven, verwanten die niet tevreden waren. Dus dat kochten wij voor die €350.000. En bij ons kosten ze gemiddeld €180.000 nu per jaar. Waarbij er dus wel tevredenheid is over hun leven. De verwanten zijn heel blij. En er is geen enkele vorm van maatschappelijke overlast. De politie hoeft niks meer in te grijpen. Er hoeven geen klinieken in stand-by te staan. Dus je koopt letterlijk rust en overzicht in de maatschappij door deze mensen de juiste zorg te bieden die ze nodig hebben.
0: En dat is dus gewoon door anders te kijken, anders te denken en anders te handelen.
1: Exact.
0: En op het moment dat je nieuwe medewerkers als het ware laat onboorden, zijn er dingen die je moet afleren?
1: Ja, en dat is ook precies de kern van wat Tanja net aangaf in haar introductie. Wij ervaren gewoon veel meer samenwerking als je niet eerst iets hoeft af te leren, maar gewoon in het diepe stapt zonder vergelijkingsmateriaal. En dan kijken wij met name naar de persoonlijke eigenschappen die wij in Tanja gewoon zagen qua rust, qua betrokkenheid, qua snappen dat je door wil vragen, dat je het wil begrijpen, de vraag achter de vraag. En daar is Tanja als mens gewoon heel goed in.
0: Maar hoe is dit op je pad gekomen, Tanja? Want ik denk dat met jou en andere collega's dit wellicht een vergelijkbaar verhaal zou kunnen zijn. Ik bedoel, in jouw geval, Sylvia, je hebt natuurlijk een opleiding gedaan en bent nog steeds bezig met veel opleidingen te volgen. Maar dat is natuurlijk anders dan dat je uit een hele andere sector hierin rolt.
3: Ik ben een keer bij een van de locaties bij een verwantenbarbecue geweest. En er was daar een bewoonster die was alleen. En dan heb ik gezegd dat ik daar voor haar zou zijn.
0: Maar hoe kom je daar überhaupt?
3: Ja, via. Ja, je hoort dat mensen daar aan het werk zijn. Denken, wat gebeurt daar dan? En dat zijn gewoon hele mooie verhalen die naar buiten komen. Dus dan wil je dat van binnen bekijken. En dan zie je inderdaad dat mensen met een heel bijzondere achtergrond daar gewoon heel normaal kunnen functioneren.
0: Maar je had ergens al een intrinsieke trigger. Dat kan niet anders.
3: Ja, mensen.
0: Altijd
3: je wil de mens, ja, maar je wil de mens achter de mens gewoon beter leren kennen en snappen, zodat je op dit moment dus iets voor hen kan betekenen.
0: Wat deed je hiervoor voor werk?
3: Nou, ik heb een heleboel dingen gedaan. Ik ben seestherapeut geweest, een houdings- en bewegingstherapeut. Ik ben in een tankstation gewerkt en een rijschool. Dus ja, het is heel gevarieerd, maar alles met mensen.
0: Alles met mensen en ja. Dan uiteindelijk heb je je stek gevonden voor je gevoel.
3: Ik werk er bijna 3 jaar, maar ik denk dat ik hier voorlopig nog niet klaar ben. Nee, er zijn nog zoveel mooie dingen te ontdekken en te doen. Ja.
0: En dat is met name denk ik op het moment dat je bepaalde voortgang ziet. Waarschijnlijk bij bewoners waar je mee werkt.
3: Ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen als ik het zo hoor. Ik vind het heel knap dat je met best wel heftige situaties af en toe te maken hebt. Hoe ga je daarmee om?
3: Ja, wij zien dat niet, denk ik, als medewerkers niet zozeer als heftig. Wij proberen hoe de mensen ook reageren. Of ze boos zijn, of ze een auto slopen, of wat dan ook. Daar zit een reden achter. En ze handelen dan zeg maar uit een soort van emotie. Nou, op dat moment is dan iets kapot maken. Of ze worden boos, of ze doen iets anders. Maar je probeert gewoon te achterhalen waar het probleem zit. Dus je gaat eerst met die jongens. Soms moet je ze even vasthouden. Eventjes tot rust zien te krijgen. Maar je probeert continu met ze in gesprek te gaan. En te achterhalen wat daadwerkelijk gaande is. En daar ga je mee aan de slag. Ja.
0: En dan wat is het makkelijk een band te bouwen met bewoners? Moet je professioneel afstand bewaken?
4: Ja, dat is altijd een eeuwige discussie in de zorg, hè? We gaan uit van de relatie. En de relatie is veel meer. Ik ben te betrouwen, hè, want vertrouwen is al best wel een groot woord. En jij als bewoner mag daarop rekenen dat ik altijd er voor jou ben. Wat er ook gebeurt, waar we ook zijn. En als die band eenmaal helder is, en dat is door altijd maar betrouwbaar te zijn, door altijd maar hetzelfde te doen, hetzelfde te reageren, op welke situatie dan ook. Daar hebben we allemaal plannen voor. Hè? Dat komt allemaal niet uit de lucht vallen. Dat wordt allemaal geregisseerd.
0: Ga je klassificeren vooraf? Moet ook gebeuren, toch?
4: Ja, dat vind ik ook zo'n hele lastige. Want een klassificatie zegt niet zo heel veel. Kijk, als je een Fiat Panda koopt, dan heb je een Fiat Panda. Maar dat zegt helemaal niks over wanneer die kapot gaat. Wanneer je de olie bij moet vullen. En of die.
0: Dat is een indicatie, toch?
4: En dat maakt ook dat wij wel een gevarieerd bewonerpalet hebben. Hè, van hoogbegaafd tot laagbegaafd. Want we kijken veel meer van welke ondersteuningsbehoefte heeft deze. Dus de klassificatie, ja, het geeft richting hoor. Ik bedoel, dat wil ik helemaal niet vanaf. Maar het geeft niet alle richting. Het geeft niet alle duidelijkheid die je nodig hebt. Om deze mens met dit levensverhaal, met deze blauwdruk die je heeft meegekregen. Wat betekent de wereld voor jou? En mogen wij met jou meekijken in die betekenisgeving. Om te kunnen bepalen van nou, de betekenis die het er nu aan geeft. Bijvoorbeeld, je moeder is bezeten door een demon. Nou, dan gaan we daarin meekijken van, is dat echt zo? Wat betekent dat dan voor jou? En misschien is het niet zo. Is dat misschien ook nog een gedachte die je kan hebben? En van daaruit gaan wij met onze mensen om. Dus dat iemand het label ASS heeft, dat zegt wel wat, maar het zegt nog lang niet alles. Het zegt nog lang niet alles hoe mensen.
0: En dat is ASS?
4: Autisme spectrumstoornis.
0: Precies, ja. Yes. Ja. Toch even voor de duidelijkheid.
4: Ja, helemaal. Ja.
0: Maar dat zegt niks. Daarmee merk je wel. Want dat is voor jou natuurlijk, omdat je uit een andere omgeving komt. Is dat wel wennen of niet? Of krijg je die informatie niet mee? En ga je gewoon van mens tot mens kijken, waar kan ik iemand helpen?
3: Tuurlijk wil je weten waar iemand vandaan komt. Maar dan niet zeg maar om gelijk in een vakje te plaatsen of een andere manier naar iemand te kijken. Nee, daar ga je niet mee om.
0: En Bas, is dat ook het wezenlijke verschil met eigenlijk traditionele zorgaanbieders en wat jullie doen? Dat je die kennis soms ook wel gewoon niet te veel overbrengt op nieuwe medewerkers.
1: Ja, dat is onder andere ook inderdaad een strategische keuze. Dat wij zeggen, wij kennen de geschiedenis door en door. Maar dat ligt bij Sylvia. Die kijkt echt heel goed. En alles wat er niet beschreven staat, stelt ze nog eens een keer 12 vragen over. Zodat we de bewoner gewoon echt snappen en kennen wat daar zit en wat er is gebeurd. Maar dat betekent niet dat dat ons heel erg belemmert of beïnvloedt met wat we in de toekomst gaan doen. Dus daar zit een hele duidelijke knip. Sylvia die zegt, dit is wel wat we weten. Dat nemen we mee, want we kunnen niet ondoordacht allerlei risico's gaan nemen. Maar wat er vervolgens in een opdracht naar de medewerkers komt, in soms maar een paar A4'tjes, helpt Tanja gewoon om haar werk gewoon lekker blanco en vanuit vertrouwen. Wij hebben je rugdekking wel. Het komt goed. Wij hebben beoordeeld dat dit kan.
0: Want indicaties en diagnoses. Het idee is ook wel, daar hoor je ook wel eens in verhalen terug. Men moet overal een stempel opzetten.
4: Ja, dat heeft met financiering te maken. Want aan elke diagnose hangt een zakje met geld. En hoe meer diagnoses je hebt, nou, hoe beter dat is voor je financiën, zeg maar. We hebben er in Nederland in dit systeem ook best belang bij om mensen probleemgedrag te laten hebben.
0: Maar goed, dit is wel vanuit overheid gedreven.
4: Ja. Ja. Want hoe moeilijker je bent, hoe meer geld je mag vragen als zorginstelling.
0: Maar wat doet dat met bewoners of met familie eromheen? Die stempel, dat is toch wel vaak waarvan je zegt, doe maar niet, toch?
4: Nou, het is heel stigmatiserend. Hè?
0: Precies.
4: Dus jij wordt neergezet als een mens met heel veel problemen. Pas maar op. Want hij kan zomaar gaan dit doen. Hij kan zomaar, hè? Dus je benadert die mens niet meer helemaal als mens, maar als een probleem.
0: Maar dan hebben we toch een punt gevonden waarbij je kritiek kan hebben op hoe de overheid ermee omgaat.
1: Absoluut. Alleen ook de overheid heeft dit niet zomaar bedacht. He, dus er kwamen vragen vanuit het werkveld. Waarbij hele bekende psychiaters zeggen, ja, die hele DSM 4 en 5, die hebben we.
0: DSM 4
1: ja,
0: en 5?
1: Nou, dat is
0: DSM en geleen, maar dat is wat anders.
1: Ja. Dat is een klassificatieboek, zeg maar. Ja, waarin alles staat weergegeven. Dat is heel mooi en dat heeft een hele duidelijke reden gehad om te leren snappen wat er allemaal gebeurt. En de overheid heeft uiteindelijk die DSM gepakt en gebruikt voor de financiering. Maar daar was die niet voor geschreven. En dat snap ik ook wel, want we moeten kwalificeren en kwantificeren wat we allemaal aan het doen zijn. Alleen dit gaat nu tegenwoordig in Nederland zo belemmerend werken door alle schotten die we hebben gecreëerd. Waardoor je dus al bijna beïnvloed wordt dat iemand een VG7 is, in plaats van dat hij hem heeft.
0: Een VG7?
1: Ja, verstandelijke beperking indicatie. 7 is het ene hoogste.
0: Ja.
1: Daar zit een gedragscomponent in. En wat Tanja al zei, onze bewoners hebben veel problematisch gedrag.
0: En dan toch even terug naar die overheid. Want in het begin van de uitzending zei je van ja, eigenlijk moeten we gewoon kijken binnen bepaalde systemen is er nog heel veel te ontwikkelen, heel veel mogelijk. Maar hier heb je toch een punt van kritiek.
1: Ja.
0: Waarbij het wel anders zou kunnen en moeten. Hoe zou je het inrichten?
1: Nou, ik heb daar inmiddels ook wel wat gesprekken over gevoerd. En ik ben ook zeker niet de enige in Nederland die hier goede ideeën bij heeft. Want ik lees ze namelijk geregeld op LinkedIn en in de krant. Dat we het hele stelsel zouden moeten hervormen. Op dit moment is, wat ik net al zei, alles opgedeeld in een aantal verschillende wetten. En als jij eenmaal onder die wet hangt als mens of met je indicatie, dan is dat ook belemmerd en beperkt tot die wet. Wij zijn als normale particulieren hebben we allemaal een zorgverzekering. En wij kunnen zelf kiezen voor een aanvullende verzekering, voor onze tandarts of weet ik veel wat. Maar onze bewoners, wat je tegenwoordig ziet, is dat huisartsen bijvoorbeeld liever onze bewoners niet meer in de praktijk hebben. Terwijl ze wel gewoon een basisverzekering betalen, recht hebben op huisartsenzorg. Maar omdat ze te ingewikkeld zijn en te veel tijd kosten en er zit wat schuring in, willen ze liever dat de instellingen...
0: Ja, dat is eigenlijk de totale druk op de zorg die hierbij heel erg tot uiting komt.
1: Wat ik heel goed snap vanuit de huisartsenzorg.
0: Ja.
1: Alleen eigenlijk is het een fundamenteel recht als mens dat als je een basisverzekering hebt, dat je gewoon recht hebt op huisartsenzorg in Nederland.
0: Ja, en je kan niet een huisarts bij wijze van spreken in dienst nemen om voor jouw 30 bewoners te zorgen.
1: Ik al helemaal niet, maar zelfs een organisatie met 500 cliënten kan dat niet zomaar bekostigen.
0: Dus dat zou dan een gespecialiseerde huisarts kunnen worden voor een groot gebied. Is het dan wel behapbaar?
1: Ja, en die hebben wij ook. We hebben een arts VG. Dat is een arts verstandelijk gehandicapte. Maar die is helemaal opgeleid vanuit dat model. Maar die mag alleen maar als een extra dienstverlening bovenop de huisarts opereren. Die kan niet zomaar de hele rol van huisarts overnemen.
0: En hoe krijg je eigenlijk de zorgprofessionals, zoals jou ook Sylvia, mee in jouw visie, jouw theorie? Hoe lukt dat?
1: Door denk ik mensen te enthousiasmeren en te inspireren. Ik ben geen Steve Jobs, maar dat is wel de context waarin ik probeer te opereren. Als mensen snappen waarom het nodig is om andere dingen te doen, dan verlang je al naar een iPhone voordat die iPhone er is. En dat is ook wat ik probeer met onze visie. Wij zien alle problemen die ze hebben gehad in het verleden. En doordat ik aan bijvoorbeeld Tanja 3 jaar geleden kon zeggen, kijk, dit is wat wij doen en dit is wat we samen gaan creëren, voelde zij meteen een intrinsieke motivatie om te zeggen, daar ga ik ook voor.
0: Maar Tanja, zijn er voor jou momenten dat je zegt van ja, dit gaat eigenlijk mij de pet boven, in de zin van hier moet je toch die specialistische kennis hebben en kan ik nu even niks doen?
3: Nee, want je staat er niet alleen voor. Je staat eigenlijk nooit alleen. En kom je er niet uit, kan je altijd terugvallen op de behandelaren of het team of je collega's. En dat doe je ook, want je wilt tenslotte wel verder. Dus ik heb nooit, nee, Nee, dat gevoel heb ik nooit gekend.
0: We gaan zo meteen verder praten. We gaan kijken naar de toekomst.
5: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Smith, Diamonds, opnieuw Business Radio, het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in de studio te gast en centraal Stichting Het Kasteel, zorgverlener en gezondheidszorg. Hoe kan dat op een andere manier? Hoe kon je op een andere manier met bewoners omgaan in jullie geval? Bas, we gaan langzaam maar zeker richting de toekomst, hoe dat anders zou moeten. Maar toch, in het begin van de uitzending zei je, wij hebben een andere kijk ontwikkeld op hoe je zorg kan verlenen. Maar toch hebben we ook wel ontdekt dat aan de kant van de overheid ook wel heel veel anders kan. Ik heb toch een vraag over. Je zei van, nou, we hebben 7 miljoen omzet per jaar. Dat weten we, daar zijn we van zeker. Mm-hmm. Daarmee kan je opereren. Maar juist dat stukje, die zekerheid, leidt dat ook niet heel vaak bij zorgverleners tot bepaalde manier van, nou, we kunnen gewoon blijven doen wat we doen, want dat geld komt toch wel binnen. Met andere woorden, moet daar misschien iets concurrerends gaan komen?
2: Ja, alleen onze inkomen is wel verdeeld in een vast gedeelte en een gedeelte wat extra is. En daar moet je ook verantwoording over afleggen. Dat heet meerzorg in Nederland. Alleen de meerzorg die wij bijvoorbeeld ooit begonnen zijn, die kunnen wij ook daadwerkelijk afbouwen. Dus wij zijn een van de weinigen die dat niet alleen roepen aan de voorkant, maar het ook daadwerkelijk waarmaken. En dat zou meer een prikkel moeten zijn, dat je ook een soort van beloning kan krijgen als je het afbouwt. En daar zit wel een probleem. Want als je iets goed doet in Nederland, dan kun je dus aantonen dat je voor minder dat ook kan doen. En dat helpt niet mee in de afbouw.
0: Nee, en dat zal ook niet meehelpen in het moment dat je je vacatures moet vullen. En dat ook wel weer exact onder druk ziet staan, toch?
2: Ja, exact. Dus daarin is wel een financiering. En ik zie wel dat de overheid daar al jarenlang druk mee bezig is. Omdat die kosten alleen maar toenemen, proberen ze ook te zoeken naar een andere manier van. Alleen de prikkel is er helaas nog niet helemaal uit.
0: En is het zo dat jouw medewerkers onder dezelfde CAO vallen als bij andere dienstverleners?
2: Ja. Ja, wij bewegen gewoon in het normale kader binnen de systeemwereld die er is. Dus wij zijn gewoon aangesloten bij de CAO gehandicaptenzorg. Wij volgen gewoon de normale procedures binnen de overheid.
0: Dus als er gestaakt moet worden, wordt er landelijk gestaakt, heb je ook kans dat jouw medewerkers...
2: Ja, we hebben ook medewerkers die gewoon lid zijn van de vakbond. Ja.
0: En zou je dat anders willen?
2: Nee, want ik vind wel dat je de systeemwereld moet respecteren. Los van wat je ervan vindt en los van dat je soms daar last van kan hebben. Is dat wel een systeem wat we in Nederland heel goed hebben opgetuigd. Het Nederlandse zorgstelsel is wel de beste in de wereld. Dus we moeten ook niet te kritisch blijven over alles wat niet goed is. Maar er zijn wel wat verbeterslagen mogelijk.
0: En hoe zou je dat binnen jouw organisatie toch ieder jaar weer opnieuw willen herijken? Wat kan jij verbeteren als organisatie?
2: Nou, wat wij kunnen verbeteren is, wij hebben een hele lage overhead. En overhead is gewoon feitelijk wat er niet aan het bed staat. Ja. Die is heel laag in
0: vergelijking. Hoe organiseer je dat?
2: Ja, door een kleine platte organisatie te houden. En Tanja is als persoonlijk begeleider ook gewoon onderdeel van een kasboekbeheer en het roosters maken. En gewoon, zij kan in haar team doen alle medewerkers zoveel mogelijk zelf. En pas als zij daar niet uitkomen, omdat het heel specialistisch is, hebben we ook een administratief medewerker en iemand die binnen de HR gewoon goede kennis heeft van zaken. Dus je kan wel opschalen met elkaar, maar onze overheid bestaat uit 5 personen.
0: En hoe innoveer je op dat vlak? Want ik bedoel, AI biedt daar mogelijkheden, toch?
2: Ja en nee. AI biedt heel veel mogelijkheden, maar dan moet je wel een goede vraag stellen. En AI is heel goed in data genereren en jou te voorzien van informaties. Maar wat we ook steeds meer horen is dat huisartsen nu drukker zijn met volgens mij 2 miljoen belletjes per jaar van de spoedeisende hulp. Omdat AI heeft gezegd, je hebt ergens last van.
0: Maar goed, op het moment dat je de data instopt, ik noem een huishoudboekje. Dat soort zaken.
2: Bijvoorbeeld. Ja,
0: dat gewoon scheelt een hoop invulwerk, toch?
2: Ja, gewoon simpele, rechtlijnige dingen kun je heel goed, denk ik, tijdswinst boeken met AI. Maar uiteindelijk gaat het ook om de essentie dat een Tanja dus heel graag een hele gevarieerde baan wil hebben. Die wil ook koken en ook schoonmaken en ook de kasbonnetjes inboeken. Want anders gaan wij haar als een robot alleen maar inzetten voor elke dag 1400 steunkousen doen.
0: Maar het kan toch zijn, Tanja, dat je het helemaal niet leuk vindt om dat kasboek bij te houden?
3: Nee, maar als ik het niet leuk vind, is er wel een collega die het wel leuk vindt. En zo hebben we allemaal wel wat taken. En die worden één keer in zoveel tijd, zeg maar, onderling verdeeld. En dan ben je een roostermaker. Dan heb je weer activiteitencommissie. Dus zodat je hele leuke dingen mag organiseren. Zo doet iedereen wel wat hij leuk vindt. En soms ook niet.
0: Jij zei net, Je hebt bezoek gehad vanuit Den Haag. Vanuit de directeur, moet je me even helpen, van langdurige zorg.
2: Ja, directeur langdurige zorg van het ministerie van VWS.
0: Wat is het eerste wat je tegen hem gezegd hebt toen hij langskwam?
2: Fijn dat je bent. Leuk dat je ons aandacht geeft. We waren elkaar een paar maanden daarvoor tegengekomen op een congres. En ik hou ervan als iemand zegt, wij gaan binnenkort afspreken. En dat die dan 3 maanden later ook daadwerkelijk komt. Dat is iets wat wij als mensen denk ik gewoon nodig hebben. Dat als iemand wat belooft, dat je dat ook nakomt.
0: Zag je dat voor jezelf ook als ondernemer, als een soort van beloning op al die jaren inzet, al die jaren werk?
2: Ja, absoluut. Het is een vorm van erkenning en bevestiging dat wat wij doen, dat dat ook daadwerkelijk gezien wordt. Ook door andere instanties die daar veel meer bevoegdheid voor hebben.
0: En als je nu gewoon, je mag de bühne pakken, want daar zit je voor hier. Als je nu een boodschap zou willen afgeven aan bestuurders en beleidsmakers, wat zou dat dan zijn?
2: Ik ben zelf maar 44, maar ik hou wel van de rust, regelmaat en reinheid van vroeger. Ik geloof wel een beetje in het ouderwetse ziekenfondssysteem. Waarin de overheid de zorg in eigen regie houdt. Net als de energie, maar daar hebben we het vandaag niet over. Want die politieke kleur die elke 4 jaar, als je mazzel hebt. Ik bedoel, de laatste paar jaren is het elke jaar raak. Die moet niet continu die zorg weer gaan beïnvloeden. Die bewoners doen niet anders. Die DSM-5. Is morgen ook niet anders waar we het net over hadden. Dus waarom gaan we continu het wiel opnieuw uitvinden? En dan zou ik pleiten voor echt weer terug naar de oorsprong. Gewoon een zakje geld op indicatiebasis. Dus dan heb je die klassificatie echt nodig. Wat heb jij nodig aan uren? En dat kun jij krijgen waar je ook rondloopt en welke wet je je ook begeeft.
0: Nu had je net al over andere zorgverleners doen wat ze doen en dat verandert niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat als de druk hoog is, dat je niet in staat bent om dingen even op een afstandje te bekijken.
2: Eens, ja. Ja, en dat is ook wel een belemmerende factor. Ik probeer altijd daarop te reageren als morgen kun jij zelf beslissen om iets anders te doen. Je hoeft niet altijd met je vinger te wijzen naar een ander.
0: Nou, hoe hou je zelf over je eigen organisatie afstand?
2: Door ook gewoon geregeld momenten in te plannen waarin je niet zo vol zit in je agenda en eens even kan reflecteren. En even, ik zit geregeld gewoon een uurtje koffie te drinken bij de bewoners en bij de medewerkers. En als ik zeg meteen die bewoners, wat kom je doen? Heb je weer een vervelende boodschap te vertellen? Want dat is wat ze gewend zijn. En dan zeg ik, nee, ik kom gewoon koffie drinken, mag dat? Oh ja, gezellig. Leuk dat je er weer bent. Dus je bent wel continu met elkaar bezig om die patronen die er echt heel diep in zitten, om die continu te herstellen.
0: Hoe doe jij dat, Sylvia?
4: Ja, net zo. Net zo, ja, wij hebben... Ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar ik heb het niet druk. Ik heb het niet druk. Hè. Onze bewoners blijven de rest van hun leven. Nou, het is allemaal wel redelijk duidelijk hoe ze het doen. Zorgplannen zijn wel helder. Ik heb 2 behandelaren die het primair proces organiseren. En dat maakt dat ik heel veel reflectietijd kan creëren. En die gebruiken we ook wel degelijk om te blijven toetsen. Doen wij de goede dingen? En ook doen we de goede dingen ten opzichte van andere groepen, zeg maar. Van andere clubs. En houden we de koers zoals we hem hebben willen? Want die is heel erg lastig. Die is heel erg lastig. Want systeemwereld, dat wil een systeem blijven. Dat wil altijd zichzelf weer herstellen. Nou, wij zitten daar toch een beetje buiten. Hè, hoewel we wel werken met wetten. En we doen gewoon alles volgens de wetgeving zoals het hoort. Maar hoe wij kijken naar onze bewoners is wel een andere manier. En we merken dat de omgeving ons voortdurend toch probeert weer een beetje terug te drukken in. Ja,
0: maar waar uit zich dat in?
4: Ja, waar uit zich dat in? En nou, jullie moeten misschien toch wel een coach of zo een keer inhuren.
0: Een coach? En wat moet die coach doen?
4: Ja, nou, dat is dan de volgende vraag.
2: Nou, van buitenaf inderdaad. We hebben laatst een gesprek gehad en daar stond bij, hebben jullie het CCE, dat is die organisatie die we net noemden, hebben jullie die geconsulteerd? Want dat is namelijk een verplichting. In het protocol is dat verplicht. Dat is er ooit verplicht gesteld, omdat het natuurlijk niet gedaan werd. Dus dat is heel logisch. Maar wij zeiden, nee, dat hebben we niet gedaan. Dus we hebben gewoon nee beantwoord. Dus toen werd er gevraagd door het zorgkantoor van, maar waarom doen jullie dat dan niet? Nou, omdat het voor ons geen meerwaarde biedt. Wij hebben al heel veel blikken van buitenaf die wij continu bellen. Wij zijn al heel erg innoverend. Dus wij hebben niet snel een tunnel waar wij uitgehaald moeten worden. Nou, oké, zei ze, maar zet dat er dan neer. Ik zeg, maar dat was de vraag toch niet? Je hebt daar niet een vraag staan. Wat heb jij georganiseerd met een blik van buitenaf? Dan hadden wij dat ingevuld. Nou, zo onderzoeken wij continu. Waarom stel je die vraag en welk antwoord wil je eigenlijk hebben?
4: We hadden het ook makkelijk kunnen zeggen, gewoon vinkje.
2: Ja.
4: Hadden we ook kunnen doen.
2: Ook ja kunnen zeggen, ja, terwijl het niet zo is.
4: Ja, terwijl het niet zo is, ja.
0: Oké, okay, nou die hebben we bij deze genoteerd. Tot slot de vraag, Bas, en eigenlijk voor jullie allemaal. Hoe zien jullie de toekomst en de ambitie?
2: Nou, wij hebben nog één ambitie om een derde locatie te openen voor onze ouder wordende bewoner. En dat is een bewuste keuze, omdat wij een onvoorwaardelijke belofte maken. En die komen wij erg goed na. Dus wij hebben nu bewoners die ja, de 60 zijn gepasseerd. En die zometeen echt somatische zorg nodig hebben en meer medische zorg. En dan denken we dus ook in mogelijkheden. Nu kunnen we niemand opleiden. We kunnen geen verpleegkundige opleiden. We voldoen niet aan die criteria. Dus we willen heel graag een derde locatie ontwikkelen waarin die bewoners een soort van pensioen kunnen volgen. En gewoon lekker rustig aan hun leventje.
0: Het voordeel is, je kent ze al. Vaak.
4: Zo is,
2: ja,
4: dat.
2: Ja.
4: Zo is dat.
2: Precies, we kennen ze waarschijnlijk heel goed. Er zullen ook wel wat bewoners van buitenaf moeten komen. Maar dat is een doelstelling die we hebben om onze onvoorwaardelijke belofte na te maken. En daarna is het klaar.
0: En daarna is het klaar. Wanneer is het voor jou klaar? Want je bent pas 44.
2: Nou, ik probeer elke paar jaar even te zoeken naar of mijn ambities, persoonlijke ambities, nog steeds goed overeenkomen met die van de organisatie. Ik vind niet dat ik hier moet blijven zitten tot mijn pensioen, omdat ik het nou eenmaal heb opgericht. Maar ik vind ook niet dat ik na een paar jaar alweer weg moet, wat ik best veel zie gebeuren. Ik heb nog genoeg uitdagingen om te doen. En ik denk nog dat ik nog steeds de juiste match ben voor de organisatie. Dus dat gaan we vanzelf zien wanneer dat einde komt.
0: Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. Veel succes met het kasteel en die derde locatie die er dan gaat komen. Tot zover Let's Talk Business. Bas de Greef was in de studio. Sylvia Bijker en Tanja Maassen. En nou, wie weet gaan we jullie ooit een keer zien in het oosten van het land. Kampen en de wijk.
5: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
6: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
7: Alle energie uit je lijf is weg. De accu is leeg. Door uitputting. Dat is burn-out en heeft allerlei gevolgen. En dat is dat Nooit Meer Burn-out boek geworden. Over gezond blijven, omgaan met werkdruk. Hoe kan ik vitaal blijven? Hoe kan ik mijn accu vullen?
8: Dit is Jong en Ondernemend.
9: Bijna 2 miljoen Nederlanders lopen jaarlijks het risico op een burn-out. En ik weet hoe dat voelt. Ik kreeg zelf een burn-out, het sloeg in als een bom en het veranderde mijn leven compleet. Maar die zware tijd bracht me ook inzichten die ik graag vandaag met je wil delen. Daarom praat ik met psycholoog Anita Roelands, de expert op het gebied van burn-out en herstel. Ze schreef 4 boeken, waaronder de bestseller Nooit Meer Burn-out. En ze helpt al 25 jaar mensen die vastlopen in hun werk of leven om weer grip te krijgen op hun energie en balans. Hoe weet je of je echt tegen een burn-out aan zit? Wat moet je doen, maar vooral niet doen om te herstellen? Hoe herken je de signalen? Hoe kom je weer uit een burn-out? En hoe lang duurt dat eigenlijk? Anita deelt haar praktische inzichten vanuit haar 25 jaar ervaring die je direct kunt toepassen. Inzichten die je leven kunnen veranderen.
8: Dit is Jong en Ondernemend.
9: Ha, Anita, van harte welkom.
7: Ja, dankjewel.
9: Als jouw tante Gerda uit Dokkum nou aan jou vraagt, Anita, wat is nou een burn-out? Wat zeg jij dan?
7: Ja, dat het een volledig niet meer functioneren is. En door uitputting, alle energie uit je lijf, uit alle cellen van je lichaam zijn, is weg. De accu is leeg. Dat is burn-out en heeft allerlei gevolgen.
9: Burn-out lijkt de afgelopen 10 jaar bijna als een soort epidemie over ons Nederland te komen. Hè? Over ons land te komen. Hoe kijk jij daarnaar?
7: Ja, dat het overdreven is. Dat het een beetje opgeblazen wordt door de media. Want als je naar de cijfers kijkt, stijgt het maar een heel klein beetje sinds 2014. Alleen, er is meer kennis over. Er wordt meer over gesproken. De media heeft de aandacht. De wetenschappers hebben de aandacht op. Dat is allemaal veranderd. Allemaal nieuw. En de jongeren. En dat is natuurlijk ook wel frappant. Waar iedereen van schrikt. Dat je zo jong dat al kunt hebben. Want het was meer belegd misschien voor wat oudere mensen. En ja, dat is wel verschoven.
9: Anita, wat is nou het allergrootste misverstand over burn-out?
7: Dat het tussen de oren zit.
10: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
9: Anita, ik wil graag alles van je weten over burn-out. Hoe dit eventueel te voorkomen is of te genezen is. Maar ik wil jou als persoon ook even beter leren kennen. Mm-hmm. Wat doe jij precies? Hoe ben jij specialist geworden op dit gebied?
7: Ja, al heel jong was ik geïnteresseerd in stress. Al tijdens mijn studie. Dus dat had gewoon mijn aandacht wel. En tijdens het afstuderen ben ik dus overspannen geraakt. Dat wist ik niet. Ik was gewoon moe. En achteraf bleek dat ik ook nog wel Pfeiffer ergens heb gehad. Ik weet niet wanneer. Ik ben gewoon doorgegaan. En ik had wel een puzzel. Hoe zit het met energie? Hoe zit het met grenzen? En hoe kan dat nou dat ik was heel enthousiast. Waarom ben ik dan zo moe? He, dus dat waren echt wel vraagtekens.
9: Ja, en dat was op jonge leeftijd al.
7: Dat was op jonge leeftijd. En gaandeweg toen ik na een paar banen zelfstandig ben geworden met Roelands coaching. Toen ben ik mensen gaan begeleiden met stress.
9: Dus je bent toen individueel mensen gaan coachen en begeleiden.
7: Ja.
9: Dat was nu al 25 jaar geleden, hè?
7: Ja.
9: Hoe is het verder gegaan?
7: Langzaamaan werd stress ook wel burn-out in de maatschappij. Dat werd bekend. Dat was een naam, kreeg het opeens. En in mijn praktijk merkte ik ook dat mensen uitvielen. Niet alleen maar stress hadden, maar heel veel last hadden. Heel moe waren. En die vermoeidheid, dat was heel helder, heel duidelijk. En nou ja, toen ben ik op een gegeven moment gaan bundelen. Alles wat ik mensen meegaf aan kennis, oefeningen. En dat is dat Nooit Meer Burn-out boek geworden. Een boek waarin je van A tot Z eigenlijk meegenomen wordt van een burn-out. Hè? Van wat is het eigenlijk überhaupt? Dus dat je dat een beetje doorkrijgt, maar waarin je dus heel veel herkent van jezelf. Maar ook wat staat je te doen? In 3 stappen. Basis, bewust, bekwaam. Basis gaat over energie, hè, de accu vullen. Bewust gaat over ja, hoe is het zo gekomen en wat kan ik doen en hoe zit het met werk of met studie oppakken. En bekwame in stressmanagement. En hoe ga je nou om met de dingen in je leven die toch blijven? En hoe kan je dan toch met een goed lijf gewoon je leven leven?
5: Nou, heel interessant. Daar heb ik straks nog een fix aantal vragen over. Hoe heeft je boek het gedaan? Hoe werd het opgepakt?
7: Ja, heel goed. Dat is heel goed gegaan. Ik zit nu aan de 10e druk. Het is sinds 2012 op de markt en het wordt nog steeds uitgegeven en gelezen. Dus het gaat heel erg goed.
5: De 10e druk alweer? Ja. Hoeveel zijn er dan ongeveer van verkocht?
7: 12.000. Zo. Ja, dat is wel een goed boek. Ja.
5: En wat ik begreep is dat het een van de standaardwerken in Nederland is op het gebied van burn-out preventie.
7: Ja. Preventie, burn-out herstel. Ja, preventie.
5: Sorry,
7: ook
5: herstel.
7: Zeker. Het is
5: nee, maar echt burn-out herstel puur op basis van de ervaringen die je had in de gesprekken. Dus heel erg vanuit de praktijk
7: opgetekend.
5: Vanuit
7: de praktijk, ja.
5: Je zegt dat je gebruik maakt ook van wetenschappelijke tips vanuit de praktijk.
7: Ja.
5: Ja, wat bedoel je daarmee?
7: Wetenschap, okay. Allebei. Ja, ik merk dat de wetenschap was nog helemaal niet zo ver met onderzoek doen naar burn-out. Dus best wel overal alles vandaan moeten halen om een onderbouwing te vinden of om überhaupt handvatten te vinden. Maar ik merkte in de praktijk dat er ook heel duidelijk iets aftekende. En dat bedoel ik met die 3 stappen. Dat je niet eerst therapie moet gaan bedrijven, maar eerst iets met die vermoeidheid van mensen te doen hebt. Ja, dat komt echt uit de praktijk. En daar vind je dan wel weer ondersteuning bij uit de theorie of uit de wetenschap. Dus zo gaat het een beetje heen en weer. Dus ja, ik vertaal zeg maar wetenschap naar praktijk. Maar de praktijk is zeker voeding ook voor wetenschap, merk ik. Zeker bij dit onderwerp.
5: Zeker. Jij hebt natuurlijk de afgelopen 25 jaar ontzettend veel mensen geholpen. Wat zijn nou, als je dat kort wil opsommen, de meest gestelde hulpvragen?
7: Oh ja. Ja, de eerste is altijd, heb ik het? Hè? Heb ik burn-out? En hoe kom ik hier zo snel mogelijk van af? Vooral zo snel mogelijk, ja. Dus dat mensen zitten toch in een soort nog in de rush van quick fix, zo snel van afkomen, door willen gaan. En ja, dus komen ook met diezelfde soort vragen aanzetten.
5: Heb jij een geheim in jouw werkwijze?
7: Nou, dat is inmiddels al lang geen geheim meer, want het staat ook gewoon in het boek. Maar ik denk wel dat bij mij belangrijk deel van hoe ik begeleid is dat ik dus niet meteen begin te therapieën. En dat is denk ik steeds meer common good ook wel geworden. Maar dat het heel erg eerst gaat om het lichaam, de accu vullen. En dan zeker ook de therapeutische kant. Maar een ander deel van het geheim is denk ik ook wel mensen begeleiden totdat ze weer helemaal 100% terug zijn op het werk. Omdat in die reïntegratie gebeurt ook nog zoveel, kan nog zoveel terugval zijn. En dat hoort er gewoon bijna bij. Dus dat je daar niet moedeloos van raakt of afhaakt of een andere baan gaat zoeken, dat is allemaal belangrijk om daar mensen ook in bij te staan.
5: Jij geeft veel 1-op-1 hulp. Hoe ziet een gemiddelde klant van jou eruit, om mij een beeld te geven?
7: En dan bedoel je wat voor soort
5: bedoel eigenlijk wat voor soort cliënten heb jij? Noem je het cliënten of noem je het patiënten?
7: Cliënten. Ja, ze zijn een beetje vanaf dat ze aan het werk zijn. Dus zeg 25 of zo. Jong en ondernemend. Ja, ook ondernemers. Tot aan pensioengerechtigde leeftijd. Dus wel alle leeftijden. Net iets meer vrouwen dan mannen.
10: Dit is Jong en Ondernemend. De podcast.
5: En nou wil ik even de diepte in. Dus even wat concreet aftasten. Wat nou het verschil is tussen overspannenheid, burn-out, stress. He, dus even wat concrete tips. Ik vind burn-out persoonlijk best een containerbegrip. Je hoort er zo ontzettend veel over. Wat is nou het verschil tussen, laat ik zeggen, een overspannenheid en een burn-out?
7: Ja, dat is een veelgestelde vraag. Het ligt in elkaars verlengde. Burn-out is erger, laten we zeggen. Erger qua de effecten van die diepe uitputting. Zelfs zodanig dat je eigenlijk niet meer kunt functioneren. Dat lukt gewoon niet meer. En als je al probeert om te functioneren, dan krijg je eigenlijk weinig voor elkaar. He, dus dat je achter de laptop zit en dat er niks meer binnenkomt. Of dat je gesprekken gewoon niet lang meer volhoudt. Of dat het een oor in het andere uit. He. Of dat je merkt dat je op de fiets gaat en niet meer weet waar je naartoe wil. Het kan allemaal van kwaad tot erger. Overspannen is eigenlijk de fase daarvoor. Dus dan kan je nog net aan misschien functioneren. He. Je zorgt dat je naar je werk toesleept. Of je studieboeken opent of whatever. Maar ja, dat krijg je dan nog een beetje voor elkaar. Maar je slaapt al slecht. Hè? Dus het begint al wel te haperen.
5: Als je nou de verschillende fases op weg naar het ergste, naar de burn-out. Mm-hmm. Zijn die zo te benoemen?
7: Ja, dat kan je wel benoemen. Ja.
5: En hoe
7: ja.
5: Zou je dat
7: dus daarvoor, voor de overspannenheid zit eigenlijk overwerkt. Hè? Dus dat je gewoon heel moe bent en ja, allerlei, maar weinig klachten nog. Maar dat je gewoon heel moe bent en ja, je overal naartoe sleept. En dan heb je nog de fase daarvoor. Daar wil ik eigenlijk liever mensen al alert op hebben. Dat is gewoon lichte signalen die je elke dag wel hebt.
5: Wat zijn die?
7: Bijvoorbeeld licht geïrriteerd of dat je minder kan concentreren. Of dat je gaat piekeren of negatievere gedachten krijgt. Of minder zin hebt om dingen op te pakken of aan te gaan. Dus dat zijn ja, signalen van elke dag. Die kennen we allemaal wel.
5: Dus dat is het allereerste stadium?
7: Dat is het allereerste, ja.
5: Daarna heb je?
7: Ja, overwerkt. Dus dat die signalen alsmaar aanblijven.
5: Ja, en dan de overspannen.
7: En dan overspannenheid. Dan ga je ook echt wel klachten krijgen. Dus dat zijn niet alleen maar signalen. Dan ga je piekeren, slecht slapen, rugklachten. Loop je bij de fysio daardoor. Hè? Dan denk je dat het alleen maar fysiek is. Of dat het niks met elkaar te maken met burn-out. Of met, laten we zeggen, met energieverlies te maken heeft. Want dat kan je allemaal nog als afzonderlijk zien. En bij burn-out word je echt gepakt. Hè, dan kan je er niet meer onderuit. Dan kan je echt niet meer daartegen in gevochten komen. Dus dan sta je stil.
5: En die vraag die jouw cliënten dan stellen, hoe lang duurt gemiddeld een burn-out? Gemiddeld.
7: Ja, een echte burn-out is toch wel zeker wel 9 maanden, merk ik. Er wordt wel gezegd tussen 6 en 9 maanden. En dat herhaal ik ook best wel vaak. Maar ik merk gewoon in de praktijk dat als je echt helemaal terug wil zijn in je leven. Dat je alle onderdelen van je leven weer hebt kunnen oppakken. Gewoon met veel energie. Nou, dan ben je zeker 9 maanden verder.
5: Ik kwam een heel interessant ding tegen in jouw boek. Anders dan dat ik dacht. Is burn-out nou psychisch of is het fysiek? Ik dacht namelijk altijd per definitie psychisch.
7: Ja, het wordt ook onder de psychische klachten geschaard. En dat vind ik best verwarrend voor mensen. Daarom komen ze ook verward binnen, heb ik het idee. Nee, het is de uitputting, dus de symptomen, de ziekte zelf, zou ik zeggen, is lichamelijke uitputting. Dus die cellen zijn helemaal leeg, hè? De mitochondriën hebben geen energie meer, zeg maar. En het brein is mistig. Maar daar is ook de energie niet voor, om dat goed te... En er is te veel afval, zeg maar, in het lichaam, dat niet goed weggewerkt wordt, omdat er te weinig rust is genomen. Dus dat is heel fysiek. Maar de oorzaken, die liggen dan wel weer psychisch wellicht. Of er ligt echt een ziekte onder. Dat kan, die heel erg ondermijnend is voor het lichaam. Ja. Voor de energie, de accu. Maar los daarvan, stel dat er geen... Als je echt de pure burn-out neemt, dan zijn de oorzaken ja, psychisch of werkgerelateerd of live events. Hè? Dus het hoeft niet altijd per se in jouw karakter te zitten. Maar
5: een live event kan zijn een scheiding, het overlijden van...
7: Ja, overlijden.
5: Een familielid.
7: Ja, of geboorte ook, of verhuizing. Ja. Of, hè, dus dingen die...
5: Ja, die ontzettend veel stress geven.
7: Die eigenlijk stress geven of in ieder geval veel energie kosten.
5: Kun je ook stellen dat dat soms ook een optelsom kan zijn?
7: Zeker, ja.
5: Want een mens kan ook best veel hebben.
7: Ja, Het is zeker een stapeling. Ja, ja, combinatie van alles. Ja. Het is nooit maar één ding.
5: Kun jij nou met je 25 jaar ervaring zeggen, wie loopt er nou de meeste kans op een burn-out? Als ik zit te luisteren nu, wanneer moet ik me het meest zorgen maken?
7: Ja, nou, als je ook beroep hebt waar veel deadlines zijn, veel klantgerichtheid moet zijn, waar veel presentatie gevraagd wordt. Dat is cultuur, hè, of beroepen. De cultuur van organisaties kan ook meespelen. Ik zeg het maar even als eerste heel bewust. Omdat mensen altijd als eerste juist met in alle interviews over burn-out, over die karaktertrekken beginnen. En die zijn al heel vaak genoemd. Ambitieus en pleasend en op anderen gericht. Dus dat snap ik. Dat denk ik ook dat dat zo is. Maar ja, er zijn allerlei soorten karaktertrekken die daarvoor in aanmerking komen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als je heel veel kwetsures hebt gehad, dan is je kwetsbaarheid groot geweest. En dan ga je daar dus heel veel compensatiegedrag op laten zien om die kwetsbaarheid te beschermen. Door bijvoorbeeld heel veel te presteren of door heel hard te werken of door te zorgen dat mensen je leuk vinden.
8: Dit is Jong en Ondernemend.
5: Met welke tips van jou, en ik weet, het zal heel kort door de bocht zijn, maar boek je eigenlijk altijd resultaat bij jouw cliënten? Welke tip hebben zij nou het meest aan?
7: Dat ze heel veel moeten ontspannen.
5: En dat is nou

0: fijn dat jij te gast bent in deze podcast. Ik wilde zelf ook vanuit persoonlijke ervaring heel graag dit onderwerp een keer op de kaart zetten. Vind je het goed als ik jou iets vertel over mijn eigen ervaring?
1: Ja, graag.
0: En breek in waar je nodig vindt. Kijk, jij bent de expert en ik ben een ervaringsdeskundige op het gebied van burn-out. En niet zo'n beetje ook. En in die tijd heb ik ook jouw boeken aangeschaft. En daar heb ik veel aan gehad. Dat zei ik je al. Voor mij is burn-out en met name de gevolgen daarvan, die zijn zo enorm impactvol geweest op mijn leven, dat ik hoop dat wij door deze aflevering samen te maken iets kunnen bijdragen aan een hulp, al is het maar bij één iemand. En ik wil graag kort mijn verhaal delen en heb ik een paar tips die mij heel erg hebben geholpen. Ik ben zelf al 30 jaar ondernemer. Het bedrijf groeide naar tientallen mensen, steeds hogere omzet, steeds meer verantwoording, steeds meer taken. Het liep als een malle, het bedrijf. Het ging heel goed. Maar hoe meer we groeiden, hoe meer taken ik er persoonlijk bij kreeg. Eigenlijk stond ik altijd aan. Avonden, weekenden, vakanties, altijd. Het zit ook een beetje in mijn aard. Maar ik was altijd bezig met dat bedrijf. Ik kon het eigenlijk niet loslaten. Ook al ging het ontzettend goed. De jaren voor mijn uitval heb ik eigenlijk alle signalen genegeerd. Ik was extreem vermoeid. Ontzettend duizelig. Soms tijdens sessies viel ik gewoon weg. En dan, net of ik omviel. Tijdens vergaderingen, ik was vergeetachtig. Ik heb enorme tinnitus. Die had ik al, maar die is ontzettend opgeleid in twee oren. Ik had geen focus. Ik was heel sterk overbelast. En dan ging ik vaak nog harder werken. En nog grotere kicks. En nog meer rush. In die tijd dronk ik ook best veel. We zaten in de evenementenbranche, dus er was altijd wel weer een feestje. En eigenlijk zat er bij mij geen kop en geen staart meer aan. Ik wist het gewoon niet. Nee. En op een gegeven moment knalde, zo zeg ik het altijd, maar alle stoppen in mijn lichaam. En ik kon niet meer tegen licht, ik kon niet meer tegen geluid, tegen drukte. Het leek alsof er een glazen stolp tussen mij en de realiteit zat. Weet of je dat wel eens...
1: Zo verdoofd eigenlijk.
0: Verdoofd gevoel en net of je er wel was, maar ook niet was. En wat ik achteraf begreep, dat wist ik toen niet, maar ik kon niet meer stilzitten. Ik werd helemaal gek. Dus dat betekent dat adrenaline en cortisol was helemaal op hol geslagen. En ik als ondernemer dacht, dat fix ik wel even. Even een rondje op vakantie. Even wat hulpverleners langs. Even wat mindfulness doen.
1: Ja, even een quick fix. Willen doen, quick fixen. Ja.
0: Herken je dat?
1: Ja, zeker. Dat is zo herkenbaar voor iedereen die binnenkomt.
0: Ja, maar juist ook als zeg maar fanatiek iemand of als ondernemer, dan ben je altijd gewend om dingen.
1: Ja, en je gaat op dezelfde manier hoe je burn-out wordt, ga je ook de burn-out begeleiding aan. Dus dat doe je op dezelfde manier. In het begin in ieder geval. Dan denk je, dan doe ik dat even of oplossen of aanpakken. Ja.
0: Ja, en toen ben ik weer, om het verhaal kort af te maken, teruggegaan naar mijn bedrijf. Toen ging het helemaal mis. En toen belandde ik bij de crisisopvang van de GGZ. Met randpsychotische verschijnselen. En toen heb ik jaren thuis gezeten. En daar kwamen ook nog angst, dwangklachten bij. En complete uitputting. En er zijn ook momenten geweest dat ik het even niet meer zag zitten. Het verhaal is nog veel langer. Maar ik had godzijdank heb ik een geweldige vrouw. En een geweldige dochter. En mijn ouders. En een paar goede vrienden. En een super compagnon. En mijn schoonfamilie. Die waren heel lief voor mij.
1: Dat
0: is,
1: heb je ook nodig dan. Ja.
0: Zie je dat trouwens vaak? Dat de omgeving een ontzettende...
1: Ja, dat helpt enorm. Ja, als dat er niet is, is het wel lastig hoor. Moeder met kind alleen of zo heb ik wel gehad. Ja, dat ook weinig hulp hebben.
0: Ja, hè?
1: Ja, dat is bijna niet te doen.
0: Nee, dat is killing. En ook moet ik zeggen voor bijvoorbeeld mijn vrouw is het echt heel zwaar geweest. Ja. Je zit gewoon met de patiënt thuis.
1: Ja,
0: het is ook een hele egoïstische.
1: Ja, maar dat gewoon, je kan ook niks en je moet ook even niet te veel. Dus heel veel taken moeten gedelegeerd worden eigenlijk. En worden opgevangen het liefst door anderen.
0: Ja.
1: En dat wil niet zeggen dat je niks meer doet, want dat is ook niet goed. Maar heel kort en dan weer ontspannen, bijkomen, bijdenken.
0: Het moeilijke vond ik dan dat je hoofd, je vond jezelf een ontzettende loser. Omdat je dan thuis zat. Je schaamt je kapot.
1: Ja.
0: Naar alles en iedereen om je heen.
1: En schuldig dat je anderen belast met jouw uitval. En schaamte is groot. Ja. Dat was een pittige dan.
0: Dat was een hele pittige. Ik heb echt heel goed niet geluisterd. En wat ik eigenlijk wil meegeven zijn de dingen die ik dan geleerd heb. misschien voor iemand die daar wat aan heeft. En dan hoop ik dat.

0: dat jij misschien zegt van, nou, dat is een goed of een slecht advies in het algemeen. Maar voor mij werkt dit. Dat signaleren op tijd de signalen.
1: Ja, zeker. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Eigenlijk die, als een rode draad door mijn hele begeleiding loopt. Dat blijft.
0: Wordt dat toch te weinig gedaan?
1: Ja, sowieso door eigenlijk, zeg maar, bijna iedereen. En zolang je geen grote alarmbellen hebt, dan klachten, dan... Ja, dan denk je dat je het niet nodig hebt. Maar nooit meer de nooit meer burn-out methode gaat over dat tijdig signaleren van hele lichte signalen. En die zijn zo licht dat je met een pauzetje van 3 minuten, 5 minuten, 10 minuten weer er bent.
0: Maar weet je wat ik daar wel, ik heb het er ook wel met vrienden en vriendinnen over. Iedereen is wel eens moe.
1: Ja.
0: Of iedereen is wel eens wazig.
1: Maar dat is gewoon een signaal. Dus mag je even je pauze nemen. Want na hoeveel uur beeldschermwerk denk je dat mensen al fouten gaan maken?
0: Nou?
1: Wetenschappelijk onderzoek. Heb jij een idee?
0: Nee.
1: Na een uur al.
0: Oh, ah.
1: He, dus dat is best snel. Dus je kan nooit een 8-uurige werkdag achter elkaar doen. Dat moet je niet doen. Dat is niet slim. Want je bent gewoon niet je slimste zelf.
0: Nee.
1: He, je beste zelf, je creatiefste zelf.
0: Ja.
1: Dus waarom zou je doorgaan? Waarom zou je niet eventjes tussentijds een wandelingetje maken? Of eventjes je benen strekken? Of je... een rondje doen over de zaal of whatever waar je bent.
0: Ja, nou, interessant. En dan wat mij dan nog eigenlijk past, de acceptatie. Dus don't fight it, heb ik het voor mezelf genoemd. Toen ik echt wist, accepteer nou maar dat je dit hebt en dit gaat lang duren.
1: Ja.
0: Maar je komt er wel uit.
1: Ja.
0: Toen iemand dat tegen mij zei, hielp dat? Jouw boek hielp daar ontzettend bij. En ik had ondanks mijn uitputting, ik kon als een man van 101 soms niet eens de trap af. Maar wel elke dag even proberen naar buiten te gaan.
1: Ja.
0: En tegen ondernemers wil ik zeggen, neem alsjeblieft een belachelijk goede arbeidsongeschiktheidsverzekering.
1: Oh, ja. Dat is meer de... Die bestaan die dan? het broodfonds misschien.
0: Nee, die bestaan zeker. En die zijn niet goedkoop, maar soms is het pennywise en poundfoolish in het leven.
1: Ja, ja.
0: En wat ik ervan geleerd heb, dat geld en status zijn leuk, maar tevredenheid, voldoening en gezondheid, het zijn allemaal clichés, maar die zijn voor mij wel het belangrijkste.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, mooi.
0: Horen depressie en angst eigenlijk per definitie bij een burn-out?
1: Nou, niet als diagnose. Want het is een andere diagnose. Maar dat je daar schampen van hebt, angstig worden, dat doen we allemaal, denk ik. En wat somberder worden ook als we burn-out zouden zijn. Dus dat hoort er wel in die zin wel bij. Als gevoel, maar als het de overhand neemt, dan begeleid ik ze niet. Omdat ik merk dat daar andere methodes dan net beter in werken. Maar als het er gewoon een deel daarvan is, dan hoort het er gewoon bij. En dan verdwijnt het ook met de burn-out, met het verdwijnen van de burn-out.
0: Oké. En nou heb ik ook heel veel... therapie gehad. Ik heb een paar hele goede mensen gelukkig uiteindelijk gevonden. Die mij hebben geholpen. Waaronder uiteindelijk ook een psychiater. En die zei dat burn-out eigenlijk helemaal geen officiële diagnose is.
1: Nee, dat klopt.
0: Want het stond niet in dat handboek.
1: DSM.
0: Of de DSM-boek.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En maar jij hebt het over een diagnose. Dus
1: Ja, kijk, de bedrijfsartsen en de huisartsen die zullen gewoon zeker die woorden wel gebruiken inmiddels. Want het is zo alom tegenwoordig dat... het eigenlijk stom is om het niet te gebruiken. En het is ook vervelend als mensen, andere professionals blijven zeggen dat het niet bestaat. Het is eigenlijk irritant, want het is geen depressie. En het is geen, noem een andere diagnose. Hè? Dat is het niet. Dus, en het vraagt ook om een specifieke begeleiding. En daarom is het ook fijn als dat gewoon erkend wordt. Maar het is een beetje belegd, hè, niet bij de zorgverzekeraars, daar is het weggehaald. Maar wel belegd bij de bedrijven. Dus daar, die zijn zelfs verplicht om er wat mee te doen.
0: Oké, dat is een inzicht, ik neem aan, van de afgelopen 5 of 10 jaar.
1: Ja, en ik vind ook geen inzicht eigenlijk. Want dat komt omdat de definitie nu is dat het een werkgerelateerde stoornis is of zo. En dat is natuurlijk ook niet. Het kan ook ontstaan door mantelzorg, ondertussen getrouwd zijn, nog moeten verhuizen, nog een kind erbij, whatever. Hè? Dus allerlei privé gerelateerde.
0: Ja, die lifestyle events wat jij zegt.
1: Ja, life events inderdaad.
0: Of live events.
1: Ja. Werkgerelateerd, dat zijn zeker ook onderdelen. Maar goed, dus de definities, daar zijn we nog niet allemaal over uit.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
0: Anita, toch nog even. Je bent overspannen of je hebt een burn-out. Wat moet je nou doen en wat moet je nou vooral niet doen?
1: Nou, sowieso denk ik, het klinkt als preken voor eigen parochie, maar toch ga ik het zeggen, laat je begeleiden. Want er zijn zoveel misverstanden over energie bijvoorbeeld alleen al. En over opladen en over je leven weer oppakken.
0: De rol van sporten en van slapen. Mm-hmm. Hoe belangrijk is dat?
1: Nou, sporten moet je gewoon niet doen in het begin. Dat is gewoon niet slim.
0: Helemaal niet?
1: Nee, je belast zo je systeem. Je vraagt heel veel van je systeem. Het trekt energie weg, hè? En daar krijg je wel na 36 uur energie voor terug. Maar dat trekt het lichaam trekt dat wegtrekken niet. Want het is al helemaal leeg. Dus in het begin gaat het er meer om dat je wandelt. Of als dat niet eens lukt, dat je een heel klein beetje wandelt. Maar heel veel rust neemt.
0: Maar wacht even. Dan ga ik even kijken of ik het goed begrijp. Want heel veel mensen die zoiets hebben, denken. Weet je wat? Ik ga nu proberen de marathon te rennen. Want dan ren ik die hele burn eruit.
1: Nou echt, no way. Daar krijg je er nog één bij. Ja, nee, de overtraindheid is hetzelfde als burn-out. Hè? Dus je belast jezelf, de stresssysteem. En wat je te doen staat, is juist dat systeem helemaal tot, en die hersenen ook, helemaal tot rust te brengen. Zodat het weer op een normale manier gaat functioneren. En niet meteen als een dolle aangaat als je alleen al de trap oploopt. Of afloopt, zoals jij zei.
0: Ja, dus oké. Wandelen in plaats van rennen.
1: Ja.
0: En wat wilde je zeggen over slapen?
1: Nou, er zijn heel veel slaapadviezen over. Nou, overdag niet slapen, want dat verstoort je ritme. Maar bij burn-outs is dat, zou ik daar echt een uitzondering van willen maken. Want je wil je reparatiesysteem, het systeem in jouw lijf, wat eigenlijk bijna niet meer aangaat. Want normaal gaat het aan als je slaapt. Dat je dat weer aankrijgt. En dat moet je heel veel trainen. Trainen in de zin van heel vaak even rusten. Naast dat je iets doet. Hè? Je doet bijvoorbeeld iets 20 minuten. Dan ga je 10 minuten rusten. Dan ga je weer wat doen. Dan ga je 20 minuten rusten.
0: Maar ook echt daadwerkelijk op bed?
1: Ja, op bed, horizontaal. Of even wat muziek luisteren. Of misschien wel wandelen. Of ontspanningsoefening of een meditatie. Rusten. Hè? Iets wat jouw systeem tot rust brengt.
0: Dat staat inderdaad haaks op een aantal andere dingen die ik daar ook wel eens over lees. Van ja. Pak je 6-7 uur slapen en ga absoluut niet op bed liggen overdag.
1: Nee, en het is, maar 's nachts kunnen mensen niet slapen. Dat komt omdat ze overdag te druk zijn. Dus je moet leren overdag rustig aan te doen.
0: Ja.
1: Waardoor je slaap terugwint.
0: Ja.
1: Die win je overdag terug. En dan kan best dat je soms even een half uur een powernap neemt. Omdat je tegen dat systeem, eigenlijk tegen die hersenen zegt. Hey, dit is nou normaal. Dit is rusten.
0: Een andere methode die mij lange tijd geholpen heeft. Dan had ik een hele lange werkdag gehad. Veel aan mijn hoofd, veel besprekingen. Moet ik altijd even bijkomen. En dan stond daar zo'n heerlijke fles perfecte rode wijn thuis.
1: Oeh.
0: En daar werd ik heel relaxed van.
1: Ja.
0: Mm. Hoe positief is dat?
1: Nee. Negatief. Nee, je denkt dat je valt ervan in slaap in eerste instantie. Maar
0: ik
1: daarna,
0: ontspande er behoorlijk goed van hoor.
1: Ja, kort, tijdelijk. En dan vernachelt je slaap.
0: Vernachelt je slaap.
1: Ja.
0: En oké. Dus,
1: en doet natuurlijk nog meer foute dingen in je lijf. Het belast je systeem ook hè. Ja.
0: Veel mensen hebben moeite om inderdaad die grenzen aan te geven.
1: Mm-hmm,
0: of je nou in loondienst werkt of voor een baas of ZZP'er bent of in een familie, whatever. Ja. Hartstikke moeilijk om nee te zeggen.
1: Ja.
0: Heb jij tips voor ze om dat te kunnen doen en dan ook nog een beetje zonder schuldgevoel?
1: Nou, dat je niet te veel naar het schuldgevoel moet luisteren. Dat is iets wat heel lang een soort vriend, een vervelende vriend, die nog lang blijft. Een tip is dat je het diplomatiek brengt met behoud van de relatie. En ik vind het allerbelangrijkste vind ik in je lijf komen. Want als je in je lijf komt, want mensen zijn vaak, burn-outs zijn vaak wandelende hoofden, hè, wandelende hersenen. Als je weer terug in je lijf komt, dan voel je eigenlijk grenzen veel makkelijker. Want die kan je niet met je hoofd voelen.
0: Dat klinkt heel logisch, maar wat bedoel je daar nou mee?
1: Ja, dus veel ontspannen, je lichaam echt voelen, meditaties of geleide ontspanningen nemen. De tijd nemen om echt te gaan zitten. Voelen dat je met je rug tegen de leuning aanleunt. Merken dat je, hoe heb jij je handen nu? Voel je ze?
0: Ja.
1: Hè, dus dan, dat is al in je lijf komen. Dat is eigenlijk uit het denken gaan.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
0: Je zei net al even, maar de leeftijd waarop mensen in deze huidige maatschappij opgebrand raken, lijkt steeds jonger te worden.
1: Klopt.
0: Bijvoorbeeld de millennials of de Gen Z of nou, laten we gewoon zeggen de jongeren tot 40 jaar. Heb jij hier een verklaring voor?
1: Ja, we hebben natuurlijk al een beetje over zitten te discussiëren vooraf. Hè? Dat is eigenlijk niet maar één verklaring. Maar er is wel iets maatschappelijks aan de hand waar die jongeren ook in opgevoed zijn. En ja, en er is veel social media, maar er is ook veel vergrijzing in de maatschappij, waardoor er meer de banen niet meer zo opgevuld raken. De vacatures moeten hetzelfde werk doen met minder mensen.
0: Ja.
1: Er is veel prestatie, vergelijking via social media. Nou ja, er is veel opvoeding misschien ook wel van je kan alles bereiken. Dus ik moet ook alles bereiken. En als ik het niet bereik, dan ben ik een loser.
0: Ja.
1: Ik weet niet, er is ook al veel over gezegd hoor.
0: Ja, en ik heb een boek ook gelezen. Naast dat van jou natuurlijk. En dat heet Van Big Bang tot Burnout. En daar is wetenschappelijk verklaard dat onze hersenen niet zijn meegegroeid met onze snelheid. Dus onze hersenen zitten nog net zo in elkaar als, laten we zeggen, in de prehistorie.
1: Ja.
0: Alleen vroeger liepen wij met een grote knots achter een wilde buffel aan. En dan hadden we het weer gedaan voor die week.
1: Ja.
0: En nu staat in één krant staat al meer informatie dan toen in een heel jaar.
1: Ja.
0: En die dopamine shots die we krijgen van die 5-6 uur per dag op de socials, TikTok, Insta, snelle, korte shots, die maken eigenlijk dat we altijd aanstaan.
1: Ja.
0: Code & B, voor degene die dat nog kennen, die hadden het over er is geen tussentijd meer.
1: Nee.
0: Vroeger zat je op een bus te wachten en dan maakte je een praatje met iemand.
1: Mm-hmm.
0: Of je had even niks te doen.
1: Ja.
0: Je had even niks te doen.
1: Vervelen.
0: Was ook dodelijk saai.
1: Ik vond
0: maar
1: ook,
0: nu, meteen die telefoon erbij.
1: Ja.
0: Iedereen heeft oortjes in. Dus er is altijd overal entertainment en vermaak.
1: Ja.
0: Maar dat schijnt niet zo goed te zijn voor onze grijze celletjes, toch?
1: Nee, helemaal niet. Nee, want je gebruikt ze. En die celletjes die hebben eigenlijk een afvalstof. Of eigenlijk een stof die nodig is ook om die verbinding te maken. Maar dit blijft als afval zitten. En dat moet eigenlijk weggewerkt worden. En kan alleen maar als je rust. Dus dat wegwerken van die afvalstoffen. Ik had het net over dat onderzoek. Hè, dat concentratie achter beeldscherm na een uur al tot fouten leidt. Nou, dat heeft daarmee te maken.
0: Ja.
1: Dus dat zit niet zo helemaal niet in onze maatschappij. Dus we staan inderdaad heel erg aan. Ja, en nou blijkt wel dat we vroeger ook wel veel burn-outs hadden. Alleen toen had het allemaal weer andere namen.
0: Ja, dus
1: dat is ook wel anders.
0: Dat is waar.
1: Maar niet bij die jongeren. Dat is denk ik wel echt verrassend hier. Ja.
0: Burn-out is naar mijn mening ook best een enorme industrie geworden. Hè, met heel veel omzet. Er zijn ontelbaar veel boeken, influencers, coaches. Die allemaal eigenlijk hun eigen insteek en oplossing hebben. Hè. Bijna soms als een soort goeroe. Van de hoeveelheid zou ik bijna een burn-out krijgen. Hoe weet ik nou of dit, laten we zeggen, op geld beluste charlatans zijn. Of serieus te nemen kwalitatieve hulpverleners. Waar moet ik dan op letten?
1: Ja, ik denk dat niemand zichzelf charlatan vindt. En oprecht denkt, ik heb die burn-out gehad. Dus nu moet iedereen het weten ook. En ik kan iedereen begeleiden. Ik denk als de belofte te mooi is. En te mooi bedoel ik te snel. Als er gezegd wordt dat iemand heel snel herstelt. Dan heb ik daar vraagtekens bij. Want het lichaam moet echt letterlijk zichzelf ook weer repareren en resetten. Dus dat vraagt echt wel tijd. En ook als er helemaal geen aandacht is voor de fase van het terugkomen in het leven, het oppakken van het werk, studie of wat dan ook. Dus het hele leven weer pakken. Als daar geen aandacht voor is, dan zou ik daar toch minder vertrouwen in hebben. En ook als het alleen maar om de therapeutische kant gaat. En niet om het lichaam. Dat het lichaam daarin vergeten wordt. Dan zou ik ook niet daar helemaal vertrouwen in hebben. Ja.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
0: Hoe zie jij trends en ontwikkelingen de komende jaren op jouw vakgebied? Heb jij een soort visie op de toekomst?
1: Mijn visie voor de toekomst is eigenlijk wel dat er meer reflectie mag zijn bij de maatschappij en organisaties naar wat ze mensen aandoen.
0: Wat bedoel je daar specifiek mee?
1: Nou, het is heel moeilijk voor een organisatie om te zeggen van nou, laten we maar iets minder ambitie hebben of laten we dat project even minderen of minder tijd aan besteden. Want dan worden onze mensen niet burn-out. Hè, dus dat wringt ontzettend.
0: Dus je bedoelt eigenlijk dat de rol van bedrijven of overheden, dus werkgevers, eigenlijk ongelooflijk belangrijk zijn. Studies.
1: Zeker, want er wordt toch altijd gezegd, doe dit er toch maar bij. He, er wordt bijna nooit iets weggehaald. Er wordt vaak alleen maar iets bijgedaan. En dat noem ik het piepsysteem. Zolang een individu niet piept, zal het wel goed gaan. En dat is dus niet zo.
0: Mensen het piepsysteem.
1: Zijn, ja, mensen zijn heel loyaal. Dus die blijven maar ja zeggen. Ja hoor, het kan nog wel.
0: In deze prestatiemaatschappij.
1: Dus ik vind het ook een maatschappelijk probleem. Ik wil de schuld niet bij de bedrijven leggen. Het gaat ermee om van, wij zullen allemaal iets moeten doen. Want nu gaan mensen individueel naar een psycholoog. En ik help ze graag. En dat is ook mijn werk. Hè? Dus dat is ook fijn. Maar
0: ja, wat dat betreft zit jij de komende jaren nog goed.
1: Ik zit nog goed. Ja. Maar het is echt maatschappelijk ook. Hè? Dus we mogen ons echt wel op ons hoofd krabben. Van hoe kunnen we meer rust in de maatschappij brengen.
0: Ja.
1: Reflectie, vertraging.
0: Denk je dat er een omslag komt?
1: Ja, ik denk
0: het wel.
1: Want
0: je ziet nu een ontzettende tendens. Vooral in steden ook van yoga. Mindfulness, reiki, hot yoga.
1: Ja.
0: Nou, ik weet 90% niet eens wat er is.
1: Nee.
0: Maar het zoeken naar welzijn en naar rust.
1: Ja.
0: Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dubbel. Als dat het ook gezien wordt als die quick fix. Van als ik dat maar veel doe, dan kan ik blijven presteren. Dus dat zit er zeker ook in.
0: Ja, want het woord yoga snuiver.
1: Ja, yoga snuiver.
0: Nee, maar goed, dat is wel gaande.
1: Ja.
0: Neus vol stop in het weekend. En relax op een matje liggen door de week.
1: Ja, grappig. Ja, dus dat is aan de ene kant. Ja, het is wel een oké ontwikkeling natuurlijk. Het is meer dat dat nog niet de oplossing is. En dan kom ik ook een beetje op dat voice dialogue. Ik heb een methode, voice dialogue. Het is niet mijn methode, het is van Helen Siddrastone.
0: Sorry, waar?
1: Amerika.
0: Voice
1: dialogue.
0: Wat is dat?
1: Ja, praten met stemmen in jezelf. He, je hebt misschien herken je het verschillende stemmetjes in jezelf, zonder dat je schizofreen bent. Maar bijvoorbeeld je bent.
0: Nou, ik luister heel graag naar mijn eigen podcast, dus ik hoor altijd stemmen in
1: in je hoofd.
0: Ja, maar dat bedoel je niet, hè?
1: Nee, je hebt vaak tegenstrijdige stemmen. Dus je hebt iets in jezelf wat bijvoorbeeld zegt, nou, poh, ik heb nou wel lang genoeg gesproken, ik wil wel even een pauze. En iets anders in jou zegt van, nee, kom op, een beetje doorgaan. Of dat is zwak. Of nee, ik wil dit afmaken.
0: Is dat je reptiele brein? Die je probeert lekker op de bank te houden met een zak chips?
1: Nee.
0: Het is
1: je zelfzorgkant.
0: Dus het stemmetje wat je in jezelf hebt, die tegen jou praat.
1: Ja, dat zijn gewoon stemmetjes.
0: En die probeert jou makkelijk te houden?
1: Die probeert je veilig te houden eigenlijk. En daardoor zal die altijd dominant in jou aanwezig zijn. Omdat die helpt om te overleven, zeg maar. Die stemmetjes, dus pleasers of prestatiegerichte kanten in jezelf. En met voice dialogue willen we daarmee spreken om te kijken, omdat daar roofbouw in zit. Hè? Die ikjes in jezelf, die kunnen jou tot roofbouw brengen.
0: Ja, destructief.
1: Dus die spreken we graag om te kijken wat daar nou eigenlijk onder zit. En daar zit vaak heel veel kwetsbaarheid onder. Hè? De angst om afgewezen te worden. En daarom ga ik heel hard presteren. Of de angst om er niet bij te horen. En daarom doe ik heel erg mijn best om jou alle ruimte te geven.
0: Ontzettend interessant. Ja. Bijna zo interessant dat we daar een keer misschien een andere aflevering ook voor kunnen maken.
1: Ja.
0: Zijn er nog dingen, nieuwe dingen waar je mee bezig bent?
1: Ja, ik heb nu zo op zo'n periode van 25 jaar dit te hebben gedaan en gezien. Alles heb ik eigenlijk al gezegd, gedaan.
0: Ja.
1: Begeleid, bedrijven.
0: Alles voorbij zien komen.
1: Alles voorbij zien komen, boeken erover geschreven. Ik ben in een andere fase ook terechtgekomen, omdat ik merk dat er al heel veel gezegd is in de maatschappij hierover. En vroeger was mijn missie heel erg, ja, maar je moet dit weten, want het klopt niet wat er over burn-out gezegd wordt. Het is niet tussen de oren. Het is ook heel erg fysiek. Het is hartstikke die uitputting. En die kennis is er nu wel. Dus ik merk ook zelf, niet alleen daardoor, maar ook omdat ik al dit heel lang doe, dat ik toch ook iets overkoepelend zoek van wat kan ik nog betekenen ook in op maatschappelijk niveau hierin, weet je wel, wat betreft burn-out of cultuurverandering in organisaties of in ziekenhuizen. Ik vind die hele nooit meer burn-out methode gaat niet alleen maar over burn-out, gaat eigenlijk over alle vormen van vermoeidheid. Hoe kan ik dat breder trekken? Bijvoorbeeld mensen die in een ziekenhuis liggen na een operatie of na een bestraling of een chemo, zijn ze hartstikke moe. Hoe kan je nou zorgen dat mensen die vermoeidheid meer onder controle krijgen of dat beter gaat? Nou, dat kan je met diezelfde methode eigenlijk doen. Dus daar zou ik wel iets in willen betekenen.
0: Interessant, zijn weer hele andere Ja, vanuit dezelfde gedachte.
1: Dezelfde gedachte.
0: Kun je nog veel bredere groepen
1: helpen. Bredere doelgroepen, ja. Ja, en ik ben zelf ook wel aan het kijken hoe oude tradities, zoals shamanisme bijvoorbeeld. Wat kunnen die ons leren over burn-out en gezondheid? Dus dat is een hele andere insteek. Maar misschien wel iets waar we veel van kunnen leren.
0: Interessant. Ik voel een nieuw boek aankomen, Anita.
1: Ja, weer een nieuw boek. Ja, precies. Mijn vijfde boek. Ja, zeker. Ja.
0: Als iemand nu luistert ook meer wil weten over burn-out of over stress. Hoe kan jij ze dan verder helpen?
1: Ja, ze kunnen eigenlijk sowieso laag instappen door naar mijn site te gaan om een gratis e-book te downloaden. Dat kan op nooitmeerburnout.nl met een streepje tussen burn en out. Of op rolandscoaching.nl. En dat is een e-book waarin gewoon heel veel tips staan over vanuit die drie stappen methode. Over gezond blijven, omgaan met werkdruk. Hoe kan ik vitaal blijven? Hoe kan ik mijn accu vullen? Dat zijn allemaal onderwerpen.
0: Oh, nou, dat is tof. Ik zal de link naar dit gratis e-book eventjes in de show notes zetten. Op Spotify erbij. Volgens mij hebben we alles wel besproken, Anita.
1: Ja, volgens mij ook. Dankjewel. Was super.
0: Ik ga je tips onmiddellijk opvolgen. Ik ga even lekker wandelen. En ik ga even offline nu.
1: Ja,
0: ik wil je echt ontzettend bedanken voor je inzichten.
1: Ja, graag gedaan. Het was helemaal fijn om uitgenodigd te zijn.
2: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
6: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe take-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
7: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Baby,

0: drive. Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility The Future Is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factory zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
6: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

je sneller. En volgende maand verandert misschien je hele functie. Welkom in het AI-tijdperk. Job van den Berg, Remy Gieling en Tom Jessen duiken er samen in. In de tools, trends en doorbraken die bedrijven nu veranderen. Van cloud tot AI-agents zonder omwegen. Voor iedereen die niet wil toekijken. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.

als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen.